0: of te worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten hebben. Bovenaan de lijst staat IJsland, daarna volgen Finland en Noorwegen. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Maar volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer. Op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag kans op regen en dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van Polder tot Tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme...

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. Bovenaan de lijst staat IJsland. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente, ondanks het verzoek van president Trump om dat niet te doen. De bank wil zo de hoge inflatie afremmen. Die is vooral ontstaan door de oorlog in het Midden-Oosten. Het is voor het eerst in ruim 3 jaar dat de rente naar boven wordt bijgesteld. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39 en won uiteindelijk. Hij sprak zelf van zijn eerste zegen van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken droog bij 10 tot 15 graden. Ook de ochtend begint droog. Later op de dag regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

020 28 50 50. Dus 0320 28 50 50.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Lars Militse met het NOS-journaal. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Na de Senaat gaf ook het Huis van Afgevaardigden groen licht. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. Ook krijgt Trump de macht om importheffingen op te leggen aan de 5 grootste importeurs van Russische olie, zoals China en India. Het sanctiepakket is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trump weer in het Witte Huis zit. Hij moet de wet nog wel tekenen. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden voor de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat Ja 21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Mensen in de Spaanse regio Valencia worden gewaarschuwd voor overstromingen. Het heeft daar fors geregend. Inwoners krijgen de oproep om alert te blijven, zich niet te verplaatsen en uit de buurt te blijven van rivierbeddingen. Ook in Barcelona is overlast door noodweer. Reddingswerkers hebben het lichaam gevonden van een man die was meegesleurd. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, alleen lokaal een enkele bui. Verder blijft het droog bij zo'n 16 graden. Ook de ochtend is droog, later op de dag regen bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Voor de nodige muzikale therapie stem je elke werkdag af op Flevoland Muziekland.
1: Ik vind het verhaal, de tekst, de opbouw, het liefdesverhaal eigenlijk. Waarin de vrouw verliefd wordt en de man deze liefde niet kan beantwoorden.
0: Wij bepalen de muziek, maar jij ook. Geef jouw favoriete artiest of muziektrack door. En maak kans op een heerlijk nachtje aan zee met ontbijt en diner. Ga nu naar omroepflevoland.nl/muziekland. Elke werkdag vanaf 9 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Flevoland Muziekland op radio en tv.

Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: vanaf 6 uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het debat gaat verder om 9:15. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun sinds Trump weer in het Witte Huis zit. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Trump moet officieel nog zijn handtekening zetten. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar haalde uiteindelijk dus iedereen in. Hij sprak van zijn eerste zege van het seizoen. Het weer, alleen lokaal een enkele bui, verder droog bij 10 tot 15 graden. Later op de dag gaat het regenen en het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Tegen de landelijke trend in daalt het aantal bibliotheekleden in Flevoland. En in Biddinghuis is de renovatie van zwembad De Alk begonnen.
2: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
3: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen werden het niet eens op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de optie van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water. Ook dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. Die kartrace duurde 1 uur en Verstappen startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen in te halen. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 17. Ook de rest van de ochtend droog. Later op de dag gaat het wat regenen en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Oh, ik ben bang dat ik erbij hoor, Joeline.
1: Waar hoor je bij?
4: Bij dat dalend aantal leden van de bibliotheek.
1: Is dat zo? Ben je geen lid van een bieb?
4: Nee. Ja, we hebben de kinderen ooit lid gemaakt.
1: Ja.
4: En ja, die moeten nou zelf dingen regelen, dus we weten niet eens of die lid zijn. Ik hoorde mevrouw laatst
1: zeggen. Maar lezen ze wel eens?
4: Dat geloof ik ook niet.
1: Maar als jij thuis, hè, op de bank, en een van jouw kinderen loopt binnen, hoe vaak treffen ze jou dan aan met een boek? Lezend, dat je een boek zit te lezen op de bank?
4: Weinig.
1: Ja, hè?
4: Ja, hè? Dus daar,
1: daar begint het denk ik ook wel.
4: Ja,
1: gewoon het voorbeeld geven van, oh ja, ik wil ook wel een boek gaan lezen.
4: We hebben nou sinds kort, al meer dan een jaar, een kleinzoon. Die lezen we wel eens voor.
1: Oh, kijk eens aan.
4: Ja, die heeft een spanningsboog van 2 seconden, maar we proberen het.
1: Nou ja, daar begint het ook. En het is vandaag wel een bijzondere dag. Ik kende niet van het bestaan. Het is vandaag Nationale Ongelezen Boekendag.
4: Ongelezen boeken.
1: Ja, ik vind het ontzettend leuk.
4: Wat is de bedoeling?
1: Dat betekent, iedereen heeft natuurlijk wel in de boekenkast boeken staan dat je denkt, oh ja, die moet ik ook nog eens lezen.
4: Ja. He,
1: dat je hem koopt voor een vakantie en dan kom je er niet aan toe uiteindelijk. Of je krijgt hem cadeau.
4: Van een verjaardag of zo.
1: Ja, precies. Ja. Dus dat is wel herkenbaar, denk ik. Ook voor jou thuis.
4: Ja.
1: Het initiatief hierachter, achter die Nationale Ongelezen Boekendag, is dat bibliotheken een soort ruilmiddag organiseren. Nou, dat kan bijvoorbeeld vanmiddag in Lelystad, in de Flevomeer Bibliotheek.
4: Oké. Okay.
1: Ze zetten ze ook in de etalage. Sterker nog, als jij binnenkomt lopen en dan vraag je naar het boek dat het minst is uitgeleend, dan geven ze dat aan je.
4: Oh.
1: Dus ik ben wel heel benieuwd wat dat dan kan zijn.
4: De bieb zelf heeft er ook last van.
1: Nou, ik ben gisteravond eens even voor mijn boekenkast gaan staan, Leo. En ik dacht, goh, welke boeken heb ik nou niet gelezen? Nou, de meeste wel. Maar ik heb een boek meegenomen voor jou.
4: Oh, voor mij?
1: Ik heb dit dus niet gelezen. Guy Pothok, Het Cijfer 7. Het zijn losse verhalen. Dus als je denkt, nou, ik loop er ook een beetje in vast, dan kun je dat boek, dat verhaal overslaan.
4: Ja.
1: Maar het is, nou, ongelezen voor jou.
4: Ja, ik heb 2 weken geleden een boek gekregen. Dat heeft collega Marije de Bie, bekend van de boeken van de Bie op de maandagmiddag, voor mij meegenomen uit de boekenzaak.
1: Ja.
4: Op mijn verzoek gekocht. En het ligt al 2 weken te wachten.
1: Oké.
4: En het heet Geld, Geluk, Nederland kan stukken beter.
1: Oh.
4: heet ook in de reclame gezeten. En dan kon je een code ophalen en dan kon je zelfs gratis krijgen. Ik heb zelfs mijn gratis boek nog niet uit. Het is toch erger?
1: Oh, maar dat is wel slim als het dan daarover gaat. Want het gaat over schuld, over geld.
4: Ja, okay. Dat is ongeveer het onderwerp.
1: Ja, maar dan snap ik hem wel dat jij hem niet gelezen hebt, Leo. Dat jij bulkt van het geld en je hebt geen schulden.

0: No Mercy van Raccoon. Het is 7 minuten over.
1: Weet je nog hoe je dit boek hebt gekregen?
0: Ik wist dat je dat ging vragen. Oh. Dus ik heb daarover nagedacht. En het antwoord is nee.
1: Je weet het niet meer.
0: Dat weet ik echt
1: niet
0: meer. Nee, dit is al wel heel lang geleden. Het boek staat echt al jaren in mijn boekenkast.
1: Oh, ja toch?
0: Maar ik heb echt geen idee. Nee.
1: Okay. Nou, gaan we beginnen.
0: Op zich, Chaim Potok is natuurlijk best wel een bekende schrijver. Maar het is een Amerikaan van Joodse afkomst natuurlijk. Mm-hmm. Volgens mij in 2002 overleden.
1: Okay.
0: Nou ja, maar goed. Nou, dan verdiep je erin, zou ik zeggen. 6:08 alweer.
1: In de meeste provincies in Nederland kregen bibliotheken er leden bij. Maar Flevoland is een uitzondering. Het is de provincie met de grootste daling van het aantal leden. Het gaat om 14%.
0: Ja, volgens de Flevomeerbibliotheek in Lelystad ligt het allemaal toch net iets genuanceerder.
2: Boos! Nog steeds! Hij wil niet achter op de fiets.
3: Voorlezen, studeren of gewoon een boek uitzoeken. Bij Flevomeer Bibliotheek in Lelystad proberen ze genoeg om mensen naar binnen te krijgen. En dat is misschien ook nodig, want terwijl het aantal bibliotheekleden landelijk groeit, daalde het nergens zo hard als in Flevoland. Toch zit daar volgens Ingeborg Gels, manager bij de Flevomeer Bibliotheek, enige nuance in.
4: Nou, we zien wel een daling in het ledenaantal, maar niet een daling in het bezoekersaantal. We hebben echt 30.000 meer bezoekers gehad afgelopen jaar. Online 20.000 bezoekers erbij, dus die stijging zien we zeker wel, maar wel iets minder leden.
3: En daarom probeert de bibliotheek ze met meer dan alleen boeken binnen te krijgen.
5: Nee, op de kraagpris!
6: Dames, wat doen jullie hier?
7: Studeren.
8: Huiswerk te maken met vriendinnen en zo. En ook natuurlijk boeken lezen.
9: Wij komen samen boeken rijden. Ik en mijn vriend. Want we houden gewoon van boeken. En boeken lezen is wel leuk.
4: De bibliotheek is echt wel een third place, noemen ze dat. Een plek waar mensen gewoon lekker binnen kunnen komen en hun eigen dingetje kunnen doen. We merken bijvoorbeeld ook nu, als er dan een buitje weer voorbij komt, dat mensen ook echt binnenkomen en even een plekje zoeken om even te kunnen schuilen. Ja.
6: Maar doet Flevoland daar dan wat anders in dan andere provincies?
4: Dat durf ik niet te zeggen. Ik denk dat we hele mooie dingen doen. Misschien moeten we het alleen nog zorgen dat het nog bekender wordt.
3: Minder leden dus, maar bezoekers genoeg.
8: Lekker gewoon naar de bieb gaan, lekker lezen. Gewoon even een beetje fun hebben, avonturen met je vrienden en zo. En gewoon lekker je huiswerk maken.

0: I knew it, I knew you. Van Taylor Swift, 13 minuten over 6.
1: Het weer met Floris Lafeber van Weerplaza. Ja, Floris, krijgen we vandaag weer een wisselvallige dag met buien?
2: Ja, ook vandaag hebben we weer met een ronduit wisselvallig weertype te maken in de provincie. We beginnen vandaag nog wel overwegend droog met een waterig zonnetje. Maar er trekken ook wat wolkenvelden over het land heen. En met name later vanmiddag gaat het enige tijd stevig regenen in de provincie. Dat is een zogenaamd koufront wat dan passeert en daaruit valt stevige regen. De wind kan uit het zuidwesten ook flink aantrekken naar windkracht 4 tot windkracht 6 maar liefst. En langs de grote meren zijn ook windstoten van 50 à 60 km per uur mogelijk. De temperatuur valt ook wat lager uit dan de voorgaande dagen met 16 of 17 graden hooguit. Oh. En tijdens de regen is het ook een aantal graden minder warm.
1: Floris Lafeber van Weerplaza, dankjewel.

0: Our House van Madness, 17 minuten over 6.
1: Op Texel zijn de botresten opgegraven van 9 anonieme doden voor DNA-onderzoek. De resten zouden van Urker Vissers kunnen zijn. DNA-onderzoek is mede op verzoek van Urk.
0: Tussen 1922 en 1997 zijn er op de Noordzee 31 Urkervissers vermist geraakt. De botresten zijn uit die periode. Een reportage van NH-nieuws.
2: Politieonderzoek op de algemene begraafplaats van Den Burg op Texel. De resten van anonieme doden worden opgegraven in de hoop te kunnen achterhalen wie het zijn.
3: Hier liggen meerdere anonieme doden begraven die zijn aangespoeld aan de kust. Drenkelingen van diverse aard. En we doen vandaag onderzoek om DNA te winnen uit die lichamen die hier begraven liggen. En na het vaststellen van een DNA-profiel hopen we matches te kunnen maken met achterblijvers die aangifte hebben gedaan van vermissing van hun geliefde.
2: Onder andere op Urk wordt met belangstelling gewacht op de resultaten van het onderzoek. Vorig jaar startte de stichting Identiteit Gezocht met een zoektocht naar lichamen van 31 vissers die vorige eeuw vermist zijn geraakt en nooit zijn teruggevonden.
4: Ons doel is om proberen alles in kaart te brengen van A, de vermisten, waar zijn die op zee verdronken? En B, of het scheepswrak waar dat ligt. En anderzijds dit te combineren met begraafplaatsen langs de kust waar onbekende doden liggen.
2: Zoals Texel, waar het Nederlands Forensisch Instituut vandaag nauwkeurig te werk gaat. Het eerste gedeelte gaat met de graafmachine. Daarna wordt er met de hand gewerkt. Als de botten zijn gevonden, wordt daar DNA van afgenomen.
3: De lichaamsdelen die worden meteen vandaag weer herbegraven in hetzelfde graf. Wordt alleen dus een DNA-extractie wordt er gedaan uit de grotere botdelen. Achterblijvers, dus bloedverwanten van vermisten, die kunnen sowieso zelf DNA aanbieden. Dat gaat pijnloos, vrij simpel. En ook belangrijk om te weten, de profielen daarvan die worden opgenomen in een aparte databank. Dus niet de strafrechtszaken, maar echt de databank alleen voor anonieme doden en vermiste personen.
2: Het kan maanden duren voordat het DNA-onderzoek is afgerond. In totaal zijn er 38 mensen waarvan onbekend is wie het zijn. Daarvan zijn er 9 opgegraven. De politie wil zodra het kan ook de andere lichaamsresten onderzoeken.
1: Verslag van NH Nieuws.
0: Zometeen bericht uit binnen- en buitenland. Waar gaan we het over hebben?
1: Nou, we zitten in dat vaste stramien van de derde dinsdag van september. Prinsjesdag, algemene beschouwingen. Ja. En dan nog een dag algemene beschouwingen.
0: Ja, de premier is vandaag aan bod, toch?
1: Ja, en nou ja, op dat snijvlak straks wat actualiteiten.

0: Hanne-Mee en Maxime, ik wil dat je ligt. Bericht uit binnen en buitenland dan.
1: De eerste dag van de algemene politieke beschouwingen, die heeft tot 2:30 vannacht geduurd.
0: Oh, lekker.
1: Dus ik denk, het is nu 6:20, dat de dames en heren politici nu nog wel even slapen.
0: Dat hoop ik wel.
1: Ja. Belangrijkste vraag is met welke oppositiepartij het minderheidskabinet wil samenwerken. Ja, 21-leider Eertmans opende de deur om deelakkoorden met het minderheidskabinet te sluiten.
2: Ik vrees dat de totaaldeal, dat het passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen, of niet.
1: Ja, maar er zit Jesse Klaver van Pro niet op te wachten. Hij wil liever dat het kabinet één groot akkoord sluit, met links of met rechts.
3: Ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
0: De groeten. Ah, dat is daar lief. Hij doet nog wel de groeten.
1: Ja. Die algemene beschouwingen gaan later vanochtend verder. En dan is het de beurt aan premier Jette. Hij mag dan de antwoorden geven.
0: In gebieden met een hoog risico op natuurbranden staan 189 gebouwen waar kwetsbare mensen verblijven, zoals verpleeghuizen, ziekenhuizen en scholen. Ook 575 recreatieparken liggen in natuurbrandgevoelig gebied. Blijkt uit onderzoek van Pointer.
1: Ja, dat is goed bedacht door Pointer, want het begint volgens mij met zo'n verwonderingsvraag zo van, ja, we hebben branden en wie wonen daar eigenlijk?
0: Ja,
1: gewoon een simpele vraag en dan komt er gewoon nieuws uit. Bij meer dan de helft van de overledenen die onder de nieuwe categorie geen bezwaar tegen orgaandonatie staan geregistreerd, stemmen de naasten alsnog niet in met donatie. Dat is in ruim 5 jaar, dat is 5 jaar na de invoering van de nieuwe donorwet gebleken. En daar kun je in 2 kranten over lezen vandaag, de Volkskrant en het Nederlands Dagblad.
0: Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Nederland ging van plek 43 naar plek 46. En vorig jaar daalde ons land ook al 15 plekken op die lijst. De daling komt vooral doordat andere landen meer doen aan de genderkloof, zegt deze hoogleraar.

0: Want Finland en Noorwegen. Nou ja, zoals gezegd, Nederland daalde dus vorig jaar al die 15 plekken. Nou, dat zou toch wel fijn zijn als er een beetje verandering in gaat
1: komen,
0: toch?
1: Blijf maar dalen.
0: Ja, hoe kan dat? Het is toch geen fijne ontwikkeling.
2: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah. Why don't you vacate gate while I check

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Op vakantiepark Eigenwijze aan het Schoterpad bij Banten is vanochtend een toiletgebouw uitgebrand. Het vuur ontstond even na 5:00. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit het gebouw. De brandweer rukte uit met 5 voertuigen. Een naastgelegen gebouw liep zware schade op. Tegen de landelijke trend in daalt het aantal bibliotheekleden in Flevoland. Het gaat om een afname van 14%. Landelijk is er een stijging van 3%. Volgens Ingeborg Gels van de Flevomeerbibliotheek in Lelystad is het minder zwart-wit.
2: We zien wel een daling in het ledenaantal, maar niet een daling in het bezoekersaantal. We hebben echt 30.000 meer bezoekers gehad afgelopen jaar. Online 20.000 bezoekers erbij, dus die stijging zien we zeker wel, maar wel iets minder leden.
1: In Biddinghuizen is de renovatie van zwembad De Alk begonnen. Het buitenzwembad is in de jaren 70 gebouwd en toen aan een grondige opknapbeurt. In de politiek is lange tijd gesteggeld over de toekomst van De Alk. Toen het college vorig jaar bekend maakte het zwembad te willen slopen, volgde er hevig protest. Met succes dus. Voor de renovatie is bijna 1,5 miljoen euro uitgetrokken. Volgend jaar mei moet alles klaar zijn. Architect Harmen Nieuwland.
3: Het zwembad krijgt veel meer comfort dan dat het oude zwembad heeft gehad. Dus kleedkamers die zijn nu worden geïsoleerd en verwarmd en kunnen dus ook wat eerder in het seizoen gebruikt worden of juist wat later in het seizoen. En ook die hele zeg maar cafetaria of keuken die hier komt, het kantoor, alles wordt vernieuwd en wat dat betreft kwalitatief wordt het natuurlijk een hele stuk beter dan het oude zwembad geweest is.
1: Een man uit Roemenië heeft 2 maanden cel gekregen voor het stelen van 29 mobieltjes op Lowlands. Hij had de telefoons in aluminiumfolie gewikkeld en onder zijn kleren verstopt. Het OM had 3 maanden celstraf geëist. Meer nieuws vind je op de website en in de app.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Mensen in de Spaanse regio Valencia worden gewaarschuwd voor overstromingen. Het heeft daar fors geregend. Inwoners krijgen de oproep om alert te blijven. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren.
5: Goedemorgen, het weer in Flevoland. We beginnen deze donderdag heel aardig aan de dag met een mix van sluierwolken en zonnige perioden. Aanvankelijk is het ook overwegend droog in provincie Flevoland. In de loop van de ochtend en tijdens de middaguren vooral, dan neemt de bewolking toe vanuit het westen en wordt dikker en dikker. Aan het eind van de middag en aan het begin van de avond volgt er dan een zogenaamd koufront met stevige regenbuien. Daarbij kan de wind ook flink aantrekken vanuit het zuidwesten met windkracht 4 tot windkracht 6 maar liefst. Voor de regen uit ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden en dat is allemaal zeer gebruikelijk voor de tijd van het jaar.
6: Dan de verkeersinformatie, nog geen files, maar wel een flitser waarvan je zegt, ja, die ken ik wel, Leo, want die staat altijd op de N307 bij Dronten, op de Hanzeweg. Maar eerst stond hij de afgelopen dagen ten oosten van de Revenweg, maar nu ten westen van de Revenweg.
7: Ah, dat is een heel groot verschil.
6: Ja, pas maar.
7: Ja.
6: En zo meteen, ja, ook blije kinderen natuurlijk bij de renovatie van zwembad De Alk en Biddinghuizen.
0: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: maken van Tina Turner. We don't need another hero. Het is bijna 7:20.
1: Bijna was het zwembad de Alk in Biddinghuizen gesloopt. Maar daar kwam protest tegen. Dat verhaal heb je vast meegekregen. En nu is het andersom. Het zwembad wordt juist opgeknapt.
0: Nou, de renovatie kost bijna 1,5 miljoen euro en is nu begonnen. Wethouder Barry Hogesand is er blij mee.
2: Ja, geweldig. Hier is al zo lang ook over gepraat in het dorp. Ik hoorde net iemand zeggen, er zijn al 12 jaar mee bezig geweest. Maar het is heel mooi dat we nu daadwerkelijk starten met de renovatie.
3: 3, 2, 1 en...
4: Oh. De onthulling van de Artist Impression op een groot doek, zoals het moet worden.
3: En over een paar maanden ziet het er als het goed is zo uit.
4: Het zwembad bestaat al sinds de jaren 70 en krijgt een frisse, moderne uitstraling. Architect Harmen Nieuwland.
5: Het zwembad krijgt veel meer comfort dan dat het oude zwembad heeft gehad. Dus kleedkamers die zijn nu worden geïsoleerd en verwarmd en kunnen dus ook wat eerder in het seizoen gebruikt worden of juist wat later in het seizoen. En ook die hele, zeg maar, cafetaria of keuken die hier komt, het kantoor, alles wordt vernieuwd en ja, wat dat betreft kwalitatief wordt het natuurlijk een hele stuk beter dan het oude zwembad geweest is.
6: Wie moet er blijven? Wie moet er gered worden?
4: Veel protest was er van kinderen toen de sloophamer dreigde hun zwembad kopje onder te laten gaan.
7: Het moet open blijven.
8: Ja.
7: Maar het kost wel heel veel geld.
8: Boeit me niks. Als het maar blijft.
4: En dat gebeurt nu dus voor 1,4 miljoen euro. Wethouder Hogesand.
2: Het is besloten om nu te gaan renoveren. Ik ben daar zelf ook erg trots op dat dat nu gaat gebeuren. Heel belangrijk voor mij is ook dat het dorp heeft laten zien hier achter te staan. Nou, en nu is dan ook mooi dat, dat we daadwerkelijk een startschot gaan geven daarvoor.
4: De bedoeling is dat volgend jaar mei de renovatie klaar is bij de start van het nieuwe zwemseizoen.
1: Goeie timing. Verslag van Roger Dankeluijer.

0: Mr. Know-it-all van Teddy Swims. Zometeen wat zaken die gisteravond voorbij kwamen op radio en televisie. Wat is eruit gepikt?
1: Nou, de talkshowtafels werden bevolkt door oud-politici. Want ja, de huidige politici die zaten natuurlijk in de Tweede Kamer.
0: Ja, die hadden het wel druk, ja.

0: Arms Open van The Script. 7:12. Zaken gisteravond op Radio en TV.
1: Gisteravond laat in Pauw en de Witte op de televisie was er aandacht voor de algemene politieke beschouwingen. In de Tweede Kamer werd gisteren gedebatteerd over de plannen die het kabinet op Prinsjesdag weer heeft gepresenteerd. En dan vooral de steun voor de begroting van het minderheidskabinet. Ja, 21-leider Joost Eerdmans zei dat zijn partij per begroting wil kijken of er steun komt. Een totaaldeal ziet hij niet meer zitten. Voormalig partijleider van de PvdA, Diederik Samson, vond dat opvallend.
2: Het debat was eigenlijk heel saai totdat hij hardop ging denken op televisie. En dan wordt een debat natuurlijk opeens heel interessant.
3: Ik had als politici gaan denken, dan wordt het leuk.
2: Als ze dat hardop gaan doen, dan wordt het heel leuk. Ik had het idee dat hij zelf nogal overvallen werd door het feit dat zijn fractiegenoot net op de radio had gezegd dat ze sowieso tegen een paar begrotingen gingen stemmen. Waarmee dat hele idee van een deal natuurlijk als een kaartenhuis in elkaar zakte. En hij daar dan probeerde iets van te maken. Maar eigenlijk heeft hij daarmee de chaos alleen maar groter gemaakt.
1: Voormalig fractievoorzitter van de VVD, Halbe Zijlstra. Ja, daar is hij weer. Die kan zich niet voorstellen dat de VVD blij wordt van een totaal deal met links.
4: Het kabinet moet alle begrotingen er doorheen halen. Hè? Niet alle begrotingen min 3. Ja. En dan, als je dan hiernaar kijkt, ja, ik zou dan wat ongerust worden. Want als Klaver, en dat deed hij, je zegt, nou, ik ben nog steeds beschikbaar, hè, voor een totaal deal. Ja. Dan zeg je eigenlijk als jaar 21, ja, als u een totaal deal wil, wat de coalitie het liefst heeft, dan moet je linksaf.
0: In de documentaire Mag ik jou neer vertellen 6 jonge mensen over hun leven met nierfalen. De 17-jarige Chan is op zoek naar een donornier. In afwachting van een geschikte donor moet ze 3 keer per week naar het ziekenhuis voor dialyse. Een machine neemt de functie van haar nieren dan over, omdat die van haar niet meer goed werken. Chan hoopt heel snel een donor te vinden.
5: In dat scenario van dat ik eigenlijk geen donor zou hebben en dat de rest van mijn leven eigenlijk uit dialyse bestaat, ja, daar wil je eigenlijk helemaal niet aan denken. Ik bedoel, ja, dan heb je eigenlijk zo'n miserig leventje. Mijn grootste angst, zorg, is eigenlijk dat ik niet voor mijn 18e getransplanteerd zou zijn. Dat ik gewoon dan 5 HAVO in kan gaan zonder nog dialyse afhankelijk te zijn.
0: De 29-jarige Dylan heeft ook last van nierfalen. Hij worstelt soms met donkere gedachten.
6: Niet dat ik dat ga doen, maar ik heb wel eens gedacht van ja, dialyse hoeft voor mij niet meer. Dat ik daarmee wil stoppen, ja. Daar heb ik wel eens over nagedacht, ja. Maar dat kan natuurlijk niet, want ja, dan ga je natuurlijk dood. Mm-hmm. Want ik denk dat het dan, zeggen ze, de artsen, als je daarmee gaat stoppen, dat het 2 tot 3 weken duurt, omdat je dan je lichaam gaat vergiftigen natuurlijk.
1: Dan gaan we naar de radio. En langs de lijn en omstreken aandacht voor de meest besproken voetbalwedstrijd ooit, Argentinië-Engeland op het WK voetbal van 1986. Tijdens die wedstrijd maakte Diego Maradona zijn beroemde hand van God doelpunt. Daarbij sloeg hij de bal met zijn hand langs de Engelse doelman. Op de Nederlandse televisie deed toen Theo Rijtsma daar verslag van. En hij zei meteen dat het hands was.
7: Dit past bij het vak dat je dingen goed doet. En ik heb er denk ik niet op voorgestaan om goede dingen te doen. Maar wel kennis van zaken. En dit geval van de handsbal, dat was natuurlijk typerend iets waarvan ik zelf kon denken dat je dat deed. Als je niet bij de bal kan komen.
1: Ja, en hoe kijkt hij erop terug?
7: Ik ben nog steeds een beetje trots dat ik daar zo eigenwijs was om te zeggen dat hij hands maakte op dat moment. Dat was wel juist overigens. En het waren niet zo gek veel mensen die dat ook vonden.
1: Matteo wel, en dat was gisteravond op Radio en TV.
8: Not going for that no more. 'Cause we realize 2 things that you aren't doing anything for us that we can better do by ourselves. So from now on, we're gonna use what we got to get.

alle ingrediënten die je nodig hebt voor een goed begin van de dag. Flevoland is wakker met Joliene en Leo.

0: Dit is Flevoland.
1: Want we houden gewoon van boeken en boeken lezen is wel leuk.
0: Ook dit is Flevoland.
2: En gewoon lekker je huiswerk maken.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Boeit me niks.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
5: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Horizon Flevoland en VNO-NCW Midden.
6: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland, dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Tegen de landelijke trend in daalt het aantal bibliotheekleden in Flevoland. En in Biddinghuizen is de renovatie van zwembad De Alk begonnen.
8: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Daar gaat pro-leider Klaver niet in mee.
10: En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
9: Klaver die wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen blank omdat water flink naar beneden komt. Dreigen ook rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Vooral in de politiek, zegt deze hoogleraar.
11: Waar we echt achterlopen is politieke invloed. Dat heeft met name te maken dat we in Nederland geen 50-50 verdeling hebben van ministersposten. En dat we nog nooit een vrouwelijke minister-president hebben gehad.
9: De score die zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En in IJsland is de genderkloof het kleinst. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. De kartrace die duurde een uur. Verstappen die startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen op het veld in te halen. Het weer nog, de dag die begint droog met landinwaarts wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
12: De eerste file die is er alweer en die staat op de A28 Zwolle richting Utrecht tussen Nijkerk en Amersfoort. 55 minuten en die groeit nog, denk ik. Is een ongeluk gebeurd, er zijn maar liefst 3 rijstroken afgesloten. En verder flitsers op de bekende plekken, maar die ken je wel. Wie wat wil doen als een ademhaling, die moet mondharmonica gaan spelen. Straks een echte mondharmonica-docent in de studio. Hij gaat Almeerders leren ademen en muziek maken.
13: Ja, misschien ook wel een Lelystedeling. En dan kijk ik nu heel indringend naar jou, Leo. Ja, die gaat zich nog helemaal uitleven op die mondharmonica. Dus ik zou zeker erbij blijven.
12: Hij ligt er al.
13: Daarom. Ja, en jij staat nog. Dus dat is een mooie combinatie. Waar gaan we het verder over hebben? Ja, hoe kan dat nou? De landelijke trend. Meer leden voor de BIEB. Maar daar gaat Flevoland, ja, ongeveer zijn eigenwijs. Die gaat er dwars tegenin.
14: Eens even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
15: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
14: Ah, check.
3: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
16: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
18: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
19: Start je dag zonder barst.
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Hey Remo!
18: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
22: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: De shotgun van George Ezra, 9 minuten over 7. Flevoland is wakker. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent.
1: In buurtcentrum Filmwijk in Almere Stad begint volgende maand een nieuwe groep voor mensen die problemen hebben met hun ademhaling. En daarbij wordt een mondharmonica gebruikt. En die groep heet Beter Ademen.
0: Ja, door mondharmonica te spelen oefenen deelnemers hun ademhaling en hun ademtechniek. Nou, bij ons in de studio is John Banen uit Almere. Hij speelt al jarenlang mondharmonica en hij begeleidt de groep. John, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe werkt dat precies? Hoe kan een mondharmonica helpen bij een betere ademhaling en een betere ademtechniek?
2: Nou, een mondharmonica is een instrument waarop je zowel uitademt als inademt. Dus als je uitademt heb je een bepaalde toon. Als je inademt heb je een andere toon. En zo kun je liedjes spelen. Maar omdat je juist gebruik maakt van het uitademen en het inademen, dan kun je op een leuke manier toch je ademhaling gaan trainen en onder controle gaan brengen.
1: Nou, veel mensen schijnen fout te ademen. Wat is fout ademen volgens jou?
2: Fout ademen is volgens mij alleen maar boven een stukje van je longen gebruiken. En niet ademen, zoals ze zeggen, met je buik ademen. Nou, dat kan niet, maar naar je buik ademen kan je wel. Mm-hmm. Zodat je je complete longinhoud gaat gebruiken. En niet alleen met de bovenste stukje blijft zitten. En dat zie je heel veel mensen, zeker als ze astma hebben of COPD, dat ze krampachtig op het bovenste stukje in een overlevingsstand zitten. En hun lichaam bepaalt wanneer ze ademhalen. En de truc is natuurlijk om te zorgen dat je zelf bepaalt hoeveel en hoe diep je ademhaalt. En dat kun je doen met de mondharmonica.
0: Oké, maar gaat dat dan min of meer automatisch? Of ga jij
2: De situatie
0: geven?
2: Die ik zeg, dat boze, dat gaat automatisch. Maar ja? Op het moment dat je, als je gaat zingen, zwemmen, doe je allemaal dezelfde dingen. Dan bepaal jij wanneer je ademhaalt. En dat doe je met de mondharmonica ook. En als je mondharmonica speelt, dan speel je kort, lang. Korte tonen, lange tonen, snel, langzaam. Dus je bent constant je ademhalingssysteem aan het oefenen op een leuke manier. En ik zeg altijd, de mazzel die je hebt bij mij is dat je ook nog liedjes leert spelen.
0: Maar hoe zorg je er dan voor dat je bij dat mondharmonica spelen dan naar die buikademhaling gaat?
2: Beginnen met hele eenvoudige oefeningen. Dus gewoon ademen door de mondgong uit en weer in. En daarna met klanken gaan werken. Dat je ha, ha, he, he, ha, ha. Dat klinkt allemaal heel raar, maar als je dat door de mondharmonica doet, dan ga je op een gegeven moment zelfs ritmetjes krijgen. Dat als je lang, kort uitademt, ha, ha, ha, ha, dan begint het al een beetje op een ritmetje te lijken.
0: Maar kun je dat eens laten horen?
2: Ja, natuurlijk.
0: Want dan ben ik dan heel benieuwd naar hoe dat dan klinkt. Als jij, hè, wat je nu zegt.
2: Als je gewoon begint. Nou, en je kan hem steeds dieper inademen, hè? Nou, dat is het meest simpele. En dan ga je het wat moeilijker maken. En dat gaat op een gegeven moment evolueren naar met andere klanken. Dan. Dan ga je van een hele eenvoudige ademhaling. Ja. Op een gegeven moment gaat het evolueren naar ritmetjes. En dan doe je allemaal op je eerste drie gaatjes met je ademhaling. Rustig inademen. Buiksteun erbij. Er is wel een lange weg daar naartoe, want ik praat makkelijk.
0: Ja. Ik heb
2: 25 jaar ervaring nou zo'n beetje. Maar het lukt je gewoon als je rustig leert die basisdingetjes met uitademen, inademen en blijft ademen.
0: Maar mensen worden er ook gewoon vrolijk van, denk ik.
2: Ik hoop
0: toch?
2: Het. Ja,
0: ik vind het al heel erg
2: leuk. Ik zeg al, je gaat ademhaling hoeven doen. En als bonus krijg je de mogelijkheid om ook liedjes te gaan spelen. Maar okay. Dat doe ik dan ook met ze.
0: Ja.
1: Als je dan dat een beetje geoefend hebt, blijf je dan in het dagelijks leven ook ademen met je buik? Of loop je dan de leszaal weer uit, dan ben je alles weer vergeten?
2: Nee, ik denk dat op een gegeven moment met ademhaling ook dat je een stukje spiergeheugen gaat opbouwen. Dus het is niet zo dat je nou in ene automatisch, maar als jij constant oefent op iets, dan maak je in je hersens verbindingen van, goh, hij doet dat steeds hetzelfde. Dus het zal wel belangrijk zijn. En dan zou je zien dat je op een gegeven moment, net zo goed als je slechte dingen aanleert, kun je ook goede dingen aanleren.
0: Okay. Nou, dan kijk ik even naar jou, Leo. Hè, want jij neemt af en toe een puffje vanwege je ademhaling.
1: Ja, elke ochtend.
0: Nou, precies. Dus misschien als jij nou even naar John loopt.
1: Heb je er nog één bij je?
2: Ik heb er nog één bij me.
1: Oh, leuk.
0: Dan ga je dat ook even proberen. Nou, misschien ben je wel een natuurtalent, maar
2: ja, misschien wel.
0: Ja, en misschien heb je er ook wel meteen baan bij. Dat zou zomaar kunnen.
2: Ik zal het merken.
0: Nou,
2: ja. Ja.
1: Moet ik links?
2: Ja, links zit er een lage noot. En dan ga je proberen over die eerste drie gaatjes rustig dat ding ver in je mond. Dus je speelt het zachte gedeelte van je lip. Kijk, hij maakt er wel mooi geluid uit. Over de eerste drie gaatjes, dan ga je het mooiste geluid krijgen. Nou, en nou eens met met inademen. Eén ademhaling. Moet nog een beetje je toonwerk, hoor ik.
0: Maar het begin is
2: wel. Hey, zie je.
0: Je voelt het meteen ook, ja?
1: Ja, hier, ja. Maar nou. Een klein geheimpje. Ik heb ook blaasinstrumenten bespeeld. Maar dan moet je alleen maar inblazen en niet terug.
2: Juist.
1: Ja, dat is een raar
2: verschil. En het verschil is, dit is geen blaasinstrument. Dit is een ademinstrument. Want ja. Ga maar eens, probeer maar eens te blazen. Blaas maar op dat ding. En nou eens ademen. Nee, en nu ademen.
1: Oh.
2: Inademen en uitademen. Wat ik bedoel, als je gaat blazen. Dat is blazen. En is hoor je het hele verschil?
1: Ja.
2: Daarvoor het is een ademinstrument.
1: Ja.
2: Geen blaasinstrument.
0: Okay. Zeg John, daar ben ik nog wel heel benieuwd naar. Waarom doe je dit?
2: Ja, toen ik in 2004 les nam in Amsterdam. Na een hele tijd gerommeld te hebben, kreeg ik les van Jurvis Groeneveld. En die was een tijd in Amerika geweest. En daar begonnen ze er al een klein beetje mee. En hij is in Nederland begonnen met les te geven in Horen, in het ziekenhuis, met een longarts samen. En daar was ik eigenlijk zo geïnspireerd dat ik dacht van, nou, lijkt me wel leuk, maar ik moet wel eerst even oefenen. Daar heb ik 10 jaar over gedaan. Voor ik eigenlijk dacht dat ik genoeg vaardigheden had. Mijn schoonmoeder heeft ontzettend zwaar COPD. En ik zie wat voor invloed het heeft. Ik heb een vriend die heeft heel zwaar COPD.
1: Ach.
2: Ik zie hoe dat invloed op zijn leven heeft. Toen dacht ik, joh, ik wil graag wat doen. Vrijwilligerswerk. Laat ik dat op gaan zetten. En in 2015 ben ik gestart in Almere.
1: Ja.
2: Met toen de tijd toch de mondharmonica. Ja, zo heette het eigenlijk. Mondharmonica therapie.
1: Nou, wat
2: zo heette het in Amerika.
1: Ja.
2: En dan ben je therapeut. En dan dacht ik, daar moeten we wat aan doen. Dus van nu af aan praat ik alleen nog maar over de betere armengroep. Maar het is gewoon. Het is wel een stukje therapie, maar niet gegeven door therapeuten.
0: Oh, je wilt niet die term therapeut gebruiken?
2: Nee, ik gebruik die term ook niet meer. Want dan ga je ook de gezondheidszorg tegen de haren inwrijven. Dat je in de therapie gaat geven, dat doe ik niet.
1: Ja.
2: Het is geen vervanging van wat de longarts je laat doen.
1: Nee.
2: Het is gewoon een leuke bezigheid.
1: We moeten nog even kijken naar de datum. Want jij gaat een informatiemiddag geven.
2: Ja.
1: Dinsdag
2: 22 augustus tussen 1
1: september,
2: en 3.
1: September
2: augustus. Jongen, zit me weer. Met mooi weer nog, hè?
0: Spelen.
2: Nee, 22 september tussen 1 en 3 heb ik een soort inloop. Informatiemiddagje. Waar we ook de tijd kunnen nemen voor de mensen. Ik heb na het krantartikeltje wat ik had 2 weken terug in de Almere deze week. Al een stuk of 20 aanmeldingen gekregen.
0: Oh, okay.
2: Laat die mensen denken dat ze zo binnen kunnen lopen. Maar ja, je moet wel een mondharmonica hebben. Dus dat moet ik allemaal regelen.
1: Ik
2: had ze allemaal uitgenodigd. Dus ik hoop dat die mensen komen. En als ik meer dan pakweg 15 mensen heb, dan start ik gewoon nog een tweede groep op. Ik heb de ruimte gekregen in het buurthuis. Dus dan doe ik op de dinsdag.
1: Buurthuis, Filmwijk.
2: Aan het Walt Disneyplein.
0: Mensen hoeven dus niet hun eigen mondharmonica mee te nemen.
2: Ja, die moeten ze kopen. Want,
0: die moeten ze kopen.
2: Het is, ik laat hem nu, maar die ga ik straks meteen thuis goed ontsmetten weer.
1: Ja. Hij is weer droog, hoor.
0: En dit vraag ik dan ook namens Leo. Wat kost zo'n ding?
2: Een goede mondharmonica op dit moment rond de 25, 26 euro.
0: Oh, dat kan bij Leo wel
2: laaien. Als ik er een heleboel kan bestellen, dan krijg ik een stukje kwantumkorting bij de leverancier. Dus dan kun je het nog goedkoper. Als mensen willen starten, zijn ze ongeveer 30 euro kwijt.
0: Oké, goed. John, dankjewel voor je verhaal en heel veel succes met de groep.
2: Ja, dank je en blij dat ik hier even mocht wezen.
0: Ja, dankjewel. John Banen was dat.

0: weer zo'n pareltje van Douwe Bob. Note to self. 7:20. Tijd voor het weer.
1: Met Johnny Wilmsen van Weerplaza. Johnny, ik stapte vanochtend naar buiten en ik dacht, hey, het is frisser dan gisteren.
2: Ja, de temperaturen zijn niet zo hoog en er stond ook wel wat wind bij. Dat maakt het ook voor het gevoel wel wat anders. Maar echt koud is het ook weer niet. Vanochtend een graad of 14, 15. Stevige wind, veel wolken en lokaal een spatje. Maar eigenlijk op veel plaatsen nog droog. Maar vanmiddag gaat het wel regenen. Vanuit het westen trekt er een buiengebied over. Kan af en toe goed doorplensen. Maximaal 18 graden en we houden steeds die stevige zuidwestenwind.
1: En dan vanavond en vannacht?
2: Nou, vanavond trekken de meeste buien naar het oosten weg. En dan vanavond is nog wel een bui mogelijk. Maar zijn er ook opklaringen. Graad of 12 als minimumtemperatuur. En morgen in de vroege ochtend misschien nog een buitje. Maar verder morgen ook wel geregeld zon. En in de middag gewoon droog. 18 of 19 graden. Best wel een aangename dag. Gaan we door naar het weekend. Dan staat er wel weer regen in de verwachting. Zaterdag een beetje een bewolkte dag met af en toe wat lichte regen. En zondag nog een paar buien, maar ook weer zon. En na zondag dan krijgen we het droog. En ja, toch voorzichtig na zomer weer te maken. Weinig wind. Wel wat wolkenvelden, maar droog en best wel aangenaam weer.
1: Oké, Johnny, die schrijven we op. Dankjewel.
2: Oké.
1: In de meeste provincies in Nederland kregen bibliotheken er leden bij, maar Flevoland is een uitzondering. Het is de provincie met de grootste daling van het aantal leden. Het gaat om 14% minder.
0: Maar volgens de Flevomeerbibliotheek in Lelystad ligt het allemaal toch net wat genuanceerder.
3: Boos, nog steeds. Hij wil niet achter op de fiets.
4: Voorlezen, studeren of gewoon een boek uitzoeken. Bij Flevomeer Bibliotheek in Lelystad proberen ze genoeg om mensen naar binnen te krijgen. En dat is misschien ook nodig, want terwijl het aantal bibliotheekleden landelijk groeit, daalde het nergens zo hard als in Flevoland. Toch zit daar volgens Ingeborg Gels, manager bij de Flevomeer Bibliotheek, enige nuance in.
5: Nou, we zien wel een daling in het ledenaantal, maar niet een daling in het bezoekersaantal. We hebben echt 30.000 meer bezoekers gehad afgelopen jaar. Online 20.000 bezoekers erbij, dus die stijging zien we zeker wel, maar wel iets minder leden.
4: En daarom probeert de bibliotheek ze met meer dan alleen boeken binnen te krijgen.
6: Nee, op de kraagpris.
7: Dames, wat doen jullie hier?
8: Studeren.
9: Huiswerk te maken met vriendinnen en zo. En ook natuurlijk boeken lezen.
10: Wij komen samen boeken rijden. Ik en mijn vriend. Want we houden gewoon van boeken en boeken lezen is wel leuk.
5: De bibliotheek is echt wel een third place noemen ze dat. Een plek waar mensen gewoon lekker binnen kunnen komen en hun eigen dingetje kunnen doen. We merken bijvoorbeeld ook nu als er dan een buitje weer voorbij komt, dat mensen ook echt binnenkomen en even een plekje zoeken om even te kunnen schuilen. Ja.
7: Maar doet Flevoland daar dan wat anders in dan andere provincies?
5: Ja, dat durf ik niet te zeggen. Ik denk dat we hele mooie dingen doen. Misschien moeten we het alleen nog zorgen dat het nog bekender wordt.
4: Minder leden dus, maar bezoekers genoeg.
9: Lekker gewoon naar de bieb gaan, lekker lezen. Gewoon even een beetje fun hebben, avonturen met je vrienden en zo. En gewoon lekker je huiswerk maken.
0: En fun hebben. Nou, dat is
1: ja, lekker
0: leuk.
1: Fun. Big fun.
0: Wat berichten van buiten deze provincie?
1: Geen lekkere Europese start voor AZ gisteravond. In het eerste competitieduel van de Europa League verloren ze van het Engelse Sunderland. Met 0-1. Dat is balen, maar aanvoerder Jordi Klaasie vindt het geen schande.
11: We kunnen heel goed voetballen. Dat hebben we ook bij Vaas echt laten zien. Waarin we echt naar grote kansen hebben gespeeld. En natuurlijk krijg je die ook tegen. Maar dat is ook geen schande tegen dit soort ploegen. Maar ik denk dat we onszelf goed hebben gepresteerd. Maar uiteindelijk draait het maar om één ding natuurlijk. En dat ze winnen.
1: Ja. De volgende Europa League wedstrijd van AZ is over 4 weken tegen de Israëlische ploeg Hapoel Beersheva.
0: De eerste dag van de algemene politieke beschouwingen heeft tot 2:30 vannacht geduurd. Ja, dat is lekker laat geworden. De belangrijkste vraag is met welke oppositiepartij het minderheidskabinet wil samenwerken. Ja, 21-leider Eerdmans opende de deur om deelakkoorden met het minderheidskabinet te sluiten.
12: Ik vrees dat de totaaldeal, dat het passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen of niet.
0: Ja, of niet. Nou ja, Jesse Klaver van Pro die zit hier niet op te wachten. Hij wil liever dat het kabinet 1 groot akkoord sluit. Met links of met rechts.
13: En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen. De groeten.

0: minder verkeer rijden. In de brug uit 1974 zijn er scheuren ontdekt. De brug stond al eerder onder verscherpt toezicht omdat er een paar keer tegenaan gevaren was, zegt de Rijkswaterstaat.
1: En dit is de woordvoerder.
2: Bij die inspecties waren scheuren geconstateerd. En later is geconstateerd dat die scheuren groter werden en ook vertakkingen hadden. En dat de zogenaamde hoofdligger, want daar zitten die scheuren in, ook begon te bewegen. De hoofdligger, dat is een hele lange stalen balk die stevigheid geeft aan de brug zelf en vooral aan het dek.
1: Ja, dat is niet de bedoeling dat die gaat bewegen. Dan gaat het niet lekker.
0: Je mag nu over de zijligger, maar je mag over de vluchtstrook doen.
1: Oké, kijk eens aan. Future World Orchestra, Desire.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
3: Start je dag zonder barst.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
6: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst.

0: dienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Download de gratis Opgelicht app. Beter alert dan opgelicht.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Flevoland met het regionieuws.
3: Op vakantiepark Eigenwijze bij Band is vanochtend een toiletgebouw uitgebrand. Het vuur ontstond even na 5 uur. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit het gebouw. De brandweer rukte uit met 5 voertuigen. Een naastgelegen gebouw liep zware schade op. Tegen de landelijke trend in daalt het aantal bibliotheekleden in Flevoland. Het gaat om een afname van 14%. Landelijk is er een stijging van 3%. Volgens Ingeborg Gels van de Flevomeerbibliotheek in Lelystad is het minder zwart-wit.
4: We zien wel een daling in het ledenaantal, maar niet een daling in het bezoekersaantal. We hebben echt 30.000 meer bezoekers gehad afgelopen jaar. Online 20.000 bezoekers erbij, dus die stijging zien we zeker wel, maar wel iets minder leden.
3: In Biddinghuizen is de renovatie van zwembad De Alk begonnen. Het buitenzwembad is in de jaren 70 gebouwd en toe aan een grondige opknapbeurt. Vorig jaar dreigde nog sloop van het zwembad, maar er werd hevig tegen geprotesteerd. Met succes. Voor de renovatie is bijna €1,5 miljoen uitgetrokken. En volgend jaar mei moet alles klaar zijn. Dit is de architect Harmen Nieuwland.
5: Het zwembad krijgt veel meer comfort dan dat het oude zwembad heeft gehad. Dus kleedkamers die zijn nu worden geïsoleerd en verwarmd en kunnen dus ook wat eerder in het seizoen gebruikt worden of juist wat later in het seizoen. En ook die hele cafetaria of keuken die hier komt, het kantoor, alles wordt vernieuwd en wat dat betreft kwalitatief wordt het natuurlijk een hele stuk beter dan het oude zwembad geweest is.
3: Een man uit Roemenië heeft 2 maanden cel gekregen voor het stelen van 29 mobieltjes op Lowlands. Hij had de telefoons in aluminiumfolie gewikkeld en onder zijn kleren verstopt. Het OM had 3 maanden celstraf geëist. Meer nieuws op Web en App.
6: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De eerste dag van de algemene politieke beschouwingen hebben vannacht tot 13:30 geduurd. De belangrijkste vraag is met welke oppositiepartij het minderheidskabinet wil samenwerken. En vandaag komt premier Jette aan het woord. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Die zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. President Trump die moet wel nog zijn handtekening eronder zetten. En in de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar die was een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren.
7: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend is het bewolkt, een enkele bui is mogelijk, maar grote delen van de ochtend verlopen droog. En het is ongeveer 15 graden bij een matige zuidwestenwind. In de middag trekt vanuit het westen een gebied met aaneengesloten buien over de provincie, waarbij het soms flink kan doorplensen. Er waait een matig tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten en het wordt vanmiddag 17 of 18 graden. Vanavond en vannacht komen nog enkele buien voor, maar zijn er ook opklaringen en de temperatuur zakt naar een graad of 12. Vrijdag is het wisselend bewolkt en aan het begin van de ochtend is een enkele bui niet uitgesloten. Later op de dag is het droog met geregeld zon. De wind waait morgen uit het zuidwesten en middagtemperaturen komen uit op 18 of 19 graden.
8: Dankjewel Johnny. De file op de A28, laten we daar eens even naar kijken. Zwolle Amersfoort tussen Strand Nulde en Knoopend Hoevelaken. Die is geslonken, is nog 30 minuten. Het staat al bijna een uur. Ziet er naar uit dat alle rijstroken weer open zijn. Maar ja, het is 19:30, dus de ochtendspits die gaat sowieso beginnen. Dan de N50, Emmeloord-Zwolle tussen Kampen Noord en Knoopend Hattemerbroek. 7 minuten, andere kant op voor Kampen 4. En 301 Almere-Barneveld richting Nijkerk, 4 minuten. En 301 Barneveld-Almere voor de N305, 11 minuten. En de N305 Dronten Almere tussen Harderwijk en Zeewolde. 9 minuten vertraging. En zometeen. Opgraving op Texel van anonieme botresten. En daar zou een link kunnen zijn met Urk. Hoe dat zit, hoor je zo.
9: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Wax bij Flevoland met Right Between the Eyes. 20 minuten voor 8 is het.
1: Op Texel zijn de botresten opgegraven van 9 anonieme doden voor DNA-onderzoek. De resten zouden van Urker Vissers kunnen zijn. DNA-onderzoek is mede op verzoek van Urk.
0: Tussen 1922 en 1997 zijn er op de Noordzee 31 Urkervissers vermist geraakt. De botresten zijn uit die periode. De reportage is van NH Nieuws.
2: Politieonderzoek op de algemene begraafplaats van Den Burg op Texel. De resten van anonieme doden worden opgegraven in de hoop te kunnen achterhalen wie het zijn.
3: Hier liggen meerdere anonieme doden begraven die zijn aangespoeld aan de kust. Drenkelingen van diverse aard. En we doen vandaag onderzoek om DNA te winnen uit die lichamen die hier begraven liggen. En na het vaststellen van een DNA-profiel hopen we matches te kunnen maken met achterblijvers die aangifte hebben gedaan van vermissing van hun geliefde.
2: Onder andere op Urk wordt met belangstelling gewacht op de resultaten van het onderzoek. Vorig jaar startte de stichting Identiteit Gezocht met de zoektocht naar lichamen van 31 vissers die vorige eeuw vermist zijn geraakt en nooit zijn teruggevonden.
4: Ons doel is om proberen alles in kaart te brengen van A, de vermisten, waar zijn die op zee verdronken? En B, of het scheepswrak waar dat ligt. En anderzijds dit te combineren met begraafplaatsen langs de kust waar onbekende doden liggen.
2: Zoals Texel, waar het Nederlands Forensisch Instituut vandaag nauwkeurig te werk gaat. Het eerste gedeelte gaat met de graafmachine. Daarna wordt er met de hand gewerkt. Als de botten zijn gevonden, wordt daar DNA van afgenomen.
3: De lichaamsdelen die worden meteen vandaag weer herbegraven. In hetzelfde graf wordt alleen dus een DNA-extractie gedaan uit de grotere botdelen. Achterblijvers, dus bloedverwanten van vermisten, die kunnen sowieso zelf DNA aanbieden. Dat gaat pijnloos, vrij simpel. En ook belangrijk om te weten, de profielen daarvan die worden opgenomen in een aparte databank. Dus niet de strafrechtszaken, maar echt de databank alleen voor anonieme doden en vermiste personen.
2: Het kan maanden duren voordat het DNA-onderzoek is afgerond. In totaal zijn er 38 mensen waarvan onbekend is wie het zijn. Daarvan zijn er 9 opgegraven. De politie wil zodra het kan ook de andere lichaamsresten onderzoeken.
0: De reportage was dus van onze collega's uit Noord-Holland. Zometeen wat zaken die gisteravond voorbij kwamen op radio en televisie. Ja, en deze dame, die scoort als een gek in de Verenigde Staten.
5: Ook wel?
0: Ja, voor de 22e week op nummer 1.
5: Oh.
0: En daarmee komt ze heel dicht in de buurt van Mariah Carey. Just

0: UB40, Can't Help Falling in Love. En daarvoor hoorde je Ellen Langley. 8:12. Wat zaken van radio en tv van gisteravond.
1: In de documentaire Mag ik jouw nier? Daarin vertellen 6 jonge mensen over hun leven met nierfalen. De 17-jarige Chen is op zoek naar een donornier. En in afwachting van een geschikte donor moet ze 3 keer per week naar het ziekenhuis. Voor een dialyse. Dan neemt de machine de functie over van haar nieren, omdat die dus niet goed meer werken. Nou, Chen hoopt snel een donor te vinden.
2: In dat scenario van dat ik eigenlijk geen donor zou hebben en dat de rest van mijn leven eigenlijk uit dialyse bestaat, ja, daar wil je eigenlijk helemaal niet aan denken. Ik bedoel, ja, dan heb je eigenlijk zo'n miserig leventje. Mijn grootste angst, zorg, is eigenlijk dat ik niet voor mijn 18e getransplanteerd zou zijn. Dat ik gewoon dan 5-HAVO in kan gaan zonder nog dialyse afhankelijk te zijn.
1: De 29-jarige Dille, die zat ook in de documentaire en die heeft ook last van nierfalen. Hij worstelt soms met donkere gedachten.
3: Niet dat ik dat ga doen, maar ik heb wel eens gedacht van ja, dialyse hoeft voor mij niet meer. Dat ik daarmee zou stoppen, ja. Daar heb ik wel eens over nagedacht, ja. Maar dat kan natuurlijk niet, want ja, dan ga je natuurlijk dood. Mm-hmm. Want ik denk dat dan, zeggen ze, de artsen, als je daarmee gaat stoppen, dat het 2 tot 3 weken duurt, omdat je dan je lichaam gaat vergiftigen natuurlijk.
0: In Langs de Lijn en Omstreken aandacht voor de meest besproken voetbalwedstrijd ooit. Argentinië-Engeland op het WK van 1986. Tijdens die wedstrijd maakte Diego Maradona zijn beroemde hand van God doelpunt. Je weet het nog wel, hè? Ja. Hij sloeg de bal met zijn hand langs de Engelse doelman. Op de Nederlandse televisie deed Theo Rijtsma daar verslag van. En ja, hij zei echt meteen dat het hands was.
4: Dit past bij het vak dat je dingen goed doet. En ik heb er denk ik niet op voorgestaan om goede dingen te doen. Maar wel kennis van zaken. En dit geval van de handsbal, dat was natuurlijk typerend iets waarvan ik zelf kon denken dat je dat deed. Als je niet bij de bal kan komen.
0: Ja, maar hoe kijkt hij erop terug dan?
4: Ik ben nog steeds een beetje trots dat ik daar zo eigenwijs was om te zeggen dat hij hands maakte op dat moment. Dat was wel juist overigens. En het waren niet zo gek veel mensen die dat ook vonden.
0: Nee, maar goed, later wel. Toen zei iedereen van ja, nee, maar ik zag het wel meteen. Weet jij dat nog, dat je die wedstrijd hebt gezien en wat er toen gebeurde?
1: Nee, ik geloof niet dat ik er live bij was.
0: Nee?
1: Die wedstrijd.
0: Maar nee. TV? Nee, niet. Maar wat heb je niet gezien op tv?
1: Ja, ik heb het ooit al eens gezien op tv. Gezien. Maar niet op dat moment zelf. Nee, okay. Ik kan me niet herinneren.
0: Nou, dat is natuurlijk een bizar moment.
1: Ja.
0: Sam & Dave zijn dit met Soul Man.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Dit is Flevoland.
5: Want we houden gewoon van boeken en boeken lezen is wel leuk.
4: Ook dit is Flevoland.
6: En gewoon lekker je huiswerk maken.
4: En dit is ook Flevoland.
5: Boeit me niks.
4: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
7: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
8: Boonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
9: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
10: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de stichting Flevo Penningen, Willem de Boer en Omroep Flevoland.
11: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
12: Op vakantiepark Eigenwijze bij Bant is vanochtend een toiletgebouw uitgebrand. En tegen de landelijke trend in daalt het aantal bibliotheekleden in Flevoland.
0: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
13: Michel Koenen met het NOS Journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Pro-leider Klaver die wil inzetten op een volledig akkoord. Maar JA21-leider Eertmans zette gisteren de deur open voor deelakkoorden.
14: Ik vrees dat de totaaldeal dat het passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen of niet.
13: Eertmans die maakte wel meteen duidelijk dat zijn partij zo goed als zeker niet akkoord zal gaan met de klimaatplannen van het kabinet. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid van de EU zou kunnen worden. Trump noemt dat een vijandige daad. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water en dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. Jordi Klaasie hoopte op een ander resultaat.
15: We kunnen heel goed voetballen. Dat hebben we ook bij Fase echt laten zien. Waarin we echt naar grote kansen hebben gespeeld. En natuurlijk krijg je die ook tegen. Maar dat is ook geen schande tegen dit soort ploegen. Maar ik denk dat we onszelf goed hebben gepresteerd. Maar uiteindelijk draait het maar om één ding natuurlijk. En dat ze winnen.
13: De enige goal werd in de tweede helft gemaakt uit een strafschop. Het weer nog. De dag die begint droog met landinwaarts nog wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: 1 minuut over 8, verkeersinformatie van de ANWB. A27 Almere-Gorkum voor Rijnsweert 7 minuten. A28 Zwolle-Amersfoort voor Nijkerk 4, voor Hoevelaken 4. N50 Emmeloord-Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek 9 minuten. Andere kant op voor Kampen 7. En dan nog files op N-wegen, de N301 Almere-Barneveld bij Nijkerk 5 minuten. En rond Almere voor de aansluiting met de A27 6 minuten. Dat is alles op dit moment. Flitsers die staan Almere-Hilversum 112.2, Hilversum-Almere 108.4 en de Hanzeweg 105.5. Minder leden in de biep. Ja, Joliene, wij hebben om 6 uur hebben wij boeken geruild. Ja. In het kader van de Nationale Boekenruildag.
12: Ja, dat. Nee,
1: de Nationale heet, Vergeten Boeken. Niet gelezen boek.
12: Nee, dat ook. Het is de dag van het ongelezen boek.
1: Oh, ja.
12: Ik vind dat zo'n mooie titel. Want iedereen, en jij thuis vast ook wel, iedereen heeft wel minstens één ongelezen boek in de kast staan.
1: Ja, en wij hebben er eentje geruild om 6 uur.
12: Ja.
1: Ik heb er eentje van jou gekregen, jij eentje van mij.
12: Ja.
1: Maar nu wil het geval, ik zat op een rooster te kijken.
12: Misschien is het nog wel even leuk om te zeggen wat voor boek je dan gekregen hebt van mij.
1: Ja, Ga in Potok met het cijfer 7, een wat ouder boek al.
12: Ja, dan zeg je het wel voorzichtig inderdaad.
1: Ja, ja, ja, ja. En ik eentje van 2 weken geleden.
12: Nou, kijk eens aan. dat staat al heel lang bij mij in de boekenkast. Nooit gelezen. En ik heb jou van jou gekregen, Martin Schuurman, Geldgeluk.
1: Ja.
12: Dat kan ook alleen maar van Leo komen. Ja.
1: Ik bedoel.
12: En dan gaat het over nieuwe spelregels voor geld en schuld.
1: Ja.
12: Ja, ik denk dat ik. Het is een beetje een positieve steek onder water van Leo, denk ik. We hebben het in de studio wel eens over hoeveel geld hij op de bank heeft. En zijn dromen. En dat hij zijn huis keurig heeft afbetaald. En dan zeg ik: Leo, dat moet je niet doen. Je moet niet je huis afbetalen. Nou, krijg ik weer een les van Leo. Wijze lessen. Dus nou, daar sluit dit boek heel mooi op aan.
1: Ja, maar maandag heb ik een dag vrij. En het wordt zonnig, dus dacht ik, ga in de tuin zitten met dat boek.
12: Oh, wat goed.
1: Kunnen we even terugruilen, kreeg je dinsdag.
12: Terugruilen?
1: Ja, want van ruilen komt huilen. Je ziet het.
12: Terugruilen. Nou, daar moet ik even over nadenken.
1: Okay.
12: Dat weet ik nog niet. Okay. Nee, dat.
1: Zit ik hier met dat oude boek van jou?
12: Ik even zien. Over 4 minuten heb je het antwoord.
1: Oké. Okay.
16: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
17: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
18: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
16: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
17: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
19: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
22: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
23: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
24: Hey Remo!
25: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
26: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
24: Hey, Remo!
25: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
27: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
28: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Heerlijk. De Blues Brothers, Everybody Needs Somebody to Love.
1: Ja, we hebben straks in het nieuws cijfers over dalend aantal leden van de bibliotheken in Flevoland. Maar Jolien, ben jij lid van de BIEB?
0: Nee.
1: Oké.
0: Nee, en nee, Jan Hult heet niet meer.
1: Ik ook niet.
2: Nee.
1: Nee, dus wij doen er ook aan mee.
0: Ja, eigenlijk
1: dat het,
0: wel, ja.
1: Dat het, meestal koop ik het of krijg ik een boek en dan heb ik genoeg leesvoer om de dag door te komen.
0: Nou ja, dat en weet je, nou als kind ging ik heel veel naar de BIEB, maar ik weet nog heel goed, mijn moeder die vond dat ja, zei, dat zijn vies. Dat is vies, die boeken.
1: Oh?
0: Ja, ze moest ik, want ik wilde het liefst dan in bed lezen, ze moest ik op een handdoek moest ik dat boek leggen. Hè? Dus ja, dat ben ik nooit vergeten. Ja,
1: nee,
0: dat
1: is wel bijzonder.
0: Ja, vond ook wel bijzonder eigenlijk, ja.
1: Als kind ben ik ook veel naar de BIEB geweest. En ik herinner me nog dat ik het altijd, en later met de kinderen, ik vond het altijd toch weer leuk. En dan denk
0: zeker.
1: Je, moet het toch weer eens gaan doen, nu we erover hebben. Het nieuws.
0: Nee, maar goed, het is natuurlijk wel dat je zegt, ja, dat is wel een serieuze zaak, hè, die daling van het aantal leden 14, van de bibliotheek. Ja, 14% afname, ja. Landelijk stijging van 3%.
1: Nou, maar hoe kan helemaal, dat dan? Kan gewoon helemaal achteruit hier.
0: Ja, dus hoe kan dat dan? Dat het hier toch zo daalt? Nou, volgens de Flevomeerbibliotheek in Lelystad ligt het wel iets genuanceerder allemaal.
3: Boos! Nog steeds! Hij wil niet achter op de fiets.
4: Voorlezen, studeren of gewoon een boek uitzoeken. Bij Flevomeer Bibliotheek in Lelystad proberen ze genoeg om mensen naar binnen te krijgen. En dat is misschien ook nodig, want terwijl het aantal bibliotheekleden landelijk groeit, daalde het nergens zo hard als in Flevoland. Toch zit daar volgens Ingeborg Gels, manager bij de Flevomeer Bibliotheek, enige nuance in.
5: Nou, we zien wel een daling in het ledenaantal, maar niet een daling in het bezoekersaantal. We hebben echt 30.000 meer bezoekers gehad afgelopen jaar. Online 20.000 bezoekers erbij, dus die stijging zien we zeker wel, maar wel iets minder leden.
4: En daarom probeert de bibliotheek ze met meer dan alleen boeken binnen te krijgen.
6: Nee, Bob de Kraagpris!
7: Dames, wat doen jullie hier?
8: Studeren.
9: Huiswerk te maken met vriendinnen en zo. En ook natuurlijk boeken lezen.
10: Wij komen samen met boeken rijden. Ik en mijn vriend. Want we houden gewoon van boeken. En boeken lezen is wel leuk.
5: De bibliotheek is echt wel een third place, noemen ze dat. Een plek waar mensen gewoon lekker binnen kunnen komen en hun eigen dingetje kunnen doen. We merken bijvoorbeeld ook nu, als er dan een buitje weer voorbij komt, dat mensen ook echt binnenkomen en even een plekje zoeken om even te kunnen schuilen. Ja.
7: Maar doet Flevoland daar dan wat anders in dan andere provincies?
5: Ja, dat durf ik niet te zeggen. Ik denk dat we hele mooie dingen doen. Misschien moeten we het alleen nog zorgen dat het nog bekender wordt.
4: Minder leden dus, maar bezoekers genoeg.
9: Lekker gewoon naar de BIEB gaan, lekker lezen. Gewoon even een beetje fun hebben, avonturen met je vrienden en zo. En gewoon lekker je huiswerk maken.
0: Dat kan natuurlijk altijd lekker je huiswerk maken. In de BIEB. En je hoorde ook zeggen van ja, bij een buitje komen mensen ook de BIEB binnen.
1: Ja, is zo.
0: Krijgen we nog veel meer regen vandaag? Dat hoor je zometeen. Na de muziek van Alex Warren, Fever Dream.

0: De Fever Dream van Alex Warren. Ik heb gisterenmiddag zo heerlijk in de zon gezeten op het terras. Het was zo fijn.
1: Nou, wil je nog zo'n dag, Johnny Willems?
0: Nou ja, het liefst nog de hele maand eigenlijk.
2: Ja, ja, ja, ja. Nou, deze week, misschien morgen zou wel kunnen. Oh. En verder volgende week ziet er weer goed uit.
1: Oké. Okay.
2: Maar vanmiddag wordt het niks. Vanmiddag is het gewoon buien die over de provincie trekken. En dan kan het ook flink uit doorplensen. Vanochtend valt nog mee, veel wolken, maar grotendeels droog. Maar vanmiddag dus buien. Voor die buien uit wordt het een graad of 18. En tijdens een stevige regenbui zakt het weer naar een graad of 15. Ook een behoorlijk wat wind. Windkracht 3 tot 5 uit het zuidwesten. Het is een beetje een herfstachtig weerbeeld vanmiddag.
1: Ja, en een herfstachtig weerbeeld ook nog vanavond en vannacht.
2: Ja, vanavond trekken de meeste buien wel naar het oosten weg. Dus naar Gelderland en uiteindelijk naar Duitsland. Okay. Wordt het wel wat rustiger, maar blijven buien bestaan. En ook vannacht zijn er al een paar buien mogelijk. Ook opklaringen en een graad of 12. Morgen in de vroege ochtend misschien nog een laatste buitje. Maar morgen is de hoofdmoot gewoon droog met ook flink wat zonneschijn. Een graad of 19 bij een matig tot vrij krachtige wind.
1: Niet onaardig.
0: Maar ja, we willen natuurlijk heel graag weten wat er in het weekend gebeurt.
1: Oh ja.
2: Ja, dat zit een beetje tegen het weekend. Het is echt wel minder dan volgende week. Koud is het niet. Zaterdag is misschien wel de warmste dag. Echt warme lucht trekt over Flevoland. Ook s'nachts niet kouder dan een graad of 14. Maar zaterdagmiddag gewoon 20 graden. Maar wel met een grijs weerbeeld met af en toe regen. Zondag in de loop van de dag komt de zon ook weer tevoorschijn. Dus zondag een paar buien, maar ook zon. En dan vanaf maandag is het droog weer. In eerste instantie nog niet zo warm. Temperaturen net onder de 20. Dat komt door een wind die vanaf de Noordzee waait. Later in de week lijkt de kans op een zuidenwind wat toe te nemen. En dan kan het weer ruim 20 worden.
1: Zo.
0: Kijk. Was jij nou de hele week vrij, Leo, of niet?
1: Nee, maandag en vrijdag.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus dat komt al goed, Johnny. Dankjewel voor je mooie weer.
2: Oké, graag gedaan.
0: Joe, hoi hoi.
1: Op Texel zijn de botresten opgegraven van 9 anonieme doden.
0: Ik dacht dat we gingen zwemmen.
1: Oh, we gingen zwemmen.
0: Ja, want ik wilde ook heel graag weten wanneer jij voor het laatst in een buitenzwembad bent geweest eigenlijk.
1: In een buitenzwembad? Mm-hmm. Maar dat is ook heel lang geleden.
0: En heb jij ook eigenlijk min of meer voor de deur?
1: Ja,
0: een buitenzwembad, de deur, ja toch?
1: Dus,
0: ja. Ja, ik ook wel. Maar goed, echt een officieel zwembad, hè, dus dat je een kaartje koopt. Nee. Nou, dat heb je bijvoorbeeld in Biddinghuis, hè, zwembad De Alk.
1: Ja, dat zou eerst afgebroken worden. Toen kwamen er protesten, kinderen Zeker? Met spandoeken. Naar het gemeentehuis. En het resultaat is ernaar, want het wordt nu opgeknapt.
0: Ja, nou, dat was ook wel hard nodig natuurlijk. Voor een opknapbeurt is geld nodig. Nou, er is bijna 1,5 miljoen euro voor uitgetrokken. En ze zijn begonnen hoor, ze zijn los.
3: Ja, geweldig. Hier is al zo lang ook over gepraat in het dorp. Ik hoorde net iemand zeggen, er zijn al 12 jaar mee bezig geweest. Maar het is heel mooi dat we nu daadwerkelijk starten met de renovatie.
4: 3, 2, 1 en... Oh.
5: De onthulling van de artist impression op een groot doek, zoals het moet worden.
4: En over een paar maanden ziet het er als het goed is zo uit.
5: Het zwembad bestaat al sinds de jaren 70 en krijgt een frisse, moderne uitstraling. Architect Harmen Nieuwland.
6: Het zwembad krijgt veel meer comfort dan dat het oude zwembad heeft gehad. Dus kleedkamers die zijn nu worden geïsoleerd en verwarmd. En kunnen dus ook wat eerder in het seizoen gebruikt worden. Of juist wat later in het seizoen. En ook die hele zeg maar, cafetaria of keuken die hier komt. Het kantoor, alles wordt vernieuwd. En wat dat betreft kwalitatief wordt het natuurlijk een hele stuk beter dan het oude zwembad geweest is.
7: Wie moet er blijven? Wie moet er gered worden?
5: Veel protest was er van kinderen toen de sloophamer dreigde hun zwembad kopje onder te laten gaan.
8: Moet open blijven.
9: Ja.
8: Maar het kost wel heel veel geld.
9: Boeit me niks. Als het maar blijft.
5: En dat gebeurt nu dus voor 1,4 miljoen euro. Wethouder Hogezand.
3: Het is besloten om nu te gaan renoveren. Ik ben daar zelf ook erg trots op dat dat nu gaat gebeuren. Heel belangrijk voor mij is ook dat het dorp heeft laten zien hier achter te staan. Nou, en nu is dan ook mooi dat we ook dat we daadwerkelijk een startschot gaan geven daarvoor.
5: De bedoeling is dat volgend jaar mei de renovatie klaar is bij de start van het nieuwe zwemseizoen.
1: Dat zei verslaggever Roger Dankelaar. Hij was ook in gesprek met wethouder Barry Hogezand van Dronten.
0: Het is 18 minuten over 8. Zometeen gaan we eens even kijken naar wat zaken die buiten de provincie spelen.
1: Misschien een nieuwe teelt voor Nederland. De teelt van pinda's.
0: Pinda's?
1: Nou, lekker toch?
0: Ja, zeker.

0: Ja, dat vond ze zelf ook wel, dat het weer helemaal hip en happening is, dit nummer. Wat bericht uit binnen- en buitenland?
1: Om het risico op grote natuurbranden te verkleinen, plant natuurmonumenten op verschillende plekken op de Veluwe meer loofbomen. Dit jaar zijn er in het gebied meerdere natuurbranden geweest, waaronder de grote brand op een militair terrein bij het Harde. Om zulke branden te voorkomen, kijken terreinbeheerders en veiligheidsrisico's samen naar oplossingen, zegt de boswachter.
2: Bij naaldhout is de kans groot dat zo'n vuur zich veel sneller gaat verspreiden, met name doordat er heel veel hars in zit, in de naalden bijvoorbeeld. Dus in loofhout gaat de brand langzamer vooruit over het algemeen dan in naaldhout.
0: Een opmerkelijk afstudeerproject van de Limburgse student Timo. Hij wil weten of het mogelijk is om in Nederland pinda's te telen. Ja, dat, ik vind, dat is
1: lekker,
0: toch bijzonder.
1: Hoor.
0: Ja. Nou ja, die groeien nu vooral natuurlijk nog in landen met een tropisch klimaat. Ja. Maar door de opwarming van de aarde denkt Timo dat het in Limburg toch ook wel moet lukken.
3: Pinda's worden eigenlijk voornamelijk in Noord-Amerika, Zuid-Amerika geteeld, China. Dat komt vooral omdat het weer daar beter is, waardoor je ook een langere goede periode hebt. En ja, toch omdat het weer verandert en het klimaat opschuift, ben ik toch gaan proberen of het hier ook kan. En het is gelukt.
0: Ja, het is gelukt. Het is een eerste experiment. Hoeveel pinda's heeft hij geoogst, denk je, in zijn eerste experiment?
1: Nou, dus een schatting. Ik hoop voor hem een schaaltje dat naast de wijn staat die ook uit Nederland komt. Dat kan ook tegenwoordig.
0: Het was één pinda.
1: Oh,
0: één pinda. Maar alles begint klein.
1: Ja, ik hoor het. Eén pinda.
0: Als dat niet filosofisch is. inmiddels dragen zijn planten elk zo'n 70 tot 100 pinda's.
1: Oh, dus het gaat gewoon aan dat eerste bakje.
0: Gigantisch groot succes worden. Ik heb nu al zin in de pindakaas ervan.
1: Oh, de pindakaas.
0: Ja, toch? Ah. Nee, vismiddag.
1: Oh. Ja. Nog even wat politiek. De eerste dag van de algemene beschouwingen heeft tot 1:30 vannacht geduurd. Ik denk dat ze nu toch zoetjes aan een beetje uit bed komen, de politici. Want er komt nog een dag aan. Dan gaat de minister-president antwoorden geven op al die vragen van de politici.
0: Ja, maar eerlijk hè, Leo.
1: Ja, ik ben heel
0: wat jij zegt, van ik hoop dat ze uit bed zijn en staan ze onder die douche.
1: Ja.
0: Dan moeten ze toch ook een keer denken, gadverdaad, ik heb er helemaal geen zin meer in.
1: Moet ik weer
0: naar die kamer toe?
1: Want,
0: toch?
1: Waar je geen
0: zijn toch mensen?
1: Waar je geen meerderheden vindt. Ja, dat zal wel. Die gedachten. Maar als ze buiten zijn en de camera staat weer op een snuffel gericht, dan geven ze hun riddeltje weer natuurlijk. Want ja, dat minderheidskabinet, dat zit niet aan de 76 zetels of meer. Je moet samenwerking zoeken. Ja, 21-leider Eerdmans, die opende de deur om deelakkoorden met het minderheidskabinet te sluiten.
4: Ik vrees dat die totaaldeal, dat het passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen, of niet.
1: Maar daar zit Jesse Klaver van Pro niet op te wachten.
0: Oh, ik denk al, waar blijft het maar? Ja, hoor, daar
1: is die. Je hebt de rechterkant en je hebt de linkerkant. Ja. Ja, zo gaan die dingen. Jesse Klaver van Pro, dus hij wil liever dat het kabinet één groot akkoord sluiten. Met links of met rechts.
5: En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen. De groeten.
0: Doei, doei. De groeten. Ah, we krijgen wel de groeten van hem. Ja. Dat vinden ze dan nog sympathiek, hè?
1: Hij zegt het een beetje raar.
0: Ja, hou maar op. Nou ja, goed. Elton John en Dua Lipa. Cold Heart. Ja, is misschien ook wel een beetje toepasselijk.

0: een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
3: Hey Remon!
4: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Hey, Remon!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè?
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: De politie heeft gisteren in Zeewolde iemand aangehouden die nog een gevangenisstraf moet uitzitten. Waarvoor is niet duidelijk. De politie heeft ook een scooterrijder opgepakt voor diefstal of heling van de scooter. De bestuurder kreeg ook meerdere boetes. Op vakantiepark Eigenwijze bij Band is vanochtend een toiletgebouw uitgebrand. Het vuur ontstond even na 5:00. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit het gebouw. De brandweer rukte uit met 5 voertuigen. Een naastgelegen gebouw liep zware schade op. En tegen de landelijke trend in daalt het aantal bibliotheekleden in Flevoland. Het gaat om een afname van 14%. Landelijk is er een stijging van 3%. Volgens Ingeborg Gels van de Flevomeer Bibliotheek in Lelystad is het toch wat minder zwart-wit.
12: We zien wel een daling in het ledenaantal, maar niet een daling in het bezoekersaantal. We hebben echt een

0: Nou, 30.000 meer bezoekers gehad afgelopen jaar. Online 20.000 bezoekers erbij. Dus die stijging zien we zeker wel, maar wel iets minder leden.
1: Op de website en in onze app nog veel meer nieuws.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. President Trump heeft gedreigd de handel met de EU stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese Commissievoorzitter van der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid van de EU zou kunnen worden. Op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid is Nederland opnieuw gedaald. Ons land ging van plek 43 naar plek 46. De nieuwe daling komt vooral doordat andere landen meer doen. En ook de politiek hier blijft achter, zo hebben we nog altijd geen vrouwelijke premier. En oppositiepartij JA21 is bereid om deelakkoorden met het kabinet te sluiten om sommige onderdelen van de begroting van de meerderheid te voorzien. Vandaag komt premier Jette aan het woord tijdens dag 2 van de algemene politieke beschouwingen.
3: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend is het bewolkt, een enkele bui is mogelijk, maar grote delen van de ochtend verlopen droog en het is ongeveer 15 graden bij een matige zuidwestenwind. In de middag trekt vanuit het westen een gebied met aaneengesloten buien over de provincie, waarbij het soms flink kan doorplensen. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten en het wordt vanmiddag 17 of 18 graden. Vanavond en vannacht komen nog enkele buien voor, maar zijn er ook opklaringen en de temperatuur zakt naar een graad of 12. Vrijdag is het wisselend bewolkt en aan het begin van de ochtend is een enkele bui niet uitgesloten. Later op de dag is het droog met geregeld zon. De wind waait morgen uit het zuidwesten en middagtemperaturen komen uit op 18 of 19 graden.
4: Dankjewel, Johnny Willemsen van Weerplaza. Files van de ANWB, de A27 Almere-Gorkum. Tussen Hilversum en knooppunt Lunette, 9 minuten. De A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strand Nulde en Vathorst, 4 minuten. De N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek, 5. En een beetje file op de dijk, de Markenwaarddijk richting Batavia-stad, 4 minuten. Dat is alles op dit moment. En zometeen naar Texel. Daar zijn anonieme botresten opgegraven en die zouden een link kunnen hebben met Urk.
5: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: CCC van Paul McCartney en Michael Jackson. 7:07 is het.
1: Op Texel zijn de botresten opgegraven van 9 anonieme doden voor DNA-onderzoek. De resten zouden van Urkervissers kunnen zijn. DNA-onderzoek is mede op verzoek van Urk.
0: Tussen 1922 en 1997 zijn er op de Noordzee 31 Urkervissers vermist geraakt. En de botresten zijn uit die periode. Een reportage van NH Nieuws.
2: Politieonderzoek op de algemene begraafplaats van Den Burg op Texel. De resten van anonieme doden worden opgegraven in de hoop te kunnen achterhalen wie het zijn.
3: Hier liggen meerdere anonieme doden begraven die zijn aangespoeld aan de kust. Drenkelingen van diverse aard. En we doen vandaag onderzoek om DNA te winnen uit die lichamen die hier begraven liggen. En na het vaststellen van een DNA-profiel hopen we matches te kunnen maken met achterblijvers die aangifte hebben gedaan van vermissing van hun geliefde.
2: Onder andere op Urk wordt met belangstelling gewacht op de resultaten van het onderzoek. Vorig jaar startte de stichting Identiteit Gezocht met een zoektocht naar lichamen van 31 vissers die vorige eeuw vermist zijn geraakt en nooit zijn teruggevonden.
4: Ons doel is om proberen alles in kaart te brengen van A, de vermisten, waar zijn die op zee verdronken? En B, of het scheepswrak waar dat ligt. En anderzijds dit te combineren met begraafplaatsen langs de kust waar onbekende doden liggen.
2: Zoals Texel, waar het Nederlands Forensisch Instituut vandaag nauwkeurig te werk gaat. Het eerste gedeelte gaat met de graafmachine. Daarna wordt er met de hand gewerkt. Als de botten zijn gevonden, wordt daar DNA van afgenomen.
3: De lichaamsdelen die worden meteen vandaag weer herbegraven. In hetzelfde graf wordt alleen dus een DNA-extractie gedaan uit de grotere botdelen. Achterblijvers, dus bloedverwanten van vermisten, die kunnen sowieso zelf DNA aanbieden. Dat gaat pijnloos, vrij simpel. En ook belangrijk om te weten, de profielen daarvan die worden opgenomen in een aparte databank. Dus niet de strafrechtszaken, maar echt de databank alleen voor anonieme doden en vermiste personen.
2: Het kan maanden duren voordat het DNA-onderzoek is afgerond. In totaal zijn er 38 mensen waarvan onbekend is wie het zijn. Daarvan zijn er 9 opgegraven. De politie wil zodra het kan ook de andere lichaamsresten onderzoeken.

0: LA Song van Beth Hart. Duurde wat langer dan 4 minuten, Leo.
1: Wat? Oh ja,
0: in het kader van de dag van het ongelezen boek hadden wij vanochtend eerder wat boeken geruild.
1: Ja, ik een ongelezen boek. Jij een ongelezen boek?
0: Ja, precies. Geldgeluk kreeg ik van jou. En jij kreeg van mij het cijfer 7 van Gein Potok.
1: Ja,
0: maar jij wilt je boek meteen alweer terug hebben.
1: Ja, kan dat?
0: Ja hoor.
1: Want dan kun je maandag vrij, dan kan ik hem lekker lezen.
0: Ja,
1: maar krijg jij het even?
0: Nee, die mag je houden.
1: Mag ik die houden?
0: Ja, maar nou, dan wil ik dat je die ook gelezen hebt. Dus ik ga je dinsdag over horen.
1: Het is wat. Wat hebben we gisteravond gemist op radio en tv? Straks aandacht voor een historisch voetbalmoment. Maar eerst aandacht voor de documentaire Mag ik jouw nier? Daarin vertellen 6 jonge mensen over hun leven met nierfalen. 7e-jarige Tjen is op zoek naar een donornier. In afwachting van een geschikte donor moet ze 3 keer per week naar het ziekenhuis voor een dialyse. Dat is om de nieren te helpen. Nou, Tjen hoopt snel een donor te vinden.
2: In dat scenario van dat ik eigenlijk geen donor zou hebben en dat de rest van mijn leven eigenlijk uit dialyse bestaat, ja, daar wil je eigenlijk helemaal niet aan denken. Ik bedoel, ja, dan heb je eigenlijk zo'n miserig leventje. Mijn grootste angst, zorg is eigenlijk dat ik niet voor mijn 18e getransplanteerd zou zijn. Dat ik gewoon al 5-HAVO in kan gaan zonder nog dialyse afhankelijk te zijn.
1: De 29-jarige Dylan heeft ook last van nierfalen. Hij worstelt soms met donkere gedachten.
3: Niet dat ik dat ga doen, maar ik heb wel eens gedacht van ja, dialyse hoeft voor mij niet meer. Dat ik daarmee zou stoppen, ja. Daar heb ik wel eens over nagedacht, ja. Maar dat kan natuurlijk niet, want ja, dan ga je natuurlijk dood. Mm-hmm. Want ik denk dat het dan, zeggen ze, de artsen, als je daarmee zou stoppen, dat 2 tot 3 weken duurt, omdat je dan je lichaam gaat vergiftigen natuurlijk.
1: Tja, en nog zo jong.
0: Nou, zeker, ja. In Langs de Lijn en Omstreken aandacht voor de meest besproken voetbalwedstrijd ooit. Argentinië-Engeland op het WK van 86. Tijdens die wedstrijd maakte Diego Maradona zijn beroemde hand van God doelpunt. Je weet het nog wel, hè? Hij sloeg de bal met zijn hand langs de Engelse doelman. Nou, op de Nederlandse tv deed Theo Reitsma daar verslag van. En die zag echt meteen dat het hens was.
4: Dit past bij het vak dat je dingen goed doet. En ik heb er denk ik niet op voorgestaan om goede dingen te doen, maar wel kennis van zaken. En dit geval van de hensbal, dat was natuurlijk typerend iets waarvan ik zelf kon denken dat je dat deed. Als je niet bij de bal kan komen.
0: Ja, maar hoe kijkt hij daarop terug dan?
4: Ik ben nog steeds een beetje trots dat ik daar zo eigenwijs was om te zeggen dat hij hens maakte op dat moment. Dat was wel juist overigens.
0: Nou, zo is het.
4: Er waren niet zo gek veel mensen die dat ook vonden.
0: Nee, later wel. Hè. Later had je heel veel deskundigen die het ook allemaal gezien hadden.
1: 18 miljoen zeker, ja.
0: Ja, minstens. Ja. Dat was gisteravond op radio en tv. En dit is Frida Payne, Band of Gold.

0: Dit is Flevoland.
1: Want we houden gewoon van boeken en boeken lezen is wel leuk.
0: Ook dit is Flevoland.
2: En gewoon lekker je huiswerk maken.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Boeit me niks.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Mediahuis Nederland, Almere Zaken en Kender.
5: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
6: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
7: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Op vakantiepark Eigenwijze bij Bant is vanochtend een toiletgebouw uitgebrand. En tegen de landelijke trend in daalt het aantal bibliotheekleden in Flevoland.
9: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden toch bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Nou, of de coalitiepartijen daarin meegaan, dat blijft onzeker, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
11: Die verdeeldheid over de te kiezen route, die is bepaald niet weg. Sterker nog, door die beweging van Eerdmans wordt de coalitie opnieuw in het openbaar uit elkaar getrokken.
10: Nederland is opnieuw gedaald op de ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Er is nog een flinke inhaalslag te maken, zegt deze hoogleraar.
12: In dit tempo, wereldwijd, zal het nog 120 jaar duren voordat we volledige gendergelijkheid hebben.
10: In Nederland duurt dat volgens de hoogleraar nog 70 jaar. In andere landen wordt wel vooruitgang geboekt. En de genderkloof is het kleinst in IJsland. En de Duits-Amerikaanse kunstenaar Peter Max is overleden. Hij werd in de jaren 60 bekend met zijn psychedelische kunst en was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop-art-beweging. Zo ontwierp hij de beroemde hoes van het Beatles-album Yellow Submarine en het eerste MTV-logo. Peter Max was al lange tijd ziek. Hij was 88 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
8: Dan eens even kijken naar de situatie op de weg. Staan er veel files? Nou, het begint echt wel minder te worden hoor. A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naarden en knooppunt Eemnes naar de A27 richting Almere. Ben je nog een minuutje of 5 langer onderweg? Een kleine 10 minuten oponthoud op de A27 Almere-Gorkum. Dat is dan tussen Hilversum en knooppunt Lunetten. Gaan we naar de A28 Zwolle-Utrecht tussen Strandnulde en Amersfoort. Ook een kleine 10 minuten oponthoud. 5 minuten langer onderweg op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampenoord en knooppunt Hattermerbroek. En dan heb ik nog de N305 Dronten-Almere tussen de afrit Harderwijk en Zeewolde. Ook daar zo'n 5 minuten vertraging. En flitsers kun je doorgeven via de app van Flitsmeister. Zometeen in Flevoland Muziekland gaan we eens even lekker losbreken met Queen.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
3: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
2: Zei jij nou 200 euro?
4: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
2: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
6: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegtickets voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
7: Met Jolien Dalstra.

All My Soul van Bruno Mars. En daarvoor Queen, I Want to Break Free. 9:12. Oh, wat was het heerlijk gistermiddag. In de zon, op het terras. Volop genoten. Ik dacht nog even, oh, misschien ga ik heel erg verbranden. Maar dat viel alles mee, gelukkig. Dan heeft die zon toch net iets minder kracht, hè. Zo medio, medio september. En ik dacht, oh, misschien krijgen we er nog wel heel veel van die mooie dagen bij deze week. Nou, het is voorlopig geloof ik even op. We krijgen wat regen. Maar ja, ach, het mag de pret allemaal niet drukken. Wat de pret wel mag drukken, ja, ben gewoon een beetje... Nou, vind het een beetje jammer eigenlijk. Want een belangrijke hulp, Sinterklaas, die stopt ermee. Stefan de Wallen, in het Sinterklaasjournaal. 61 jaar is hij. En ja, hij heeft gezegd, ik ga wat anders doen. Hij deed het ook al sinds 2011. Ja. We moeten dus op zoek naar een nieuwe hulp, Sinterklaas. Met dankbaarheid en met pijn in mijn hart stopt na 15 jaar mijn rol als adviseur van de Nationale Sint, zegt de Wallen. Ja, daar hoort natuurlijk toepasselijke muziek bij. Wat dacht je van deze? Van het goede doel, Sinterklaas. Wie kent hem niet?

De Man Eater van Hole & Oates en daarvoor het goede doel Sinterklaas. Wie kent hem niet? 21 minuten over 9 is het. Ach, als je mee wilt spelen. Het is weer een leuke kans om een mooi prijsje binnen te halen. Op deze donderdag, hè, zijn we al. Ja. Twee foto's van de pruimenboom die Omroep Flevoland cadeau gaf aan de provincie. Tijdens de viering van het 40-jarig bestaan droeg onze directeur Klaske Tameling dat boompje symbolisch over aan de kinderen. Want ja, de toekomst, hè, van Flevoland. Het was een heel feestelijk gebeuren daar. Maar wat is hier op deze foto's het verschil? Kan van alles zijn, hè? Net even wat weggehaald, toegevoegd of veranderd. Als je nou een appje doet voor 11, dan maak jij kans op mooie prijzen. Dus nou, het is nu zo'n beetje tegen de klok van 9:30. Dus jij hebt nog wel even de tijd. Even lekker puzzelen. En met de muziek van Tino Martin en Billy Dans. Tino.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
2: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
3: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
7: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
8: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
9: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
10: Zeg het!
9: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
11: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
13: De politie heeft gisteren in Zeewolde iemand aangehouden die nog een gevangenisstraf moet uitzitten. Waarvoor is niet duidelijk. De politie heeft ook een scooterrijder opgepakt voor diefstal of heling van de scooter. De bestuurder kreeg ook meerdere boetes. De versterking van de IJsselmeerdijk tussen Lelystad en de Ketelbrug is in de prijzen gevallen. Het waterschap krijgt daarvoor de Waterinnovatieprijs 2026 van de Unie van Waterschappen. Voor de IJsselmeerdijk wordt in het water een dam aangelegd. Tussen de dijk en de dam is het ondiep. Dat moet de golven breken en zorgen voor meer planten en dieren. Meer nieuws op web en app.
14: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor, maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden toch bezwaar kunnen maken. President Trump dreigt om de Amerikaanse handel met de Europese Unie stop te zetten als de EU en Canada nauwer gaan samenwerken. Gisteren deed EU-voorzitter von der Leyen dat voorstel. En Canada is verwikkeld in een handelsoorlog met de VS. En natuurmonumenten is op verschillende plekken op de Veluwe loofbomen aan het planten. Want het risico op grote natuurbranden wordt kleiner als er meer verschillende bomen en struiken staan.
15: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend is het bewolkt, een enkele bui is mogelijk, maar grote delen van de ochtend verlopen droog en het is ongeveer 15 graden bij een matige zuidwestenwind. In de middag trekt vanuit het westen een gebied met aaneengesloten buien over de provincie, waarbij het soms flink kan doorplensen. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten en het wordt vanmiddag 17 of 18 graden. Vanavond en vannacht komen nog enkele buien voor, maar zijn er ook opklaringen en de temperatuur zakt naar een graad of 12. Vrijdag is het wisselend bewolkt en aan het begin van de ochtend is een enkele bui niet uitgesloten. Later op de dag is het droog met geregeld zon. De wind waait morgen uit het zuidwesten en middagtemperaturen komen uit op 18 of 19 graden.
13: Nog wat vertraging op de A27, Almere-Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Lunette. Ben je 5 minuten langer onderweg en ook 5 minuten oponthoud op de N307 tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad. Zometeen terug in de tijd met de muziek naar het jaar 2009.
16: Goedemorgen.
17: Flevoland Muziekland.
18: This car is automatic, systematic, hydromatic. Why'd you grease the lightning?

0: The Son of a Preacher Man van Dusty Springfield. Het is zo'n beetje 10:20.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Ik neem je mee terug naar de nazomer van het jaar 2009... waarin, misschien weet je dat nog wel, Barack Obama net was begonnen... als president van de Verenigde Staten... en waarin echt de allereerste bitcoin werd gelanceerd. Ja, had je er toen maar één gekocht, hè? Dan zat je nu op een, nou, ik denk wel een heerlijk zonnig privé-eiland. Cocktail in de hand. Ja, maar ja, helaas, als je alles van tevoren zou weten. Balloon Boy, ken je die nog? Nou, een Amerikaans gezin hield zo'n beetje de hele wereld urenlang in spanning... omdat hun zoontje van 6 in een zelfgemaakte heliumballon zou zijn weggevlogen. Nou, heel de wereld in paniek. Iedereen dacht van, hoe kan dat nou? Live op televisie ook. Maar dat jochie bleek dus gewoon al die tijd op zolder te hebben gezeten... voor een mediastunt. Ja, je bedenkt het niet. Nou, deze mensen dus wel. Nou, de muziek was in dat jaar 2009 dus een stuk betrouwbaarder, gelukkig. Hits van Lady Gaga, Black Eyed Peas... en een vrolijke krullenbol. En dan heb ik het over Mika. Ja, die zorgde wel voor een heerlijke pop-explosie hoor, in dat jaar. Hij had wel eerder hits gescoord natuurlijk. Hè? Grace Kelly, Relax, Take It Easy. Nou, dat jaar, 2009, trok hij echt alle registers open. Met zijn tweede album. En daar staat dit nummer op. We Are Golden.

Nog een wrecking ball toe, maar ook kom maar door met die sloopkogels. Het is 13 minuten voor 10. Ik had het eerder al in deze uitzending van Muziekland over Sinterklaas. En dan gaat het hier ook nog over oliebollen in de studio. Dus ja, mijn hoofd kan dit niet aan. Ik ben gewoon helemaal in de war. Want het is toch echt 17 september, toch? Of is het 17 december? Ik weet het niet meer. De Bee Gees. Staying alive.

Kroegen in de hemel van Mart Hoogkamer. Hij heeft groot gelijk. Vier je feestje hier, nu vier het leven, mensen. En geniet ervan. Het is 9:55 alweer. Het is toch wel opmerkelijk nieuws dit, zeg. De Nederlandse adviesprijs voor een liter benzine is heel licht gedaald. Ja, ik zou nu naar de pomp rennen, echt. Op je klompen, op je sloffen, slippers, maakt niet uit. Nou, slippers is misschien een beetje gevaarlijk in de auto. Helemaal vol tanken. Too shy, catch you goo. En Arnoud, die zit hier al met een grote, dikke glimlach in de studio. Dus ik zou er lekker bij blijven. Voor nog veel meer fijne muziek. Geniet van je donderdag.

0: Dit is Flevoland.
1: Want we houden gewoon van boeken en boeken lezen is wel leuk.
0: Ook dit is Flevoland.
2: En gewoon lekker je huiswerk maken.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Boeit me niks.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
5: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de stichting Flevo Penningen, Okkersen en Schopadvocaten en ASF Fisher BV.
6: Oonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
7: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
8: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De politie heeft gisteren in Zeewolde iemand aangehouden die nog een gevangenisstraf moet uitzetten. En de versterking van de IJsselmeerdijk tussen Lelystad en de Ketelbrug is in de prijzen gevallen.
10: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland heeft Indonesië om hulp gevraagd in het corruptieonderzoek naar cardiologen van het Isala ziekenhuis in Zwolle. Een Nederlands-Indonesische cardioloog heeft 20 jaar geleden in de Indonesische hoofdstad Jakarta een ziekenhuis voor hartzorg opgezet en hij werkt daar nog steeds. Justitie verdenkt hem en 4 Zwolse artsen ervan betalingen te hebben ontvangen van een fabrikant van medische hulpmiddelen. Die betalingen zouden zijn gelopen via hun Nederlandse bedrijf. De Indonesische politie zegt dat ze bij het ziekenhuis in Jakarta zijn geweest en dat ze op zoek zijn naar 4 getuigen die voor het bedrijf hebben gewerkt. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden het vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu veelal staan, moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Natuurmonumenten is daar al een tijd mee bezig. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor, maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de ruimtevaartorganisatie niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. En bij een stevige zuidwestenwind wordt het 1 graad of 18. Morgen droger en zonniger en 1 graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel, Liesewat. Dan de verkeersinformatie, de N306 Harderwijk-Kampen voor het evenemententerrein daar 6 minuten. En de andere kant op voor Biddinghuizen 12 minuten. Heeft allemaal met die agrobeurs te maken. Geflitst, er wordt er ook, ja, buiten de vaste controles natuurlijk, op de tolkosten en op snelheid, ook flexflitsers. Zien we hier ook nog een melding staan op de A6. Lelystad-Muidenberg met 62,4. Ja, dat is volgens mij zo'n tolkostencontrole. En de N307 in Dronten bij 105,5. Hebben ze toch ook nog ergens anders gezien? Geef het door via de app van Flitsmeister. Dank wel, Joliene, voor een uurtje Flevoland Muziekland. Zunige Joliene, die is al blij met 0,8 cent prijsverlaging in de benzinekosten. Ja, het is maar waar je blij mee bent natuurlijk ook. We hebben zometeen wel iets meer voor jou, hoor. Gewoon een lekkere, dikke, vette plaat van Rick James.
13: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Steen. Eeuwenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: Goedemorgen.
10: Flevoland Muziekland.
9: Arnoud Leket.
11: Hallo.
12: Joepie, het is bijna weekend.

vrienden van Jan Smits. En daarom waren ze ook bij zijn grote concert destijds in Volendam. Augustus was dat ook alweer. De 3J's en Je zit in mijn hoofd. Rick James zat er ook voor met de Super Freak. Goedemorgen allemaal. 17 september is het jouw verjaardag misschien wel. Van harte gefeliciteerd. Je bent samenjarig met Anastasia. Ze wordt vandaag 58 jaar de zangeres. Ellie Lust, uitvinder van het woord etherdiscipline. Die wordt vandaag 60 jaar. Vorige week was ze nog weer overal te zien. Want ze had weer zo'n leuke opmerking over een aantal brandweermannen. Die rond een geredde kat stonden. En die kat die lag nogal te hijgen. Waarop zij de opmerking maakte. Jouw poes zou toch ook liggen te hijgen met vijf van die mannen om je heen? Dat is Ellie Lust, hè? Ik heb het niet gezegd. Evert Santegoed, de roddeljournalist, die is vandaag ook jarig, wordt 65 jaar. Oud Formule 1-coureur Damon Hill is ook jarig, die wordt 66. En Sander de Heer, de acteur, stemacteur, illustrator, schrijver en schilder, wordt 68 jaar. En wie er vandaag ook jarig is, Bassie. Altijd blijven lachen, Bassie. Hij wordt 91 jaar. En de zanger van Verlangen, waarmee Yves Berends op dit moment in de hitparade staat. Uit beste zangers, Koen Wouters, die is ook jarig. Koen wordt 59 jaar. En ik dacht, weet je wat, ik zoek het origineel nog eventjes van Verlangen op van Clouseau. En dat is deze plaat.

Sorry, muziek die ik nog eens even lekker hard in de auto opzet. Imagination en Illusion. En daarvoor Clouseau en Verlangen. Tijd voor een spelletje te spelen. Misschien heb je hem al wel bekeken natuurlijk. Hattie Dijkstra die was er vannacht om 1 minuut over 12 alweer bij. Die kijkt dan altijd op onze Facebookpagina. En zodra als dat er staat, dan gaat ze gelijk kijken, even speeden. En dan ziet ze het verschil meestal ook wel gelijk snel. Leuk dat je meedoet weer, Hattie. Ik hoop dat het goed met je gaat ook trouwens. Heb je al een nieuwe telefoon? Ja, we weten alles, Hattie, van jou. De foto vandaag. Leuk. Bij de pruimenboom is Kiek geweest. Je ziet een meisje daar zitten. Waarschijnlijk met een broertje en de moeder. Er lopen ook wat mensen op de achtergrond. Zien wat stoeltjes staan. Tafeltje daar. Hooibaal. Ja, kijk even met je mee natuurlijk ook. Omdat ik nu zie op de achtergrond zitten veel kleurtjes. Daar is Kiek nogal van, hè? Dat weet je inmiddels. Maar voor zover ik nu kan zien, is dat niet het geval. Ik zie het wel trouwens. Ja, ja. Nou, deze is niet moeilijk. Nee. Hoef ik je nog niet mee te gaan helpen. Doe ik zo meteen wel, over een half uurtje. Heb je het al wel gevonden en denk je van, hey, ik wil kans maken op een leuke prijs. Er zitten weer leuke nieuwe prijzen op, ons rad ook. Bel het dan door, hè. Op dit moment 0320 28 50 50. 0320 28 50 50. En alle andere berichten, alles wat je ons wil mededelen, een leuk plaatje aanvragen, kan via de app 0320 28 50 50. Zometeen Pink, nu eerst Ella Langley en Choosing Texas.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Bijna 1:30. Goedemorgen.
10: Joepie, het is...
9: Ja, dat is bijna weekend, dat weet ik dan wel. Maar dat hoef je niet 2 keer overochtend te zeggen natuurlijk ook. Helemaal niet tijdens het nieuws. Zo, papa heeft gesproken. De kleinschalige nieuwe school Waldorf in Almere is tijdens het eerste onderzoek door de inspectie van het onderwijs beoordeeld als zeer zwak. 3 van de 4 onderzochte onderdelen hebben namelijk een onvoldoende gekregen. De Vrije School is een jaar geleden gestart met een HAVO-afdeling met 20 leerlingen. Dit schooljaar is het leerlingenaantal gestegen tot ongeveer 50. Waldorf moet binnen een jaar de zaken op orde hebben. Ton Wennemeer uit Almere heeft de erepenning van de gemeente gekregen voor zijn jarenlange inzet voor de muziekwijk en de stad. Burgemeester Hein van der Loo reikte de onderscheiding uit. Wennemeer is ruim 10 jaar voorzitter van buurtvereniging De Zeeschelp en organiseert activiteiten voor bewoners. Ook zet hij zich in voor AED-trainingen en het opruimen van zwerfvuil. En de versterking van de IJsselmeerdijk tussen Lelystad en de Ketelbrug is in de prijzen gevallen. Het waterschap krijgt daarvoor de Waterinnovatieprijs 2026 van de Unie van Waterschappen. Voor de IJsselmeerdijk wordt in het water een dam aangelegd. Tussen de dijk en de dam is het ondiep. Dat moet de golven breken en zorgen voor meer planten en dieren. Tot zover een kort overzicht van het nieuws. Het andere nieuws lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
11: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend is het bewolkt, een enkele bui is mogelijk, maar grote delen van de ochtend verlopen droog en het is ongeveer 15 graden bij een matige zuidwestenwind. In de middag trekt vanuit het westen een gebied met aaneengesloten buien over de provincie, waarbij het soms flink kan doorplensen. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten en het wordt vanmiddag 17 of 18 graden. Vanavond en vannacht komen nog enkele buien voor, maar zijn er ook opklaringen en de temperatuur zakt naar een graad of 12. Vrijdag is het wisselend bewolkt en aan het begin van de ochtend is een enkele bui niet uitgesloten. Later op de dag is het droog met geregeld zon. De wind waait morgen uit het zuidwesten en middagtemperaturen komen uit op 18 of 19 graden.
9: Dan de verkeersinformatie. Het is druk op de wegen richting de agrobeurs. ANWB Verkeersinformatie zegt het ook tussen de N.

0: De N306 is dat, Harderwijk-Kampen, tussen de afrit Biddinghuizen en het attractiepark. Daar is het evenemententerrein, 5 minuten vertraging. En de andere kant op tussen de N309 en Biddinghuizen, dat gaat ook richting dat evenemententerrein, 9 minuten vertraging. En dan nog de A6, Emmeloord-Lelystad, tussen Urk en Zwift-de-Band, 4 minuten. Dat zal er ook mee te maken hebben. Geflitst, er wordt er ook natuurlijk op de bekende plekken, allemaal voor snelheid en voor controle op de tolkosten. Maar er staat ook een extra snelheidscontrole op de Juan Grisstraat in Almere en de N307 in Dronten bij 105,5. En zometeen gaan we terug naar de muziek uit 2019. En welke muziek dat is, dat hoor je zometeen.
1: Goedemorgen.
2: Flevoland Muziekland.
1: Arnoud Lequette.

0: Taylor Swift. Een open light en daarvoor die ELO en Mr. Blue Sky.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: 2009. Avatar kwam uit en werd een enorme bioscoophit. Harry Potter en The Half-Blood Prince verschenen in de bioscoop. En The Hangover werd een grote comedyhit. Ja. Trouwens, deed het fantastisch gegeven. Vooral ook hoe die ene gozer met die baard speelde. Fantastisch. Michael Jackson overleed op 25 juni 2009. De wereld stond heel even stil en was geschokt. En Susan Boyle werd wereldwijd bekend door Britain's Got Talent. Waar is zij eigenlijk gebleven? Ik heb de laatste jaren niks meer van haar gehoord. Minecraft verscheen voor het eerst als vroege versie. En Wii Sports en de Nintendo Wii waren enorm populair. Lady Gaga brak wereldwijd door met hits als Pokerface en Bad Romance. En de Black Eyed Peas, I Got a Feeling, was een enorme zomerhit. Barack Obama was in zijn eerste jaar als president van de Verenigde Staten. En Twitter en Facebook begonnen steeds belangrijker te worden. Smartphones werden langzamerhand mainstream, dus belangrijk. De iPhone 3GS kwam uit. Ik heb hem nog ergens liggen, maar geen idee meer wat dat ding eigenlijk opbrengt. En Hives, ken je toch? En MSN waren vooral voor Nederlandse jongeren onderdeel van het dagelijkse leven. Maar ook het Sinterklaasjournaal. Dus vandaag ook weer gewoon helemaal actueel. En muziek uit 2009 heb ik voor je opgezocht. Dit stond toen in de Nederlandse hitparade.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: 2009 met Digidex en Eva de Roveren.

0: Mooie muziek, hè? Eric Clapton en Wonderful Tonight. Daarvoor Digi Dex en Eva de Roveren. Met muziek uit de hitparade van 2009. Dat heette Slaap Lekker. Fantastisch, toch? Nou, nog even kijken naar de foto van Kiek. Ja, nou, ga je een klein beetje helpen, mocht je nu nog steeds het niet gevonden hebben. Het is helemaal niet moeilijk, hoor. Nou ja, dat kan je natuurlijk makkelijk zeggen als je het gevonden hebt. Misschien zit je wel helemaal verkeerd te kijken. Kijk niet naar het meisje, broertje en de moeder. Maar als je naar de moeder kijkt, nou, dan zit je wel in de buurt. Nou, zoveel meer hoef ik je toch niet te gaan helpen, of wel? Ik weet eigenlijk helemaal niet wat het nou precies is. Want anders zou ik daar misschien een leuke hint om kunnen geven of zoiets. Ik kan het ook niet helemaal zien, hoor, eerlijk gezegd. Ja, wat het dan precies is, hè. Ik weet wel wat er veranderd is nu. Nou ja, denk niet wit, denk niet zwart. Is toch een leuke hint zo?
1: Ja, hè?
0: Makkelijk. Heb je het antwoord gevonden? Geef het maar door. 0320 28 50 50.
2: Dit is deze week de

0: Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via Omroep Flevoland en mis niets van jouw regio.
1: Dit is Flevoland.
2: Want we houden gewoon van boeken en boeken lezen is wel leuk.
1: Ook dit is Flevoland.
3: En gewoon lekker je huiswerk maken.
1: En dit is ook Flevoland.
2: Boeit me niks.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
5: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de stichting Flevo Penningen, Memo Reclame, Kalina Inc. en Fotostudio Wiert.
6: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
7: Boonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
8: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De kleinschalige nieuwe school Waldorf in Almere is tijdens het eerste onderzoek door de inspectie van het onderwijs beoordeeld als zeer zwak. Tom Bennemeer uit Almere heeft de erepenning van de gemeente Almere gekregen voor zijn jarenlange inzet voor de muziekwijk en de stad. En de versterking van de IJsselmeerdijk tussen Lelystad en de Ketelbrug is in de prijzen gevallen.
0: Is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 11 uur.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is de tweede dag begonnen van de algemene politieke beschouwingen. Premier Jette gaat proberen een meerderheid te vinden voor zijn begroting. Het lijkt erop dat Ja 21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil het per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Aan het begin zei Jette daarnet gisteren genoten te hebben van de sfeer in de Kamer en de, wat hij noemde, verhelderende inbreng van partijen. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid wordt van de EU. Trump noemt dat een vijandige daad. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Staatsbosbeheer kapte in 2022 ook al een aantal naaldbomen. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land en die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
9: Dan de verkeersinformatie. ANWB die meldt nog dat er wordt langzaam gereden op de N306 Kampen Harderwijk voor Biddinghuizen. 3 minuten. Geflitst wordt er ook en gecontroleerd op tolkosten. Bijvoorbeeld de A27 Almere Hilversum bij 107,9. Almere Hilversum bij 112,2. De A6 Lelystad Muidenberg bij 62,3. Verder ook de N307 in Dronten bij 105,5. En in Almere op de Juan Grisstraat. En op de Oostrandreef in Lelystad. Ook daar wordt gecontroleerd op snelheid. Heb je ze ook ergens anders gezien? Geef het dan even door via de app van Flitsmeister. Zometeen weer Jeroen Wolfs in de herberg. Gaan we het over financiële zaken hebben. Natuurlijk over Prinsjesdag. Alles wat nu bekend is. Wordt het pijn of fijn voor de portemonnee?

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè?
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Hey Remo!
7: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. Tena.nl/zorg.
6: Hey Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Nou ja, ik zei net tegen jou, ik heb onlangs die film nog eventjes gezien. Romancing the Stone and Jewel of the Nile, waar ook die nummer in zit.
1: Ja, leuk.
0: Met Michael Douglas en Kathleen Turner. Dat toen trouwens een ontzettend mooie vrouw was. En ik zag onlangs weer een foto van haar.
1: Nog steeds.
0: Nou, dan heb jij die heb ik een andere foto gezien waarschijnlijk.
1: Oh.
0: Ja, ze is een beetje ze is gegroeid in de breedte.
1: Ja. Ja.
0: Wat zeg jij?
2: Als persoonlijkheid.
0: Ja, als persoonlijkheid. Heel mooi, Jeroen. Fijn dat je er bent. Dankjewel.
1: Fijn.
0: Ja.
1: Konden we dat over iedereen maar zeggen. Jij hebt natuurlijk gisteren gelijk gesolliciteerd.
0: Wat denk jij?
1: Als een van de nieuwe adviseurs van Sinterklaas.
0: Ik heb mijn beste stem opgezet en ik heb gebeld naar het Sinterklaasjournaal. Ik zeg, hier ben ik. Zei ze, nee, we hebben al een nieuwe gevonden. Daan Schuurmans.
1: Ja, maar dat is nog niet definitief. Dat is nog niet officieel. Oh, het zal natuurlijk wel een stukje van de PR zijn.
0: Oh ja.
1: Dat ze eerst de ene eraf voeren en dan de andere straks als een soort van duveltje uit een Sinterklaaspakje komt.
0: Die opnames zijn al lang gedaan natuurlijk.
1: Dat, Sinterklaasjournaal is al ruim aan het opnemen.
0: Hij stopt ermee, Stefan de Wallen stopt ermee.
2: Ja, maar weer een man als Sinterklaas.
0: Ja, het is... En de,
1: maar begin jij nou ook nog?
0: Nou ja, wat had jij verwacht? Een Turkse vrouw of zo? Of een
2: Turkse lesbische dame zou best een keertje voor het woke gebeuren. Zou best een keertje goed zijn natuurlijk.
0: Ja, dat
1: ik denk dat er ook mensen dit moment wel aan zullen grijpen en zeggen van, zullen we helemaal stoppen met dat gedoe?
0: Nee, dat is populairder dan ooit Sinterklaasfeest.
1: Ja, ja. De film die komt wel uit.
0: Ja, twee zelfs, hè?
1: Ja, met adviseur Robert de Brink. Die zei, we hebben gedraaid toen 37 graden was buiten.
0: Ja, dat klopt.
1: Kun je nagaan hoe dat eruit komt te zien.
0: Ja.

0: Twee kanjers, eentje uit Nederland, eentje uit België. Let the yours. Hanna mee, wat wil je van mij?
1: Ik dacht dat je het over mij had met Cedric. Ook twee toppers, eentje uit België en eentje uit Nederland. Was het niet. Jeroen Wolfs, financiële zaken. Hartstikke leuk, fijn dat je er bent. Ik zag gisteren even iets voorbij komen op de Telegraaf over de zorgverzekering. Gaat volgend jaar waarschijnlijk naar zo'n 2000 euro per jaar.
0: Nou, ik dacht, het klopt niet. Ze hebben een nul vergist of zo. Maar ja. Het schijnt echt zo te zijn.
1: Ja, en natuurlijk gewoon wel eigen risico. Het is niet dat je dan meteen alles goed krijgt.
0: Maar, dit kabinet blijft nog geen 3 weken aan, denk ik.
1: Nou ja, de vraag is...
0: Ze krijgen het helemaal niet rond met elkaar.
1: De vraag is natuurlijk, alles wat nu bekend is, hè, die plannen van Prinsjesdag, wordt dat nou pijn of fijn voor de portemonnee? En ik neig, samen met jou denk ik...
0: Het woord zegt het al, portemonnee.
2: Ja, ik zat ook te kijken. Portemonnee
1: waarschijnlijk.
2: Ja, portemonnee weinig.
1: Het gaat pijn doen,
0: hè?
2: Ja hoor, maar je hebt gelijk, Marco. Ze gaan op dit moment, zijn de algemene beschouwingen. Ze gaan echt niet daar in Polonaise door de Kamer heen, omdat ze het... allemaal met elkaar eens zijn.
0: Iedereen krijgt wel de groeten trouwens.
2: Ja, iedereen krijgt de groeten en iedereen krijgt een beetje gelijk.
0: Ja.
2: Dus we gaan weer schaven, we gaan weer polderen. Ja, en je ziet het ook, hè. Ik ben even door de dingen gegaan. We hebben natuurlijk, was het vorige week? Nee, die week ervoor hadden we natuurlijk al de geheimen die weer nu op straat lagen.
0: Ja.
2: Nou, het zijn wel de bekende dingen waar je naar kijkt. Maar het is allemaal een groot gemiddelde. Hè. Daar is het al mee begonnen. Het CBS, het Nibud en de Algemene Rekenkamer gaat natuurlijk berekenen wie er gemiddeld op vooruit gaat. Nou ja, gemiddeld heb je niks aan. Hè. Je kan verdrinken in gemiddeld 1 meter water. Dus
1: dat is waar, ja,
2: daar heb je helemaal niks aan. Maar toch, hè, de werkenden zouden dan min 0,2 achteruit gaan. De uitkerende min 0,1. En de gepensioneerde plus 0,3.
1: Ja, maar die cijfers zijn toch al achterhaald?
2: Daar kan je helemaal niks mee. Daar kan je helemaal niks mee. Want...
0: Maar de werkenden zouden toch op vooruit gaan bij de verkiezingen? Met de
2: sommige werkenden.
0: Oh,
2: ja, maar niet alle werkenden, hè? Want links of rechts moet het weer eens betaald worden. Dus het is ook een beetje zo dat mensen met een lager inkomen zouden er meer op vooruit gaan dan mensen met een hoger inkomen.
0: Mm-hmm.
2: Ja, dat is vervelend. Toch zou ik liever persoonlijk in het rijtje staan van de mensen met een hoger inkomen die er dan maar iets minder op vooruit gaan. Hè? Dus het is altijd maar net hoe je er naar kijkt.
0: Maar het is toch eigenlijk een beetje een kiezersbedrog. Dat tijdens de verkiezingen is ons iets heel anders voorgehouden dan wat ze nu naar buiten brengen.
2: Ja, maar dat is vrij normaal. Gebeurt in Amerika ook, hè, tegenwoordig. Dus dat,
0: het heeft helemaal niets meer te maken met wat het volk heeft gekozen. Dit.
1: Nee, maar dat krijgen natuurlijk nooit $5000.
2: Nee, om maar eens wat te noemen. Maar, maar het goede nieuws is, of het slechte nieuws, wij ook niet.
1: Nee, dat is waar.
2: Nee, absoluut, jongens. Kijk, nogmaals, het Nederlands systeem is polderen en ze gaan nu met elkaar in gesprek en dan gaan we wel kijken wat eruit komt. Er liggen plannen. Zullen we er gewoon eens doorheen?
1: Met laten we nou eens kijken. Ja, waar gaan we dingen meeste pijn doen?
2: Even de dingen die me opvielen in willekeurige volgorde. Ik heb er geen mening over of het goed of slecht is. Dat weten de mensen zelf wel.
1: Ja.
2: Goed nieuws. Tweede woning, heb ik toch een mening.
1: Ja.
2: Als je een tweede woning kunt betalen, de overdrachtsbelasting gaat van 8 naar 7%. Nou, zo. Hartstikke leuk. Fijn voor een paar mensen die aan de goede kant van de streep zitten die een tweede woning kunnen kopen. En er zijn nog steeds een heleboel mensen die niet eerst de eerste woning kunnen kopen.
0: Nee.
2: Wordt weer 7 miljard vooruitgetrokken. Het doel is nog steeds 100.000 woningen. Gaan ook voor zorgen dat de startersaftrek omhoog gaat. Dus 0% overdrachtsbelasting was tot nu 500 zoveel duizend. Dat wordt 615. Dus dat gaat wel mee.
1: Zo.
2: Maar goed, een starter met een woning van 615.000 euro.
1: Ben je dan nog een starter, vraag ik me af?
2: Nou, dan ben je absoluut iemand met in ieder geval een hoog inkomen. Anders kan je het wel vergeten. He, dus dat is één ding. Nou, als je nog inkomen hebt, dan heb je misschien ook veel geld in box 3. Dat is al jaren zorgenkindje. Box 3 kost te veel belasting. Tenminste, kost de burger te veel belasting. Maar ja, laten we nou net die belasting nodig hebben. Voorlopig blijft het eventjes zo. 36% over een bepaald rendement. Haal je dat rendement niet, kun je daar tegenbewijs in leveren. Dus een andere afspraak met de fiscus over gaan maken. Moet je wel aantonen. Dus in eerste instantie sta je op 1-0 achter. En pas in 2028 gaan we weer eens kijken naar iets nieuws. Maar daar zijn ze nog steeds niet uit. Lijkt er wel op dat vermogenswinstbelasting wordt. En eerst zou het zijn vermogensaanwas. Dat zou betekenen dat als je tweede woning of je aandelen meer waard worden, maar je hebt nog niks verkocht, dat je wel moet betalen. En als het dan een dag later minder waard is, heb je pech. Nou, dat wordt waarschijnlijk iets eerlijker, maar ze zijn er nog niet uit. Wat gaan we nog meer zien? De zorgkosten die aftrekbaar zouden zijn. Nou, dat is ieder jaar, toen mijn vader nog leefde, zei hij, valt er niks af te trekken aan zorgkosten. Ik heb een hoorapparaat en een rollator. Nou, dat gaat er waarschijnlijk allemaal af. Staat tegenover, er viel ook niet zoveel af te trekken over. Staat tegenover dat mensen die chronisch ziek zijn en dus echt structureel zorgkosten hebben, daar zou weer een potje van 350 miljoen voor komen.
0: Mm-hmm.
2: Ja, of dat genoeg is om de kosten voor iedereen te dekken, het is maar de vraag. Leidingwater hadden we het over gehad, hè?
0: Ja.
2: Zwembad vullen in het Gooi en omstreken wordt een stukje duurder. Kun je oplossen door veel te vliegen, want de tax op luchtbelasting voor vliegen naar verre orde gaat naar beneden. Dus hoe vaker je vliegt, des te meer je in het zwembad kan gooien. Dat gaat ook wel goed komen. Sociale zekerheid. Daar is flink over onderhandeld.
0: Ja.
2: En de linkse partijen hebben dat aardig naar beneden gekregen. Maximum dagloon zou naar beneden, structureel. Dat zegt niemand wat, maar het maximum dagloon is de basis van alle uitkeringen. Nou, als je dat verlaagt, dan gaan dus ook alle uitkeringen naar beneden. Maar dat is door FNV, de vakbonden en de linkse partijen keurig in de lucht gehouden. Dus dat is weer afgeschaft. Maar ja, daar moet dan weer ergens anders een potje voor gevonden worden. Want dat kost natuurlijk serieus geld. Ja, tenminste, daar hadden ze geld mee willen besparen. Maar dat gaat nu niet lukken.
1: Ziekte, de WW, geloof ik.
2: Die is wel de pineut. Als je nu in de WW komt, heb je 24 maanden een uitkering. Dus 2 jaar lang kun je gaan solliciteren. Dat gaat naar 12 jaar. Dat zou in 12 maanden.
1: 12 jaar.
2: Nou, voor sommigen klopt dat. Hè?
1: Ja, ja,
2: ja, maar dan heet het bijstand.
1: Ja.
2: Dat zou in 2028 geïnvoerd worden. Dat wordt 2029.
1: Dus tot 2029 kun je nog 2 jaar ziek zijn met loon?
2: Ja, misschien wel op 31 december 2028 zit je denk ik aan de goede kant van de streep. Maar daarna ben je die pineut. Ja, maar nogmaals, het zijn plannen. Er is nog geen polonaise en grijze rook. Hè, dus we gaan het zien wat eruit komt. Starters zijn die pineut. Hè, de zelfstandigen, de ZZP's. De startersaftrek gaat naar beneden. Dat maakt dat je wat meer belasting gaat betalen als ZZP'er. Nou, ze proberen die starters natuurlijk een beetje eruit te krijgen. Want er zijn heel veel starters. Er zijn heel veel ZZP's in de zorg, noem maar op. Daar zijn er allerlei regelingen voor. Maar ja, we hebben ze wel nodig, die ZZP'ers. Hè, dus dat zijn de mannen die je huis komen stukken. En je deur komen schilderen. Ja. En je leiding komen maken. Dus ja, het is maar de vraag of dat verstandig is. Zorg, ja, je zei het al, 118 miljard zorgkosten. En dat is serieus geld. Wat gaan we doen? Eigen risico gaat omhoog voor het eerst sinds 2016, geloof ik. Van 385 naar 400 euro.
1: Mm-hmm.
2: Er waren andere plannen hè, met het eigen risico. Dat het lager zou worden. En dat je meteen eigenlijk eigen risico voor je kiezen kreeg. Maar dat gaat dus weer niet door.
1: Of inkomensafhankelijk was ook nog even sprake van.
2: Ja, is ook nog wel sprake van. Het is natuurlijk altijd inkomensafhankelijk.
1: Nou, je betaalt ook nog een premie over je loon.
2: Ja, maar ik bedoel, verdien je een ton, dan maak je geen zorgen voor 400 eigen risico. En moet je het hebben van de bijstand, dan is 400 eigen risico een reden om niet naar de dokter te gaan. Dat doe je dan 3 maanden te laat, waarna je uiteindelijk uitzaaiingen hebt. En het ons met z'n allen 100.000 euro kost. Hè?
1: Dus, los van de premie en je eigen risico betaal je ook over je salaris natuurlijk
2: zeker,
1: nog een deel.
2: Absoluut,
1: hè?
2: Ja, tot een maximum. Hè? Ja. Maar
1: als je alles bij elkaar optelt en je maakt er geen gebruik van, is het natuurlijk
2: dan
1: een behoorlijke
2: is het een dure
1: kostenpost.
2: Hobby. Ja, ja. Nee, maar dat is natuurlijk een beetje dat niet te goed onder de kwade, maar we moeten met z'n allen die zorgkosten betalen. Ja. 118 miljard, hè? Ja, en het wordt alleen maar meer, want we worden ouder. Dus dat is wel een dingetje. Maar de zorgkosten gaan omhoog. Hou er maar rekening mee met €12,50 en dat je minimaal €170 uitkomt.
1: Ja.
2: Nou, we zijn allemaal iets ouder. Dan hebben we het ziekenfonds nog meegemaakt.
1: Ja.
2: Dat 50 gulden was of zo, weet ik veel wat. Maar
1: nou is het in België nog steeds, per jaar zelfs.
2: Ja.
1: Ja, 50 euro per jaar.
2: Per jaar?
1: Ja. Ja.
2: En dan mag je één keer ziek zijn.
1: Nee, dan betaal je in het ziekenhuis een heel kleine bijdrage.
2: Ja.
1: En de rest krijg je allemaal terug.
2: Okay, ja, ik betaal in het ziekenhuis ook een kleine bijdrage. Ik ben al €15 kwijt als ik kom parkeren bij de spoedhulp.
1: Ja.
2: Dus,
1: ook zoiets. Hè?
2: Dat gaat ook heel hard. Hè?
1: Ja.
2: Nou,
1: ja.
2: Het gaat goed tot nu toe. Hè? Nou. Moeten we nog antwoord geven op pijn en fijn?
3: Ja, gaan we zo meteen doen.

0: Nog even een dagje wachten en dan kunnen we weer op een Saturday in the Park, Chicago.
1: Ja, pijn of fijn hadden we het over net met Jeroen Wolfs. En toen werd jij bruut onderbroken door muziek.
2: Prachtig.
1: Ja, dat was wel heel mooi.
0: Daar moest even bij komen.
1: Ja, moest... we hebben zoveel pijn gehad.
0: Ja.
1: Dat is lang geleden.
0: Zit er ook nog iets van fijn in dat...
2: Ja, een klein beetje. Zo hier en daar voor een ondernemer die een youngtimer heeft. Een auto die ouder is dan 15 jaar. Daar zat een belastingvoordeeltje op. Ik heb zelf een hele tijd zo'n youngtimer gehad. Hè. Dan koop je een oude auto. Dan hoef je niet de bijtelling over de nieuwwaarde, maar over de dagwaarde. Nou, is leuk. Zou afgeschaft worden. Is heel hard voor gelobbyd. Dat is weer een beetje teruggedraaid. Ja, wordt wel iets opgerekt qua looptijd of leeftijd van de auto. Je krijgt een green timerregeling. Je mag ook als ondernemer straks een tweedehands elektrische auto kopen met de lagere bijtelling. Ook leuk bedacht, maar nou, het zet allemaal niet echt zo aan de dijk. Noodfonds voor energie gaat weer in de lucht komen. Maar ja, dat is niet goed nieuws. Dat is gewoon slecht nieuws, want blijkbaar is dat nodig. De kosten gaan hard omhoog. Mensen met laag inkomen en hoge kosten kunnen dan bij het noodfonds aankloppen.
1: Ja.
2: Ik denk dat het een pleister op de wond is. Slecht nieuws, de alcoholaccijns gaat omhoog. En dat gaat ook nog eens automatisch. Dus de afgelopen jaren moesten
0: ze... kater.
2: Ja, precies. Op de afgelopen jaren moesten ze op een knopje drukken. Dat deden ze niet altijd. Maar nu hebben ze bedacht van, joh, laat maar gewoon zorgen dat het automatisch omhoog gaat.
1: Ja, waarom niet?
2: Waarom niet?
1: Ja hoor. Ja. Dat met sigaretten ook zo waarschijnlijk.
2: Ja, ik denk het wel. Dus ik zou zeggen, rook er nog één en drink er nog één. En doe het maar in ieder geval voor 31 december.
1: Dat moet je zo niet zeggen. Je moet zeggen, stop ermee. Met drinken en met roken.
2: Ja. Ja. Kort. Ja, maar als dat gebeurt, dan gaat het nog verder omhoog. Dan hebben we nog een grote gat. Dus ik zou zeggen, blijf roken, blijf drinken en sponsor de schatkist.
1: Ja.
2: De belastingen gaan versimpeld worden. Nou, hè, daar zijn we het z'n allen aan toe. Ja, toeslagen moeten allemaal makkelijker.
0: Ja, eindelijk.
2: Ja, ja, dat willen ze graag. Belastingdienst heeft al aangegeven, nou, ligt een beetje lastig, want onze computer draait nog op diesel. En voorlopig zijn we niet in staat om dat te gaan veranderen. Dus of de plannen zijn er, de behoefte is er ook, maar de praktijk zal het nog jaren duren voordat er iets gaat.
1: En accijns op benzine, daar zouden ze toch ook nog iets mee gaan doen?
2: Ja, die zouden ze gaan verlagen, hè? Of tenminste die korting zou er afgaan. Ja. Dat gaan ze weer een stukje opschuiven.
1: Oh ja, heerlijk. Dus is het nog steeds maar €2,60 per liter?
2: Ja, maar je kan ook als je best doet gewoon voor €2,80 tanken, hoor. Dus dat is niet heel erg moeilijk.
1: Nee, nog over een tijdje €3 waarschijnlijk.
2: Ik wacht erop.
1: Ja, leuk.
2: Ja, absoluut. Ja, lijkt me hartstikke leuk. Ja. En dan, ik denk ook dat ik een slokje neem, gewoon om even te proeven hoe zo'n duur drankje nou is eigenlijk. Hè?
1: Als je je auto volgooit met flesjes champagne, dat je goedkoper uit bent.
2: Als je erop zou rijden
1: en
2: de bubbeltjes maken dan ook wel wat feestelijker, zou ik het zeker overwegen. Ja, absoluut.
1: Dan pruttelt ze zo leuk uit het uitlaatje.
2: Ik zie het helemaal gebeuren. Ja, jongens, één goed dingetje nog. Ik heb er 3, maar er zijn meer mensen met dat soort exemplaren in huis. De buitenwonende student, de basisbeurs voor uitwonenden gaat omhoog naar €50, komt erbij.
1: Zo.

0: en de vrouw verliefd wordt en de man deze liefde niet kan beantwoorden.
1: Wij bepalen de muziek, maar jij ook. Geef jouw favoriete artiest of muziektrack door en maak kans op een heerlijk nachtje aan zee met ontbijt en diner. Ga nu naar omroepflevoland.nl/muziekland. Elke werkdag vanaf 9 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Flevoland Muziekland op radio en tv.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Hey Remon!
6: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
5: Hey Remon!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Goedemorgen, het is 1 minuut over 11:30 alweer. De kleinschalige nieuwe school Waldorf in Almere is tijdens het eerste onderzoek door de inspectie van het onderwijs beoordeeld als zeer zwak. 3 van de 4 onderzochte onderdelen hebben namelijk een onvoldoende gekregen. De vrije school is een jaar geleden gestart met een HAVO-afdeling met 20 leerlingen. Dit schooljaar is het leerlingenaantal gestegen tot ongeveer 50. Waldorf moet binnen een jaar de zaken op orde hebben. Ton Bennemeer uit Almere heeft de erepenning van de gemeente Almere gekregen voor zijn jarenlange inzet voor de muziekwijk en de stad. Burgemeester Hein van der Loo reikte de onderscheiding uit. Bennemeer is ruim 10 jaar voorzitter van buurtvereniging De Zeeschelp en organiseert activiteiten voor bewoners. Ook zet hij zich in voor AED-trainingen en het opruimen van zwerfvuil. En het project van Waterschap Zuiderzeeland, waarmee de IJsselmeerdijk tussen Lelystad en de Ketelbrug wordt versterkt, is in de prijzen gevallen. Het gaat om de Waterinnovatieprijs 2026, uitgereikt door de Unie van Waterschappen. Het Flevolandse project gaat over het sterker maken van de dijk met zogeheten vooroevers. Voor de dijk wordt in het water een dam aangelegd. Tussen de dijk en de dam is het ondiep. En dat moet de golven breken en flora en fauna bevorderen.
12: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend is het bewolkt, een enkele bui is mogelijk, maar grote delen van de ochtend verlopen droog en het is ongeveer 15 graden bij een matige zuidwestenwind. In de middag trekt vanuit het westen een gebied met aaneengesloten buien over de provincie, waarbij het soms flink kan doorplensen. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten en het wordt vanmiddag 17 of 18 graden. Vanavond en vannacht komen nog enkele buien voor, maar zijn er ook opklaringen en de temperatuur zakt naar een graad of 12. Vrijdag is het wisselend bewolkt en aan het begin van de ochtend is een enkele bui niet uitgesloten. Later op de dag is het droog met geregeld zon. De wind waait morgen uit het zuidwesten en middagtemperaturen komen uit op 18 of 19 graden.
13: Verkeersinformatie, geen vertragingen gemeld. Gecontroleerd wordt er wel op snelheid en op de tolkosten. Snelheid in Almere op de Gristraat en ook op de N307 in Dronten bij 105,5.
14: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Paul King is dat en Love and Pride. Tijd voor een spelletje. We gaan eventjes naar de andere kant van de dijk.
1: Oh, en waar is dat?
0: Enkhuizen.
1: Oh, natuurlijk, Enkhuizen, ja. Goedemiddag. Ja. Nee, morgen nog trouwens.
0: Ali en Johan.
1: Met z'n tweeën?
0: Ja, met z'n tweetjes toch?
2: Met z'n tweeën, ja.
1: Hebben we nu dan met z'n vieren een gesprek?
0: Ja.
2: Ja.
1: Oh, oké. Okay. Goed. Waar is, ik hoor alleen, is het Johan?
2: Nee, ja, Adem staat hier vlak daar.
1: Ah, oké.
2: Okay. We kunnen het een beetje slecht verstaan, want we staan in het huis. Hè. En het is vandaag aderaad rijdag, hè. Dus,
1: ja, oh ja, tuurlijk, ja.
2: Op de baan.
1: Ja, leuk. Is het gezellig?
2: Ja. Het begint al lekker druk te worden.
1: Mooi zo. En wat zijn de plannen vandaag? Wat gaan jullie doen?
2: Wat we gaan doen? We gaan zo direct de draverij beginnen. En dan gaan we biertje drinken met vrienden en kennissen.
0: Ja, lekker. En hoe schat je de kansen van Ali in?
2: hoeveel biertjes die gaat drinken, dat weet ik niet.
0: Nee, als je maar niet doordraaft, hè, vraag.
2: Nee. Ik dacht er gek op, hè.
0: Ja.
2: Ik wil het woord spelen.
0: Ja, nee, hartstikke goed ook. Zeg, wisten jullie trouwens dat vandaag de grote vriend van Marco jarig is?
3: Is dat zo?
0: Wie is jarig?
1: Nee. Is Bassie vandaag jarig?
0: Bassie is jarig vandaag. Ja, gefeliciteerd ook. 91. Hij weet het zelf niet meer, maar goed. Hij is 91 geworden, zeg.
1: Ja.
0: Wat een leeftijd.
1: En hij geeft binnenkort een concert in Ahoy, hoorde ik, hè? Dat is al uitverkocht.
0: Hoe dan?
1: Nee, je zei zelf niet, maar het is een soort Mazing, Bassie en Adriaan Mazing liedjes in Ahoy. Dat was binnen een dag helemaal uitverkocht. Dus
0: dat kunnen zij toch niet mee?
1: Nee, ik vraag me af hoe ze dat dan gaan
0: misschien
1: doen.
0: Misschien A toch wel, maar Bassie toch niet meer?
1: Nee. Misschien gaan ze mij vragen om het dat ik Bassie ben dan die dag.
0: Ja,
1: goed.
0: Ik kan er iets
1: van. Ja?
3: Wij hebben geen kaartjes.
0: Nee?
1: Nee?
0: Ah, wat jammer. Ja, nou, als dit nieuws bekend wordt, geen nood.
1: Nee.
2: Oké. Okay.
0: Jullie hebben meegedaan met ons spelletje.
2: Ja.
0: Ja. Nou, doen jullie het vaak?
2: In het weekend doen we dat vrij regelmatig. Dan maken we er altijd met z'n tweeën samen een wedstrijd van wie het eerst het ziet, zeg maar.
0: Oh ja. En wie had het vandaag voor het eerst gezien? Het snelst?
2: Ik had het vandaag voor het eerst gezien. Maar daar zit wel we gaan meestal wel een beetje gelijk op.
0: En wie is degene met de meeste goede antwoorden dan?
2: Nou, dat zeg ik. We gaan meestal wel een beetje gelijk op. Dus daar zit niet zo heel veel verschil in.
0: Oh, oké.
3: Okay.
0: Jullie zijn wel aan elkaar gewaagd.
2: Ja.
0: Ja, dat klopt. Nou, leuk. Nou, dan moeten we even gaan kijken wat vandaag het verschil is. We gaan kijken bij die mensen. Even zien. Ik zag een moeder en een dochter en een zoontje. Ze zei van ja, daar zit het niet in. Maar het zit er wel vlakbij, hè?
2: Ja. Er staat daar op de foto zo'n pupkist.
0: Ja.
2: En daar zit zo'n zwarte sticker op of zoiets. Bij die ene foto zit hier een plank lager.
0: Ja, dat klopt. Wat is het nou eigenlijk? Zetten ze daar een letter of een nummer op dan of zo? Wat erin zit? Of
2: ik
0: wat?
2: Denk dat het, ik had gezegd een sticker, maar het is eigenlijk een zwart iets met van krijtverf.
0: Ja.
2: En ik kan met een krijtje er wat opschrijven wat erin zit, denk ik, of zoiets.
0: Oh, dat er peen in zit.
1: Peen?
2: Ja, bijvoorbeeld.
0: Peen, ja.
2: Peen of aardappels of...
0: Heel goed. Goeie uitleg in ieder geval, Ali en Johan.
1: Ja.
0: En dat betekent dat we naar het rad mogen. We gaan draaien.
1: Ja, daar ben ik weer.
0: Niet draven, maar draaien.
1: Linksom, rechtsom, hard of zacht. Zeg het maar, hoe moet ik draaien aan het rad?
3: Tussenin.
1: Het is of hard of zacht.
2: Rechtsom.
1: En hard of een zachte.
0: Ali?
2: Ali, een hard of een zachte?
3: Harde.
1: Ali houdt van een harde. Goed, daar gaan we. Ja.
0: Een harde rechtsom. Ali draagt vandaag niet meer. Eens even kijken waar die op uit gaat komen.
1: Ik denk op rood of op wit.
0: Nou, we hebben ook weer wat nieuwe prijzen erbij op, hè?
1: Nou, jawel, ja. Dat
0: we moesten er nog ergens vanaf.
1: Ja. Goed. Oh, zijn we er al?
0: Ja, wit.
1: Het was zo leuk om even te weten wat het nou zou zijn als het niet wit was. Als het rood was geweest, dan had je namelijk gewonnen...
0: €200.
1: Nee, een kiek sok of een washand. Aan de andere kant een rugtas. Maar hij is wit.
0: Maar is geworden wit.
1: Ja, daar gaat hij.
0: Ah, ik heb er goede hoop op.
1: Heel leuk.
0: Ja?
1: Ja, jij mag het zo
0: zeggen. Nou. Kijk eens aan. Ik hoop dat jullie een beetje van knutselen houden met z'n tweetjes.
2: Oké. Okay.
0: Ja? Want je krijgt namelijk van ons het vogelhuisje pakket.
2: Oh, dat is leuk.
0: Ja, moet je even zelf in elkaar zetten. Je kan hem ook nog zelf een kleurtje geven.
1: Leuk, hè?
0: Ja.
2: Helemaal geweldig.
0: Nou, we sturen het zo snel mogelijk naar je op. We nemen nog even contact met jullie op voor het adres. En dan komt het vanzelf naar je toe, ja?
2: Helemaal prima.
0: Hey, leuke dag vandaag nog, hè?
2: Helemaal goed komen.
0: Dankjewel.

0: Ik heb jou, schat. Ik heb jou, schat.
1: Mooi, hè? Ja, als je al die liedjes gaat vertalen naar Nederlands, klinkt het nergens na. Maar ook als je gewoon Nederlands naar het Engels, klinkt het ook nergens na.
2: Nee, dat is waar.
0: Dan
2: is
0: At night after two.
2: Ja, dat klinkt ook heel gek.
1: Klinkt helemaal niet. Ja. Oh, toch wel. Ja. Ja. Oh, wat leuk dat je daar toch gelijk wel weer op komt.
0: Dat is toch leuk?
1: Hey, vanmiddag hebben we natuurlijk Sjoerd Wolthuis.
0: Ja.
1: Met een paar van nieuwe films.
2: Nou, een paar.
0: 12 geloof ik.
1: Een soort filmmarathon wordt het dan.
2: Ja, het wordt inderdaad een marathon. We hebben er,
1: zit er nog iets tussen 7. Waarvan je zegt, daar zit ik naar uit te kijken?
2: Nou, ik vind Fall 2 lijkt me wel goed.
1: Valt?
2: Vol. Val.
1: Oh, vallen. Val. Herfst.
2: Ja, nee. Oh. Vallen. Vol. Ik val. I fall of a cliff.
1: I fall on you.
2: Ja. Deel 1, die meid die klommen dan in een televisietoren. En dan ging dat mis. En nu is deel 2 en dan gaan ze een
1: hele rare film, vond ik dat.
2: Ja,
1: ik denk, je kan gewoon om die mast en dan kan je zo naar beneden toe glijden.
2: Ja, maar dan is het geen leuke film, hè? Als je het zo doet.
1: Ja, goed. Films moeten ook een beetje realistisch zijn. Kijk naar de Titanic.
2: Ja. Ja. Maar dat is ook. Ja, dat is waar. Maar goed, deze film hier gaan ze dood in ieder geval op het eind.
1: Oh, toch wel?
2: Dus hoef je niet meer te kijken. Ja. Dus dat is die. Wat ook heel leuk lijkt, is Resident Evil. Vind ik heel leuk.
1: Dat is dat een horrorfilm?
2: Ja. Dat is nieuw leven ingeblazen. Opnieuw wordt het uitgebracht.
1: Ja.
2: Avengers natuurlijk. Weer met zo'n. Ja, daar ben ik niet zo dol op. Want jij ook niet trouwens, hè, van die Marvel-achtige
1: films. Nee, daar hebben we helemaal niks mee.
2: En wat me ook wel leuk lijkt, is grappig. Hallo Wiebe.
1: Ja. Waar komt dat vandaan?
2: Uit Nederland.
1: Ja, maar is dat dialect of zo? Want het is
2: van Halloween. Alleen die man heeft de hoofdpersoon een Wiebe. Oh. Hallo Wiebe.
1: Is het een Nederlandse horrorfilm of zo?
2: Ja, het is eigenlijk meer een beetje absurdistische. Het is een deel 2 ook al. Vorig jaar was hij er ook.
1: Ja, toch iets van Marvel of zo dit?
2: Nee, dit is een Nederlandse film.
1: Is het een kinderfilm of zo?
2: Nee, een Nederlandse horrorcomedy.
1: Oh?
2: Deel 2.
3: Ik denk dat je wel weet wie we moeten bellen.
2: Kijk.
1: Ah ja, dat wordt Wiebe dus.
2: Ja, hij dus, dat is Wiebe.
1: Ja. Nou.
2: Oké. Okay.
1: Ik wacht er nog heel even af of het een succes wordt.
2: Ja.
1: Ja? Oké. Okay.

0: nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.
1: Dit is Flevoland.
2: Als je uitwonend bent, 50 euro erbij. Dus ik zou zeggen, jongens, naar de kroeg.
1: Ook dit is Flevoland.
3: En gewoon lekker je huiswerk maken.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Maar boeit me niks.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van Stichting Flevo Penningen.
7: Flint Adviseurs en Accountants.
8: Oncliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
9: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Goedemiddag, het is bijna 12 uur. De provincie moet zich nadrukkelijker bezighouden met de aanpak van dodelijk geweld tegen vrouwen, oftewel femicide. De provincie moet inzetten op meer bewustwording, preventie en het delen van kennis. Ondanks bezwaren hebben Provinciale Staten toch ingestemd met extra geld voor een mediastudio in het provinciehuis. Het gaat om 160.000 euro. En de kleinschalige nieuwe school Waldorf in Almere is tijdens het eerste onderzoek door de inspectie van het onderwijs beoordeeld als zeer zwak.
0: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 12 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij de politieke beschouwingen in Den Haag heeft premier Jette gezegd dat hij vandaag geen keuze wil maken of hij over links of over rechts een meerderheid wil zoeken voor zijn kabinet. Vandaag is in de Tweede Kamer de tweede dag van de debatten over de Prinsjesdagplannen. De oppositie dringt erop aan dat het kabinet een keuze maakt. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij steun voor de hele begroting eigenlijk niet meer ziet zitten en waarschijnlijk op deelbegrotingen akkoorden wil sluiten. Maar vandaag drong hij er ook op aan dat het kabinet een keuze maakt tussen links en rechts. Zo zei hij. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 wil, moet de komende 6 tot 8 weken nog over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren zitten in de hoofddragers van de brug. Daarom werden per direct 2 rijstroken afgesloten. Rijkswaterstaat wil als voorlopige oplossing de naastgelegen oostelijke Zuurhofbrug aanpassen, zodat het verkeer daar in beide richtingen overheen kan. Dat kan mogelijk dan nog weken duren. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is die ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de NASA niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en trekt er regen het land in. Vanmiddag vaker buien. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
2: Verkeersinformatie. ANWB die zegt dat het lekker doordrijft. Flitsmeister zegt dat het niet te snel moet. Op de N307 in Dronten bij 105,5. En ook in Almere op de Juan Grisstraat. Daar wordt gecontroleerd. Verder zijn er controles op tolkosten. Of de vrachtauto's dat allemaal wel betaald hebben. Dat zijn die kleine cameraatjes langs de snelweg. Hoef je niet meer door te geven. Andere snelheidscontroles wel graag doorgeven. Via de gratis app van Flitsmeister. Zometeen een aanrandingszaak op Urk. Daar gaan we over praten met onze redacteur.
11: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
12: Koek
4: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
11: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
15: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
16: Interessant. Wat verdien jij dan?
15: Zo open bedoelen ze vast niet.
17: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
18: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
17: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
18: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
19: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
20: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Lizzo is dat, een Juice. 7:07 nu.
1: En we gaan naar het nieuws inderdaad. Een bijzonder goede middag. Een 58-jarige man uit Urk die wordt verdacht van aanranding van een destijds 18-jarige jongen uit Emmeloord. De verdachte zou zich hebben vergrepen aan het slachtoffer in een rijdende auto.
0: De Urker die stond vanochtend dus terecht in de rechtbank van Zutphen. Redacteur Ide Klaas Kofferman, jij weet wat de verdenking is en wat het OM voor straf heeft geëist. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Waar draait de zaak om?
2: Ja, het gaat om inderdaad een 58-jarige man uit Urk. Die was een aantal jaren terug persoonlijk begeleider van het slachtoffer. Als vrijwilliger heeft hij die jongen begeleid. En op een gegeven moment in december 2024 vroeg deze jongen eigenlijk om hulp. Die zei van, ik ben in Almere en ik heb geen geld om terug te komen naar huis. Zou jij mij kunnen ophalen? Hmm. Nou, de man uit Urk heeft de jongen toen opgepikt in Almere. En onderweg in de rijdende auto zou hij, volgens het slachtoffer, met zijn hand dus in de broek van het slachtoffer zijn gegaan. Is hij aan het geslachtsdeel van de jonge jongen gaan trekken. Ja. En even later was er een tussenstop in Lelystad. En daar zou de aanranding nog zelfs verder zijn gegaan dan dat. Hmm. Dat is dus de verklaring van het slachtoffer. En hij zegt ook van ja, ik heb later appjes gestuurd naar de verdachte. Waarin ook expliciet staat van ik vind het niet tof van wat je hebt gedaan bij me. En later stuurde hij ook nog laat me met rust. Dit kan echt niet. Op het moment dat dus de verdachte weer contact zocht met het slachtoffer.
1: Ja. Wat zegt hij dan, de verdachte zelf? Wat zegt hij?
2: De verdachte zelf, die ontkent met klem dat hij de jongen zou hebben aangerand. Hij zegt, die appjes die waren inderdaad binnen. Maar ik dacht dat dat om een bepaalde ruzie ging die in de auto zou hebben plaatsgevonden. Maar ik heb absoluut niet aan die jongen gezeten. Dus ja, hij ontkent dat echt met klem.
0: Hij heeft ook niet verklaard waarover die ruzie dan eventueel zou gaan of zo.
2: Nee.
0: Wat wil het Openbaar Ministerie nu?
2: Ja, nou die eist toch wel een forse celstraf. In totaal zou deze verdachte uit Urk 20 maanden de cel in moeten, waarvan 8 maanden, of ja, in ieder geval 8 maanden voorwaardelijk. Dus dan 12 maanden echt de cel in. En het OM wil ook nog een beroepsverbod voor deze verdachte. Want die begeleidt dus ook jongeren met problemen. En dat zou hij dan 5 jaar lang niet mogen doen.
1: Hmm. Wat staat er op het spel?
2: Ja, heel veel. Want het saillante eigenlijk nog aan deze zaak is dat de verdachte op dit moment ook raadslid en fractievoorzitter is in de gemeenteraad van Urk. Dus dat is een heel gevoelige zaak ook daar. Het is de vraag natuurlijk wat het gaat betekenen mocht deze man veroordeeld worden. De uitspraak die is op 1 oktober. Maar ja, in de tussenliggende tijd zal er natuurlijk een hoop loskomen, denk ik, op Urk. We moeten natuurlijk afwachten wat die uitspraak zal zijn. Maar het is in ieder geval duidelijk dat de verklaring van het slachtoffer en de verklaring van de verdachte lijnrecht tegenover elkaar staan.
0: Ja.
2: In ieder geval is er vanochtend geen bekennende verklaring geweest van de verdachte. Hij blijft het ontkennen. Dan is het aan de rechtbank op een gegeven moment om daar een oordeel over te vellen. Maar
0: het slachtoffer heeft ook volgehouden dat dat wel zo is.
2: Ja, het is ook zo dat het slachtoffer ook binnen zijn familie na die gebeurtenis appjes heeft gestuurd, met mensen contact heeft gezocht. Dus ja, die zouden dan mogelijk moeten staven wat hij daarna verklaard heeft bij de politie en waar nu de zaak dus om draait.
0: Oké, uitspraak is over?
2: 2 weken, 1 oktober.
3: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It.
1: En we gaan naar het weer met Johnny Willemsen. Johnny, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Van Weerplaza. We krijgen weer nattigheid vanuit veel gisteren eigenlijk. Bij ons uiteindelijk nog wel mee.
2: Ja, temperatuur was ook aardig, hè?
1: Ja, maar het was ook droog.
2: Ja, gisteren waren het echt korte, felle buien.
1: Ja, dat klopt. Ja.
2: Met ook tussendoor behoorlijk wat zon.
1: Ja.
2: De zon is nu wel verdwenen. En de buien zitten er wel aan te komen. Dus ja, vanmiddag geen zon. En wel regelmatig regen.
1: Ja.
2: Ik verwacht bijvoorbeeld geen onweer. Dat was dat gisteren landinwaarts wel op die buien.
1: Ja.
2: Vandaag niet. Maar ja, wel grijze middag met regelmatig regen.
1: Okay.
2: De maximumtemperatuur van de graad of 18 hebben we eigenlijk nu. Als er straks regen valt, gaat die temperatuur wat omlaag.
1: Oké. Okay. Dan vanavond en vannacht?
2: Vanavond ook nog een paar buien, maar die trekken het merendeel trekt naar het oosten weg. En daarachter zitten dan een paar opklaringen en nog een losse bui. Dat geldt ook voor de nacht. Minimumtemperatuur van een graad of 12. Morgen in de vroege ochtend nog een laatste buitje mogelijk. Maar morgen overdag behoorlijk wat zon. Een graad of 19 bij een matig tot vrij krachtige wind.
1: En de komende dagen dan? Het weekend staat ook weer voor de deur natuurlijk, hè?
2: Ja, in het weekend staat er weer wat regen op het menu. Zaterdag is een bewolkte dag met soms een beetje regen. Wel heel zacht. Zit dan echt in de warme lucht. Dat zien we aan de nachttemperaturen. Die komen niet onder de 14. En ja, zaterdag halen we zelfs 20, ondanks weinig zon. En zondag is er weer een afwisseling van een paar buien, maar ook zonnige momenten.
1: Mm-hmm.
2: De wind gaat vanaf de Noordzee waaien, westen en zelfs later noordwesten. Maar vanaf maandag is het wel droog. Vrij rustig weer. In de loop van de week komt een hoogdrukgebied boven ons hoofd te liggen. Weinig wind. 'S Ochtends kan het dan een keer mistig zijn. Maar overdag droog met ook wel ruimte voor de zon.
1: Ja.
2: En zoals het er nu voor staat, dinsdag een graad of 19. En later in de week, als de wind toch naar het zuiden draait, zouden we weer boven de 20 kunnen uitkomen.
3: Ja, zie je wel. Die Indian Summer, hij gaat eraan komen, hoor. Ik voel het gewoon. Ik zie het gewoon gebeuren allemaal.
1: Is dat ook zo? Of zeg je van nou...
2: Nou, het is nog niet in beton gegoten, maar er zijn wel grote kansen. Ja.
3: Ja, zie. Nou, leuk weer. Dankjewel, Johnny. En tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer.

0: Swingende platen aller tijden. Tom Brown en Funking for Jamaica.
1: Ja, we gaan naar het nieuws uit binnen- en buitenland. Ja, natuurlijk die algemene beschouwingen. In de Tweede Kamer heeft premier Jette de tweede dag van die politieke beschouwingen afgetrapt. Gisteren was de grote vraag hoe het minderheidskabinet een meerderheid gaat vinden voor hun plannen. Daar probeert Jette antwoord op te geven door draagvlak te vinden en niet alleen in de politiek.
2: Kijken we naar de medeoverheden en de sociale partners waar we veel mee samen moeten doen. Maar zeker naar de Tweede en de Eerste Kamer. Als we brede steun in die beide kamers kunnen organiseren voor deze miljoenennota, dan geeft dat de rust en zekerheid die nodig is om die grote doorbraken te realiseren.
1: Jesse Klaver van Pro zei erop dat het kabinet dat al maanden probeert, tot nu toe zonder succes.
3: De groeten. Het strafrechtelijk onderzoek naar een aantal cardiologen breidt zich uit naar Jakarta, meldt Nieuwsuur. De 5 cardiologen worden ervan verdacht dat ze miljoenen euro's hebben aangenomen van fabrikanten en in ruil daarvoor hun producten gebruikten in het ziekenhuis. De cardiologen die werkten vroeger bij het Isla ziekenhuis in Zwolle. En één van hen die heeft jaren geleden in Jakarta een hartziekenhuis laten bouwen, zegt deze journalist.
4: Ik denk dat het feit dat nu de Nederlandse justitie de Indonesische politie heeft gevraagd om hulp, betekent dat Nederland denkt dat er mensen daar in Indonesië zijn die meer weten over die mogelijke corruptie, die getuigen misschien wel zijn. De Indonesische politie zegt, we zoeken 4 mensen die getuigen hiervan zouden kunnen zijn. En dat is echt wel interessant, zeker omdat het Isla ziekenhuis zelf zegt, wij hebben nooit iets met dat ziekenhuis in Indonesië te maken gehad.
3: En tot zover het nieuws van buiten Flevoland.

ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid.

0: ging eigen huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
1: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
0: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
1: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
4: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè?
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Goedemiddag. 1:30. Tegen een 58-jarige fractievoorzitter van een Urkerpartij is vandaag een celstraf van 20 maanden geëist, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Hij zou tijdens een autorit een 18-jarige jongen hebben aangerand. De Urker werkte toen als vrijwillig jeugdcoach en begeleidde de jongen. Hij ontkent de aanranding. De officier van justitie eist ook een beroepsverbod in de zorg van 5 jaar. De rechtbank in Zutphen doet over 2 weken uitspraak. De provincie moet zich nadrukkelijker bezighouden met de aanpak van dodelijk geweld tegen vrouwen, oftewel femicide. De provincie moet inzetten op meer bewustwording en preventie. Dat vindt een meerderheid van Provinciale Staten, alleen Forum voor Democratie stemde tegen. De provinciale politiek vindt dat de aanpak van geweld tegen vrouwen achter de voordeur en op straat niet in de sociale agenda van de provincie kan ontbreken. De provincie kan bijvoorbeeld gemeenten en betrokken partijen met elkaar in verbinding brengen en kennis delen. En ondanks bezwaren hebben Provinciale Staten toch ingestemd met extra geld voor een mediastudio in het provinciehuis. Het gaat om €160.000. In plaats van video's door externe producenten te laten maken, wil de provincie apparatuur kopen om dat zelf te kunnen doen. In die studio kan bijvoorbeeld de commissaris van de Koning videoboodschappen opnemen. De uitgaven zou in 4 jaar tijd moeten zijn terugverdiend, want externe inhuur van videomakers kost nu €40.000 per jaar.
8: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 naar de Maasvlakte wil, moet de komende 6 tot 8 weken nog over de vluchtstrook. Sinds gisteren zijn 2 rijstroken dicht nadat scheuren waren ontdekt in de hoofddragers van de brug. Bij de politieke beschouwingen in Den Haag heeft premier Jette gezegd dat hij vandaag geen keuze wil maken of hij over links of over rechts een meerderheid wil zoeken voor zijn plannen. Vandaag is in de Tweede Kamer de tweede dag van de debatten over de Prinsjesdagplannen. Voor het 2e jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken.
9: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag trekken vanuit het westen buien over de provincie, waarbij het soms flink kan doorplensen. Er waait een matig tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten en het wordt 17 of 18 graden. Maar tijdens een stevige bui is het 60 graden of 14. Vanavond en vannacht komen nog enkele buien voor, maar zijn er ook opklaringen en de temperatuur zakt naar een graad of 12. Morgen, vrijdag, is het wisselend bewolkt en aan het begin van de ochtend is een lokale bui niet uitgesloten. Later op de dag is het overal droog met geregeld zon. De wind waait morgen uit het zuidwesten tot westen en is matig van kracht. De middagtemperatuur komt uit op 18 of 19 graden. Morgenavond blijft het droog en halverwege de avond is het nog een graad of 15.
10: Dan de verkeersinformatie, de A6 Emmeloord-Lelystad voor Zwifterband 6 minuten. En tussen Lelystad-Noord en de afrit Urk nog eens 5 minuten. Geflitst wordt er ook op de N307 in Dronten bij 105,5.
6: Dit is Herberg Flevoland.

0: We zaten nog heel eventjes te kijken naar wat andere dingetjes.
1: Inderdaad,
0: dat gaat dit weekend in première volgens mij, toch? Dat Titanic, waar veel mensen nog niet van af weten wat het nou eigenlijk is.
1: Ja, zeker. Ik ga er lekker heen.
0: Ja, ja. Nou, dan ga je genieten. En dan ben ik woensdag ben ik dan heel erg... dinsdag ben ik dan heel erg benieuwd hoe het is. Eigenlijk.
1: Waarom dinsdag? Dat is zondag.
0: Ja, maar maandag ben je er niet.
1: Nee, maar dinsdag ook niet.
0: Ook niet?
1: Nee, we gaan op vakantie.
0: Oh, hoe moet ik dan weten wat het is? Of er nog heen wil?
1: Ja, er zijn tegenwoordig een telefoon. Dan kun je iemand bellen of appen.
0: En maar jij zit meestal op een schip waar geen familie
1: is. Nee, we gaan nu gewoon heel dichtbij naar Kaapverdië.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja.
0: Is dat bejaarden hoor, toch?
1: Nee. Ik heb dat wel begrepen, ja. Er is heel weinig te doen. Maar we gaan een weekje zonnen.
0: Nou, leuk. Ja, maar deze voorstelling was dus in het buitenland was het heel erg succesvol.
1: In New York ook nog steeds.
0: Ja, Parijs. Ja. We hebben het ook groots aangekondigd.
1: Hoe heet het nou? Is het Titanic?
0: Titanic.
1: Hoe?
0: Titanic.
1: Titanic. Oké. Okay.
0: Ja. Ja. Je moet het allemaal een beetje Titanic, maar dan op zijn Frans-Engels.
1: Het is een parodie.
0: Aboard de Titanic.
1: Sorry?
0: Zoiets.
1: Ja, het is een parodie toch?
0: Ja, het is het leuke eraan. Celine Dion, die zegt dus, ik zat op die boot. Het verhaal gaat over mij.
1: Ja. Dat zegt zij.
0: Vergeet die hele boot, joh. Dat is allemaal bijzaak.
1: Maar het is niet waar. Dat zegt zij niet echt, hè?
0: Denk het niet, nee.
1: Nee.
0: Het is comedy, hè?
1: En alle liedjes van Celine Dion komen daarin. Dus je hoeft dan ook niet meer naar Parijs.
0: Nee, dat scheelt wel. Dat scheelt een paar dollars.
1: Ja.
0: Ja. Het is wel een heel mooi decor, hoor, wat Celine Dion zelf heeft.
1: Oh, jazeker, ja.
0: Zo, heel apart, heel mooi.
1: Ja, ze staat er ook 3 jaar, hè, in Parijs, geloof ik.
0: Ja. Zou je erheen gaan voor een paar 100 euro?
1: Ja, hoor.
0: Ja?
1: Ja, hoor.
0: Ja, je kan het makkelijk betalen.

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Als je uitwonend bent, 50 euro erbij. Dus ik zou zeggen, jongens, naar de kroeg.
1: Ook dit is Flevoland.
3: En gewoon lekker je huiswerk maken.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Boeit me niks.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op KNRM.nl.
8: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Een jubileumeditie van Almere 50 jaar en Flevoland 40 jaar. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van Stichting Flevo Penningen, AV Facilities Nederland en Comsi.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Tegen een 58-jarige fractievoorzitter van een Urkerpartij is vandaag een celstraf van 20 maanden geëist, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Hij zou tijdens een autorit een 18-jarige jongen hebben aangerand. De provincie moet zich nadrukkelijker bezighouden met de aanpak van dodelijk geweld tegen vrouwen, oftewel femicide. En ondanks bezwaren hebben Provinciale Staten toch ingestemd met extra geld voor een mediastudio in het provinciehuis.
0: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 1 uur.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Canadese premier Carney juicht een nadere samenwerking met de EU toe, zei hij in een toespraak in het Europees Parlement. Gisteren deed EU-voorzitter von der Leyen dat voorstel. Ze zei dat Canada het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Carney benadrukt dat het niet de bedoeling moet zijn om een nieuw blok op te richten als rivaal van de bestaande wereldmachten, zonder dat hij daarbij namen noemde. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 bij Rotterdam wil, moet nog minimaal 6 weken over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren in de brug zitten en daarom mag er minder verkeer overheen. Het is de bedoeling dat verkeer over de oostelijke Zuurhofbrug kan, maar die moet worden aangepast en dat gaat dus weken duren. Australië scherpt de visumregels aan om het aantal migranten terug te dringen. Zo wil de regering dat internationale studenten hun partner en eventuele kinderen niet meer mogen meenemen. Ook worden de regels voor backpackers aangescherpt om te voorkomen dat zij onbeperkt in Australië blijven door steeds een nieuw werkvisum aan te vragen. De regering wil het aantal migranten dat Australië jaarlijks binnenkomt verlagen van 300.000 naar 225.000. Volgens critici leggen de migranten een te grote druk op sociale voorzieningen en de woningmarkt. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werden 9,6 miljoen mensen werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. Het weer vanuit het westen trekken buien over het land. Het wordt vanmiddag maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden morgenochtend een enkele bui. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Geen vertragingen gemeld door de ANWB. Wel een snelheidscontrole op de A27 Almere-Hilversum bij 107,9. En er wordt gecontroleerd in het rond op de N307 bij hectometerpaaltje 105,5.
11: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
12: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
13: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
11: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
13: En nu denk ik, och man, man, man. Als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
14: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido. Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
15: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Het Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
14: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
16: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
17: Oma!
18: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
19: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
16: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
19: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
20: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Monica en Oscar Benton en All I Ever Need. Die zullen zeggen van, hey, waar ken ik dat van? Nou, dat weten we natuurlijk wel, hè. En daarvoor Senna samen met Sven Versteeg. En vuurwerk. Kijken of we nu ook vuurwerk vanuit onze prijzenkast kunnen krijgen. We gaan eens eventjes bellen met Ans. Ans Toeten uit Lelystad. Ans, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
2: Dag Ans.
0: Hi. Ja, we storen jou eigenlijk op een heel bijzonder moment, hè. Je zegt van, ik zit in een restaurant.
1: Oh? Ja,
0: ja,
1: klopt.
0: Is er een feestje te vieren?
1: Nee hoor, nee. Gewoon even...
0: Even lunchen.
1: Uit lunchen.
0: Ah.
1: Ja, kom maar dan.
0: Ja. Ja, je komt eraan?
2: Oh, je komt hierheen. Oh.
1: Ja, mijn eten staat op tafel.
0: Oh, wat heb je besteld?
1: Biefstuk.
0: Oh, zo. Lekker. Dat lekker op de middag. Broodje erbij of ook echt frietjes en zo?
1: Nee, gewoon brood erbij.
0: Oh, lekker. Pannetje zuur erbij. Oh, heerlijk hoor. Water loopt mee in de mond. Hé, hey, je hebt gekeken naar onze foto. We zullen het even kort houden. Ja, je hebt een verschilletje gezien, denk ik, hè?
1: Ja, er staat aan de linkerkant een pallet. Er zit een plaatje op.
0: Ja.
1: Op de tweede plank. En op de andere foto zit hij op de derde plank.
0: Ja hoor, goed gezien. Of je nou wel of niet in een restaurant zit, het is goed. Marco, neem je even mee naar het rad. Je weet nog hoe het werkt, want je hebt al eens een keer eerder met ons meegedaan, hè?
1: Ja, heel lang geleden.
0: Oh, oké. Nou, dat is toch wel weer reden om jou weer een keertje te bellen. Weet je nog hoe het werkt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Moet aan het rad draaien.
0: Ja.
1: En hard.
2: En maar weet je nog wat je won toen?
1: Het schort.
2: Oh ja, oké. Okay, ja. Wat voor kleur weet je dat nog? Was dat zwart of grijs? Of...
1: Nee, de witte.
2: Oh, dat heb je niet zo heel lang geleden gewonnen, hoor.
1: Ja.
2: Ik denk een jaar geleden of zo. Je wordt je biefstuk koud nu, of niet?
1: Ja.
2: Oh, nou, ik zal snel draaien.
0: Ja.
2: Een harde links of rechts?
1: Maakt niet uit, doe maar.
2: Oké.
0: Okay. Ja, anders zit die door. Ja, zeker.
2: Hier mag gewoon eten, hoor.
0: Ik hoop wel dat het een beetje flink op je stuk is, want anders dan waait hij zo meteen weg.
2: Nee, als kennend is dat wel een lekker dik stuk vlees.
0: Ja, lekker hoor. Hij moet altijd even rusten, hè, dus het is goed.
2: Een rugtas?
0: Ja.
2: Ja, maar jij hebt gewonnen. Ja?
0: Nou?
2: Of de kiek sokken of de rugtas. Nee, de washand, sorry. Of de rugtas mag ook.
0: Mag ook, ja.
2: Wat wil je?
1: De sokken en de washand.
2: Nee, het is of...
0: Oh!
2: Ja, je wil gelijk weer alles.
0: Ja.
2: Of de sokken, of de washand, of een rugtas.
1: Doe maar de sokken.
2: De sokken.
0: Nou, wat
2: en,
0: leuk.
2: En een washand of een rugtas?
1: Doe maar rugtas.
2: Nou, de rugtas en de sokken. Ze komen jouw kant op, ja?
0: Oké.
1: Okay.
2: Eet smakelijk.
0: Eet smakelijk. Doei.
1: Oké,
0: dag Hans.
3: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Nou, wie heeft hier niet op leren dansen, hè? Jij ook?
1: Ja.
0: Was het in, hè, destijds om op dat soort plaatjes te leren dansen? Popmuziek. Maar dan wel gewoon stijldansen, hè?
1: Ja, wel, man.
0: Jij en ik hebben dat wel gedaan, toch?
1: Ja.
0: Dire Straits was het in The Walk of Life. En daarvoor Harry Styles en The American Girls. Straks even naar 13:30. Het is donderdagmiddag, dus dan weet je het. Dan is Jules Wolthuis er weer. Die gaat vandaag de nieuwe films bespreken. Die binnenkort in Flevoland te zien zijn. En nou, hij heeft een behoorlijk stapeltje films meegenomen. Het zijn er maar liefst 7. Dit is de nieuwe Vincent.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
4: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
8: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
10: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
11: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
13: Goedemiddag, 13:30 precies. Tegen een 58-jarige fractievoorzitter van een Urker partij is vandaag een celstraf van 20 maanden geëist, waarvan 8 maanden voorwaardelijk.

0: tegen. De provinciale politiek vindt dat de aanpak van geweld tegen vrouwen achter de voordeur en op straat niet in de sociale agenda van de provincie kan ontbreken. De provincie kan bijvoorbeeld gemeenten en betrokken partijen met elkaar in verbinding brengen en kennis delen. En ondanks bezwaren hebben Provinciale Staten toch ingestemd met extra geld voor een mediastudio in het provinciehuis. Het gaat om 160.000 euro. In plaats van video's door externe producenten te laten maken, wil de provincie apparatuur kopen om dat zelf te kunnen doen. In die studio kan bijvoorbeeld de commissaris van de Koning videoboodschappen opnemen. De uitgaven zou in 4 jaar tijd moeten zijn terugverdiend, want externe inhuur van videomakers kost nu 40.000 euro per jaar.
1: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag trekken vanuit het westen buien over de provincie, waarbij het soms flink kan doorplensen. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten en het wordt 17 of 18 graden, maar tijdens een stevige bui is het slechts een graad of 14. Vanavond en vannacht komen nog enkele buien voor, maar zijn er ook opklaringen en de temperatuur zakt naar een graad of 12. Morgen, vrijdag, is het wisselend bewolkt en aan het begin van de ochtend is een lokale bui niet uitgesloten. Later op de dag is het overal droog met geregeld zon. De wind waait morgen uit het zuidwesten tot westen en is matig van kracht. De middagtemperatuur komt uit op 18 of 19 graden. Morgenavond blijft het droog en halverwege de avond is het nog een graad of 15.
2: Verkeersinformatie A27, Almere-Gorinchem. Daar rijdt het langzaam volgens de ANWB tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten. En je hebt er 8 minuten extra reistijd voor nodig. Flitsers, er wordt nu op de Vecht in Lelystad gecontroleerd. Heb je ze ook ergens anders gezien? Geef het door via de app van Flitsmeister. En zometeen weer Jules Wolthuis. Hij vertelt je welke nieuwe films je binnenkort kunt gaan beleven in de Flevolandse bioscopen.
3: Dit is Herberg Flevoland.

0: Dat is zo'n straatje waar je meestal niet moet komen. The Heartache Avenue van The Maisonettes.
1: Frankly, my dear, I don't give a damn.
2: Films.
3: Here's Johnny.
2: De premières.
4: Go ahead, make my day.
2: De successen.
5: Good morning, Vietnam.
2: En de flops.
6: And I will kill you.
2: Filmkenner Jules Wolthuis.
7: Laten we direct van start gaan, want je hebt maar liefst één

0: 3, 4, 5, 6, 7, 7 films. Jules Wolthuis, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Dat betekent 15 seconden per film?
0: Ja. Nee, je krijgt 20 vandaag. We zijn vriendelijk. We doen gewoon lekker op ons gemak. Laten we beginnen met de geweldige film. Daar zit ik echt al heel lang naar uit te kijken. Hallo Wiebe.
2: Hi.
0: Nee, Wiebe.
1: Oh. Ja, hallo Wiebe. Dit is een nieuwe Hallo Wiebe.
0: Oh ja, Wiebe deel 2, hè?
1: Ja, want we hebben. Dus dit is Hallo Wiebe Overdrive. En dat is een gezellige familiefilm voor het hele gezin. En dat speelde natuurlijk op het Halloween gebeuren.
0: Ja.
1: Film is opgenomen in Toverland.
0: Ja.
1: Jullie ook wel bekend,
2: ja,
1: waarschijnlijk.
2: Zevenum.
1: En dat gaat over een onhandige beveiliger die 's nachts natuurlijk dingen moet bewaken.
0: Ja.
1: Die denkt er is niks, maar er is van alles in dat pretpark te doen. Allerlei monsters, griezels en robots. Nou, een beetje in de stijl van Halloween. En nou, allemaal heel vermakelijk. Kortom, de kritieken zijn: het is een gezellige, griezelige komedie met veel humor en heel veel chaos. En daarom verwacht men veel publiek, want de film is groots uit en overal in deze provincie te zien.
3: Lekker gesponsord door het attractiepark.
0: Ja,
3: vinden ze allemaal leuk, hè? Efteling heeft het gedaan, Toverland heeft dat, Julianatoren. Ja,
1: het is.
3: Ja, dat is goed.
0: Nee, okay. Je hebt geen decor nodig natuurlijk, als je daar
3: gaat draaien. Nee, en het is herkenbaar, hè, voor als de kinderen daar komen. Dan zeggen, oh ja, dat was hier.
0: Ik zag gelijk dat het Bobby aanlandt.
1: Dus voor iedereen 6 plus.
0: Oké. Goed, dan gaan we naar, vind ik ook wel eventjes leuk. Laten we dan maar Human Nature doen.
1: Ja.
0: Dat is een soortgelijke film eigenlijk.
3: Michael Jackson?
0: Nee, Human Nature.
1: Jij houdt van wandelen, hè?
0: Ik hou van wandelen, ja. Ik wandel met mijn suf. Iedere dag van de auto naar hier in de studio.
1: Ook 500 kilometer?
0: Nou, 500 vind ik wat veel, maar 20 kilometer.
1: Nee, het is een echte wandelfilm.
0: Oh, gezellig.
1: Inderdaad. De kritieken zijn heel mooi, mooi opgenomen. Want het gaat over een vrouw die een wandeltocht maakt door Lapland, het noorden van Noorwegen.
0: Oh.
1: 500 kilometer lang. En het thuisfront, daar heeft ze contact mee natuurlijk. Die begrijpen dan eigenlijk niet waarom doet ze dat.
0: Ze zetten het beste beentje voor.
1: Maar ze zetten letterlijk het beste beentje voor.
0: Mm-hmm.
1: En een hele mooie natuurfilm. Rustig verfilmd in een langzaam tempo.
0: Loopt de film goed?
1: En veel moedig. Heel goed. Of die echt gaat lopen, moeten we afwachten.
3: Nou, zij wel.
1: Zij wel, in de film althans. Hè? Hoeveel kilometers echt gemaakt, dat weten we niet.
0: Ja.
1: Maar de film 500 kilometer. Maar de film heeft toch een goede kritiek. Maar het is echt bedoeld voor de wandelfreaks.
0: Ja. Gaat stap voor stap natuurlijk.
1: Human Nature alleen in Dronten te zien.
0: Dus je moet lopen.
1: Bescheiden.
3: Dan stap in de goede richting.
1: Je moet wel naar Dronten lopen.
3: Ja,
1: toch?
3: Zij lijkt een beetje op Lindsay Wagner.
0: Nou,
3: jonge Lindsay Wagner.
0: Ik zat er net naar te kijken. Ik denk, wie is Lindsay Wagner eigenlijk?
3: De vrouw van 6 miljoen.
0: Ja, inderdaad, ja.
3: Jeetje,
0: dat was lang. De Bionic Woman was dat? Nee.
3: Wat zeg je?
0: De Bionic Woman was dat, toch? Die had een man van 6 miljoen.
3: Ja, de man van 6 miljoen. En dan had je op een gegeven moment de tegenhanger ervan.
1: De
3: Bionic Woman heette dat in het
1: De Bionic Woman, klopt.
0: Ja, toch? Ja, de Bionic Woman.
3: In Nederland was dat de vrouw van 6 miljoen.
0: Ja, sorry.
3: Dat vroeger altijd een Nederlandse titel krijgen.
0: Ja, in België moest dat nog steeds. Nee, maar dat was Nederlands.
3: Ja.
0: Nee, maar in België had je Sons and Daughters. En dat noemden ze daar dan Zonen en Dochters.
3: Hier,
0: waar ze hadden Neighbors, dat heette daar Buren. In Vlaanderen.
3: Ze hadden ook Sons and Daughters.
0: Nee, dat is een daughter.
3: Maar de buren hadden ook kinderen.
0: Oh, dat klopt, ja. Dan gaan we naar de film. Daar heb ik echt ontzettend veel zin in.
1: Ook daarin?
3: De Black Hole?
0: Nee, Sugar.
3: Oh.
0: Ik haal het van Sugar.
3: Ja.
0: Oh, een Nederlandse film.
1: Sugar?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, Nederlands.
1: Hele goede kritieken.
0: Ja.
1: Dat is een nogal keiharde film over partnergeweld.
0: Hmm. Oh ja.
1: Over de relatie tussen een man en vrouw wonen in de Bijlmer.
0: Nou.
1: Dus het is van Antilliaanse afkomst, acteurs en iedereen.
0: Mm-hmm. Veel, alleen maar
1: en
0: eigenlijk.
1: Alleen maar.
0: Ja. Ja.
1: En het gaat over een relatie tussen een man en een vrouw. Naar buiten kan allemaal mooi. Ze heeft een mooie kapsalon. Maar haar man wordt steeds gewelddadiger. En dat dwingt haar ertoe dat ze moet vluchten met haar baby.
0: Oh.
1: Dus dat betekent dat ze moet breken met die man en het verleden. En hoe gaat dat?
0: Ja,
1: goede kritieken, zeer geloofwaardig. Ook hard qua onderwerp natuurlijk. Heel goed gespeeld. Het debuut van, die moeten jullie kennen. Ik ken haar eigenlijk niet. Delani Lepelblad, een zangeres. Nee. Zeg je dat wat?
3: Nee.
1: De zangeres Delani Lepelblad speelt voor het eerst deze rol.
0: Ja, ik ken haar wel, want ik herken haar aan die ogen. Ze heeft een hele mooie blauwe, groenige ogen.
1: De zangeres zegt mij dan helemaal niks.
3: Nee.
1: Nou, die speelt haar debuut. Goed ontvangen, Sugar, alleen in Almere te zien.
0: Ja. Goed, zullen wij de volgende vier films zometeen doen? Of nu nog in één keer achter elkaar?
3: Nee, doe gewoon in één keer door, joh.
0: Ja, echt? Ja. Alle 17? Ja, oké. Dan gaan we naar film nummer 4. En daar heb ik ontzettend veel zin in. De film Paradijs. Ik heb in alle films zin.
1: Heb je zin?
0: Ja.
1: Nou, Paradijs, dat is echt een film ook voor jongeren. Oh. Thema is vaderschap van een tiener. Een jongen van 16 jaar wordt onverwachts vader als zijn ex-vriendin hun baby zo voor de deur neerzet en zegt, je bekijkt hem maar, ik ga er vandoor.
0: Ja.
1: Nou, dat vindt hij natuurlijk niks. Dus hij begint een roadtrip, een reis op zijn brommer met een baby in een draagzak, gaat hij op zoek naar zijn vriendin.
0: Wow.
1: Dus het is een persoonlijk drama van deze man die een ontwikkeling doormaakt van, ja, wat moet ik met een baby? En zich uiteindelijk afvraagt, ja, vader zijn is eigenlijk ook heel mooi en zorgt voor een verbinding met mijn kind.
3: Was niet tijdens
1: dus het is de problematiek van tienervaders.
3: Oké.
0: Maar dat is Paradijs. Toch deze film? Dat is toch deze film, of niet?
1: Alleen in Almere te zien. Ik weet even.
3: Maar ja, dit is er helemaal niets van terug, eerlijk gezegd. Maar.
0: Jawel. Het is het met, hoe heet ze, met Carmen?
3: Monique Hendricks.
0: Monique Hendricks, ze wilt erin? Hallo?
3: Nee. Ja.
0: Wilt Monique Hendricks erin?
3: Is het een Nederlandse film?
1: Ik denk dat dit niet goed is.
3: Nee, dat lijkt me ook niet.
1: Nee, helemaal niet goed.
0: Oh, het is geen Nederlandse film.
1: Ach, ja, het is Nederlands.
3: Ben Sadiq.
1: Paradijs, Nederlands drama.
3: Ben Sadiq?
0: Ja, Paradijs is wel degelijk. Zie je het?
3: Oh.
0: Ja.
3: Maar ik zie nergens een man met een baby. Ik zie alleen een keiharde soort mokromafia.
0: Maar okay. Van 17 september in de bioscoop is
1: Paradijs in Almere te zien alleen.
0: Ja. Oké, okay. Volgende. Leuk. Daar heb ik echt geen zin in. En dat is Avengers Endgame. Encore, oftewel is Frans voor nog meer.
1: En waarom heb jij daar geen zin in?
0: Omdat ik daar nooit zin in heb. In dit soort Marvel-achtige films.
3: Maar het is wel heel populair.
0: Ja, nou, maar was vooral heel. Het wordt wel minder, hè? Al die mensen hebben het een beetje gehad met die
3: misschien dat
0: het
3: te veel.
1: Maar Avengers Endgame Encore is niet echt nieuw. Nee. Want dit is gewoon Avengers Endgame uit 2019.
0: Oh, nou.
1: Ja,
0: dat dacht een keer.
1: Ja. Het enige verschil is, Encore hebben ze toegevoegd omdat de film iets langer is gemaakt. Er zitten extra minuten bij.
0: Oh, daar heb ik een zin in.
1: Dus hij duurt nu 185 minuten, jeetje, meer dan 3 uur.
0: Ja.
1: Is eigenlijk dus opnieuw in première gegaan als een beetje oploop naar Avengers Doomsday. En die is wel nieuw. Die komt
0: met
1: ook
0: Famke Janssen weer ook?
1: Wat?
0: Met Famke Janssen ook weer?
1: Met Avengers Doomsday. Er komt er nog een Avengers achteraan volgend jaar.
0: Maar is dat al met Famke Janssen weer erin?
1: Ja, dacht ik wel, ja.
0: Oké. Okay.
3: Oh,
1: dus dit is geen nieuwe film. Het is een film uit 2019.
0: Ja,
3: nou,
0: leuk.
3: Oké,
0: okay. Ja,
3: dat hoeft niet zo lang.
1: Alleen in Lelystad om mee te zien. Ja, je moet van Marvel houden om naar deze film te gaan.
3: Dat zeiden we wel.
0: Ja,
3: nou, over okay. Die
0: volgende. Dan gaan we naar een vriend van mij, is net geweest. En die gaf hem 3 sterren. Resident Evil. Daar is een game van. Er zijn ook al heel veel films van. En nu weer een.
1: Ja,
0: lijkt me wel goed.
1: Wel, ja. Ja, precies. De 13 films in totaal, waarvan 6 bioscoopfilms. Dit is dan nieuw. Geen vervolg op de volgende. Weer een zelfstandig verhaal. Met inderdaad een link naar een spelletje. Ik ken die spelletjes
0: spelletje. Nauwelijks. Het is een heel grote
1: uit
0: game.
1: Uit 1998.
0: Ja.
1: Inderdaad. Met Oster en Abrams in de hoofdrol. En voor de echte liefhebbers natuurlijk, die ook die games kennen. Een science fiction verhaal. Over een medisch koerier die zich tijdens de bezorging weg moet banen door allerlei geïnfecteerde monsters die hij tegenkomt.
0: Hmm.
1: En ja, dat wordt natuurlijk een bloederig verhaal.
3: Ja, dat denk ik wel. Ja,
1: er is hele grote schare liefhebbers die hier onmiddellijk naartoe gaan.
0: Ja.
1: En die worden op een wenk bediend, want de film is overal in Flevoland te zien. Resident Evil.
3: Maar was het 3 van de 5 sterren of 3 van de 10 sterren?
0: 3 uit 5.
3: 3 uit 5. Ja, nou, dat was redelijk goed dus, hè?
0: Ja.
1: Okay. Nou, redelijk ontvangen, hoor.
3: Ja, oké.
1: Okay. Ja.
3: Dan hebben we er nog eentje? Of nog 2?
0: Oh, 3,5 zelfs, sorry. Ja. 3,5 uit 5.
3: Oh, het
0: en even, daar heb ik echt heel veel zin in, want ik heb deel 1 ook gezien. En we hebben het er vanmorgen even over gehad, over die dames die televisietoren opklommen. Die gaan nu de berg in.
3: Ja,
1: ja.
3: Je zou zeggen, waarom ga je nog een keer zo'n avontuur doen?
1: En daarmee heb jij het eigenlijk al gezegd.
3: Zoek het niet op. Ja.
1: Want Val hebben we hier ook besproken.
0: Ja.
1: Dat was 4 jaar geleden. Er waren die dames die toren inklommen, radiotoren.
0: Ja. Ja.
1: En spannende trillen is gewoon heel goed ontvangen.
0: Zeker,
1: tijd.
0: Heel goed.
1: Heel goed. Dus nu opnieuw, wel met andere actrices. Val 2, Deadpoint. En nu over een jonge vrouw die inderdaad met een vriendin een wandeling maakt de bergen in, ja. Ergens in Taiwan.
0: Ja.
1: En daar gaat het helemaal mis.
0: Helemaal
1: een aardverschuiving komt er. Ja. En ze standen daar in die berg. En ja, overleven ze dat?
0: Ja.
1: Nou, dat is natuurlijk de vraag. Is alleen in Lelystad te zien.
0: Het is zo vreselijk dit, als je dit zo ziet. Die beelden. Ja, maar ja, het is nep, hè, he, Arnoud?
3: Jawel, maar goed, je verplaatst jezelf er toch in. Ook, en dan denk ik toch van...
1: Nou, lijkt spannend, maar een hoop nep natuurlijk.
0: Ja, maar je ziet ook, jawel, weet je, dat vind ik toch... dat je het tegenwoordig zo met AI ziet... dat het niet in een... echte op een echte berg.
1: Nee, precies, precies.
0: Ja, want zij valt nu.
1: Ik heb die trailer een paar keer gezien, dacht ik, nee, die voelt niet echt.
0: Voelt niet echt. Nee, jammer is dat.
1: Had ik ook, ja.
0: Ja.
1: Maar wel spannend. Val 2 dus, Dead Point. Ja.
0: Nou, waar draait hij?
1: Alleen in Lelystad.
0: Oh, alleen in Lelystad. Nou goed zo, dan ga ik daar niet heen. Oké,
1: Volgens Jules? Mij hebben we niks meer over.
0: Nou, nee, nou goed, vind
1: we zijn uitgewandeld.
0: Ja, we zijn er 7, dus... Ja.
3: Mag jij een stap richting de uitgang doen?
1: Ja.
3: Dank je wel, tot volgende week.
1: Oké.

0: Hoe oud is zij?
1: 13.
0: 13 jaar, van Jan.
1: Wat een volwassen nummer.
2: Ja, ik vind het een heel goed nummer eigenlijk. Want als ik de andere nummers heb bekeken, denk ik dat zij qua liedje de beste kaarten in handen heeft.
1: Dat zou zomaar kunnen, ja.
2: Aanstaande zaterdagavond is de finale in Rotterdam Ahoy.
1: Ja, spannend. Ik ben erbij. Nee, ik ben er niet bij.
2: Nee. Dan mag jij me niet meer in het midden.
1: Hoezo? Het is toch aan Ahoy? Ja? Mag iedereen toch in?
2: Nee, het is al lang uitverkocht.
1: Oh, oké, leuk.
2: Maar als zij dus doorgaat, dan gaat ze naar het Eurovisie Junior Songfestival.
1: Ja, en dat is dan weer over 3 weken. Nee, wanneer is dat?
2: Dat weet ik niet.
1: Oh, waar vindt het plaats?
2: Weet ik niet.
1: Nou, vorig jaar heeft toch iemand anders gewonnen? Dan vindt het toch in dat land plaats?
2: Ja, dan zoek eens op.
1: Ja, doe jij het. Ik denk, jij praat erover, jij weet dat wel. Morgen hebben we natuurlijk weer een nieuwe editie van Gastvrij Flevoland. En we hebben een volle bak. We hebben een dame die komt prachtig zingen. Haar naam kan ik niet uitspreken, maar dat ga ik morgen aan de vraag hoe ze heet.
2: Hoe heet ze dan?
1: Julie Huard. Hoe heet ze?
2: Oh, Julie Huard.
1: Ja?
2: Ja.
1: Heet ze zo?
2: Ja, Huard.
1: Nou, waarom zeggen dat zo gek?
2: Ja, zo heet ze.
1: Komt ze uit...
2: Ja, Julie Huard.
1: Je zegt het een beetje op z'n drens. Komt
2: nee.
1: ze daar
2: vandaan?
1: Oh. En we hebben regisseur Dick Maas. Samen met Aart van Grootheest. En Aart van Grootheest heeft het boek geschreven over Flodder. Daar staat echt alles in over de film Flodder.
2: Mm-hmm.
1: En Dick Maas komt...
2: Veel plaatjes ook?
1: Over, ja, heel veel plaatjes.
2: Leuk.
1: En Dick Maas komt natuurlijk praten over de musicalversie van Flodder die eraan zit te komen. En hoe hij toch aankeek tegen die serie Kees Flodder, waar hij niets mee te maken had op Videoland. Ik ben wel heel erg benieuwd.
2: Oké. Okay. Komen daar wel... Een goede uitspraak uit?
1: Dat mag ik wel hopen, ja.
2: Dick is wel recht voor zijn raap.
1: Absoluut, ja.
2: Ja?
1: Wij toch ook?
2: Ja? Ja. Ja, hij had ook nog wel nog steeds een appeltje te schillen volgens mij met die Laurens Schiels, toch? Of niet?
1: Ja, maar daar gaat hij niks over zeggen. Want ik niet? Weet inmiddels
2: nou,
1: wat
2: ga speelt. Ik morgen even aan hem vragen.
1: Oh, nou, doe maar. Ja, jij kan doen.
2: Hoezo? Waarom kan jij dat niet
1: doen? Nou, ik heb al een keer gevraagd. Dus daar wil ik niet op antwoorden. Maar jij kan toch wel vragen.
2: Oké, ja.
1: Want ik weet wat er is. Het is namelijk zo. Die, nee, ga ik nou niet.
2: Morgen dus. Misschien goede gesprekken bij ons. Maar eerst muziek nu. Tim Dawn, To Love Somebody.

0: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.
1: Dit is Flevoland.
2: Als je uitwonend bent, 50 euro erbij. Dus ik zou zeggen, jongens, naar de kroeg.
1: Ook dit is Flevoland.
3: En gewoon lekker je huiswerk maken.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ja, ik denk dat dit niet goed is. Nee, helemaal niet goed.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
7: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Gemeente Almere en Provincie Flevoland.
8: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Tegen een 58-jarige fractievoorzitter van een Urkerpartij is vandaag een celstraf van 20 maanden geëist, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Hij zou tijdens een autorit een 18-jarige jongen hebben aangerand. De provincie moet zich nadrukkelijker bezighouden met de aanpak van dodelijk geweld tegen vrouwen, oftewel femicide. En ondanks bezwaren hebben Provinciale Staten toch ingestemd met extra geld voor een mediastudio in het provinciehuis.
0: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 2 uur.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Er gaan nieuwe controles plaatsvinden op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast van inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Duitsland begon 2 jaar geleden met de grenscontroles om het aantal migranten terug te dringen. Maar daardoor ontstonden ook in Nederland dagelijks files en sluipverkeer. 4 verdachten die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e blijft nog 30 dagen langer vast, zo heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten, 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Deze week besloot de rechtbank het voorarrest van een aantal andere verdachten ook al te verlengen. En later vandaag wordt ook over nog een deel van de groep een besluit genomen. Er is in Nederland een 4e persoon overleden aan het Westnelvirus, meldt het RIVM. Het gaat om iemand die al ziek was en het virus kreeg via een bloedtransfusie. Sinds vorige week zijn er nu 10 nieuwe besmettingen vastgesteld. Officieel hebben nu 28 mensen in Nederland het virus, maar waarschijnlijk zijn het er duizenden. Want niet iedereen merkt dat hij het virus heeft of laat zich testen. Bij de brand in het ziekenhuis in Pakistan, waarbij vorige maand 14 baby's omkwamen, waren de veiligheidsmaatregelen niet op orde. Zo waren er geen brandalarmen of sprinklers in het ziekenhuis in Islamabad. Ook waren vluchtroutes geblokkeerd, blijkt uit een overheidsrapport. De onderzoekers rekenen de ziekenhuisdirectie zwaar aan dat het zo mis kon gaan. Het weer. Vanmiddag trekken vanuit het westen buien over het land. Het is 14 tot 18 graden. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg en klaart het vaker op. Dit was het NOS Journaal.
11: En het Junior Eurovisie Songfestival wordt gehouden op Malta. Dat moest ik nog even zeggen, ik weet niet waarom. Maar goed, dan ben je nu weer op de hoogte. Dan krijg je de verkeersinformatie. Geen files in onze regio, maar wel meerdere controles. Bijvoorbeeld op de A27, Almere Hilversum, bij Blaricum, bij 107,9. Op de A6, Muidenberg-Lelystad, bij Lelystad, bij 69,3. De N307, dat is de Hanzeweg bij Dronten in beide richtingen, bij 105,5. En ook de Vecht in Lelystad wordt in de gaten gehouden. Nou, heb je nog een andere flitser gezien ergens in de provincie? Geef het dan even door. Dat kun je doen via de app van Flitsmeister. En zometeen kun je lekker gaan meezingen met de muziek van ABBA. Does Your Mother Know? Hoor je zo.
12: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
14: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
17: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
18: Goedemiddag.
19: Flevoland Muziekland.
18: Jordi Bouw.

Toch wel de artiest van dit moment. Sienna Spyro en Great Expectation. Maar ze past er nog niet helemaal bij met de lijst van namen met grote artiesten. Want ze heeft nog geen kerstnummer uitgebracht. En je weet het, als je een kerstnummer hebt uitgebracht als artiest, dan hoor je echt bij de grote namen. Nou, ik heb het even opgezocht. Het duurt nog 99 dagen tot eerste kerstdag. Dus ze heeft nog eventjes wat dagen om wat te gaan schrijven en in te gaan zingen. Ik ben heel benieuwd hoe dat dan weer klinkt. En natuurlijk hoorde je ook nog ABBA, die overigens ook een kerstplaatje hebben uitgebracht. Niet een heel bekend nummer. Waarschijnlijk ken je wel Happy New Year, maar ja, dat draai je dan natuurlijk weer op 1 januari. Net zo hoorde je Does Your Mother Know. Het is 11 over 2 geworden. Welkom weer een uurtje Flevoland Muziekland op deze 17e september. En je kunt ook weer een verzoekplaatje achterlaten. Hè? Dan ga ik kijken of ik dat voor jou kan draaien. Hoe kun je dat aan me doorgeven? Nou, heel simpel door een WhatsAppje te sturen naar 0320 28 50 50. En wie weet is jouw favoriete plaatje dan straks op de radio. Dat is toch een mooi cadeautje, dacht ik zo. En over cadeautjes gesproken, ik ga zo meteen ook weer wat weggeven. Hoe je daar kans op maakt, dat ga ik nu nog niet verklappen. Daarvoor moet je lekker naar de radio blijven luisteren. Dat doe je voor een leuke prijs, maar natuurlijk ook voor de fijne muziek die je voorbij hoort komen in dit programma. Zometeen Jack Johnson en Good People. Maar eerst jazz. And the only way is up.

0: The Good People. Nou, die zijn in Flevoland. Laat het even helder zijn. Jack Johnson hoorde je. Het is 3:10 geworden. Ik wil je even mee terugnemen in de tijd. Want op 17 september 1958 was de allereerste aflevering te zien van een kinderserie die daarna best wel populair werd. Maar welke serie heb ik het over? Over welke serie? Die verscheen 68 jaar geleden voor het eerst op de Nederlandse televisie. Was dat deze serie?
1: Alle vriendjes en vriendinnetjes,
0: Bassie en Adriaan. Is dat 68 jaar geleden dat dat voor het eerst op de televisie was? Of is dat toch deze?

Kindje. Welke populaire kinderserie verscheen er vandaag precies 68 jaar geleden voor het eerst op de buis? Was dat Bassie en Adriaan, de Fabeltjeskrant of Pipo de Clown? Als jij denkt te weten, stuur mij even een appje. Misschien heb ik dan wel wat leuks voor je. 0320 28 50 50. Dat is het juiste telefoonnummer. Dit zijn Suzanne en Freek.

0: Edu.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
3: Interessant. Wat verdien jij dan?
2: Zo open bedoelen ze vast niet.
4: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
4: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
6: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: uit. Ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Het is 2:30, goedemiddag. De spookauto die al weken in de berm van de Larserweg in Lelystad staat, is vanmiddag weggesleept. Een bergingsdienst heeft de auto in opdracht van de provincie weggehaald. Het voertuig stond sinds 14 augustus in de berm ter hoogte van de bushalte Eendeweg, vlak voor Lelystad Airport. Het vermoeden bestaat dat de bestuurder de auto heeft achtergelaten nadat hij pech had gekregen. Tegen een 58-jarige fractievoorzitter van een Urker partij is vandaag een celstraf van 20 maanden geëist, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Hij zou tijdens een autorit een 18-jarige jongen hebben aangerand. De Urker werkte toen als vrijwillig jeugdcoach en begeleidde de jongen. De man ontkent de aanranding.

0: bijvoorbeeld gemeenten en betrokken partijen met elkaar in verbinding brengen en kennis delen. En dat is zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit onze regio, dat lees je de hele dag op onze website en in de app.
1: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag trekken vanuit het westen buien over de provincie, waarbij het soms flink kan doorplensen. Er waait een matig tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten en het wordt 17 of 18 graden. Maar tijdens een stevige bui is het slechts een graad of 14. Vanavond en vannacht komen nog enkele buien voor, maar er zijn er ook opklaringen en de temperatuur zakt naar een graad of 12. Morgen, vrijdag, is het wisselend bewolkt en aan het begin van de ochtend is een lokale bui niet uitgesloten. Later op de dag is het overal droog met geregeld zon. De wind waait morgen uit het zuidwesten tot westen en is matig van kracht. De middagtemperatuur komt uit op 18 of 19 graden. Morgenavond blijft het droog en halverwege de avond is het nog een graad of 15.
0: Geen files in onze provincie, maar wel wat controles. Bijvoorbeeld op de A27 richting Hilversum. Bij Almere moet je opletten bij 112,2. Ook de N307, dat is de Hanzeweg bij Dronten in beide richtingen, bij 105,5. En ook wat langzamer rijden aan de Vecht in Lelystad. Daar zou ook een controle zijn in beide richtingen. Nou, heb je op een andere plek in onze provincie een flitser gezien of zo'n tolkastje voor de vrachtwagens? Geef het dan even door via de app van Flitsmeister. Het is 17 september vandaag en ik neem je mee terug de tijd in. 68 jaar terug de tijd in, om exact te zijn. Want toen verscheen er een serie voor het eerst op de Nederlandse televisie. Maar wat was dat voor kinderserie? Was dat deze?
2: Alle vriendjes en vriendinnetjes, we komen net weer aan.
0: Bassie en Adriaan, is dat al 68 jaar oud? Of toch de Fabeltjeskrant?
3: Hallo meneer de uil, waar breng je ons naartoe? Naar Fabeltjeskrant.
0: Komt dat uit 1958? Of zeg je toch, nou, Pipo de Clown, dat kan nog wel eens 68 jaar oud zijn? Zeg het maar, wat denk jij? Welke serie verscheen er 68 jaar geleden voor het eerst op tv? Geef het even door via WhatsApp 0320 28 50 50.
4: Flevoland. Goedemiddag.
5: Flevoland Muziekland.
4: Jordi Bouw.

0: Bij sommige nummers moet je een beetje wennen. Hè? Dan moet je het een paar keer horen op de radio en dan ga je het vaak waarderen. Maar dat nummer wat ik zojuist draaide, ik had meteen een goed gevoel erbij. En dat blijkt ook wel dat ik niet de enige ben, want het begint nu toch echt wel de grootste hit van Nederland te worden. Karol G samen met Bruno Mars en Still. Nou, fijn dat je er ook nog steeds bij bent. Ik stelde jou een paar minuten geleden de vraag: welke tv-serie kwam er 68 jaar geleden voor het eerst op de beeldbuis? Was dat, Bassie en Adriaan, was dat de Fabeltjeskrant? Of was dat toch echt Pippo de Clown en Mameloo? Nou, daar is op gereageerd door eens even kijken. Door Wubo, die zegt Pippo de Clown. Wubo, dat is goed. Thea, die zegt exact hetzelfde. Goed dus. Paula, die zegt ook Pippo van 17 september 1958. Inderdaad. Ron stuurt ook Pippo de Clown. Peter, die stuurt Pippo de Clown. En Ton, die is ook weer terug van vakantie. Poosje geleden, Tom. Welkom. Je hebt ook het juiste antwoord gegeven. En dan is altijd weer de vraag wie ik ga dan weer verrassen natuurlijk met een leuke prijs. Ik denk dat ik Peter eens even ga bellen. Als Peter de telefoon opneemt, dan is de prijs voor hem. Anders gaat hij naar iemand anders. Ik bel wel anoniem. Dus als de telefoon nu overgaat, Peter, dan weet je dat ik het ben.
1: Ja, hallo.
0: Ja, hoi. Goedemiddag met Jordi van Omroep Flevoland.
2: Goedemiddag met Jordi van Omroep Flevoland.
1: Ik zet de radio even zachter.
0: Heel verstandig. Anders word ik gek dat ik mezelf terug hoor.
1: Ja.
0: Ja. Peter, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hoe is het met je?
1: Ik heb het nog meegemaakt van Pippo de Clown.
0: Echt waar?
1: Ja, natuurlijk. Toen was ik negen. Ja, dan gingen we kijken bij de buren.
0: Bij de buren, ja. Toen had niet iedereen nog een televisie natuurlijk in de buurt.
1: Nee hoor, dat was het nog niet.
0: En kun je dat dan ook helemaal nog herinneren? Hoe dat ging dan 68 jaar geleden zo'n beetje?
1: Ja, het begon Pippo de... Ja, dat muziekje, dat was heel bekend. En dan hoorde je dus op een gegeven moment, zag je die Pippo-kar. Mm-hmm. En Kluk-Kluk en al die verhuurde dikke deur uiteraard. En die liepen allemaal rond.
0: Je hebt het nog helemaal voor de geest. Ik vind het wel grappig hoe je dat zo kunt vertellen, terwijl het al heel wat jaren geleden is. Maar ja, dat zijn van die herinneringen die je dan echt niet meer vergeet, hè?
1: Uiteraard anders zwart-wit, hè?
0: Ja, dat had je toen de tijd ook nog natuurlijk.
1: Ja.
0: Kijk je het ook nog wel eens terug, Peter?
1: Nee. Ik heb het nog wel eens gezien, maar het is toch wel heel erg langzaam.
0: Ja, dan valt het toch een beetje tegen, hè? Dan zijn die herinneringen leuker dan dat je het nu weer gaat bekijken.
1: Ja.
0: Nou Peter, omdat jij een van de mensen bent die het juiste antwoord heeft gegeven, heb ik een leuke prijs voor je. Gefeliciteerd.
1: Ja, dank je.
0: Je houdt wel van een beetje puzzelen, denk ik.
1: Ja, ik puzzel regelmatig. Hoezo? Wat heb je allemaal dan?
0: Nou, een puzzelboek van Omroep Flevoland.
1: Nou, dat mag je sturen.
0: Met een sudoku en een kruiswoordpuzzel, een Zweedse puzzel, dat soort spelletjes allemaal. Dat komt jouw kant op. En spelkaarten, zou ik dat ook nog bij doen?
1: Doe dat er maar bij, ja. Dat kan altijd.
0: Hartstikke goed. Naar welke woonplaats mag ik het opsturen?
1: Het mag naar Oegstgeest gestuurd worden.
0: Oegstgeest?
1: Ja.
0: In Brabant, hè?
1: Nee. Dat is bij Leiden.
0: Oh, ik zit ook niet helemaal in de goede richting.
1: Maar ik heb wel een achtergrond in... Nou ja, toen heette het ook geen Flevoland. Ik ben in Noord-Oostpolder opgegroeid.
0: Oh, kijk. Toch nog een beetje een warme band met onze provincie.
1: Ja, en ik heb nu ook goede kennis in Flevoland. In Lelystad.
0: Nou, hartstikke goed. En je hebt er een fijne kennis bij, toch? Omroep Flevoland op de radio.
1: Ja, uiteraard. Ja.
0: Hartstikke goed. Nou, ik ga ervoor zorgen dat het richting Oegstgeest komt. En dan kun je binnenkort lekker gaan puzzelen.
1: Ja, prima.
0: Dankjewel, Peter.
1: Bedankt. Ja.
0: Hoi. En heb ik ook nog een verzoekje binnengekregen van Gosse. Die wilde Tarkan wel een keer horen. Simarik. MUZIEK

Crowded House and It's Only Natural. En daarvoor het verzoekplaatje van Gossen. Was lekker aan het meezingen, denk ik net. Tarkan en Simariek. Zometeen Studio Flevoland met bokkenpootjes. Ik zie nu bokkenpootjes de studio inkomen. En Roy is er ook bij, zometeen.

0: Dit is Flevoland.
1: Als je uitwonend bent, 50 euro erbij. Dus ik zou zeggen, jongens, naar de kroeg.
0: Ook dit is Flevoland.
2: En gewoon lekker je huisje maken.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, ik denk dat dit niet goed is. Nee, helemaal niet goed.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Een jubileumeditie van Almere 50 jaar en Flevoland 40 jaar. Kijk voor details op flevopenningen.nl.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
7: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke 500 euro een lot voor een prachtige prijzenpot van 14.000 euro. Vanaf 250 euro ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goed boeren.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De spookauto, het spookauto die al weken in de berm van de Larsenweg in Lelystad staat, is vanmiddag weggesleept. En tegen een 58-jarige fractievoorzitter van een Urker partij is vandaag een celstraf van 20 maanden geëist. Hij zou tijdens een autorit een 18-jarige jongen hebben aangerand. Meer nieuws uit de regio, dat hoor je over een half uur.
9: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 3 uur.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde, hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank hem een maatregel op, waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is dat extra geld bedoeld voor de komende jaren. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Daarvoor in de plaats komen controles op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast voor inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Ierland doet komend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival, heeft de Ierse omroep RTE bekendgemaakt. De omroep gaat het muziekevenement ook niet uitzenden. Ierland was dit jaar al een van de 5 landen die het Songfestival oversloegen vanwege de deelname van Israël. Dat standpunt blijft volgens RTE ongewijzigd. Ierland is tot nu toe het enige land dat niet meedoet. Het weer vanuit het westen buien bij maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden een enkele bui. En 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel Lieselot. Dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen, wel wat flitsers gemeld op de A6. Onder andere bij Muidenberg-Lelystad. Bij Lelystad, hectometerpaal 69,3. De N307 bij Dronten, hectometerpaal 105,5. En in Lelystad op de Vecht word je ook gecontroleerd op je snelheid.
8: Welkom bij Studio Flevoland. Goeie gesprekken ook vanmiddag weer. En muziek, daar beginnen we zo meteen mee. Carly Rae Jepsen staat voor je klaar met Call Me Maybe.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
15: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
16: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
17: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
18: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
19: Ik ben flexibel.
18: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
19: Als we weer met NFV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
18: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
20: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
21: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
22: Hey Remo!
23: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
24: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed.
25: Volido!
26: Hey, Remo!
23: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
27: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Johnny Ray Jepsen was dat met Call Me Maybe.
1: Het is in één keer druk in de studio. De regisseur die komt binnenlopen. Ja. Volgens mij ruikt hij het een en ander.
0: Ja, dat denk ik wel. Ik heb hem net ook al 2 gegeven. Maar weet je wat het is?
1: Als je zoiets, hij is al open.
0: Ja, als je zoiets geeft. Ja, zeker. Onze regisseur die houdt wel van chocola. Kom maar regisseur. Kom. Nou, ik ga hem zo even...
1: Het is geen hond.
0: Ik heb lekkere bokkenpootjes mee.
1: Lekkere bokkenpootjes. Ja.
0: Wil je er een?
1: Hoezo neem je bokkenpootjes mee?
0: Nou, ik had het toevallig gisteren met het Dwars op de Week panel lid Anneke Dalger. Hadden we het over bokkenpootjes? Ik weet niet waarom.
1: Kleine bokkenpootjes?
0: Ja, het is een mini bokkenpoot.
1: Oh ja.
0: Is de winnie goed?
1: Ja, wel, maar ze zijn zo klein.
0: Ja, dat klopt. Maar daar had ik het met haar over. En toen zei ze, het zou wel lekker zijn, een bokkenpootje of iets. Ik zeg, nou, die heb ik thuis liggen. Hmm. Neem ze wel mee. Maar dus, Anneke is er niet meer. Maar jij wel.
1: Oh.
0: Dus alsjeblieft.
1: Maar omdat ze zo klein zijn, mag je er ook eigenlijk...
0: Wil je er nog meer?
1: 3 of 4 natuurlijk.
0: Ja, dat mag hoor. Moet kijken hoeveel calorieën erin zitten per koekje. Wil je het weten?
1: Nou, ik zie wel de Nutri-score op de verpakking staan.
0: Ja,
1: het slechtste van het slechtste.
0: 66 kilocalorieën.
1: Wat zegt dat?
0: Dat je er best wel veel mag hebben.
1: Oh, nou, heel goed. Nou, dankjewel.
0: Ja, ik neem er ook één.
1: Ik heb ook koffie mee, dus het is het ideale moment voor een lekker bokkenbroodje of een ander koekje.
0: Oh, lekker.
1: Eet smakelijk.
0: Ja.
1: En jij ook thuis natuurlijk.
0: Neem er ook één, zou ik zeggen.
2: I told myself, life is short.

0: Blijft een goede plaat hoor. Owen Paul en My Favorite Waste of Time.
1: De laatste weken heeft het aardig wat geregend en de herfst staat ook weer voor de deur. Je zou bijna vergeten dat het afgelopen zomer zo heet en vooral zo droog was. Hoeveel last hebben we daar nou van gehad in Flevoland?
0: Jaap Lodders is heemraad bij Waterschap Zuiderzeeland en hij kan ons meer vertellen over die droogte en vooral ook over hoe het nu is. Meneer Lodders, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Fijn dat u er bent. Ik zou zeggen, zeg het maar. Hoeveel last hadden we eigenlijk in onze provincie van de droogte van afgelopen zomer?
3: Nou ja, het is natuurlijk ontzettend droog geweest afgelopen zomer. Het was een van de droogste zomers ooit. Hè. 1976 was nog wat droger. 2018 was ook droog, maar dit was droger dan 2018. Dus dat betekent dat het echt heel droog geweest is. En relatief gezien viel het in Flevoland mee. En dat heeft vooral te maken met de ligging. Hè. We liggen onder zeeniveau. En dat betekent dat er kwelwater via de dijken en via de grond de polder binnenkomt. En dat water dat wordt normaal gesproken altijd uitgepompt via de gemalen. Richting het Veluwemeer, het Markermeer en het IJsselmeer. Maar we zijn al heel vroeg begonnen om dat water niet allemaal uit te pompen. Maar het peil, zoals dat dan heet, in de vaarten wat hoger te houden.
1: Kwelwater, wat is dat precies?
3: Kwelwater. Dat is water wat vanuit de Veluwe en vanuit de randmeren de polder instroomt via de bodem.
1: Omdat wij een soort badkuip zijn.
3: En als we het niet zouden pompen, ja, dan zou de polder binnen een aantal weken toch echt wel onder water
1: staan.
3: Daarom
1: hebben dus al die gemalen rondom de provincie.
3: Dat klopt. Die zijn voor het wegpompen van regenwater. Maar die zijn ook voor het wegpompen van kwelwater. En dat doen we normaal gesproken altijd. Alleen in droge periodes dan beperken we dat of zetten we dat soms stil om het peil in de vaarten wat hoger te brengen. En doordat dat peil in de vaarten wat hoger was dan normaal, konden we dat water gebruiken voor boeren bijvoorbeeld om te beregenen.
1: Dan zou je dus eigenlijk zeggen dat Flevoland dan wel best wel goed voor elkaar dan heeft. Hè? Ook al is het heel erg droog, je kunt het een beetje regelen.
3: Ja, we kunnen dat in Flevoland goed regelen. Dat heeft ook te maken met het feit dat ons watersysteem is aangelegd. Hè? Het is een bedacht watersysteem. Op de tekentafel is dat bedacht. In tegenstelling tot andere provincies, andere waterschappen, waar het gewoon een veel meer natuurlijk watersysteem is. En dat is het voordeel geweest afgelopen zomer. En daardoor vielen de problemen relatief gezien mee in Flevoland.
0: Ja, en iedereen heeft natuurlijk een beetje het nieuws gevolgd over die droogte. En er was ook veel te zien over de boeren die hun land niet mochten beregenen. Dat is niet ingesteld in Flevoland. Hè?
3: Nee, dat is in Flevoland niet gebeurd. En de oorzaak daarvan, dat heb ik net aangegeven, waarom dat wij dat niet hoefden te doen. Dat had te maken met die buffer die wij opgebouwd hadden in onze tochten en in onze vaarten.
0: Ja. Maar was het dan wel een dubbeltje op zijn kant wat dat betreft, dat het niet langer had moeten aanhouden?
3: Nou, uiteindelijk wel. Kijk, we hebben ook te maken met het peil in het IJsselmeer. En dat mag niet verder uitzakken dan min 30 centimeter onder het NAP-niveau. Mm-hmm. En als het daar onder komt, ja, dan worden er ook landelijk maatregelen afgekondigd. We zaten net voor het ging regenen op min 30, min 31. Dus toen is het nog even afgewacht van hoe gaat het zich verder ontwikkelen. Toen werd er ook regen voorspeld. En ging dat peil in het IJsselmeer ook wel vrij snel weer stijgen. Maar als dat echt verder doorgezakt zou zijn, in plaats van min 30 naar min 35 of min 40... Ja, dan hadden we ook in Flevoland wel maatregelen moeten nemen.
1: Ja, die zijn dus nu niet genomen. Nee. Wel natuurlijk gelet op dat inderdaad dat het peil gewoon goed bleef. Maar ik kan me voorstellen dat in de komende jaren dit soort situaties vaker gaan voorkomen. En dan zou het natuurlijk wel kunnen zijn dat dat waterpeil, het IJsselmeer, dat nog wel lager komt te staan.
3: Ja, dat klopt. Ik noemde 1976, ik noemde 2018. Maar sinds 2018 hebben we 5 droge zomers gehad. Dit is eigenlijk de 6e droge zomer al sinds 2018. En dat geeft aan dat het klimaat enorm veranderd is. En dat we de laatste jaren veel vaker met dit soort extreme omstandigheden hebben te maken gehad dan alle jaren daarvoor. Als je dat dan doortrekt naar de toekomst, ja, betekent dat ook dat je er in de toekomst vaker mee te maken zult krijgen. Je kunt nooit helemaal van begin af aan zeggen wanneer en in welk jaar dat precies zal zijn. Maar dat zich vaker voor gaat doen, dat is zeker. En wat daarin meespeelt, is dat het tekort van afgelopen zomer, hè, we hebben een enorm neerslagtekort gehad. Dat betekent ook wat voor het grondwater. En voordat dat hersteld is, het regent nu wel. Een beetje normaal voor de tijd van het jaar, hè, de hoeveelheid regen.
1: Ja.
3: Maar dat wil niet zeggen dat daarmee het tekort al opgelost is.
1: Het liefste neem je natuurlijk geen maatregelen in de toekomst. Is er ook, zijn jullie ook bezig met het kijken of jullie dat dus kunnen verhinderen, dus nu maatregelen al kunnen nemen om het te voorkomen?
3: Nou ja, kijk, voorkomen kun je dat niet, hè, want dat heeft gewoon met klimaat te maken. Wat wel meespeelt is hoeveel water komt er vanuit de Rijn via de IJssel naar het IJsselmeer. Dus daar wordt ook landelijk wel naar gekeken of dat die verdeling misschien wat anders moet. Dat er wat meer water in het IJsselmeer kan. Maar dan moet het water er ook wel zijn. Hè. Dan zijn we ook afhankelijk van het water wat Nederland binnenkomt. Dus dat is op wat grootschalig niveau. En je ziet ook wel dat boeren zelf ook wel, en daar stimuleert het waterschap de boeren ook wel in, dat boeren steeds meer na gaan denken van ja, wat kan ik zelf doen? Hè? Bijvoorbeeld in de winter of in periodes dat het veel regent, water opvangen en dat gebruiken om hun land te besproeien, om te beregenen. Ja. Dus dat soort innovatieve oplossingen, daar wordt wel over nagedacht. En je ziet dat ook in andere provincies, maar ook in Flevoland wel wat meer gebeuren. En naarmate je meer van dit soort jaren krijgt, wordt de noodzaak om dat te doen ook groter.
0: Ja, maar er zullen er wel wat mensen denken van ja, aan watertekort. We hebben een ontzettend groot IJsselmeer. Mm-hmm. Als er droogte is in Flevoland, dan kunnen we daar gewoon wat water uit pompen, toch?
3: Ja. Nou ja, wat ik al aangaf, hè, het peil van het IJsselmeer mag niet verder zakken dan min 30. En dat is niet voor niks, want als het verder zakt, dan komt de dijkveiligheid bijvoorbeeld in gevaar. Of het water in het IJsselmeer wordt te zout. Hè. Je kunt je voorstellen, hoe minder water er in een glas water zit en je gooit er een lepel zout in, dan is het zouter als het glas half vol is dan dat het helemaal vol is. Ja. Nou, zo geldt het ook voor het IJsselmeer. Dus de kwaliteit van het water gaat achteruit. De dijkveiligheid komt dan in het geding. Dus vandaar die min 30. Er zijn ook afspraken gemaakt. Want Flevoland is niet de enige provincie die aan het IJsselmeer ligt. Er zijn ook afspraken gemaakt hoe die waterverdeling vanuit het IJsselmeer ook richting andere provincies plaatsvindt. Dus het is niet zo dat we ongelimiteerd uit het IJsselmeer water kunnen halen.
0: Nee, u heeft samen met uw collega's dan een ontzettend drukke zomer gehad om dat allemaal goed in de gaten te houden. Het regent nu een beetje buiten. Betekent dat het voor u en uw collega's nu wat rustiger is?
3: Het waterschap is altijd werk bij het waterschap. Maar het was inderdaad, zijn een aantal collega's daar echt heel druk mee geweest. Het was ook nog midden in een vakantieperiode. Dus dat betekent dat je dat ook met de mensen moet doen die er op dat moment zijn. Ja, nu heeft het geregend en nu is de ergste nood voorbij. Ondanks dat het nog best wel een tijdje duurt voordat alle tekorten aangevuld zijn. Maar er is geen sprake meer van een, noem het crisissituatie. Dat is echt wel voorbij al een aantal weken.
0: Jaap Lodders van het Waterschap Zuiderzeeland. Dank u wel voor de toelichting.
3: Graag gedaan.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
3: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
3: Fair enough.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
4: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
6: Wat dacht je van Japan?
7: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
6: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
7: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Het is 3:30, goedemiddag. De burgemeester van Urk, Bart Jaspers Faier, noemt de strafzaak tegen een 58-jarige fractievoorzitter uit de gemeenteraad ernstig. De politicus verscheen vanochtend voor de rechtbank in Zutphen omdat hij wordt verdacht van een zedendelict met een 18-jarige jongen. Dat zou in 2024 zijn gebeurd. De burgemeester benadrukt dat de zaak nog niet is afgerond en dat de uitspraak van de rechter moet worden afgewacht. Het is nog onduidelijk of het raadslid zich tijdelijk laat vervangen. De spookauto die al weken in de berm van de Larsenweg in Lelystad staat, is vanmiddag weggesleept. Een bergingsdienst heeft de auto in opdracht van de provincie weggehaald. Het voertuig stond sinds 14 augustus in de berm ter hoogte van de bushalte Eendeweg, vlak voor Lelystad Airport. Het vermoeden bestaat dat de bestuurder de auto heeft achtergelaten nadat hij pech had gekregen. En ondanks bezwaren hebben Provinciale Staten toch ingestemd met extra geld voor een mediastudio in het provinciehuis. Het gaat om 160.000 euro. In plaats van video's door externe producenten te laten maken, wil de provincie apparatuur kopen om dat zelf te kunnen doen.

0: Daarbij staat een stevige wind, windkracht 3 tot 5 uit zuidwestelijke richting. En ook vanavond valt nog geruime tijd regen. Komende nacht wordt het zo goed als droog en klaart het geregeld op. De temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen volgt een vriendelijke dag met zon en ook stapelwolken. Tijdens de vroege ochtend kan nog een bui vallen, maar in de middag is het droog en er wordt zo'n 19 graden. Het weekend daarentegen verloopt een stuk bewolkter, maar met 20 graden is het niet koud. En uit het wolkendek valt soms regen.
1: Dan de ANWB verkeersinformatie. Er staat een file op de A27 Almere-Gorkum. Tussen Bilthoven en Knoopend Rijnsweerd doe je er 5 minuten lang over. En op de N50 staan 2 vertragingen. Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid doe je er een kwartier langer over. En ook de andere kant op tussen Knoopend Hattembroek en Kampen 5 minuten vertraging. Ook nog flitsers gemeld op de N307 onder andere bij Dronten. Hectometerpaal 105,5. En in Lelystad op de Vecht word je gecontroleerd op je snelheid. Dat was hem.
2: Ja, dat is niet veel. Ja. Zometeen gaan we door natuurlijk met die goede gesprekken in dit programma. We hebben zo aandacht voor de voedselbank in Dronten. Want daar wordt zaterdag een open dag gehouden. Dan kun je zien wat er allemaal achter de schermen gebeurt. En zometeen krijg je er alvast een voorproefje van.
3: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Bon Sira. Pas geleden waren ze hier nog in de studio met de hele band. Ze hebben een live optreden toen verzorgd. En daar zongen ze ook het nummer wat je zojuist hoorde. 17.
1: Als je na alle uitgaven voor je vaste lasten nog maar weinig overhoudt om te besteden, bijvoorbeeld aan eten, dan kom je in aanmerking voor de voedselbank. In Dronten laat de voedselbank komende zaterdag zien wat er allemaal achter de schermen gebeurt. Dan is er namelijk een open dag.
0: En Kees Bos is van de voedselbank in Dronten en is nu even bij ons. Kees, goedemiddag.
2: Goeiedag.
0: Ja, aankloppen bij de voedselbank, dat is voor sommige mensen toch nog steeds wel een beetje lastig, hè? Er heerst toch nog een beetje taboe om naar de voedselbank te komen.
2: Ja, ja, zeker.
0: Maar wat zou je tegen mensen willen zeggen die er toch nog een beetje over twijfelen om het wel of niet te gaan?
2: Nou, ik begrijp in ieder geval heel erg goed het taboe. Ja. Want wat maakt het nou zo moeilijk? Je moet bij jezelf, voordat je naar de voedselbank gaat, je moet bij jezelf erkennen van dat je het zelf niet kan redden. En dat is best wel een zware constatering. En dat betekent dat je hulp in moet schakelen. Nou, iedereen die in het leven begint, nou niet als heel klein kind, maar later denk je toch, nou, als je het eind van je schoolperiode zit, ik ga zelfstandig mijn leven leiden. En als dat op een gegeven moment om welke omstandigheden dan ook niet lukt, dan is het heel moeilijk om dat te erkennen. Maar ja, soms zijn de feiten zo en dan moet je dat maar aan toegeven. En een van de weinige instanties die dan kan helpen om toch een beetje een waardig leven te leiden, dat is de voedselbank.
1: Ja.
2: Dan gaat de druk er een beetje af van je financiën.
0: Want hoe nijpend moet het eigenlijk zijn met je financiële situatie om aan te kunnen kloppen bij de voedselbank?
2: Nou, iedereen mag aankloppen. Wij stellen van tevoren geen eisen van je moet zo zwaar in de put zitten. Nee, iedereen die denkt van ik heb het eigenlijk nodig, ik heb een beetje ondersteuning nodig, die is welkom bij ons. En pas na een aantal weken, dan gaan we vragen stellen van goh, en hoe zit het nou echt met je? Hè? En dan vragen we de mensen om op een gegeven moment bij het MDF langs te gaan, Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland. En die kijken voor ons naar de financiële toets van kom je echt met recht in aanmerking voor de voedselbank. Ja, maar aanvankelijk komen ze gewoon binnen zonder vragen te stellen.
1: En als ze dan bijvoorbeeld niet helemaal in aanmerking komen, maar het gevoel wel hadden dat ze in aanmerking daarvoor komen, kunnen ze dan verder worden begeleid met MDF, naar een ander traject?
2: Of ja, hoe zit want het kan natuurlijk zijn dat ze inderdaad boven de norm zitten.
1: Ja.
2: En dan dus geen recht hebben op een pakket van de voedselbank. Dan kan wel gekeken worden van goh, maar waar zit nou precies het probleem? Het MDF kijkt niet alleen maar naar het plaatje en klaar. Nee, die kijken ook van als de mensen een gevoel hebben van maar het lukt mij niet. Nou, dan wordt ook gekeken of soms met sociale raadslieden erbij. Nou, waar zou er nog wat gedaan kunnen worden? Ja. Soms hebben mensen niet alle toeslagen waar ze recht op hebben. Daar wordt nagekeken. Of ze hebben een verkeerd uitgaafpatroon. Of ze hebben schulden. Nou ja, dan wordt er een schuldhulpverleningstraject opgestart.
1: Dus het is niet alleen het leveren van voedsel, maar het is ook gewoon dus het stukje begeleiding wat erbij zit.
2: Het motto van een voedselbank is ook een pakket met een traject. En dat traject, dat kan voor iedereen heel verschillend zijn. Maar we bieden in ieder geval aan om te kijken van nou, waar kan er wat hulp worden gegeven. Meer dan alleen maar het noodpakket. En dus structurele hulp voor korte termijn hulp. Tweeledig.
0: Want hoeveel klanten zijn er eigenlijk bij de voedselbank in Dronten?
2: Nou, we hebben drie dorpen. Biddinghuizen, Zwifterbaan, Dronten. Dat is één voedselbank.
1: Mm-hmm.
2: Drie locaties. En bij elkaar zijn er ongeveer 125 huishoudens. Die we wekelijks ondersteunen. En 125 huishoudens, nou ja, dat is zeg maar ruim 300 mensen die dan wekelijks hulp krijgen.
0: En schommelt dat ook nog een beetje, die aantallen, door de loop van het jaar?
2: Het vaste aantal blijft zo'n beetje op 125, 130 zitten. Maar er zitten wel nieuwkomers bij, mensen die weer gaan. Dus over het hele jaar door, nou, er zijn er misschien wel 600, 700 mensen die hulp hebben gekregen. Maar de laatste 2-3 jaar is het aantal redelijk stabiel.
1: Oké, niet per se nu een stijging in te zien.
2: Nee, maar ik verwacht het wel komende winter wel weer een beetje. Er wordt natuurlijk veel gesproken over stijgende energiekosten.
1: Mm-hmm.
2: Nou, en dat noemen we dan energiearmoede. Maar dat betekent eigenlijk dat ze niet alleen maar energiearmoede hebben, maar over het hele gebied van hun leven armoede gaan krijgen.
1: Je kan minder boodschappen halen van het geld.
2: Ja, en minder boodschappen, maar het ergste is misschien nog wel het gevoel krijgen van uitsluiting.
1: Hm.
2: Als je eind van de maand het geld op is en je kan veel dingen niet meer doen, dan moet je overal op gaan knibbelen. En dan is het sociale activiteiten wordt minder, meegaan met schoolreisjes wordt minder, nou noem maar op. Dat zijn heel veel dingen die dan als eerste wordt op bezuinigd. Ja, en dan mis je een stuk van het leven.
0: Ja. Mag je ook onbeperkt gebruik blijven maken van zo'n voedselbank?
2: Nou, wij hopen altijd dat mensen op termijn weer zelfstandig hun eigen richting kunnen bepalen. En er staat in principe 3 jaar voor, omdat ook schuldhulpverleningstrajecten meestal 3 jaar duren. Ja, dan hopen we dat met 3 jaar dat alles weer opgelost is. Maar er zijn erbij, ja, die lukt dat niet. En die blijven dan dus wat langer.
1: Ja.
2: En dat is dan niet anders, maar wel vervelend voor die mensen. Maar wij zeggen dus niet definitief, de deur is dicht, want jullie zitten er al 3 jaar. Zo doen we dat niet.
1: Nou, de voedselbank moet natuurlijk ook aan eten komen om uit te kunnen delen. Hoe gaat dat bij jullie? Wie levert dat aan?
2: Nou, dat is heel divers. We hebben eigenlijk 3 grote partijen waar we uit putten. Dat is Voedselbank Nederland. Die zorgt voor heel veel aanvoer van middelen. De distributiecentra, die zorgen daarvoor. Maar ook heel veel vanuit de samenleving uit Dronten. De supermarkten, de bakkerij, soms een slager. Ook veel boeren die uien, aardappels, winterwortels of net wat over hebben. Dat zijn eigenlijk de grootste 3 partijen die bij ons voor het eten zorgen.
1: En dat zijn dan producten die inderdaad over zijn gebleven?
2: Niet per se over, maar ook wel dat er bewust wat klaargezet wordt voor de voedselbank. Nou, er zijn boeren die zeggen, nou, 1 of 2 of 3 keer per jaar kun je bij ons een partijtje halen. En dat is niet zozeer over, maar dat hebben die mensen voor over.
1: Ja, dat is gewoon weldoening, dat willen ze graag. Ja.
2: En dan hebben we natuurlijk ook nog de winkelacties. Hè. We hebben elke maand wel ergens een supermarkt waar dan een aantal vrijwilligers staan om te proberen voor de voedselbank klanten producten in te zamelen.
0: Ja, dan krijg je een boodschappenlijstje mee van een vrijwilliger.
2: Op verschillende manieren wordt het gedaan.
0: Ja, want je hebt ook wat foto's meegenomen van hoe die voedselbank eruit ziet. En qua producten, dan zie ik melk, chocolademelk, aardappelpuree, dat soort dingen allemaal. Maar zit er ook wel eens een zakje chips in voor het weekend?
2: Nee, alleen maar gezonde spullen.
0: Echt
2: nee,
0: waar?
2: Nee. Inderdaad, er zit ook... we krijgen wat we krijgen. We zeggen eigenlijk nooit nee. Maar er zitten inderdaad ook wel spullen bij dat we zeggen, nou, die horen niet in een schijf en 5. Maar ja, als wij naar de supermarkt gaan, kopen we ook wel dingen die niet allemaal in schijf en 5 zitten. Hè?
0: Ach, hou op.
2: Dus dat is voor die mensen niet anders. Ja, er zitten ook wel spullen bij dat je denkt van, nou, moeten we dat nou uitgeven? Maar dat doen we wel.
1: Zaterdag is dus de open dag. Waarom is het zo belangrijk om te laten zien wat jullie allemaal doen?
2: Nou, wij draaien grotendeels met geregeld spullen. Hè? Voedsel, dat krijg je bijna allemaal gratis. We doen wel wat winkel aankopen, maar heel veel krijgen we gratis. Maar daarmee kunnen we niet helemaal draaien natuurlijk, want we hebben ook heel veel geld nodig om alles te laten draaien. We hebben een grote diepvries, een container voor koeling, de vrachtauto moet draaien. Nou ja, kortom, verwarming en dat kost allemaal geld. Dus
0: tuurlijk,
2: we hebben elk jaar enkele 10.000 euro's nodig om te laten draaien. En het mooie is, we draaien grotendeels op bijdragen vanuit de gemeente. Niet gemeentehuis, maar de gemeenschap Dronten. En daar willen we graag transparant in zijn om te laten zien, wat doen we daarmee? En niet alleen om het te laten zien omdat we transparant willen zijn, maar we hebben ook gewoon iets moois om te laten zien. We hebben een heel goed lopend bedrijf, geolied. Er gebeurt ontzettend veel achter het schermen. Er zijn meer dan 100 vrijwilligers, niet dagelijks mee bezig, maar de een wat meer dan de ander. Maar meer dan 100 vrijwilligers die daar ziel en zaligheid in leggen. Vaak heel veel jaren achter elkaar. We hebben echt niet zo heel veel groot verloop. Nou ja, dus we zijn eigenlijk een mooi bedrijf om te laten zien. We hebben pas ook een keer een grote excursie gehad. Die kwamen eens kijken van hoe het allemaal bij ons ging. En dan staat iedereen ervan te kijken van, goh, het is veel meer dan dat wij konden bedenken.
0: Ja, en dat wil je natuurlijk graag laten zien. En dat gebeurt dus komende zaterdag. Als mensen niet langs kunnen komen, dan kunnen ze altijd een donatie achterlaten. Hè? Want
2: altijd op zoek. Dat kan altijd. Ja, op onze website staat er een QR-code.
0: Mm-hmm.
2: En dan is het heel simpel om een verjaardagscadeautje te schenken aan ons. Dat vinden we heel fijn. Want verder doen we geen grote festiviteiten. Naast open dag vinden wij dat genoeg festiviteiten al. Maar ja, we zouden best graag toch wat ondersteuning willen hebben. Want we hebben elk jaar, enkele 10.000 euro's nodig.
0: Ja.
2: Voor de lopende zaken. Maar er zijn ook misschien wat grotere zaken. Onlangs een krattenwasser aangeschaft.
1: Ja.
2: De kachel is laatst vervangen.
0: Er is altijd
2: wat te doen
0: voor, ja, het, ja, voor het geld.
2: Nou, u ziet hier een stukje van de vloer, maar die is echt
0: ook in de lak.
2: Nou, iets meer dan dat, dus dat kost ook weer een paar centen.
0: En daar is geld voor nodig.
2: Ja.
0: En je kunt het allemaal met eigen ogen zien. Komende zaterdag ben je van 10 tot 2 welkom bij de Voedselbank in Dronten. Die zit aan de Hanzespoor 3. En wil je meer weten over het werk van de Voedselbank? Ga dan naar vbdronten.nl. Kees Bos van de Voedselbank, dankjewel.
2: Jullie bedankt.

0: Dit is Flevoland.
1: Als je uitwonend bent, 50 euro erbij. Dus ik zou zeggen, jongens, naar de kroeg.
0: Ook dit is Flevoland.
2: En gewoon lekker je huiswerk maken.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, ik denk dat dit niet goed is. Nee, helemaal niet goed.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Flevoland Werkt en de coöperatieve Rabobank.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: In Almere worden vanaf 1 augustus 2028 geen zero-emissiezones in stadsdelen buiten en haven ingevoerd, als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt. En de burgemeester van Urk, Bart Jaspers Faier, noemt de strafzaak tegen een 58-jarige fractievoorzitter uit de gemeenteraad ernstig. Meer nieuws uit onze regio, dat hoor je over een half uur.
9: Is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 4 uur.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is het extra geld bedoeld voor de komende jaren. De premier zei ook dat hij opnieuw met oppositiepartijen wil praten om te komen tot brede steun voor de begroting van volgend jaar. Hij benadrukte wel dat het stikstofbeleid staat. 4 mannen die mogelijk betrokken waren bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e verdachte moet nog 30 dagen langer blijven, heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook 2 vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven. Er zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. Een vertraging op de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en Afrit Urk 5 minuten. De A27 Almere-Gorkum tussen Wildhoven en Knoopend Rijnsweerd 5 minuten vertraging. A28 dan ook 5 minuten vertraging tussen Leusden en Amersfoort-Vathorst. Op de N50 bij Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid doe je er 10 minuten lang over. En ook de andere kant op 10 minuten. En er staan nog wat flitsers op de A6 onder andere. Muidenberg-Lelystad bij Lelystad hectometerpaal 69,3. De N307 bij Dronten hectometerpaal 105,5. De N715 bij Luttelgeest hectometerpaal 11,1. En op de Vecht in Lelystad word je gecontroleerd op je snelheid.
8: En zometeen in Studio Flevoland hebben we contact met de Consumentenbond. Dan gaan we het hebben over oplichters. Nou, wat daarover te vertellen is, dat hoor je straks bij ons.
12: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
15: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat krijg je nou?
18: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
17: En bedankt, hè?
19: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
20: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Samen met Lily Rose Cooper en True Love. Nou, Roy, jij hebt je echte ware liefde gevonden natuurlijk. Je bent pas geleden getrouwd.
1: Sterker nog, ik ben nu een maand geleden getrouwd.
0: Oh, ik wacht. Ja. Ik denk je gaat zeggen, sterker nog, ik ben inmiddels gescheiden. Maar dat zal
1: nee,
0: zijn.
1: Nee. Nee, het is vandaag een maand geleden. Ja.
0: Precies een maand.
1: Ja, en daar kom ik vanochtend achter. Dus ik heb toen nogal zo ik op via internet heb ik nog geprobeerd zo'n lokale bloemist zover te krijgen om vandaag nog iets af te leveren bij zijn werk. Dus ik hoop dat dat lukt.
0: Oh, je hebt nog geen telefoontje gehad van schat, dankjewel.
1: Nee, dus ik denk dat het nog niet gebeurd is.
0: Nou, wat ik wel eens heb begrepen, bij lokale bloemisten doen ze het dan vaak na sluitingstijd. Hè? Dan doen ze de winkel dicht en doen ze daarna nog eventjes wat bloemen bij de mensen bezorgen.
1: Nou, ik hoop dat ze dan wat raad. Ja, want ik heb het laten bezorgen op zijn werkplek.
0: En tot hoe laat werkt hij?
1: 5 uur. Dus,
0: en de bloemist gaat waarschijnlijk om 5 uur dicht. Dus dan heeft hij om 17:30 die bloemen, maar dan is hij al lang weg.
1: Ja, dus ik denk dat hij of morgen die bloemen niet meer goed zijn, omdat ze niet op water zitten. Of het komt nog net goed.
0: Nou, het idee is natuurlijk wel hartstikke leuk. En anders rij je gewoon even langs zijn werk en haal je die bloemen zelf op.
1: Dat is waar.
0: Dat is ook nog wel een idee.
1: Maar had ik net zo goed natuurlijk. Had ik dus ook niet dat hoeven te bestellen.
0: Nee, ja. Dan kun je over een maand, dan kun je het opnieuw proberen.
1: Ja. Maar vind je het wel romantisch?
0: Heel romantisch. Blijf je dat dan echt doen, iedere keer?
1: Nou, niet elke keer.
0: Nee.
1: Nee, 1 of 2 keer en dan is het wel goed.

0: De Beatles waren dat natuurlijk. En Hello, Goodbye.
1: Nou, het is echt alsof het zo moest zijn. Ik kreeg meteen, toen dit nummer de Beatles aan het afspelen was... kreeg ik een appje van Stijn van Supersweet. Lieverd, heel cute van je, dank je wel.
0: Ach, nou, de bloemen dus, die zijn bezorgd.
1: Ja, de bloemen zijn bezorgd. Ja, hij zegt heel lief van je.
0: Dus, nou, ik denk dat de bloemist jouw oproep en jouw angst heeft gehoord. Die denkt, ik trap hem even in.
1: Die is even het gas inderdaad. Flink, heeft hij flink ingetrapt, ja. Nou. Ja, criminaliteit verandert en krijgt steeds vaker een digitaal tintje. Het komt bijvoorbeeld vaker voor dat je een nepmail krijgt van de bank... of een betaalverzoek van een oplichter.
0: Hoe voorkom je nou dat je hier slachtoffer van wordt? Want dat wil niemand. Nou, de Consumentenbond heeft dat uitgezocht. We hebben contact met Joyce Donat van die bond. Goedemiddag, Joyce.
2: Goedemiddag.
0: Ja, ik heb het eens even gelezen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek was in 2025... 17% van de bevolking van 15 jaar en ouder slachtoffer van online criminaliteit. En dat zijn dan zo'n 2,5 miljoen mensen. Wat de cijfers zijn dat, hè?
2: Ja, veel, hè? Ja, ontzettend veel. Het is echt schrikbarend veel. En ik ben een beetje bang dat dat ook echt niet lager gaat worden. Omdat die criminelen worden steeds slimmer en AI wordt toegepast. En stemklonen. Dus het is wel echt zaak om daar zelf goed op voorbereid te zijn. En je desnoods te verzekeren tegen schade.
1: Ja, en wat verstaan we dan onder die online criminaliteit eigenlijk?
2: Dat kan van alles zijn. Dat kan een valse webshop zijn, dus een nepshop zoals we het al van noemen. Het kan phishing zijn en dan krijg je mailtjes waarin linkjes staan. Die worden waar je dan weer je betaalgegevens of andere gegevens moet geven. En dan word je op die manier opgelicht. Bankhelpdeskfraude, dan belt zogenaamd iemand van de bank en die laat jou denken dat jouw geld in gevaar is en dat je het dan op een andere rekening moet zetten. En die rekening is dan natuurlijk van de crimineel. Ja. Maar ook offline gaat er nog veel mis, hoor. En dat heeft dan wel ook vaak een digitaal randje. Bijvoorbeeld dat een inbreker een digitale beveiliging, diefstalbeveiliging van je huis hackt, bijvoorbeeld, of een alarmsysteem. En ook wat een beetje nieuw is autodiefstal. Steeds meer auto's hebben een soort keyless manier om de deur open te doen.
1: Ja, zonder sleutel, inderdaad.
2: Sleutel in je zak te hebben. Ja. Ja, je kan je sleutel in je zak houden. En dan als je naar je auto loopt, dan kan die zo open. En criminelen hebben manieren gevonden om dat signaal dan op te vangen. Als die sleutel bijvoorbeeld dicht bij de voordeur of het raam ligt, dan kunnen ze dat signaal opvangen. Dat kunnen ze dan weer versterken op de een of andere manier. En dan staat de handlanger naast de auto en die groep. Die doet zo de deur open en rijdt met je auto weg. Dus er zijn allemaal verschillende soorten van criminaliteit. En ik wil niemand angst aanjagen, hoor. Maar het is handig om je voor te bereiden. Om ervoor te zorgen dat je geen slachtoffer wordt. En als je wel slachtoffer wordt, is het goed om te weten wat je kan.
0: Nou ja, en je had het net al eventjes over verzekeren. Je kunt je dus verzekeren tegen die online criminaliteit?
2: Ja, daar zitten wel wat voorwaarden aan en wat beperkingen. Maar wij hebben gekeken naar 17 verzekeraars. En daarvan bieden er 7 inboedelverzekeraars een cyberverzekering aan. Dus dat is wat het is, een cyberverzekering. En dat is vaak onderdeel van je inboedelverzekering. Of je kunt een aanvullende cyberdekking bij zo'n inboedelverzekering afsluiten.
1: Ja, wat verzeker je dan?
2: Die online oplichting. Maar het hangt een beetje af van welke verzekering. We hebben een aantal situaties voorgelegd aan de verzekeraars. Om te kijken van, nou, wat vergoeden ze nou? We hebben gekeken naar een valse betaallink, gestolen bankpasgegevens, identiteitsfraude. Dat is ook best wel een pittige. En een nepwebsite. Nou, en dan zie je dus dat ze er verschillend mee omgaan. Er zijn een aantal verzekeringen. ANWB en Unigarant, dat zijn er 2. Die geven in alle 4 de situaties geen geld terug. Dus dan denk je, wat heb ik er dan aan? Ja. Maar wat ze wel doen is bepaalde kosten vergoeden. Zoals kosten die je moet maken voor dataherstel. Of de kosten voor een notaris. Als je de online identiteitsdiefstal opnieuw moet bewijzen dat je wie je bent.
1: Ja.
2: De andere verzekeraars, die keren wel uit. En dan hangt het wel een beetje van je polis af wat ze uitkeren en hoeveel. Maar dan kan je dus wel geld terugkrijgen. Bijvoorbeeld als je opgelicht bent via je bank. Maar niet door je bank natuurlijk, maar door een oplichter. Ja. Dan kun je geld claimen bij je verzekering. Als de bank niet zelf al vergoed. Want in sommige gevallen kan de bank ook zeggen, nou, wij vergoeden de schade. En als de bank dat niet doet, dan heb je die verzekering nog achter de hand.
1: Want hoeveel kost zo'n verzekering?
2: Ja, dat is verschillend. Dat is eigenlijk niet zoveel niet te zeggen. Dat is bij de ene verzekering zit het in de boedel, de andere moet je het erbij doen. Dus die cijfers die heb ik nu niet paraat. Maar het is een kleine plus op je inboedel. Verzekering. Wat belangrijk is eigenlijk om te kijken van, nou, wat kost het, maar ook wat is de dekking en in hoeverre denk ik dat ik het nodig heb. Kijk, ja, voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen. Dus, maar het is wel zo dat heel veel mensen die opgelicht zijn zeggen van, ja, ik had nooit gedacht dat mij het zou overkomen. Ik ben altijd super precies en oplettend. Maar het gebeurt toch.
0: Ja, nou, het kan iedereen dus overkomen. Het heeft ook niks met leeftijd te maken en of je digibet bent of niet. Die criminelen die worden steeds slimmer en slimmer ook.
2: Zeker, juist mensen die heel digitaal zijn, zoals jongeren bijvoorbeeld, die kunnen ook daar heel erg door geraakt worden. Sommige soorten van criminaliteit, bijvoorbeeld bij nepwebshops, omdat ze zo gewend zijn om alles digitaal te doen, dat ze het wat makkelijker ook accepteren. Dus bij nepwebshops zijn zij dan misschien wat vaker de sjaak. Er zijn wel andere soorten oplichting, bijvoorbeeld een offline oplichting van nep agenten aan de deur. Nou, dat treft vooral ouderen. Dat zijn de zogenaamde babbeltrucs. Dat wordt niet door elke verzekering overigens vergoed. Een babbeltruc is dus, hè, dat is dus iemand met een smoes bij je aanbelt. Het kunnen nepagenten zijn die zeggen, nou, wij brengen jouw sieraden en geld in veiligheid, dan geef je het dus zelf mee. Nou, dat wordt bijna nooit vergoed. Er is enkele verzekering die dat doet, maar er zijn ook best wel situaties bekend dat iemand ze aan de praat houdt. Die doet bijvoorbeeld alsof hij een energieleverancier is. Dat is in deze tijd heel belangrijk en dan gaat de handlanger ondertussen stiekem een beetje door het huis zoeken naar waardevolle dingen. Nou, dan zegt een inboedelverzekering, ja, dan is voor ons gewoon diefstal. Dan kijken we niet of er wel draaksporen zijn. Dat is gewoon diefstal. Dus daar ben je dan wel voor verzekerd. Daar heb je geen cyberverzekering overigens voor nodig. Het is gewoon een inboedelverzekering.
1: Alle tips en tricks die staan in de nieuwe consumentengids. Dankjewel, George Donat van de Consumentenbond. En wees gewaarschuwd.

0: beste bestuurder. Het is nu oogsttijd in Flevoland, dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers, verse vis, morgen in huis.
4: Hey Raymond!
5: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
3: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
4: Hey Raymond!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
6: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
8: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Het is 2 minuten over 4:30. Een 16-jarige jongen...

0: geen zero-emissiezones in de stadsdelen buiten en haven ingevoerd. Tenminste, als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt. In Almere Stad komt er wel zo'n zone, maar dan geleidelijk. Het voorstel wordt vanavond besproken tijdens de politieke markt. Voor ondernemers in de winkelcentra is de discussie belangrijk, want zij moeten hun bestelbussen misschien dan vervangen door elektrische voertuigen. En de burgemeester van Urk, Bart Jaspers Faier, noemt de strafzaak tegen een 58-jarige fractievoorzitter uit de gemeenteraad ernstig. De politicus verscheen vanochtend voor de rechtbank in Zutphen omdat hij wordt verdacht van een zedendelict met een 18-jarige jongen. Dat zou in 2024 zijn gebeurd. De burgemeester benadrukt dat de zaak nog niet is afgerond en dat de uitspraak van de rechter moet worden afgewacht. Het is nog onduidelijk of het raadslid zich tijdelijk laat vervangen. En dat is zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit de regio, dat lees je op de website of in de Omroep Flevoland app.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat kinderen tussen de 13 en 15 jaar nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Hun ouders moeten daar toestemming voor geven. Onder de 13 zouden kinderen helemaal geen toestemming moeten krijgen. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag krijgt geen cel, alleen tbs met dwangverpleging. De rechtbank acht hem ook schuldig aan poging tot moord en brandstichting. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Ierland doet volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival vanwege de deelname van Israël. Ierland is het eerste land dat definitief afhaakt voor de komende editie. In Nederland heeft Avro Tros zich teruggetrokken, maar een andere omroep kan zich nog aanmelden.
2: Dankjewel, Lieselotte.
3: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag is het bewolkt en vanuit het westen volgt regen. Voor de regen uit wordt het nog zo'n 18 graden, maar in de regen is het toch wel wat kouder. Daarbij staat een stevige wind, windkracht 3 tot 5 uit zuidwestelijke richting. En ook vanavond valt nog geruime tijd regen. Komende nacht wordt het zo goed als droog en klaart het geregeld op. De temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen volgt een vriendelijke dag met zon en ook stapelwolken. Tijdens de vroege ochtend kan nog een bui vallen, maar in de middag is het droog en er wordt zo'n 19 graden. Het weekend daarentegen verloopt een stuk bewolkter, maar met 20 graden is het niet koud. En uit het wolkendek valt soms regen.
2: Dankjewel Jeroen. Dan de ANWB verkeersinformatie. Een vertraging op de A6 Lelystad-Jouren tussen knooppunt Emmeloord en Band ben je 5 minuten langer onderweg. De A27 dan Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein 10 minuten vertraging. A28 Utrecht-Zwolle tussen afrit Maan en Nijkerk ook 10 minuten. En op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid ben je ook 10 minuten kwijt. Dan nog een flitser gemeld op de N307. Bij Dronten is dat hectometerpaal 105,5. En op de N715 in Luttelgeest bij hectometerpaal 11,1.
0: Komende zaterdag kunnen jonge moeders bij de Wellewaard in Noordoostpolder samen met hun kindje deelnemen aan sporten en smullen. Nou, wat is dat voor een evenement? Zometeen meer erover bij ons.
4: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Douwe Bob was dat met Note to Self.
1: Sporten en smullen, dat kun je komende zaterdag in Noordoostpolder doen. Bij de Wellewaard kunnen nieuwe mama's samen met hun kindje meedoen aan hun wandelworkout en ook nog eens genieten van een picknick.
0: De organisatoren van Sporten en Smullen zijn Rebecca Bové, Welvaart van Mama's Momentje, en Leonie de Zwart van De Voetvrouw. Alle twee uit Emmeloord. Goedemiddag beiden.
2: Hi.
3: Dankjewel.
0: Ja, als je net bevallen bent van een kindje, staat je hoofd misschien niet meteen naar waarschijnlijk gezond koken en eten en sporten. Ja, toch ga je dat doen komende zaterdag. Bewegen en picknicken. Hoe is dat idee ontstaan, Rebecca?
3: Nou, ik geef eigenlijk al jaren sporten voor zwangere en pas bevallen vrouwen. En nou, inderdaad, daar denk je niet direct aan als je bevallen bent. Dat hoeft ook niet. Maar na een week of 6, 7, dan mag je daar weer rustig aan gaan opbouwen. En je merkt gewoon dat dan ook de partners vaak weer aan het werk zijn. En vrouwen ook wel weer zin hebben om een beetje naar buiten te gaan. Ja, en hoe leuk is dat als je dat samen kan doen met andere moeders en de kinderen.
1: Dan merk je dat hier een behoefte aan is bij jou in de buurt?
3: Ja, je ziet ook sowieso wel veel in de omgeving dat er wat dingen georganiseerd worden voor moeders. Maar mensen voelen toch wel een drempel. En zeker dus wanneer je net bevallen bent en je baby's nog klein, zit je nog aan slaapjes vast en dan is het dus heel erg fijn om met gelijkgestemden te zijn die ook de slaapjes hebben, kindjes hebben met dezelfde probleempjes. Dat helpt.
0: Je kunt erover praten met elkaar eigenlijk. Ja, want ik kan me ook wel voorstellen dat op het moment dat je natuurlijk net bevallen bent, dan kan je wereld ook best wel klein zijn. Klopt dat, Leonie?
4: Ja, zeker.
0: Ja, en is dat dan ook wel iets, hè? Dat je dus samen met elkaar bent, dat je dus er samen over kan praten. Dat doet wel wat, denk ik.
4: Ja, absoluut. En je voelt ook hetzelfde. Je zit in dezelfde wereld, dezelfde bubbel. Dus ja je hebt de babypraat. Je voelt wat de ander voelt. En dat is ergens heel verbindend.
0: Ja, want het gaat natuurlijk dan ook wel over wat ga je je kindje geven? Hoe zit het met de slaapjes? Dat zijn denk ik onderwerpen van gesprek, denk ik.
4: Ja, absoluut. Ja, gaat alle kanten op. Van de slaapjes tot de opvoeding, tot de voeding. Waar je tegenaan loopt natuurlijk zelf.
1: Ja. Nou ben ik zelf geen vrouw en ik heb ook geen kinderen. Dus ik kan me dat natuurlijk lastig voorstellen hoe dat is. Maar er is niet echt een handleiding van je bent zwanger en je gaat een kind opvoeden. Hier heb je het boek, zo moet je het gaan doen. Hè? Dit is dus ook wel een beetje spannend allemaal. Of je het allemaal wel goed doet als moeder, lijkt mij.
3: Ja, dat is het ook. En natuurlijk doe je veel op gewoon je boerenverstand. En op moederinstinct, zoals ze dat ook wel noemen. Maar daarom is het juist zo leuk om te verbinden met andere moeders. Want die hebben allemaal dat. Die willen eigenlijk allemaal soms een handleiding met waarom huilt mijn babytje nu? Of waarom wil het nu niet slapen? Wat kan ik daaraan doen? En dan helpt het gewoon om het er samen over te hebben. En het hoeft ook niet alleen maar te gaan over de baby's en over de slaapjes. Maar het is gewoon leuk om met andere mensen die in hetzelfde schuitje te zitten, te komen.
0: Maar er wordt ook gesport, toch?
3: Er wordt ook gesport.
4: Er wordt lekker gegeten.
0: Als ik het dus voor me zie, hè, sporten als met pasgeboren kind, is het dan echt met de kinderwagen erbij gaan jullie oefeningen doen?
3: Ja, sommige deelnemers zijn nog zwanger, dus die hebben de baby lekker veilig in de buik. Ja. En de moeders die al bevallen zijn, die hebben hun kindje dan in de kinderwagen. We doen ook expres wat oefeningen waarbij we het kindje ook wat kunnen betrekken als ze wat ouder zijn. Zodat het ook voor de wat oudere kindjes nog steeds leuk is om te blijven zitten. Dat doen we zo'n 3 kwartier, de sportoefeningen. Dus dat doen we om de plas van de Wellewaard. Nou, dat zijn allemaal oefeningen gericht op spierkracht, conditie. En natuurlijk gewoon plezier maken met elkaar, met de kinderen.
0: Sporten en smullen. Dus er wordt ook gegeten. Leonie, wat wordt er allemaal geserveerd zaterdag?
4: Voor het smullen mag je bij mij
0: Ja, de voetvrouw natuurlijk.
4: Ja. De voetvrouw. Wat wordt er geserveerd? We beginnen met een regenboogwortelsoep.
0: Regenboogwortel, oké, lekker.
4: Ja, zeker.
1: Lekker. En daarna weet je wat het is dan? Regenboogwortelsoep?
0: Ja, je hebt toch allemaal van die verschillende soorten kleuren wortels?
4: Ja, klopt, heel goed.
0: Ja, allemaal bij elkaar gegooid.
4: Ja, allemaal bij elkaar. Ja, helemaal hip en happening. Maar
0: ik ben heel hip, Jordi.
4: Ja, ik merk het. Daar gaan we soep van maken en verschillende hartige dingen. Wat zoete snacks. Alles zo voedzaam mogelijk. Zonder toegevoegde suiker, biologisch.
0: Ja, want daar letten jullie wel expres op.
4: Zeker, ja. Het is wel belangrijk dat er echt gevoed wordt in plaats van alleen vulling. Ja, en natuurlijk ook staat er wat lekkers voor de kindjes klaar.
1: Ja ook altijd goed. Ja. Want jij bent van het eten, want je hebt je eigen bedrijf in Emmeloord, Leonie. De voetvrouw. Je maakt dan onder meer maaltijden voor vrouwen die zwanger zijn of in hun kraamtijd zitten of net daarna. En natuurlijk ook voor hun gezinnen. Ja. En jij kwam op het idee voor dit bedrijf tijdens je eigen zwangerschap, hè?
4: Ja, tijdens mijn eigen kraamperiode. Ik ben vorig jaar zelf moeder geworden. En eigenlijk altijd wel bezig geweest met gezonde voeding, sporten. En ik had me heel goed voorbereid op mijn zwangerschap, op mijn bevalling. En daarna dacht ik, nou, kan ik lekker koken. Maar dat wilde eigenlijk niet helemaal zoals ik dat voor ogen had. Dus toen zat ik op dag 3 op thuisbezorgd. En dan zie je de junkfood voorbij komen. Dan denk ik, ja, dus
0: zie dan maar eens gezond proberen te eten.
4: Precies, ja. Dus ja. Toen merkte ik ook, dit is niet wat ik wil eten. Dit is niet wat mijn lijf nu nodig heeft. Op basis van die behoefte dacht ik, wat kan ik hiermee? En wat kan ik ook voor andere moeders die tegen hetzelfde aanlopen? Toen is de voetvrouw geboren. En toen merkte ik dat er best wel veel vraag naar was. Ook door moeders zelf, maar ook als kraamcadeau.
0: Ja, want dat is dan eigenlijk een diepvries maaltijd of zo? Hoe moet ik het zien?
4: Ja, het zijn gewoon pakketten, dus afgestemd op de behoeften. Nu is er dan bijvoorbeeld een vrouw die kan elk moment bevallen. Die heeft een pakket van 8 soepen, runderbotten, bouillon en een aantal voedzame snacks besteld. Maar je kan het zo groot of klein maken als je zelf wilt.
0: En dan sta je zelf in de keuken?
4: In de keuken, ja.
0: Leuk.
4: Ja, zeker. Heel leuk.
1: En dat zorgt er dus voor dat er wat tijd is voor andere dingen natuurlijk. Want zwangere vrouwen die hoogzwanger zijn of net bevallen zijn, die hebben natuurlijk helemaal geen zin om uren in de keuken te gaan staan.
4: Nee. Absoluut. En juist de behoefte ook om voedzaam te eten. Hoe mooi is het dat ik daar op deze manier aan kan bijdragen.
0: Nou, dat eten is dus zaterdag te proeven. Ja. Naast het sporten dus. Hoe gaat die zaterdagochtend er een beetje uitzien, Rebecca?
3: Ja, dat worden dus veel actieve sportoefeningen die gericht zijn op kracht, conditie.
0: Ja.
3: Ook wel aandacht voor de bekkenbodem. Want er zijn dus dames die nog zwanger zijn. En vrouwen die net bevallen zijn. Dus na 6 weken postpartum, dus na de bevalling, kunnen ze meedoen. Zodat ze ook weer verantwoord kunnen meedoen. Zonder na te hoeven denken over wat mag ik wel en wat mag ik niet. Want dat wordt vaak gedacht als ze in een reguliere les staan. Terwijl, daar denken wij dan aan. We proberen te ontzorgen samen. Dat is eigenlijk ook wat ons daarin verbindt. Wij willen de dames ontzorgen.
1: En dat is dus allemaal bij de Welle Waard. In Emmeloord zit ik heel even snel naar het weerbericht te kijken. Ja. Wel kans op een buitje die zaterdag.
3: Ja, maar Leonie's motto was dat het nooit de hele dag regent. Dus daar gaan we van uit. En we hebben een uitvalsbasis. Dus als het wel nodig is. Ik geef natuurlijk de reguliere sportlessen ook niet altijd buiten. Als het slecht weer is, dan kunnen we gewoon naar binnen. Dus dan is het geen picknick op de grond in het zand van het strandje. Maar dan zullen we gewoon aan tafels lekker smullen. Ja.
1: Nou, wil je meedoen komende zaterdag? Dan kun je je aanmelden via mamasmomentje.nl. Rebecca en Leonie, dankjewel voor de komst en veel plezier zaterdag.
4: Dankjewel. Jullie ook bedankt.

0: Jelly Roll was dat en I'm Good. Ondertussen worden we bijgepraat door de eindredacteur van dienst, dat we zo meteen na vijven op de radio voor nieuws hebben. Reo van der Weijden, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Even één onderwerp uitlichten als je wil, wat mensen straks kunnen verwachten op de radio.
1: Ja. We krijgen straks in ieder geval een reactie over Waldorf, de school in Almere, waar het zeer zwak oordeel gegeven is van de voorzitter van het bestuur om uit te leggen hoe dat komt en hoe erg dat is.
0: Nou, meer erover straks na vijven. En natuurlijk krijg je ook meer nieuws te horen. Daarvoor moet je gewoon blijven luisteren naar de radio. Uiteraard is er ook muziek. Zometeen Lost Frequencies. Maar eerst Norah Jones. And Don't Know Why.

0: Dit is Flevoland.
1: Als je uitwonend bent, 50 euro erbij. Dus ik zou zeggen, jongens, naar de kroeg.
0: Ook dit is Flevoland.
2: En gewoon lekker je huiswerk maken.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, ik denk dat dit niet goed is. Nee, helemaal niet goed.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
5: Wondkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
6: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
7: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Horizon Flevoland en VNO-NCW Midden.
8: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Een 16-jarige jongen uit Almere is veroordeeld voor een poging tot een vuurwerkexplosie. En in Almere worden vanaf 1 januari 2028 geen zero-emissiezones in stadsdelen buiten en haven ingevoerd. Tenminste, als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt. Meer nieuws uit de regio, dat hoor je na het NOS-journaal.
10: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 5 uur.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat kinderen tussen de 13 en 15 jaar nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Hun ouders moeten daar toestemming voor geven. Onder de 13 jaar zouden kinderen helemaal geen toestemming meer moeten krijgen. Dat staat in de Kids Act, een wetsvoorstel van de Europese Commissie. Ook komt er een verbod op verslavende games en mogen kinderen niet onbeperkt aanbevolen video's voorgeschoteld krijgen. En hun profielen moeten standaard op privé staan. De wet moet nog worden goedgekeurd door de Europese landen en het Europees Parlement. Een vrouw die een burkini droeg in een sauna in het Gelderse Hierde is onterecht weggestuurd. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Op bepaalde dagen is het volgens de sauna toegestaan om een badpak of zwembroek te dragen. Kleding die het hele lichaam bedekt, zoals een burkini, mag niet, omdat het niet hygiënisch zou zijn. Maar volgens het college is daar weinig bewijs voor en zijn de regels voor islamitische vrouwen daardoor discriminerend. Uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens zijn niet bindend. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook twee vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven en zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de gevangenis in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Daarom krijgt hij TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel, Dan. Daan, we hebben even verkeersinformatie. Een vertraging op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum-Noord doe je er 5 minuten lang over. De A6 Lelystad-Jouren tussen Knooppunt Emmeloord en Lemmer 5 minuten... De A9 Diemen Amstelveen, tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen, ook 5 minuten. A27 dan, Almere Gorkum, tussen Utrecht Noord en Hagestein, een kwartier vertraging. Je hebt 5 minuten vertraging op de N50. Emmeloord Zwolle, tussen Kampen Noord en Kampen Zuid. Dan nog een flitser op de A6 Muidenberg Lelystad bij Lelystad, bij hectometerpaal 69,1. De N307 bij Dronten, hectometerpaal 105,5. En in Luttelgeest word je gecontroleerd op je snelheid op de N715 bij hectometerpaal 11,1.
9: Een 58-jarige politicus uit Urk hoorde vandaag een celstraf tegen zich eisen. De man moet volgens het Openbaar Ministerie 20 maanden zitten, waarvan 8 voorwaardelijk. Hij wordt verdacht van het aanranden van een 18-jarige jongen. Meer daarover zometeen in Studio Flevoland.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè?
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: Bluff was dat met Gijke Arnaert. Het mooie Zoutelanden.
1: Een gemeenteraadslid van Urk heeft vanmorgen 20 maanden celstraf tegen zich horen eisen. Hij wordt verdacht van het aanranden van een 18-jarige jongen. Dat gebeurde eind 2024. De verdachte gaf de jongen een lift in zijn auto. Ik praat erover door met verslaggever Roger Dankerlui. Hij staat bij het gemeentehuis van Urk. Roger, goedemiddag. Wat is er nou destijds gebeurd volgens het Openbaar Ministerie?
2: Ja, de verdachte is een man van 58, fractievoorzitter van een van de partijen in de gemeenteraad op Urk. Maar ook jongerencoach. En in die hoedanigheid heeft hij de afgelopen jaren het slachtoffer begeleid. En die belde hem op een gegeven moment vanuit Almere op van ja, ik wil naar mijn huis in Emmeloord, maar ik heb er geen geld voor, kan je me een lift geven? Nou, de jongerencoach deed dat inderdaad en tijdens die autorit heeft hij zich aan de 18-jarige jongen vergrepen volgens het Openbaar Ministerie. Opeens stak hij zijn hand in zijn broek van de jongen en raakte zijn geslachtsdeel aan. En bovendien, toen de auto later ergens stil stond, toen zou ook nog de jongen hebben gedwongen tot orale seks. Nou, aanranding volgens het Openbaar Ministerie en vandaar die strafeis van 20 maanden celstraf, waarvan 8 voorwaardelijk.
1: Ja, dat is dus de aanklacht van het Openbaar Ministerie. Wat zegt de verdachte nou zelf hierover?
2: Nou, de verdachte die ontkent met klem dat er überhaupt zich iets zou af hebben gespeeld in die auto. Zeker geen aanranding. Ze kennen elkaar trouwens wel goed, want toen het niet zo goed ging met die jongen, toen heeft hij 8 weken ingewoond bij de verdachte. Maar dit verhaal zou in ieder geval volgens de verdachte compleet verzonnen zijn. Misschien omdat de jongen geld nodig heeft, misschien omdat hij een schadevergoeding wil.
1: De burgemeester van Urk, dat is natuurlijk de voorzitter van de gemeenteraad waar de verdachte deel van uitmaakt. Heeft hij eigenlijk al gereageerd op deze aanrandingszaak?
2: Ja, Bart Jaspers Feijer, de burgemeester, die heeft inderdaad gereageerd. Niet op camera, maar wel schriftelijk. En hij laat weten dat hij het een ernstige zaak vindt. Letterlijk schrijft hij aan ons van de berichtgeving. En over deze strafeis en ook de strafzaak maakt vanzelfsprekend indruk. Dit is echt een ernstige zaak. We hebben trouwens ook nog gesproken met een medecommissielid van de fractie van de verdachte. En die zegt, we willen nog niks zeggen, we wachten gewoon de uitspraak van de zaak af. Dus van die kant ook weinig. We vroegen ook nog van ja, de fractievoorzitter, nu hij verdachte is, wordt hij nog vervangen, maar daar willen ze ook nog niks over zeggen.
1: Ja, eerst dus wachten op de uitspraak van de rechter. Het OM zegt een eis van 20 maanden cel, waarvan 8 voorwaardelijk. Maar wanneer gaat de rechter een uitspraak doen, Roger?
2: Ja, die gaat over 2 weken uitspraak doen. Dat is dan de rechtbank in Zutphen. Daar is de zaak onder behandeling. En over 2 weken is het 1 oktober. En dat is hier ook weer een belangrijke datum. Want dan is namelijk de eerstvolgende officiële vergadering van de gemeenteraad hier op Urk.
1: En jij houdt dat voor ons in de gaten, die uitspraak van de rechter. Dank je wel voor nu, Roger Dankerlui vanuit Urk.
0: Dan gaan we naar het weer in Flevoland. Jeroen Elverink van Weerplaza, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, op dit moment trekt er flink wat regen over de provincie toe heen. Hè?
3: Klopt, het is bewolkt en regenachtig bij een graad of 16. Ook een stevige zuidwestenwind erbij. Het voelt echt wel een beetje herfstachtig aan nu. En ja, ook aan het begin van de avond moeten we toch rekening houden met het een en ander aan regen en buien die over de provincie heen trekken. Maar het wordt wel geleidelijk aan droger.
0: Droger, dus die gaan we de avond en nacht verder droog doorkomen dan?
3: Uiteindelijk de nacht wel. Een hele enkele bui sluit ik niet helemaal uit, maar over het algemeen is het gewoon droog. Temperatuur daalt naar een graad of 12 en daar beginnen we morgenochtend dus ook mee. Dus wel een frisse ochtend. Maar in de middag is het denk ik wel weer snel vergeten, want de temperatuur loopt op naar 18 of 19 graden. En daarbij wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Dus het weerbeeld is morgen wel een heel stuk vriendelijker.
0: En het weekend, gaat dat ook vriendelijk verlopen?
3: Deels. Zaterdag helaas niet. Dan vrij veel bewolking en ook laat op de dag af en toe wat regen of motregen. Zondag daarentegen een aantal buien in de ochtend en in de middag komt het zonnetje er weer bij. Dan is het toch echt wel weer vriendelijk. En na het weekend, ja, dan komt waarschijnlijk de nazomer langzaam eraan.
0: Nazomer met temperaturen van?
3: Eerst nog 19 graden, maar later in de week gaan we over de 20 graden heen met vrij veel zon.
1: Oké, nou ja, goed. Dan hebben we iets om naar uit te kijken, denk ik dan zomaar.
3: Precies.
1: Jeroen Elverink van Weerplaza, dankjewel en een fijne avond.
3: Hetzelfde, doei doei.

0: Madonna, gelukkig ben je niet teleurgesteld als je erop zat te wachten. Een nummer van haar, je werd beloond. Je hoorde Papa Don't Preach.
1: Almere City FC speelt morgenavond in eigen huis de kraker tegen koploper Heracles. Doelman Wessel speelt wellicht een wedstrijd waarin tegen de meest scorende ploeg van de competitie zich kan onderscheiden. Belangrijk zijn voor zijn ploeg, hij kan dus belangrijk zijn voor zijn ploeg. En dat deed hij al vaker dit seizoen. Speel is de minst gepasseerde doelman van de keukenkampioendivisie met 4 tegendoelpunten na 6 wedstrijden. Je hoort de keeper van Almere City, die kijkt uit naar het duel met Heracles.
2: De keeper van Almere City is de minst gepasseerde doelman van de competitie met 4 tegendoelpunten in 6 wedstrijden. Speel kijkt uit naar het duel tegen de meest scorende ploeg van de keukenkampioendivisie.
3: Ja, het wordt een mooie pot. Ik denk, er staat veel op de lijn natuurlijk. Nummer 1 tegen nummer 2 op dit moment. We hebben allebei veel kwaliteit. En de opening van het stadion natuurlijk. Dus ook voor de club een mooi moment, denk ik. Maar veel zin in.
2: De sluitpost van de Almeerders heeft naast de minste tegendoelpunten ook het hoogste reddingspercentage. Hoewel Speel liever niet alle credits aan zichzelf wil geven, moet hij toch echt toegeven dat het seizoen goed begonnen is?
3: Ik denk dat ik best wel tevreden kan zijn met hoe het is begonnen. Maar ik wil daar nooit te veel aandacht aan geven. Ik wil gewoon weer vooruit kijken en naar de volgende wedstrijd kijken. Ik vind wel dat er hier een heel goed ontwikkelingsplan ligt. En dat ik een hele goede band heb met de keeperstrainer hier, Dennis Smit. En dat wij gewoon elkaar goed aanvoelen al. En goed dingen kunnen analyseren. En dat ik hem weer goede feedback kan geven van wat ik nodig heb in die trainingen. En ook de dynamiek met die andere keepers om me heen. Die willen zelf ook beter worden. En ik zelf ook. Dus er is gewoon een hele goede dynamiek. Vooral binnen het keepersgedeelte.
4: Ja, ik sprak net iemand van de supporters die zei, ja, Wessel straalt ook gewoon wel een soort rust uit. Dat is denk ik mooi om te horen, toch?
3: Ja, ik denk dat het belangrijk is. Er is natuurlijk een stereotype keeper. Dat is een gek iemand. Die kant heb ik ook nog wel, maar die is meer vertrouwd. Ik denk dat het gewoon belangrijk is dat mensen een vertrouwd en rustig gevoel hebben bij hun eigen keeper. Dat er geen frats worden uitgehaald en dat er gewoon een rustig type is die er gewoon staat wanneer hij er moet staan.
4: Waar was je nou blij van? Dat Freddy Druijf een goal maakt of Wessel Speel een belangrijke bal pakt?
3: Ja, hangt een beetje af van het moment, denk ik. Maar als hij de winnende goal maakt, dan ben ik daar natuurlijk blijer om. Als ik een hele goede redding op het laatste pak, waarmee wij de 3 punten kunnen sealen, dan ben ik daar blijer mee. Dus dat is een beetje afhankelijk.
1: Zij doelman Wessel Speel van Almere City FC.

0: hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Zoekt een relatie.
7: Perfectionistisch.
6: Mentaal kwetsbaar.
8: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
10: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
11: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
13: Een 16-jarige jongen uit Almere is veroordeeld voor een poging tot een vuurwerkexplosie. Dat gebeurde bij een woning aan de John Redekerstraat in Almere stad. Tegen betaling stak hij in januari vorig jaar een Cobra 6 met terpentine aan, maar een kapotte lont voorkwam een grote vuurbal. 2 weken later werd hij opgepakt. De jongen kreeg een werkstraf van 40 uur en 30 dagen jeugddetentie, waarvan 26 dagen voorwaardelijk. Vanwege 4 dagen voorarrest hoeft hij niet terug de jeugdgevangenis in. In Almere worden vanaf 1 januari 2028 geen zero-emissiezones in stadsdelen buiten en haven ingevoerd. Tenminste, als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt. In Almere Stads komt er wel zo'n zone, maar dan geleidelijk. Vanavond wordt dat voorstel besproken tijdens de politieke markt. Voor ondernemers in de winkelcentra is de discussie belangrijk, want zij moeten hun bestelbussen dan misschien vervangen door elektrische voertuigen. En de burgemeester van Urk, Bart Jaspers Faier, noemt de strafzaak tegen een 58-jarige fractievoorzitter uit de gemeenteraad ernstig. De politicus verscheen vanochtend voor de rechtbank in Zutphen omdat hij wordt verdacht van een zedendelict met een 18-jarige jongen. Dat zou in 2024 zijn gebeurd. De burgemeester benadrukt dat de zaak nog niet is afgerond en dat de uitspraak van de rechter moet worden afgewacht. Het is nog onduidelijk of het raadslid zich tijdelijk laat vervangen. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit de regio, dat lees je op de website of in de app van Omroep Flevoland.
14: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat kinderen nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen. Dat staat in een wetsvoorstel waar vandaag de details van bekend zijn gemaakt. Ook komt er een verbod op verslavende games en eindeloos door.

0: Later vanavond en vooral vannacht wordt het droog en klaart het ook geregeld op. De temperatuur daalt uiteindelijk naar een graad of 12 en morgen volgt best wel een vriendelijke dag met vrij veel ruimte voor de zon. Misschien in de ochtend nog een laatste bui, maar in de middag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. En bij zo'n 19 graden is het best aangenaam. Maar het weekend verloopt daarentegen een stuk bewolkter. Daarbij staat ook vrij veel wind, zeker op zaterdag. En uit het wolkendek valt ook af en toe regen. Het is overigens niet koud met een graad of 20. En na het weekend, dan komt de nazomer.
1: Dankjewel Jeroen. Mooi die nazomer. Dan de ANWB verkeersinformatie. Er staat een file op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Baarn en Hilversum Noord. 10 minuten vertraging. Ook 10 minuten vertraging op de A6 tussen knooppunt Emmeloord en Lemmer. De A9 Diemen Amstelveen tussen Amsterdam Zuidoost en Amstelveen. 5 minuten. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagenstein. 20 minuten vertraging. N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid. Doe je er een kwartier langer over. Op de N306 Harderwijk-Kampen tussen Walibi-Holland en de N307. Een kwartier vertraging. En er staat nog een file op de N309 Dronten-Epe tussen de N305 en Elburg-Vesting. Ben je 10 minuten langer onderweg. Ook nog een flitser gezien op de A6 Muidenberg-Lelystad. Bij Lelystad heeft de meetpaal 69,1. En op de N307 bij Dronten heeft de meetpaal 105,5.
2: De vrije middelbare school in Almere, Waldorf, is zeer zwak. Dat is in ieder geval het oordeel van de onderwijsinspectie. Zometeen hoor je in Studio Flevoland de reactie van de school.
3: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Een topsamenwerking verdient natuurlijk groot applaus. David Bowie en Tina Turner en Tonight.
1: De vrije middelbare school in Almere, Waldorf, is zeer zwak. Dat vindt de onderwijsinspectie. De inspectie baseert zijn oordeel op 2 bezoeken in het voorjaar aan de school in stad. Wat onder meer beter moet zijn de basisvaardigheden voor Nederlands en wiskunde, de begeleiding van leerlingen en de bestrijding van achterstanden. Ook heeft de school nog geen medezeggenschapsraad, blijkt uit het oordeel dat deze maand is gepubliceerd. Toch moet je dit alles in perspectief zien, zegt Katja van der Weijden van Waldorf. Ze is bij ons in de studio. Mevrouw van der Weijden, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, waarom moet je dit precies in perspectief zien?
2: Het is een startende school en er zijn wat opstartproblemen. Maar dat is niet de reden. Het is denk ik... Hoe zeg je nou even kort en simpel uit? Ja, dit onderzoek is inderdaad al in maart, april heeft dat plaatsgevonden. Mm-hmm. En intussen zijn er al heel veel dingen aangepakt. Dus vanavond is er bijvoorbeeld een stemming voor de MR. Is een docent wiskunde aangenomen, docent Nederlands. Als de onderwijsinspectie langskomt, bij wijze van spreken, is even metafoor, ordert die op 100 punten.
1: Ja.
2: En daarvan zijn er 20 niet in orde. Nou, normaal... Als het een beetje mee zit, zou je een 8 hebben, maar in dit geval dus niet.
1: Ja.
2: En als die 20 ook nog over 3 onderdelen verspreid zijn van de 4, dan heb je het oordeel zeer zwak. Ja. Er zijn er van die 20, zeg maar, zijn er 10 zeker, zijn laaghangend fruit. En die zijn eigenlijk vrij snel opgelost. Wat ik zeg, door inderdaad een methode aan te schaffen voor Nederlands en voor wiskunde.
1: Ja, daar zijn jullie nu ook al mee bezig?
2: Ja, dat is er al. Ja. En een MR op poot zetten. En ja, we hadden die al moeten hebben. Aan de andere kant, we hadden vorig jaar 20 leerlingen. En dan heb je ook best wel een kleine oudergemeenschap. En daar moeten ook ouders uit in die MR.
1: Ja.
2: En nu hebben we 50 leerlingen. En dat leek ons wat representatiever.
1: Zegt u dan dat de onderwijsinspectie te vroeg is gekomen?
2: Nee, ik vind het heel goed dat ze vroeg komen. Want als er echt misstanden zijn... We hebben bijvoorbeeld oordeel gekregen dat kinderen zich veilig voelen op school. Mm-hmm. Ik vind dat een hele belangrijke. En ik denk dat het goed is als de onderwijsinspectie er is.
1: Ja, bent u dan nu ook in gesprek met de onderwijsinspectie om aan te geven, nou, we zijn dus wel die stappen aan het zetten?
2: Ja, we hebben al stappen gezet. En het is ook al gefaseerd, allemaal in plannen opgenomen. En over een jaar is alles hersteld. Heel veel daarvan is al gebeurd.
1: Mm-hmm.
2: En de onderwijsinspectie komt ook, zeg maar, het komende jaar 3-4 keer. En daarbij hebben we begeleiding van een instantie Leren en Verbeteren. Die is ons aangeraden door de overheid. En en die zetten met ons een hele goede, stevige basis neer, waarvanuit we mooi verder kunnen groeien.
1: Een van de commentaren was ook dat u geen digitaal systeem heeft voor cijfers en beoordelingen. Waarom had u dat in eerste instantie?
2: Ja, dat zijn twee hele grote bekende systemen. Ja. En die zijn vrij duur in aanschaf voor een beginnende school. En wij mochten een andere school, die wilde ons helpen. En die hebben gezegd, nou, jullie kunnen wel gebruik maken van ons leerlingvolgsysteem. En dat is natuurlijk heel aardig. En dat wilden we ook doen. Alleen op een gegeven moment loop je tegen AVG-technische problemen aan. Is het dus niet helemaal gelukt om dat leerlingvolgsysteem in te richten. We hebben nu ons eigen leerlingvolgsysteem aangeschaft. Dus dat is ook in orde.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat het wel nodig is als je een school wil beginnen.
2: Het is nodig en daar kan je het over hebben met een klasje van 20 leerlingen. Want die worden natuurlijk absoluut heel goed gezien. Alleen je moet het wel inzichtelijk maken. En naarmate we groeien, we hebben het nu opgepakt. Het is er nu wel.
1: En u bent nu ook bezig met de medezeggenschapsraad. Wat bent u verder nog aan het doen om de zaken te verbeteren?
2: Even kijken hoor, ik heb een spiekbriefje ook nog. Nou, we hebben inderdaad een hele nieuwe ervaren schoolleiding. Dat is ook heel prettig. We hebben niet heel veel toetsen, maar we hebben wel de nulmetingstoetsen nu. Dat is bekend als dia-toetsen of CITO-toetsen, zeg maar. Dus die zijn ingevoerd. Even kijken hoor. Wiskunde-rekendocent heb ik al even genoemd, hè. Er is nu een antipestcoördinator benoemd, een vertrouwenspersoon en een ondersteuningscoördinator. Dus we hebben eigenlijk al heel veel stappen ook gemaakt.
1: Ja, dus u heeft eigenlijk wel vertrouwen in dat het volgend jaar weer op orde is.
2: Absoluut, heel veel.
1: Hoe is er door de ouders en leerlingen gereageerd op dit oordeel?
2: Nou, ik heb een aantal mails gekregen, een aantal met praktische vragen over waar kan ik het volledige rapport vinden bijvoorbeeld. Maar ook met name 2 hele lieve berichtjes van ouders die zeiden van ja, maar... Ik zie mijn kind groeien bij jullie en die is zo op zijn plaats. En dat is voor mij belangrijk. En ik heb er alle vertrouwen in dat deze punten worden opgepakt en worden gecorrigeerd. En dat is ook zo.
1: Katja van der Weijden van Waldorf, de Vrije Middelbare School in Almere. Dank u wel.
2: Dank.

0: Sam Cooke en Wonderful World uit de oude doos. En uit de nieuwe doos hoorde je ook nog Alex Warren, Emerald Eyes. Het is, eens even kijken, 6:12. We gaan door met het nieuws.
1: Tijd voor de berichten buiten de provincie. Op de tweede dag van de algemene politieke beschouwing in Den Haag heeft premier Jette gezegd dat hij vandaag geen keuze wil maken of hij over links of over rechts een meerderheid wil zoeken. De oppositie dringt erop aan dat het kabinet een keuze maakt, maar dat gaat Jette dus nog niet doen.
2: Waar het kabinet het over eens is vanaf dag 1, is dat we het voor die grote thema's belangrijk vinden om altijd een extra stap te zetten om te kijken, kun je daar meer dan 76 zetels voor vinden die dit soort grote keuzes, grote hervormingen voor Nederlanders ook de komende jaren kunnen dragen.
0: Het strafrechtelijk onderzoek naar een aantal cardiologen breidt zich uit naar Jakarta in Indonesië, meldt Nieuwsuur. De 5 cardiologen worden ervan verdacht dat ze miljoenen euro's hebben aangenomen van fabrikanten en in ruil daarvoor hun producten gebruikt in het ziekenhuis. De cardiologen werkten vroeger bij het Isala ziekenhuis in Zwolle. En een van hen heeft jaren geleden in Jakarta een hartziekenhuis laten bouwen, zegt deze journalist.
3: Ik denk dat het feit dat nu de Nederlandse justitie de Indonesische politie heeft gevraagd om hulp, betekent dat Nederland denkt dat er mensen daar in Indonesië zijn die meer weten over die mogelijke corruptie, die getuigen misschien wel zijn. De Indonesische politie zegt, we zoeken 4 mensen die getuigen hiervan zouden kunnen zijn. En dat is echt wel interessant, zeker omdat het Isala ziekenhuis zelf zegt, wij hebben nooit iets met dat ziekenhuis in Indonesië te maken.
1: Het verkeer dat over de Zuurhofbrug in de A15 naar de Maasvlakte wil, moet de komende 6 tot 8 weken nog over de vluchtstrook rijden. Gisteren werd bekend dat er scheuren zitten in de dragers. Daarom gingen meteen 2 rijstroken dicht. De vertraging is ongeveer 1/2 uur en dat gaat dat dit transportbedrijf vlakbij de Rotterdamse haven flink extra geld kosten.
4: Ik heb voorlopig even een berekening gemaakt dat het ongeveer 80.000 euro gaat kosten. Je hebt natuurlijk chauffeurs die je gewoon moet doorbetalen en je kan de productie niet verhogen, want auto's mogen maar een bepaalde tijd per dag rijden. Nou, het probleem zal ook komen dat we op de terminals die erachter liggen, de zeehaventerminals, daar moeten we tijdsloten maken. En die tijdsloten, dat is eigenlijk een 3/4 tot 1 uur. Maar als je dus 1/2 uur in de file staat, dan klopt dat tijdslot niet meer.
1: Rijkswaterstaat wil als voorlopige oplossing de Zuurhofbrug ernaast, die richting het oosten gaat, aanpassen, zodat het verkeer daar in beide richtingen overheen kan. Dat duurt waarschijnlijk nog weken. Per dag rijden er ruim 36.000 voertuigen over die brug.
0: En het aantal mensen dat werkt in ons land neemt niet meer toe. Dat is al voor het 2e jaar op rij zo, volgens het CBS. Een paar dingen vallen op, zegt deze verslaggever.
5: Wat vooral opvalt zijn de Nederlanders tussen 45 en 55 jaar. Daarvan neemt het aantal werkenden nu al 9 jaar af. En tot nu toe kon het nog verklaard worden door het feit dat de bevolking in die leeftijd ook afnam. Maar inmiddels is dat niet meer zo. En let dan vooral op mannen, want in de afgelopen 4 jaar zijn zij gemiddeld 1 uur minder gaan werken. Ja, en wat ze met die extra tijd doen, daar zegt het onderzoek niks over.
0: Nou, denk lekker tuinieren of zo. Of de vrouw helpen in de huishouding.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Nou ja, ik snap het wel als je natuurlijk een tijdje gewerkt hebt, een lange tijd. Dat je dan denkt, nou weet je, ik ga wat minder werken.
0: Tuurlijk, als het financieel uit kan.
1: Gewoon doen.
0: Vrouwen trouwens, die zijn juist iets meer gaan werken dan eerder. Staat ook nog in dat onderzoek. Er was hem, de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Als je uitwonend bent, 50 euro erbij. Dus ik zou zeggen, jongens, naar de kroeg.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dan is het dus heel erg fijn om met gelijkgestemden te zijn die ook de slaapjes hebben, kindjes hebben met dezelfde probleempjes. Ja, dat helpt.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, ik denk dat dit niet goed is. Nee, helemaal niet goed.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Willem de Boer en Omroep Flevoland.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
7: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke 500 euro een lot voor een prachtige prijzenpot van 14.000 euro. Vanaf 250 euro ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goedboeren.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een 16-jarige jongen uit Almere is veroordeeld voor een poging tot een vuurwerkexplosie. En in Almere worden vanaf 1 januari 2028 geen zero-emissiezones in de stadsdelen Buiten en Haven ingevoerd. Tenminste, als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit de regio, dat hoor je zo.
9: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 6 uur.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt het regionaal informatie- en expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Bloedleverancier Sanquin test vanaf morgen alle donorbloed op besmetting met het West Nijl-virus. Aanleiding is de besmetting van een patiënt die het virus bij een bloedtransfusie heeft opgelopen. Die persoon overleed, maar of dat door het virus komt is niet bekend. De patiënt was al ziek. Het is volgens het RIVM de vierde persoon die besmet was met het West Nijl-virus en is overleden. Sinds vorige week zijn er 10 nieuwe besmettingen vastgesteld, maar niet iedereen merkt dat hij het virus heeft. Voor de meeste mensen is het ongevaarlijk. De 19-jarige man die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden en dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. In de Duitse stad Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Deze zomer zijn 2 medewerkers van de luchthaven in Frankfurt overleden. De persoon die nu aan malaria is gestorven werkte niet op de luchthaven, maar woonde er wel in de buurt. Malaria wordt door muggen verspreid. Er is nog een geval van malaria bekend in de Duitse stad en die persoon is nog in leven. Het virus is waarschijnlijk in Frankfurt terechtgekomen via een mug die met een vliegtuig is meegereisd. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Voorthuizen is de vertraging 10 minuten. Ook 10 minuten extra reistijd op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Duiven. Op de A28 Amersfoort-Utrecht bij Utrecht 10 minuten. Op de A50 Arnhem-Oss, er zijn kwartierende file tussen knooppunt Grijshoort en Heteren. Ook een kwartier op de A50 van Arnhem naar Oss bij Ravenstein. En op de N785 Velp-Arnhem. Arnhem voor de aansluiting met de N224 ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Een 58-jarige politicus uit Urk hoorde vandaag een celstraf tegen zich eisen. De man moet volgens het Openbaar Ministerie 20 maanden zitten, waarvan 8 voorwaardelijk. Hij wordt verdacht van het aanranden van een 18-jarige jongen. Meer daarover zometeen in Studio Flevoland.
12: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
13: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
12: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
13: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
12: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
13: Oké, ga ik op letten.
12: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
13: Doe ik.
12: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
14: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
15: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Een gemeenteraadslid van Urk heeft vanmorgen 20 maanden celstraf tegen zich horen eisen. Hij wordt verdacht van het aanranden van een 18-jarige jongen. Dat gebeurde eind 2024. De verdachte gaf de jongen een lift in zijn auto. Ik praat erover door met verslaggever Roger Dankerlui. Hij staat bij het gemeentehuis van Urk. Roger, goedemiddag. Wat is er nou destijds gebeurd volgens het Openbaar Ministerie?
1: Ja, de verdachte is een man van 58, fractievoorzitter van een van de partijen in de gemeenteraad op Urk. Maar ook jongerencoach. En in die hoedanigheid heeft hij de afgelopen jaren het slachtoffer begeleid. En die belde hem op een gegeven moment vanuit Almere op van ja, ik wil naar mijn huis in Emmeloord, maar ik heb er geen geld voor, kan je me een lift geven? Nou, de jongerencoach deed dat inderdaad en tijdens die autorit heeft hij zich aan de 18-jarige jongen vergrepen volgens het Openbaar Ministerie. Opeens stak hij zijn hand in zijn broek van de jongen en raakte zijn geslachtsdeel aan. En bovendien, toen de auto later ergens stil stond, toen zou ook nog de jongen hebben gedwongen tot orale seks. Nou, aanranding volgens het Openbaar Ministerie en vandaar die strafeis van 20 maanden celstraf, waarvan 8 voorwaardelijk.
0: Ja, dat is dus de aanklacht van het Openbaar Ministerie. Wat zegt de verdachte nou zelf hierover?
1: Nou, de verdachte die ontkent met klem dat er überhaupt zich iets zou af hebben gespeeld in die auto. Zeker geen aanranding. Ze kennen elkaar trouwens wel goed, want toen het niet zo goed ging met die jongen, toen heeft hij 8 weken ingewoond bij de verdachte. Maar dit verhaal zou in ieder geval volgens de verdachte compleet verzonnen zijn. Misschien omdat de jongen geld nodig heeft, misschien omdat hij een schadevergoeding wil.
0: De burgemeester van Urk, dat is natuurlijk de voorzitter van de gemeenteraad waar de verdachte deel van uitmaakt. Heeft hij eigenlijk al gereageerd op deze aanrandingszaak?
1: Ja, Bart Jaspers Feijer, de burgemeester, die heeft inderdaad gereageerd. Niet op camera, maar wel schriftelijk. En hij laat weten dat hij het een ernstige zaak vindt. Letterlijk schrijft hij aan ons van de berichtgeving. En over deze strafeis en ook de strafzaak maakt vanzelfsprekend indruk. Dit is echt een ernstige zaak. We hebben trouwens ook nog gesproken met een medecommissielid van de fractie van de verdachte. En die zegt, we willen nog niks zeggen. We wachten gewoon de uitspraak van de zaak af. Dus van die kant ook weinig. We vroegen ook nog van ja, de fractievoorzitter, nu hij verdachte is, wordt hij nog vervangen, maar daar willen ze ook nog niks over zeggen.
0: Ja, eerst dus wachten op de uitspraak van de rechter. Het OM zegt een eis van 20 maanden cel, waarvan 8 voorwaardelijk. Maar wanneer gaat de rechter een uitspraak doen, Roger?
1: Ja, die gaat over 2 weken uitspraak doen. Dat is dan de rechtbank in Zutphen. Daar is de zaak onder behandeling. En over 2 weken is het 1 oktober. En dat is hier ook weer een belangrijke datum. Want dan is namelijk de eerstvolgende officiële vergadering van de gemeenteraad hier op Urk.
0: En jij houdt dat voor ons in de gaten, die uitspraak van de rechter. Dankjewel voor nu, Roger Dankerlui vanuit Urk.
2: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Dan gaan we naar het weer in Flevoland. Jeroen Elverink van Weerplaza, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, op dit moment trekt er flink wat regen over de provincie toe heen. Hè?
1: Klopt, het is bewolkt en regenachtig bij een graad of 16. Ook een stevige zuidwestenwind erbij. Het voelt echt wel een beetje herfstachtig aan nu. En ja, ook aan het begin van de avond moeten we toch rekening houden met het een en ander aan regen en buien die over de provincie heen trekken. Maar het wordt wel geleidelijk aan droger.
0: Droger, dus die gaan we de avond en nacht verder droog doorkomen dan?
1: Uiteindelijk de nacht wel. Een hele enkele bui sluit ik niet helemaal uit, maar over het algemeen is het gewoon droog. Temperatuur daalt naar een graad of 12 en daar beginnen we morgenochtend dus ook mee. Dus wel een frisse ochtend. Maar in de middag is het denk ik wel weer snel vergeten, want de temperatuur loopt op naar 18 of 19 graden. En daarbij wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Dus het weerbeeld is morgen wel een heel stuk vriendelijker.
0: En het weekend, gaat dat ook vriendelijk verlopen?
1: Deels. Zaterdag helaas niet. Dan vrij veel bewolking en ook later op de dag af en toe wat regen of motregen. Zondag daarentegen een aantal buien in de ochtend en in de middag komt het zonnetje er weer bij. Dan is het toch echt wel weer vriendelijk. En na het weekend, ja, dan komt waarschijnlijk de nazomer langzaam eraan.
0: Nazomer met temperaturen van?
1: Eerst nog 19 graden, maar later in de week gaan we over de 20 graden heen met vrij veel zon.
2: Oké, nou ja, goed. Dan hebben we iets om naar uit te kijken, denk ik dan zomaar.
1: Precies.
2: Jeroen Elverink van Weerplaza, dankjewel en een fijne avond.
1: Hetzelfde, doei doei.

0: Almere City FC speelt morgenavond in eigen huis de kraker tegen koploper Heracles. Doelman Wessel speelt wellicht een wedstrijd waarin tegen de meest scorende ploeg van de competitie zich kan onderscheiden. Belangrijk zijn voor zijn ploeg, hij kan dus belangrijk zijn voor zijn ploeg. En dat deed hij al vaker dit seizoen. Speel is de minst gepasseerde doelman van de keukenkampioendivisie met 4 tegendoelpunten na 6 wedstrijden. Je hoort de keeper van Almere City, die kijkt uit naar het duel met Heracles.
1: De keeper van Almere City is de minst gepasseerde doelman van de competitie met 4 tegendoelpunten in 6 wedstrijden. Speel kijkt uit naar het duel tegen de meest scorende ploeg van de keukenkampioendivisie.
2: Ja, het wordt een mooie pot. Ik denk, er staat veel op de lijn natuurlijk. Nummer 1 tegen nummer 2 op dit moment. We hebben allebei veel kwaliteit. En de opening van het stadion natuurlijk. Dus ook voor de club een mooi moment, denk ik. Maar veel zin in.
1: De sluitpost van de Almeerders heeft naast de minste tegendoelpunten ook het hoogste reddingspercentage. Hoewel Speel liever niet alle credits aan zichzelf wil geven, moet hij toch echt toegeven dat het seizoen goed begonnen is.
2: Ik denk dat ik best wel tevreden kan zijn met hoe het is begonnen. Maar ik wil daar nooit te veel aandacht aan geven. Ik wil gewoon weer vooruit kijken en naar de volgende wedstrijd kijken. Ik vind wel dat er hier een heel goed ontwikkelingsplan ligt. En dat ik een hele goede band heb met de keeperstrainer hier, Dennis Smit. En dat wij gewoon elkaar goed aanvoelen al. En goed dingen kunnen analyseren. En dat ik hem weer goede feedback kan geven van wat ik nodig heb in die trainingen. En ook de dynamiek met die andere keepers om me heen. Die willen zelf ook beter worden. En ik zelf ook. Dus er is gewoon een hele goede dynamiek. Vooral binnen het keepersgedeelte.
3: Ja, ik sprak net iemand van de supporters die zei, ja, Wessel straalt ook gewoon wel een soort rust uit. Dat is denk ik mooi om te horen, toch?
2: Ja, ik denk dat het belangrijk is. Er is natuurlijk een stereotype keeper. Dat is een gek iemand. Die kant heb ik ook nog wel, maar die is meer vertrouwd. Ik denk dat het gewoon belangrijk is dat mensen een vertrouwd en rustig gevoel hebben bij hun eigen keeper. Dat er geen frats worden uitgehaald en dat er gewoon een rustig type is die er gewoon staat wanneer je er moet staan.
3: Waar was je nou blij van? Dat Freddy Druijf een goal maakt of was de Speel een belangrijke balpak?
2: Ja, hangt een beetje af van het moment, denk ik. Maar als hij de winnende goal maakt, dan ben ik daar natuurlijk blijer om. Als ik een hele goede redding op het laatste pak, waarmee wij de 3 punten kunnen sealen, dan ben ik daar blijer mee. Dus dat is een beetje afhankelijk.
0: Zij doelman Wessel Speel van Almere City FC.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Een 16-jarige jongen uit Almere is veroordeeld voor een poging tot een vuurwerkexplosie. Dat gebeurde bij een woning aan de John Redekerstraat in Almere stad. Tegen betaling stak hij in januari vorig jaar een Cobra 6 met terpentine aan, maar een kapotte lont voorkwam een grote vuurbal. 2 weken later werd hij opgepakt. De jongen kreeg een werkstraf van 40 uur en 30 dagen jeugddetentie, waarvan 26 dagen voorwaardelijk. Vanwege 4 dagen voorarrest hoeft hij niet terug de jeugdgevangenis in. In Almere worden vanaf 1 januari 2028 geen zero-emissiezones in stadsdelen buiten en haven ingevoerd. Tenminste, als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt. In Almere stad komt er wel zo'n zone, maar dan geleidelijk. Vanavond wordt dat voorstel besproken tijdens de politieke markt. Voor ondernemers in de winkelcentra is de discussie belangrijk, want zij moeten hun bestelbussen dan misschien vervangen door elektrische voertuigen. En de burgemeester van Urk, Bart Jaspers Faier, noemt de strafzaak tegen een 58-jarige fractievoorzitter uit de gemeenteraad ernstig. De politicus verscheen vanochtend voor de rechtbank in Zutphen omdat hij wordt verdacht van een zedendelict met een 18-jarige jongen. Dat zou in 2024 zijn gebeurd. De burgemeester benadrukt dat de zaak nog niet is afgerond en dat de uitspraak van de rechter moet worden afgewacht. Het is nog onduidelijk of het raadslid zich tijdelijk laat vervangen. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit de regio, dat lees je op de website of in de app van Omroep Flevoland.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een 19-jarige man die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. De afgelopen maanden werden daar meerdere vrouwen mishandeld en aangerand. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West Nijl-virus. Onlangs overleed iemand die het virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Voor de meeste mensen is het virus niet gevaarlijk. De Europese Commissie wil dat kinderen nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Dat staat in een wetsvoorstel waar vandaag de details van bekend zijn gemaakt. Ook komt er een verbod op verslavende games en eindeloos doorscrollen. Het weer, nu nog buien, maar vannacht droog. Morgen schijnt de zon geregeld bij 19 graden.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Het is in eerste instantie nog bewolkt en daarbij valt regen. Ook staat er een stevige zuidwestenwind. Later vanavond en vooral vannacht wordt het droog en klaart het ook geregeld op. De temperatuur daalt uiteindelijk naar een graad of 12. En morgen volgt best wel een vriendelijke dag met een vrij...

0: Tea.
1: De vrije middelbare school in Almere, Waldorf, is zeer zwak. Dat is in ieder geval het oordeel van de onderwijsinspectie. Zometeen hoor je in Studio Flevoland de reactie van de school.
2: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: De vrije middelbare school in Almere, Waldorf, is zeer zwak. Dat vindt de onderwijsinspectie. De inspectie baseert zijn oordeel op 2 bezoeken in het voorjaar aan de school in stad. Wat onder meer beter moet zijn de basisvaardigheden voor Nederlands en wiskunde, de begeleiding van leerlingen en de bestrijding van achterstanden. Ook heeft de school nog geen medezeggenschapsraad, blijkt uit het oordeel dat deze maand is gepubliceerd. Toch moet je dit alles in perspectief zien, zegt Katja van der Weijden van Waldorf. Ze is bij ons in de studio. Mevrouw van der Weijden, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, waarom moet je dit precies in perspectief zien?
1: Het is een startende school en er zijn wat opstartproblemen. Maar dat is niet dé reden. Het is denk ik... hoe leg je nou even kort en simpel uit? Nou, dit onderzoek is inderdaad al in maart, april

0: heeft dat plaatsgevonden. Mm-hmm. En intussen zijn er al heel veel dingen aangepakt. Dus vanavond is er bijvoorbeeld een stemming voor de MR. Is een docent wiskunde aangenomen, docent Nederlands. Als de onderwijsinspectie langskomt, bij wijze van spreken, is even metafoor hoor, ordert die op 100 punten.
1: Ja.
0: En daarvan zijn er 20 niet in orde. Nou, normaal, als het een beetje mee zit, zou je een 8 hebben. Maar in dit geval dus niet.
1: Ja.
0: En als die 20 ook nog over 3 onderdelen verspreid zijn van de 4, dan heb je het oordeel zeer zwak. Ja. Er zijn er van die 20, zeg maar, zijn er 10 zeker, zijn laaghangend fruit. En die zijn eigenlijk vrij snel opgelost. Wat ik zeg, door inderdaad een methode aan te schaffen voor Nederlands en voor wiskunde.
1: Ja, daar zijn jullie nu ook al mee bezig?
0: Ja, dat is er al. Ja. En een MR op poot zetten. En ja, we hadden die al moeten hebben. Aan de andere kant, we hadden vorig jaar 20 leerlingen. En dan heb je ook best wel een kleine oudergemeenschap. En daar moeten ook ouders uit in die MR.
1: Ja.
0: En nu hebben we 50 leerlingen. En dat leek ons wat representatiever.
1: Zegt u dan dat de onderwijsinspectie te vroeg is gekomen?
0: Nee, ik vind het heel goed dat ze vroeg komen. Want als er echt misstanden zijn. We hebben bijvoorbeeld oordeel gekregen dat kinderen zich veilig voelen op school. Mm-hmm. Ik vind dat een hele belangrijke. En ik denk dat het goed is als de onderwijsinspectie er is.
1: Ja, bent u dan nu ook in gesprek met de onderwijsinspectie om aan te geven, nou, we zijn dus wel die stappen aan het zetten?
0: Ja, we hebben al stappen gezet. En het is ook al gefaseerd, allemaal in plannen opgenomen. En over een jaar is alles hersteld. Heel veel daarvan is al gebeurd.
1: Mm-hmm.
0: En de onderwijsinspectie komt ook, zeg maar, het komende jaar 3-4 keer. En daarbij hebben we begeleiding van een instantie Leren en Verbeteren. Die is ons aangeraden door de overheid. En en die zetten met ons een hele goede, stevige basis neer, waarvanuit we mooi verder kunnen groeien.
1: Een van de commentaren was ook dat u geen digitaal systeem heeft voor cijfers en beoordelingen. Waarom had hij dat in eerste instantie?
0: Ja, dat zijn twee hele grote bekende systemen. Ja. En die zijn vrij duur in aanschaf voor een beginnende school. En wij mochten een andere school, die wilde ons helpen. En die hebben gezegd, nou, jullie kunnen wel gebruik maken van ons leerlingvolgsysteem. En dat is natuurlijk heel aardig. En dat wilden we ook doen. Alleen op een gegeven moment loop je tegen AVG technische problemen aan. Is het dus niet helemaal gelukt om dat leerlingvolgsysteem in te richten. We hebben nu ons eigen leerlingvolgsysteem aangeschaft. Dus dat is ook in orde.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat het wel nodig is als je een school wilt beginnen.
0: Het is nodig en daar kan je het over hebben met een klasje van 20 leerlingen. Want die worden natuurlijk absoluut heel goed gezien. Alleen je moet het wel inzichtelijk maken. En naarmate we groeien, we hebben het nu opgepakt. Het is er nu wel. En
1: u bent nu ook bezig met de medezeggenschapsraad. Wat bent u verder nog aan doen om de zaken te verbeteren?
0: Even kijken hoor, ik heb een spiekbriefje ook nog. Nou, we hebben inderdaad een hele nieuwe ervaren schoolleiding. Dat is ook heel prettig. We hebben niet heel veel toetsen, maar we hebben wel de nulmetingstoetsen nu. Dat is bekend als DIA-toetsen of CITO-toetsen, zeg maar. Dus die zijn ingevoerd. Even kijken hoor. Wiskunde-rekendocent heb ik al even genoemd, hè. Er is nu een anti-pestcoördinator benoemd, een vertrouwenspersoon en een ondersteuningscoördinator. Dus we hebben eigenlijk al heel veel stappen ook gemaakt.
1: Ja, dus u heeft eigenlijk wel vertrouwen in dat het volgend jaar weer op orde is.
0: Absoluut, heel veel.
1: Hoe is er door de ouders en leerlingen gereageerd op dit oordeel?
0: Nou, ik heb een aantal mails gekregen, een aantal met praktische vragen over waar kan ik het volledige rapport vinden bijvoorbeeld. En maar ook met name twee hele lieve berichtjes van ouders die zeiden van ik zie mijn kind groeien bij jullie en die is zo op zijn plaats. En dat is voor mij belangrijk. En ik heb er alle vertrouwen in dat deze punten worden opgepakt en worden gecorrigeerd. En dat is ook zo.
1: Katja van der Weijden van Waldorf, de Vrije Middelbare School in Almere. Dank u wel.
2: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: Tijd voor de berichten buiten de provincie. Op de tweede dag van de algemene politieke beschouwing in Den Haag heeft premier Jette gezegd dat hij vandaag geen keuze wil maken of hij over links of over rechts een meerderheid wil zoeken. De oppositie dringt erop aan dat het kabinet een keuze maakt, maar dat gaat Jette dus nog niet doen.
1: Waar het kabinet het over eens is vanaf dag 1... is dat we het voor die grote thema's belangrijk vinden om altijd een extra stap te zetten om te kijken, kun je daar meer dan 76 zetels voor vinden die dit soort grote keuzes, grote hervormingen voor Nederlanders ook de komende jaren kunnen dragen.
2: Het strafrechtelijk onderzoek naar een aantal cardiologen breidt zich uit naar Jakarta in Indonesië, meldt Nieuwsuur. De 5 cardiologen worden ervan verdacht dat ze miljoenen euro's hebben aangenomen van fabrikanten en in ruil daarvoor hun producten gebruikt in het ziekenhuis. De cardiologen werkten vroeger bij het Isala ziekenhuis in Zwolle. En een van hen heeft jaren geleden in Jakarta een hartziekenhuis laten bouwen, zegt deze journalist.
3: Ik denk dat het feit dat nu de Nederlandse justitie de Indonesische politie heeft gevraagd om hulp, betekent dat Nederland denkt dat er mensen daar in Indonesië zijn die meer weten over die mogelijke corruptie, die getuigen misschien wel zijn. De Indonesische politie zegt, we zoeken 4 mensen die getuigen hiervan zouden kunnen zijn. En dat is echt wel interessant, zeker omdat het Isala ziekenhuis zelf zegt, wij hebben nooit iets met dat ziekenhuis in Indonesië te maken.
0: Het verkeer dat over de Zuurhofbrug in de A15 naar de Maasvlakte wil, moet de komende 6 tot 8 weken nog over de vluchtstrook rijden. Gisteren werd bekend dat er scheuren zitten in de dragers. Daarom gingen meteen 2 rijstroken dicht. De vertraging is ongeveer een half uur en dat gaat dat dit transportbedrijf vlakbij de Rotterdamse haven flink extra geld kosten.
4: Ik heb voorlopig even een berekening gemaakt dat het ongeveer 80.000 euro gaat kosten. Je hebt natuurlijk chauffeurs die je gewoon moet doorbetalen en je kan de productie niet verhogen, want auto's mogen maar een bepaalde tijd per dag rijden. Nou, het probleem zal ook komen dat we op de terminals die erachter liggen, de zeehaventerminals, daar moeten we tijdsloten maken. En die tijdsloten, dat is eigenlijk een 3 kwartier tot een uur. Maar als je dus een half uur in de file staat, dan klopt dat tijdslot niet meer.
0: Rijkswaterstaat wil als voorlopige oplossing de Zuurhofbrug ernaast, die richting het oosten gaat, aanpassen, zodat het verkeer daar in beide richtingen overheen kan. Dat duurt waarschijnlijk nog weken. Per dag rijden er ruim 36.000 voertuigen over die brug.
2: En het aantal mensen dat werkt in ons land neemt niet meer toe. Dat is al voor het 2e jaar op rij zo, volgens het CBS. Een paar dingen vallen op, zegt deze verslaggever.
5: Wat vooral opvalt zijn de Nederlanders tussen 45 en 55 jaar. Daarvan neemt het aantal werkenden nu al 9 jaar af. En tot nu toe kon het nog verklaard worden door het feit dat de bevolking in die leeftijd ook afnam. Maar inmiddels is dat niet meer zo. En let dan vooral op mannen, want in de afgelopen 4 jaar zijn zij gemiddeld 1 uur minder gaan werken. Ja, en wat ze met die extra tijd doen, daar zegt het onderzoek niks over.
2: Nou, denk lekker tuinieren of zo. Of de vrouw helpen in de huishouding.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, ik snap het wel. Als je natuurlijk een tijdje gewerkt hebt, een lange tijd, dat je dan denkt, nou weet je, ik ga wat minder werken.
2: Tuurlijk, als het financieel uit kan.
0: Gewoon doen.
2: Vrouwen trouwens, die zijn juist iets meer gaan werken dan eerder. Staat ook nog in dat onderzoek. Dat was hem, de berichten van buiten Flevoland.

0: pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
5: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
4: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
5: De olifanten van Botswana, NRV.
4: Of luipaarden in Sri Lanka.
5: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nieuwe patiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
10: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
11: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 7 uur.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Volgens het OM verdwijnt elk jaar zo'n 10 miljard euro aan zorggeld naar criminelen. Ze maken misbruik van zorgbudgetten, bijvoorbeeld via zorginstellingen die helemaal geen zorg leveren. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt Nieuwsuur. Onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. De man van 19 die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden. Dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. Alle gevallen zijn in de buurt van het vliegveld. De Zuid-Afrikaanse politie onderzoekt of er een verband is tussen de moorden. NEC speelt vanavond de Europa League-wedstrijd tegen de Italiaanse topclub Juventus. In totaal zijn meer dan 2000 supporters uit Nijmegen naar Turijn gereisd. De fans genieten daar terwijl de spanning stijgt.
13: De sfeer zit er goed in, daar ligt het in ieder geval niet aan. Dus, en nu de spelers vanavond, hè?
14: Het is natuurlijk een historische dag, vooral voor NEC. Ik denk heel eerlijk gezegd dat Juventus niet zo opkijkt van NEC, maar andersom wel natuurlijk, de oude dame. Dus het is fantastisch.
12: De wedstrijd tussen NEC en Juventus start om 9 uur. Het weer, nog steeds vallen er buien, in de loop van de avond trekken die weg en vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Flevoland. Dit is Flevoland.
16: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Jeroen Wolfs, financiële zaken. Hartstikke leuk, fijn dat je er bent. Ik zag gisteren even iets voorbij komen op de Telegraaf over de zorgverzekering. Gaat volgend jaar waarschijnlijk naar zo'n 2000 euro per jaar.
2: Nou, ik dacht, het klopt niet. Ze hebben een nul vergist of zoiets, maar ja. Het schijnt echt zo te zijn.
1: Ja, en natuurlijk gewoon wel eigen risico. Het is niet dat je dan meteen alles goed krijgt.
2: Maar, dit kabinet blijft nog geen 3 weken aan, denk ik.
1: Nou ja, de vraag is...
2: Ze krijgen het helemaal niet rond met elkaar.
1: De vraag is natuurlijk, alles wat nu bekend is, hè, die plannen van Prinsjesdag, wordt dat nou pijn of fijn voor de portemonnee? En ik neig, samen met jou denk ik...
2: Het woord zegt het al, portemonnee.
3: Ja, ik zat ook te kijken. Portemonnee
1: waarschijnlijk.
3: Ja, portemonnee weinig.
1: Het gaat pijn doen,
2: hè?
3: Ja hoor, maar je hebt gelijk, Marco. Ze gaan op dit moment, zijn de algemene beschouwingen. Ze gaan echt niet daar in polonaise door de kamer heen, omdat het... Allemaal met elkaar eens zijn.
2: Iedereen krijgt wel de groeten trouwens.
3: Ja, iedereen krijgt de groeten en iedereen krijgt een beetje gelijk.
2: Ja.
3: Dus we gaan weer schaven, we gaan weer polderen. Ja, en je ziet het ook, hè. Ik ben even door de dingen gegaan. We hebben natuurlijk, was het vorige week? Nee, die week ervoor hadden we natuurlijk al de geheimen die weer nu op straat lagen.
2: Ja.
3: Nou, het zijn wel de bekende dingen waar je naar kijkt. Maar het is allemaal een groot gemiddelde. Hè. Daar is het al mee begonnen. Het CBS, het Nibud en de Algemene Rekenkamer gaat natuurlijk berekenen wie er gemiddeld op vooruit gaat. Nou ja, gemiddeld heb je niks aan. Hè. Je kan verdrinken in gemiddeld 1 meter water.
1: Dus ja,
3: daar heb je helemaal niks aan. Maar toch, hè, de werkenden zouden dan min 0,2 achteruit gaan. De uitkerende min 0,1. En de gepensioneerde plus 0,3.
1: Ja, maar de cijfers zijn toch al achterhaald?
3: Daar kan je helemaal niks mee. Daar kan je helemaal niks mee. Want...
2: Maar de werkenden zouden toch op vooruit gaan bij de verkiezingen? Met de
3: sommige werkenden.
2: Oh,
3: ja, maar niet alle werkenden. Want links of rechts moet het weer eens betaald worden. Dus het is ook een beetje zo dat mensen met een lager inkomen zouden er meer op vooruit gaan dan mensen met een hoger inkomen.
2: Mm-hmm.
3: Ja, dat is vervelend. Toch zou ik liever persoonlijk in het rijtje staan van de mensen met een hoger inkomen die er dan maar iets minder op vooruit gaan. Dus het is altijd maar net hoe je er naar kijkt.
2: Maar het is toch eigenlijk een beetje een kiezersbedrog. Dat tijdens de verkiezingen is ons iets heel anders voorgehouden dan wat ze nu naar buiten brengen.
3: Ja, maar dat is vrij normaal. Gebeurt in Amerika ook, hè, tegenwoordig. Dus dat,
2: het heeft helemaal niets meer te maken met wat het volk heeft gekozen. Dit.
1: Nee, maar ja, dat krijgen natuurlijk nooit $5000.
3: Nee, om maar eens wat te noemen. Maar, maar het goede nieuws is, of het slechte nieuws, wij ook niet.
1: Nee, dat is waar.
3: Nee, absoluut, Jos. Kijk, nogmaals, het Nederlands systeem is polderen en ze gaan nu met elkaar in gesprek en dan gaan we wel kijken wat eruit komt. Er liggen plannen. Zullen we er gewoon eens doorheen?
1: Met laten we nou eens kijken. Ja, waar gaan we dingen meeste pijn doen?
3: Even de dingen die me opvielen in willekeurige volgorde. Ik heb er geen mening over of het goed of slecht is. Dat weten de mensen zelf wel.
1: Ja.
3: Goed nieuws. Tweede woning, heb ik toch een mening.
1: Ja.
3: Als je een tweede woning kunt betalen, de overdrachtsbelasting gaat van 8-7%. Nou,
1: zo.
3: Hartstikke leuk. Fijn lekker. Voor een paar mensen die aan de goede kant van de streep zitten die een tweede woning kunnen kopen. Er zijn nog steeds een heleboel mensen die niet eerst de eerste woning kunnen kopen.
1: Nee.
3: Wordt weer 7 miljard vooruitgetrokken. Doel is nog steeds 100.000 woningen. Gaan ook voor zorgen dat de startersaftrek omhoog gaat. Dus 0% overdrachtsbelasting was tot nu 500 zoveel duizend. Dat wordt 615. Dus dat gaat wel mee.
1: Zo.
3: Maar goed, een starter met een woning van 615.000 euro.
1: Ben je dan nog een starter, vraag ik me af.
3: Nou, dan ben je absoluut iemand met in ieder geval een hoog inkomen. Anders kan je het wel vergeten. He, dus dat is één ding. Nou, als je nog inkomen hebt, dan heb je misschien ook veel geld in box 3. Dat is al jaren zorgenkindje. Box 3 kost te veel belasting. Tenminste, kost de burger te veel belasting. Maar ja, laten we nou net die belasting nodig hebben. Voorlopig blijft het eventjes zo. 36% over een bepaald rendement. Haal je dat rendement niet, kun je daar tegenbewijs in leveren. Dus een andere afspraak met de fiscus over gaan maken. Moet je wel aantonen. Dus in eerste instantie sta je op 1-0 achter. En pas in 2028 gaan we weer eens kijken naar iets nieuws. Maar daar zijn ze nog steeds niet uit. Lijkt er wel op dat vermogenswinstbelasting wordt. En eerst zou het zijn vermogensaanwas. Dat zou betekenen dat als je tweede woning of je aandelen meer waard worden, maar je hebt nog niks verkocht, dat je wel moet betalen. En als het dan een dag later minder waard is, heb je pech. Nou, dat wordt waarschijnlijk iets eerlijker, maar ze zijn er nog niet uit. Wat gaan we nog meer zien? De zorgkosten die aftrekbaar zouden zijn. Nou, dat is ieder jaar, toen mijn vader nog leefde, zei hij, je valt er niks af te trekken aan zorgkosten. Ik heb een hoorapparaat en een rollator. Nou, dat gaat er waarschijnlijk allemaal af. Staat tegenover, er viel ook niet zoveel af te trekken over. Staat tegenover dat mensen die chronisch ziek zijn en dus echt structureel zorgkosten hebben, daar zou weer een potje van 350 miljoen voor komen.
2: Mm-hmm.
3: Ja, of dat genoeg is om de kosten voor iedereen te dekken, het is maar de vraag. Leidingwater hadden we het over gehad, hè?
2: Ja.
3: Zwembad vullen in het Gooi en omstreken wordt een stukje duurder. Kun je oplossen door veel te vliegen, want de tax op luchtbelasting voor vliegen naar verre orde gaat naar beneden. Dus hoe vaker je vliegt, des te meer je in het zwembad kan gooien. Dat gaat ook wel goed komen. Sociale zekerheid. Daar is flink over onderhandeld.
2: Ja.
3: En de linkse partijen hebben dat aardig naar beneden gekregen. Maximum dagloon zou naar beneden, structureel. Dat zegt niemand wat, maar het maximum dagloon is de basis van alle uitkeringen. Nou, als je dat verlaagt, dan gaan dus ook alle uitkeringen naar beneden. Maar dat is door FNV, de vakbonden en de linkse partijen keurig in de lucht gehouden. Dus dat is weer afgeschaft. Maar ja, daar moet dan weer ergens anders een potje voor gevonden worden. Want dat kost natuurlijk serieus geld. Ja, tenminste, daar hadden ze geld mee willen besparen. Maar dat gaat nu niet lukken.
1: Ziekte, de WW, geloof ik.
3: Is die is wel de pineut. Als je nu in de WW koopt, heb je 24 maanden een uitkering. Dus 2 jaar lang kun je gaan solliciteren. Dat gaat naar 12 jaar. Dat zou in 12 maanden.
4: 12 jaar.
3: Nou, voor sommigen klopt dat. Hè?
1: Ja, ja, ja,
3: maar
1: ja.
3: Dan heet het bijstand.
1: Ja.
3: Dat zou in 2028 geïnvoerd worden. Dat wordt 2029.
1: Dus tot 2029 kun je nog 2 jaar ziek zijn met loon?
3: Ja, misschien wel op 31 december 2028 zit je denk ik aan de goede kant van de streep. Maar daarna ben je die pineut. Ja, maar nogmaals, het zijn plannen. Er is nog geen polonaise en grijze rook. Hè, dus we gaan het zien wat eruit komt. Starters zijn die pineut. Hè, de zelfstandigen, de ZZP'ers. De startersaftrek gaat naar beneden. Dat maakt dat je wat meer belasting gaat betalen als ZZP'er. Nou, ze proberen die starters natuurlijk een beetje eruit te krijgen. Want er zijn heel veel starters. Er zijn heel veel ZZP'ers in de zorg, noem maar op. Daar zijn er allerlei regelingen voor. Maar ja, we hebben ze wel nodig, die ZZP'ers. Hè, dus dat zijn de mannen die je huis komen stukken. En je deur komen schilderen. Ja. En je leiding komen maken. Dus ja, het is maar de vraag of dat verstandig is. Zorg, ja, je zei het al, 118 miljard zorgkosten. En dat is serieus geld. Wat gaan we doen? Eigen risico gaat omhoog voor het eerst sinds 2016, geloof ik. Van 385 naar 400 euro.
1: Mm-hmm.
3: Er waren andere plannen hè, met het eigen risico. Dat het lager zou worden. En dat je meteen eigenlijk eigen risico voor je kiezen kreeg. Maar dat gaat dus weer niet door.
1: Of inkomensafhankelijk was ook nog even sprake van.
3: Ja, er is ook nog wel sprake van. Het is natuurlijk altijd inkomensafhankelijk.
1: Nou, je betaalt ook nog een premie over je loon.
3: Ja, maar ik bedoel, verdien je een ton, dan maak je geen zorgen over 400 eigen risico. En moet je het hebben van de bijstand, dan is 400 eigen risico een reden om niet naar de dokter te gaan. Dat doe je dan 3 maanden te laat, waarna je uiteindelijk uitzaaiingen hebt. En het ons met z'n allen 100.000 euro kost. Hè?
1: Dus los van de premie en je eigen risico betaal je ook over je salaris natuurlijk
3: zeker,
1: nog een deel.
3: Absoluut,
1: hè?
3: Ja, tot een maximum. Hè? Ja. Maar ja,
1: als je alles bij elkaar optelt en je maakt er geen gebruik van, is het natuurlijk
3: dan
1: een behoorlijke kostenpost.
3: Ja, nee, maar dat is natuurlijk een beetje dat niet te goed onder de kwade, maar we moeten met z'n allen die zorgkosten betalen. Ja. 118 miljard, hè? Ja. En het wordt alleen maar meer, want we worden ouder. Dus dat is wel een dingetje. Maar de zorgkosten gaan omhoog. Houd er maar rekening mee met €12,50 en dat je minimaal €170 uitkomt.
1: Ja.
3: Nou, we zijn allemaal iets ouder. Dan hebben we het ziekenfonds nog meegemaakt.
1: Ja.
3: Dat 50 gulden was of zo, weet ik veel wat. Maar
1: nou is het in België nog steeds, per jaar zelfs.
3: Ja.
1: Ja, 50 euro per jaar.
3: Per jaar?
1: Ja. Ja.
3: En dan mag je één keer ziek zijn.
1: Nee, dan betaal je in het ziekenhuis een heel kleine bijdrage.
3: Ja.
1: En de rest krijg je allemaal terug.
3: Okay, ja, ik betaal in het ziekenhuis ook een kleine bijdrage. Ik ben al €15 kwijt als ik kom parkeren zeg maar, bij de spoedhulp.
1: Ja.
3: Dus,
1: ook zoiets.
3: Het gaat ook heel hard. Hè?
1: Ja.
3: Nou,
1: ja.
3: Het gaat goed tot nu toe. Hè? Moeten we nog antwoord geven op pijn en fijn?
4: Ja, gaan we zo meteen doen.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Ja, pijn of fijn hadden we het over net met Jeroen Wolfs. En toen werd jij bruut onderbroken door muziek.
2: Prachtig.
1: Ja, dat was wel heel mooi.
2: Daar moest even bij komen.
1: Ja, moest... We hebben zoveel pijn gehad.
2: Ja.
1: Dat is lang geleden.
2: Zit er ook nog iets van fijn in dat
3: Ja, een klein beetje. Zo hier en daar voor een ondernemer die een youngtimer heeft. Een auto die ouder is dan 15 jaar. Daar zat een belastingvoordeeltje op. Ik heb zelf een hele tijd zo'n youngtimer gehad. Hè. Dan koop je een oude auto en hoef je niet de bijtelling over de nieuwwaarde, maar over de dagwaarde. Nou, is leuk. Zou afgeschaft worden. Is heel hard voor gelobbyd. Dat is weer een beetje teruggedraaid. Ja, wordt wel iets opgerekt qua looptijd of leeftijd van de auto.
1: Maar je
3: krijgt een green timer-regeling. Je mag ook als ondernemer straks een tweedehands elektrische auto kopen met de lagere bijtelling. Ook leuk bedacht, maar nou, het zet allemaal niet echt zo aan de dijk. Noodfonds voor energie gaat weer in de lucht komen. Maar ja, dat is niet goed nieuws. Dat is gewoon slecht nieuws, want blijkbaar is dat nodig. De kosten gaan hard omhoog. Mensen met laag inkomen en hoge kosten kunnen dan bij het noodfonds aankloppen.
1: Ja.
3: Ik denk dat het een pleister op de wond is. Slecht nieuws, de alcoholaccijns gaat omhoog. En dat gaat ook nog eens automatisch. Dus de afgelopen jaren moesten
2: ze... kater.
3: Ja, precies. Op de afgelopen jaren moesten ze op een knopje drukken. Dat deden ze niet altijd. Maar nu hebben ze bedacht van, joh, laat maar gewoon zorgen dat het automatisch omhoog gaat.
1: Ja, waarom niet?
3: Waarom niet?
1: Ja hoor. Dus, ja. Gaat dat met sigaretten ook zo waarschijnlijk?
3: Ja, ik denk het wel. Dus ik zou zeggen, rook er nog één en drink er nog één. En doe het maar zo, in ieder geval voor 31 december.
1: Dat moet je zo niet zeggen. Je moet zeggen, stop ermee. Met drinken en met roken.
3: Ja. Ja, maar als dat gebeurt, dan gaat het nog verder omhoog. Dan hebben we nog een grote gat. Dus ik zou zeggen, blijf roken, blijf drinken en sponsor de schatkist.
1: Ja.
3: De belastingen gaan versimpeld worden. Nou, hè, daar zijn we het allemaal aan toe. Ja, toeslagen moeten allemaal makkelijker.
2: Ja, eindelijk.
3: Ja, dat willen ze graag. Belastingdienst heeft al aangegeven, nou, ligt een beetje lastig. Want onze computer draait nog op diesel. En voorlopig zijn we niet in staat om dat te gaan veranderen. Dus of de plannen zijn er, de behoefte is er ook. Maar de praktijk zal dat nog jaren duren voordat er iets gaat.
1: En accijns op benzine, daar zouden ze toch ook nog iets mee gaan doen?
3: Ja, die zouden ze gaan verlagen. Hè? Of tenminste, die korting zou er afgaan.
1: Ja.
3: Dat gaan ze weer een stukje opschuiven.
1: Oh ja? Heerlijk. Dus is het nog steeds maar €2,60 per liter?
3: Ja. Maar je kan ook, als je best doet, gewoon voor €2,80 tanken, hoor. Dus dat is niet heel erg moeilijk.
1: Nee, nog over een tijdje €3 waarschijnlijk.
3: Ik wacht erop.
1: Ja, leuk,
3: ja, absoluut. Ja, lijkt me hartstikke leuk. Ja. En dan, ik denk ook dat ik een slokje neem. Gewoon om even te proeven hoe zo'n duur drankje nou is eigenlijk. Hè?
1: Ik denk dat als je je auto volgooit met flessen champagne, dat je goedkoper uit bent.
3: Als je erop zou rijden
1: en
3: de bubbeltjes maken dan ook wel wat feestelijker, zou ik het zeker overwegen. Ja, absoluut.
1: Dan pruttelt ze zo leuk aan het uitlaatje.
3: Ik zie het helemaal gebeuren. Ja, jongens, één goed dingetje nog. Ik heb er 3, maar er zijn meer mensen met dat soort exemplaren in huis. Buitenhuis. De buitenwonende student, de basisbeurs voor uitwonenden gaat omhoog. Nou, €50 komt erbij.
1: Zo.
3: Dus...
1: Nou, maar dat was alles wat fijn is.
3: In ieder geval in Groningen, Utrecht, Amsterdam. En wat hebben we nog meer als studentensteden? Kan de vlag.
1: Almere natuurlijk is ook een studentenstad geworden.
2: Dronten.
3: Ja, maar zitten er veel studenten? Zit geen universiteit, wel een hogeschool?
2: Eres hogeschool.
3: Ja.
1: Geen universiteit, dat klopt.
2: Nee. Nog niet.
3: Nou. Als je uitwonend bent, €50 erbij. Dus ik zou zeggen, jongens, naar de kroeg.
2: Mooi. Dankjewel, Jeroen. Tot in de kroeg.
0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Het is in eerste instantie nog bewolkt en erbij valt regen. Ook staat er een stevige zuidwestenwind. Later vanavond en vooral vannacht wordt het droog en klaart het ook geregeld op. De temperatuur daalt uiteindelijk naar een graad of 12. En morgen volgt best wel een vriendelijke dag met vrij veel ruimte voor de zon. Misschien in de ochtend nog een laatste bui, maar in de middag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. En bij zo'n 19 graden is het best aangenaam. Maar het weekend verloopt daarentegen een stuk bewolkter. Daarbij staat ook vrij veel wind, zeker op zaterdag. En uit het wolkendek valt ook af en toe regen. Het is overigens niet koud met een graad of 20. En na het weekend, dan komt de nazomer.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: Frankly, my dear, I don't give a damn.
1: Films.
3: Here's Johnny.
1: De premières.
4: Go ahead, make my day.
1: De successen.
5: Girl!
1: En de flops.
6: And I will kill you.
1: Filmkenner Jules Wondhuis.
7: Laten we direct van start gaan, want je hebt maar liefst 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 films. Jules Wondhuis, goedemiddag.
8: Goedemiddag. Dat betekent 15 seconden per film?
7: Ja. Nee, je krijgt 20 vandaag. We zijn vriendelijk. Nee, we doen gewoon lekker op ons gemak. Laten we beginnen met de geweldige film. Daar zit ik echt al heel lang naar uit te kijken. Hallo Wiebe.
9: Hi.
7: Hey Wiebe.
8: Oh. Ja, hallo Wiebe. Dit is een nieuwe Hallo Wiebe.
7: Oh ja, Wiebe, deel 2, hè?
8: Ja, want we hebben dus dit is Hallo Wiebe Overdrive. En dat is een gezellige familiefilm voor het hele gezin. En dat speelde natuurlijk op het Halloween gebeuren.
7: Ja.
8: Film is opgenomen in Toverland.
7: Ja.
8: Jullie ook wel bekend, ja, waarschijnlijk.
9: Zevenum.
8: En dat gaat over een onhandige beveiliger die 's nachts natuurlijk dingen moet bewaken.
7: Ja.
8: Die denkt er is niks, maar er is van alles in dat pretpark te doen. Allerlei monsters, griezels en robots. Nou, een beetje in de stijl van Halloween. En allemaal heel vermakelijk. Kortom, de kritieken zijn: het is een gezellige, griezelige komedie met veel humor en heel veel chaos. En daarom verwacht men veel publiek, want de film is groots uit en overal in deze provincie te zien.
10: Lekker gesponsord door het attractiepark.
7: Ja,
10: vinden ze allemaal leuk, hè? Efteling heeft het gedaan, Toverland heeft dat, Julianatoren.
8: Ja, het is...
10: Ja, dat is goed.
7: Nee, okay. Je hebt geen decor nodig natuurlijk, als je daar
10: gaat draaien. Nee, het is herkenbaar, hè, voor als de kinderen daar komen. Dat ze, oh ja, dat was hier.
7: Ik zag gelijk dat het Bobby aanlandt.
8: Dus voor iedereen 6 plus.
7: Oké.
10: Okay.
7: Goed, dan gaan we naar, vind ik ook wel eventjes leuk. Laten we dan maar Human Nature doen.
8: Ja.
7: Dat is een soortgelijke film eigenlijk. Michael Jackson? Nee, Human Nature.
8: Jij houdt van wandelen, hè?
7: Ik hou van wandelen, ja ik wandel met mijn suf. Iedere dag van de auto naar hier in de studio.
8: Ook 500 kilometer?
7: Nou, 500 vind ik wat veel, maar 20 kilometer.
8: Nee, het is een echte wandelfilm.
7: Oh, gezellig.
8: Inderdaad. De kritieken zijn heel mooi, mooi opgenomen. Want het gaat over een vrouw die een wandeltocht maakt door Lapland, het noorden van Noorwegen.
7: Oh.
8: 500 kilometer lang. En het thuisfront, daar heeft ze contact mee natuurlijk. Die begrijpen dan eigenlijk niet waarom doet ze dat.
7: Ze zetten het beste beentje voor.
8: Maar ze zetten letterlijk het beste beentje voor.
7: Mm-hmm.
8: En een hele mooie natuurfilm. Rustig verfilmd in een langzaam tempo.
7: Loopt de film goed?
8: En film moet nog... Loopt de film heel goed. Of die echt gaat lopen, moeten we afwachten.
10: Nou, zij wel.
8: Zij wel, in de film althans, hè. Hoeveel kilometers echt gemaakt, dat weten we niet.
7: Ja.
8: Maar een film 500 kilometer. Maar de film heeft toch een goede kritiek. Maar het is echt bedoeld voor de wandelfreaks.
7: Ja. Het stap voor stap natuurlijk.
8: Human Nature alleen in Dronten te zien.
7: Dus je moet lopen.
8: Bescheiden.
10: Een stap in de goede richting.
8: Je moet wel naar Dronten lopen.
10: Ja,
8: toch?
10: Zij lijkt een beetje op Lindsay Wagner.
7: Nou,
10: jonge Lindsay Wagner.
7: Ik zat er net naar te kijken. Ik denk, wie is Lindsay Wagner eigenlijk?
10: De vrouw van 6 miljoen.
7: Ja, inderdaad, ja.
10: Jeetje,
7: dat was lang. De Bionic Woman was dat?
10: Nee. Wat zeg je?
7: De Bionic Woman was dat toch? Die had een man van 6 miljoen.
10: Ja, de man van 6 miljoen. En daar had je op een gegeven moment de tegenhanger ervan.
8: De
10: Bionic Woman heette dat in het Amerikaans.
7: De Bionic Woman, klopt. Ja, toch? Ja, de Bionic Woman.
10: In Nederlands was dat de vrouw van 6 miljoen.
7: Ja, sorry.
10: Dat vroeger altijd een Nederlandse titel krijgen.
7: Ja, in België doen ze dat nog steeds. Nee, maar dat was Nederlands.
10: Ja.
7: Nee, maar in België had je bijvoorbeeld Sons and Daughters. En dat noemden ze daar dan Zonen en Dochters.
10: Hier, waar
7: ze hadden Neighbors, dat heette daar Buren. In Vlaanderen.
10: Die hadden ook Sons and Daughters.
7: Nee, dat is een daughter.
10: Maar de buren hadden ook kinderen.
7: Oh, dat klopt, ja. Dan gaan we naar de film. Daar heb ik echt ontzettend veel zin in.
8: Ook daarin?
10: De Black Hole?
7: Nee, Sugar.
10: Oh.
7: Ik haal het van Sugar.
10: Ja.
7: Oh, een Nederlandse film.
8: Sugar?
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja, Nederlandse.
8: Hele goede kritieken.
7: Ja.
8: Dat is een nogal keiharde film over partnergeweld.
7: Hmm. Oh ja.
8: Over de relatie tussen een man en vrouw wonen in de Bijlmer.
7: Nou.
8: Dus het is van veel Antilliaanse afkomsten, acteurs en iedereen.
7: Mm-hmm. Veel, alleen maar
8: en
7: eigenlijk.
8: Alleen maar.
10: Ja. Ja.
8: En het gaat over een relatie tussen een man en een vrouw. Naar buiten kan allemaal mooi. Ze heeft een mooie kapsalon. Maar haar man wordt steeds gewelddadiger. En dat dwingt haar ertoe dat ze moet vluchten met haar baby.
7: Oh.
8: Dus dat betekent dat ze moet breken met die man en het verleden. En hoe gaat dat?
7: Ja,
8: goede kritieken, ja? Zeer geloofwaardig. Ook hard qua onderwerp natuurlijk. Heel goed gespeeld. Het debuut van, die moeten jullie kennen. Ik ken haar eigenlijk niet. Delani Lepelblad, een zangeres. Nee. Zeg je dat wat?
10: Nee.
8: Zangeres Delani Lepelblad speelt voor het eerst deze rol.
7: Ja, ik ken haar wel, want ik herken haar aan die ogen. Ze heeft een hele mooie blauwe, okay, groenige ogen.
8: De zangeres zegt mij dan helemaal niks.
10: Nee.
8: Nou, die speelt haar debuut. Goed ontvangen, Joker. Ja. Alleen in Almere te zien.
7: Ja.
10: Ja.
7: Goed, zullen wij de volgende vier films zometeen doen? Of nu nog in één keer achter elkaar?
10: Nee, doe gewoon in één keer door, joh.
7: Ja, echt, ja. Alle 17? Ja, oké. Okay. Dan gaan we naar film nummer 4. En daar heb ik ontzettend veel zin in. De film Paradijs.
8: Oh God. Ja,
7: ik heb in alle films zin.
8: Heb je zin?
7: Ja. Ja.
8: Nou, Paradijs, dat is ja, echt een film ook voor jongeren. Oh. Thema is vaderschap van een tiener. Een jongen van 16 jaar wordt onverwachts vader als zijn ex-vriendin hun baby zo voor de deur neerzet en zegt, je bekijkt hem maar, ik ga er vandoor.
7: Ja.
8: Nou, dat vindt hij natuurlijk niks. Dus hij begint een roadtrip, een reis op zijn brommer met de baby in een draagzak, gaat hij op zoek naar zijn vriendin.
7: Wow.
8: Dus het is een persoonlijk drama van deze man die een ontwikkeling doormaakt van, ja, wat moet ik met een baby? En zich uiteindelijk afvraagt, ja, vader zijn is eigenlijk ook heel mooi. En zorg voor een verbinding met mijn kind.
10: Maar het niet tijdens,
8: dus het is de problematiek van tienervaders.
10: Oké.
7: Okay. Nou, Paradijs. Dat is toch deze film, of niet?
8: Alleen in Almere te zien. Ik weet even.
10: Maar ja, er is helemaal niets van terug, eerlijk gezegd. Maar.
7: Jawel. Het is het met, hoe heet ze, met Carmen?
10: Monique Hendricks.
7: Monique Hendricks, ze wil erin. Hallo?
10: Nee.
7: Wilt Monique Hendricks erin?
10: Is het een Nederlandse film?
8: Ik denk dat dit niet goed is.
10: Nee, dat lijkt me ook niet.
8: Nee, helemaal niet goed.
7: Oh, het is geen Nederlandse film.
8: Ach, ja, het is Nederlands.
10: Ben Sadiq.
8: Paradijs, Nederlands drama.
10: Ben Sadiq?
7: Ja, Paradijs is wel degelijk. Zie je het?
10: Oh. Ja. Ik zie nergens een man met een baby. Ik zie alleen een keiharde soort mokromafia.
7: Maar okay. Vanaf 17 september in de bioscoop is
8: Paradijs, in Almere te zien, ja. Alleen.
7: Ja. Oké, okay. Volgende. Leuk. Daar heb ik echt geen zin in. En dat is Avengers Endgame. Encore, oftewel is Frans voor nog meer.
8: En waarom heb jij daar geen zin in?
7: Omdat ik daar nooit zin in heb. In dit soort Marvel-achtige films.
10: Maar het is wel heel populair.
7: Ja, nou, maar was vooral heel. Het wordt wel minder, hè? Al die mensen hebben het een beetje gehad met die
10: misschien dat het te veel.
8: Maar Avengers Endgame Encore is niet echt nieuw.
7: Nee.
8: Want dit is gewoon Avengers Endgame uit 2019.
10: Oh,
7: nou.
10: Ja,
7: dat dacht
10: al.
7: Een keer.
8: Ja. Het enige verschil is, encore hebben ze toegevoegd omdat de film iets langer is gemaakt. Er zitten extra minuten bij.
7: Oh, daar heb ik er zin in.
8: Dus hij duurt nu 185 minuten, jeetje, meer dan 3 uur.
7: Ja.
8: Is eigenlijk dus opnieuw in première gegaan als een beetje
10: oploop
8: naar Avengers Doomsday. En die is wel nieuw, die komt
7: met
8: ook
7: met Famke Janssen weer ook?
8: Wat?
7: Met Famke Janssen ook weer?
8: Met Avengers Doomsday. Er komt er nog een Avengers achteraan volgend jaar.
7: Maar is dat allemaal met Famke Janssen weer erin?
8: Ja, dacht ik wel, ja.
7: Oh, oké. Okay.
10: Oh,
8: dus dit is geen nieuwe film. Het is een film uit 2019.
7: Ja,
10: nou,
7: leuk.
10: Oké, okay.
7: Ja,
10: nee, dat hoeft niet zo lang.
8: Alleen in Lelystad om mee te zien. Ja, je moet van Marvel houden om naar deze film te gaan.
10: Dat zeiden we wel.
7: Ja,
10: nou, oké. Okay. Volgende.
7: Dan gaan we naar een vriend van mij, is net geweest. En die gaf hem 3 sterren. Resident Evil. Daar is een game van. Er zijn ook al heel veel films van. En nu weer een.
8: Ja,
7: lijkt me wel goed.
8: Wel, ja. Ja, precies. De 13 films in totaal, waarvan 6 bioscoopfilms. Dit is dan nieuw. Geen vervolg op de volgende. Weer een zelfstandig verhaal. Met inderdaad een link naar een spelletje. Ik ken die spelletjes
7: spelletje nauwelijks. Een heel grote
8: uit
7: game.
8: Uit 1998.
7: Ja.
8: Inderdaad. Met Austin Abramsen in de hoofdrol. En voor de echte liefhebbers natuurlijk, die ook die games kennen. Een science fiction verhaal. Over een medisch koerier die zich tijdens de bezorging weg moet banen door allerlei geïnfecteerde monsters die hij tegenkomt.
10: Hmm.
8: En ja, dat wordt natuurlijk een bloederig verhaal.
3: Ja. Dat denk ik wel, ja.
8: Nou,
3: dat...
8: Ja, er is hele grote schare liefhebbers die hier onmiddellijk naartoe gaan.
3: Ja.

0: Heb jij het eigenlijk al gezegd?
1: Zoek het niet op.
0: Ja. Nou, val hebben we hier ook besproken.
2: Ja.
0: Dat was in 4 jaar geleden. Dan waren die dames die toren inklommen, radiotoren.
2: Ja.
0: En spannende trillen is gewoon heel goed ontvangen.
2: Zeker,
0: tijd.
2: Heel goed.
0: Heel goed. Dus nu opnieuw, wel met andere actrices, Val 2, Dead Point. En nu over een jonge vrouw die inderdaad met een vriendin een wandeling maakt de bergen in,
2: ja.
0: Ergens in Taiwan.
2: Ja.
0: En daar gaat het helemaal mis.
2: Helemaal mis.
0: Een aardverschuiving komt er.
2: Ja.
0: En ze stranden daar in die berg. En ja, overleven ze dat?
2: Ja.
0: Nou, dat is natuurlijk de vraag. Is alleen in Lelystad te zien.
2: Het is zo vreselijk dit, als je dit zo ziet, die beelden.
1: Oh,
2: ja, maar het is nep, hè, Arnoud?
1: Jawel, maar goed, je verbaast jezelf er toch in. En dan denk ik ervan.
0: Nou, lijkt spannend, maar een hoop nep natuurlijk.
2: Maar je ziet ook, weet je, dat vind ik toch, dat je tegenwoordig zo met AI ziet dat het niet in een echte, op een echte berg is.
0: Nee, precies, precies.
2: Kijk, wat zij valt nu.
0: Ik heb die trailer een paar keer gezien, dacht ik, nee, die voelt niet echt.
2: Het voelt niet echt. Nee, jammer is dat.
0: Had ik ook, ja.
2: Ja.
0: Maar wel spannend. Val 2 dus, Dead Point.
2: Ja. Nou, waar draait hij?
0: Alleen in Lelystad.
2: Oh, alleen in Lelystad. Nou goed zo, dan ga ik daar dan niet heen. Oké,
0: okay, volgens mij hebben we niks meer over.
2: Nou, nee, goed,
0: we zijn uitgewandeld.
2: Ja, nou, we zijn er 7, dus... Ja.
1: Mag jij een stap richting de uitgang doen?
0: Ja.
1: Dankjewel, tot volgende week.
3: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: In buurtcentrum Filmwijk in Almere Stad begint volgende maand een nieuwe groep voor mensen die problemen hebben met hun ademhaling. En daarbij wordt een mondharmonica gebruikt. En die groep heet Beter Ademen.
1: Ja, door mondharmonica te spelen oefenen deelnemers hun ademhaling en hun ademtechniek. Nou, bij ons in de studio is John Banen uit Almere. Hij speelt al jarenlang mondharmonica en hij begeleidt de groep. John, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe werkt dat precies? Hoe kan een mondharmonica helpen bij een betere ademhaling en een betere ademtechniek?
2: Nou, een mondharmonica is een instrument waarop je zowel uitademt als inademt. Dus als je uitademt heb je een bepaalde toon. Als je inademt heb je een andere toon. En zo kun je liedjes spelen. Maar omdat je juist gebruik kan maken van het uitademen en het inademen, dan kun je op een leuke manier toch je ademhaling gaan trainen en onder controle gaan brengen.
0: Nou, veel mensen schijnen fout te ademen. Wat is fout ademen volgens jou?
2: Fout ademen is volgens mij alleen maar boven een stukje van je longen gebruiken. En niet ademen, zoals ze zeggen, met je buik ademen. Nou, dat kan niet, maar naar je buik ademen kan je wel. Mm-hmm. Zodat je je complete longinhoud gaat gebruiken. En niet alleen maar de bovenste stukje blijft zitten. En dat zie je heel veel mensen, zeker als ze astma hebben of COPD, dat ze krampachtig op de bovenste stukje in een overlevingsstand zitten. En hun lichaam bepaalt wanneer ze ademhalen. En de truc is natuurlijk om te zorgen dat je zelf bepaalt hoeveel en hoe diep je ademhaalt. En dat kun je doen met de mondharmonica.
1: Oké, maar gaat dat dan min of meer automatisch? Of ga jij
2: De situatie
1: geven?
2: Die ik zeg, dat boven, dat gaat automatisch. Maar ja? Op het moment dat je, als je gaat zingen, zwemmen, doe je allemaal dezelfde dingen, dan bepaal jij wanneer je ademhaalt. En dat doe je met de mondharmonica ook. En als je mondharmonica speelt, dan speel je kort, lang, korte tonen, lange tonen, snel, langzaam. Dus je bent constant je ademhalingssysteem aan het oefenen op een leuke manier. En ik zeg altijd, de muscle die je hebt bij mij is dat je ook nog liedjes leert spelen.
1: Maar hoe zorg je er dan voor dat je bij dat mondharmonica spelen dan naar die buikademhaling gaat?
2: Beginnen met hele eenvoudige oefeningen. Dus alleen ademen door de mondharmonica uit en weer in. En daarna met klanken gaan werken. Dat je ha, ha, he, he, ha, ha. Dat klinkt allemaal heel raar, maar als je dat door de mondharmonica doet, dan ga je op een gegeven moment zelfs ritmetjes krijgen. Dat als je lang, kort uitademt, ha, ha, ha, ha, dan begint het al een beetje op een ritmetje te lijken.
1: Maar kun je dat eens laten horen?
2: Ja, natuurlijk.
1: Want daar ben ik dan heel benieuwd naar hoe dat dan klinkt. Als jij, hè, wat je nu zegt.
2: Als je gewoon begint. Nou, en je kan steeds dieper inademen, hè? Nou, dat is het meest simpele. En dan ga je het wat moeilijker maken. En dat gaat op een gegeven moment evolueren naar met andere klanken. Naar. En dan ga je van een hele eenvoudige ademhaling. Ja. Op een gegeven moment gaat het evolueren naar ritmetjes. En dan doe je allemaal op je eerste drie gaatjes met je ademhaling. Rustig inademen. Buiksteun erbij. Er is wel een lange weg daar naartoe, want ik praat makkelijk. Ja. Ik heb 25 jaar ervaring nou zo'n beetje. Maar het lukt je gewoon als je rustig leert die basisdingetjes met uitademen, inademen en blijft ademen.
1: Maar mensen worden er ook gewoon vrolijk van, denk ik.
2: Ik hoop
1: toch?
2: Het. Ja,
1: ik vind het al heel erg.
2: Ik zeg al, je gaat ademhaling hoeven doen. En als bonus krijg je de mogelijkheid om ook liedjes te gaan spelen. Maar dat doe ik dan ook met ze.
0: Ja. Als je dan dat een beetje geoefend hebt, blijf je dan in het dagelijks leven ook ademen met je buik? Of loop je dan de lessen alweer uit en ben je dan alles weer vergeten?
2: Nee, ik denk dat op een gegeven moment met ademhaling ook dat je een stukje spiergeheugen gaat opbouwen. Dus het is niet zo dat je nou in ene automatisch, maar als jij constant oefent op iets, dan maak je in je hersenverbindingen van, goh, hij doet dat steeds hetzelfde. Dus het zal wel belangrijk zijn. En dan zou je zien dat je op een gegeven moment, net zo goed als je slechte dingen aanleert, kun je ook goede dingen aanleren.
1: Oké. Nou, dan kijk ik even naar jou, Leo. Hè, want jij neemt af en toe een puffje vanwege je ademhaling.
0: Ja, elke ochtend.
1: Nou, precies. Dus misschien als jij nou even naar John loopt.
0: Heb je er nog één bij je?
2: Ik heb er nog één bij me.
0: Oh,
1: kijk,
0: leuk.
1: Ja, dan ga je dat ook even proberen. Nou, misschien ben je wel een natuurtalent, maar
2: ja, misschien wel.
1: Ja, en misschien heb je er ook wel meteen baan bij. Het zou zomaar kunnen.
2: Ik zal het merken.
1: Nou, ja. Ja.
0: Moet ik links?
2: Ja, links zit er een lage noot en dan ga je proberen over die eerste drie gaatjes rustig dat ding ver in je mond. Dus je speelt het zachte gedeelte van je lip. Kijk, hij maakt er al mooi geluid uit. Over de eerste drie gaatjes, dan ga je het mooiste geluid krijgen. Nou, en nou eens met met inademen, hussen. Eén ademhaling. een beetje je toonwerk, hoor ik.
1: Maar het begin is wel.
2: Hey, zie je. Maar
1: je voelt het meteen ook, ja?
0: Ja, hier, ja. Maar nou. Klein geheimpje, ik heb ook blaasinstrumenten bespeeld, maar dan moet je alleen maar inblazen en niet terug.
2: Juist.
0: Ja, dat is een raar verschil.
2: En het verschil is, dit is geen blaasinstrument. Dit is een ademinstrument. Want ga maar eens, probeer maar eens te blazen. Blaas maar op dat ding. En nou eens ademen. Nee, en nu ademen.
0: Oh.
2: Inademen en uitademen. Wat ik bedoel, als je gaat blazen. Dit is blazen. En is hoor je het hele verschil?
0: Ja.
2: Daarvoor het is een ademinstrument. Geen blaasinstrument.
1: Okay. Zeg John, daar ben ik nog wel heel benieuwd naar. Waarom doe je dit?
2: Ja, toen ik in 2004 les nam in Amsterdam, na een hele tijd gerommeld te hebben, kreeg ik les van Jurvis Groeneveld. En die was een tijd in Amerika geweest. En daar begonnen ze er al een klein beetje mee. En hij is in Nederland begonnen met les te geven in Hoorn, in het ziekenhuis, met een longarts samen. En daar was ik eigenlijk zo geïnspireerd dat ik dacht van, nou, lijkt me wel leuk, maar ik moet wel eerst even oefenen. Daar heb ik 10 jaar over gedaan, voordat ik eigenlijk dacht dat ik genoeg vaardigheden had. Mijn schoonmoeder heeft ontzettend zwaar COPD en ik zie wat voor invloed het heeft. Ik heb een vriend, die heeft heel zwaar COPD.
0: Ach.
2: Ik zie hoe dat invloed op zijn leven heeft. Toen dacht ik, joh, ik wil graag wat doen, vrijwilligerswerk. Laat ik dat op gaan zetten. En in 2015 ben ik gestart in Almere.
0: Ja.
2: Met toen de tijd toch de mondharmonica. Ja, zo heette het eigenlijk, mondharmonica therapie.
0: Nou, wat
2: zo heette het in Amerika.
0: Ja.
2: En dan ben je therapeut. En dan dacht ik, daar moeten we wat aan doen. Dus van nu af aan praat ik alleen nog maar over de betere armengroep. Maar het is gewoon, het is wel een stukje therapie, maar niet gegeven door therapeuten.
1: Oh, je wilt niet die term therapeut gebruiken?
2: Nee, ik gebruik die term ook niet meer. Want dan ga je ook de gezondheidszorg tegen de haren inwrijven. Dat je alleen de therapies gaat geven, dat doe ik niet.
0: Okay.
2: Het is geen vervanging van wat de longarts je laat doen.
0: Nee.
2: Het is gewoon een leuke bezigheid.
0: We moeten nog even kijken naar de datum. Want jij gaat een informatiemiddag geven.
2: Ja.
0: Dinsdag
2: 22 augustus tussen 1
0: september,
2: en 3.
0: September augustus.
2: Ja, jongen, zitten we hem weer. Met mooi weer nog, hè? Nee, 22 september tussen 1 en 3 heb ik een soort inloop. Informatiemiddagje. Waar we ook de tijd kunnen nemen voor de mensen. Ik heb na het krantartikeltje wat ik had 2 weken terug in de Almere deze week al een stuk of 20 aanmeldingen gekregen.
1: Maar
2: die mensen denken dat ze zo binnen kunnen lopen. Maar ja, je moet wel een mondharmonica hebben. Dus dat moet ik allemaal regelen.
0: Dus
2: ik had ze allemaal uitgenodigd. Dus ik hoop dat die mensen komen. En als ik meer dan pakweg 15 mensen heb, dan start ik gewoon nog een tweede groep op. Ik heb de ruimte gekregen in het buurthuis. Dus dan doe ik op de dinsdag.
0: Buurthuis, Filmwijk.
2: Filmwijk, Walt Disneyplein.
1: Mensen hoeven dus niet hun eigen mondharmonica mee te nemen.
2: Ja, die moeten ze kopen. Want,
1: moeten ze kopen.
2: Het is, ik laat hem nu, maar die ga ik straks meteen thuis goed ontsmetten weer.
0: Ja. Hij is weer droog, hoor.
1: En dit vraag ik dan ook namens Leo. Wat kost zo'n ding?
2: Een goede mondharmonica op dit moment rond de 25, 26 euro.
1: Oh, dat kan bij Leo wel leien.
2: Als ik een heleboel kan bestellen, dan krijg ik een stukje kwantumkorting bij de leverancier. Dus dan kun je het nog goedkoper. Als mensen willen starten, zijn ze ongeveer 30 euro kwijt.
1: Oké, goed. John, dankjewel voor je verhaal en heel veel succes met de groep.

0: Dit is Flevoland.
1: Als je uitwonend bent, 50 euro erbij. Dus ik zou zeggen, jongens, naar de kroeg.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dan is het dus heel erg fijn om met gelijkgestemden te zijn die ook de slaapjes hebben, kindjes hebben met dezelfde probleempjes. Ja, dat helpt.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, ik denk dat dit niet goed is. Nee, helemaal niet goed.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
4: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De familie van Alfredo Gulu, die zaterdagavond in Rotterdam overleed nadat hij was aangehouden, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Dat bevestigt de advocaat van de familie aan de NOS. Gulu werd zaterdagavond aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Op beelden was te zien hoe hij hardhandig tegen de grond werd gedrukt en om hulp roept. Kort daarna overleed hij. De familie stelt dat er sprake is van doodslag en dat de politie beter had moeten weten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. Correspondent Alice van Gelder.
6: Bij verschillende slachtoffers zijn de lichamen ook gedeeltelijk ontkleed gevonden. Ook met zichtbare verwondingen. Er zijn ook aanwijzingen voor seksueel geweld. Ook zegt de politie, ja, ze zijn allemaal dus in dezelfde regio gevonden. En allemaal ook in een relatief kort tijdsbestek.
5: De Zuid-Afrikaanse politie doet nog onderzoek naar de moorden. Een man is vanmiddag in een hoogspanningsmast in Beek in Limburg geklommen. De politie probeert hem al uren naar beneden te krijgen. De man zit bijna in de top van de mast op tientallen meters hoogte. Waarom hij in de mast is geklommen is niet bekend. Onderhandelaars van de politie zijn aanwezig, net als een traumahelikopter en de brandweer. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West-Nijl-virus vanwege de besmettingen in Nederland. Volgens de bloedbank zal het testen niet tot extra drukte leiden.
7: Ze hebben natuurlijk al standaard testen op alle bloeddonaties, hepatitis, HIV. En binnen diezelfde termijn komt ook de uitslag op deze test.
5: Onlangs overleed iemand die het West-Nijl-virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Het is niet bekend of het virus ook de doodsoorzaak was. De persoon was al ziek. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen nog een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land viel op de A6 van Lelystad naar Emmeloord. Tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug staat 2 kilometer file door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging is 10 minuten. Verderop, bij knooppunt Emmeloord, is de weg een tijdje dicht geweest door een ongeluk, maar is daar nu weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: De laatste weken heeft het aardig wat geregend en de herfst staat ook weer voor de deur. Je zou bijna vergeten dat het afgelopen zomer zo heet en vooral zo droog was. Hoeveel last hebben we daar nou van gehad in Flevoland?
2: Jaap Lodders is heemraad bij Waterschap Zuiderzeeland en hij kan ons meer vertellen over die droogte en vooral ook over hoe het nu is. Meneer Lodders, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Fijn dat u er bent. Ik zou zeggen, zeg het maar. Hoeveel last hadden we eigenlijk in onze provincie van de droogte van afgelopen zomer?
4: Nou ja, het is natuurlijk ontzettend droog geweest afgelopen zomer. Het was een van de droogste zomers ooit. Hè. 1976 was nog wat droger. 2018 was ook droog, maar dit was droger dan 2018. Dus dat betekent dat het echt heel droog geweest is. En relatief gezien viel het in Flevoland mee. En dat heeft vooral te maken met de ligging. Hè. We liggen onder zeeniveau. En dat betekent dat er kwelwater via de dijken en via de grond de polder binnenkomt. En dat water dat wordt normaal gesproken altijd uitgepompt via de gemalen richting het Veluwemeer, het Markermeer en het IJsselmeer. Maar we zijn al heel vroeg begonnen om dat water niet allemaal uit te pompen, maar het peil, zoals dat dan heet, in de vaarten wat hoger te houden.
1: Kwelwater, wat is dat precies?
4: Kwelwater, dat is water wat vanuit de Veluwe en vanuit de randmeren de polder instroomt via de bodem.
1: Omdat wij een soort badkuip zijn.
4: Badkuip zijn. En als we het niet zouden pompen, ja, dan zou de polder binnen een aantal weken toch echt wel onder water
1: staan.
4: Daar
1: hebben dus al die gemalen rondom de provincie.
4: Dat klopt, die zijn voor het wegpompen van regenwater, maar die zijn ook voor het wegpompen van kwelwater. En dat doen we normaal gesproken altijd. Alleen in droge periodes dan beperken we dat of zetten we dat soms stil om het peil in de vaarten wat hoger te brengen. En doordat dat peil in de vaarten wat hoger was dan normaal, konden we dat water gebruiken voor boeren bijvoorbeeld om te beregenen.
1: Dan zou je dus eigenlijk zeggen dat Flevoland dan wel best wel goed voor elkaar dan heeft. Hè? Ook al is het heel erg droog, je kunt het een beetje regelen.
4: Ja, we kunnen dat in Flevoland goed regelen. Dat heeft ook te maken met het feit dat ons watersysteem is aangelegd. Het is een bedacht watersysteem. Op de tekentafel is dat bedacht. In tegenstelling tot andere provincies, andere waterschappen, waar het gewoon een veel meer natuurlijk watersysteem is. En dat is het voordeel geweest afgelopen zomer. En daardoor vielen de problemen relatief gezien mee in Flevoland.
2: Ja, en iedereen heeft natuurlijk een beetje het nieuws gevolgd over die droogte. En er was ook veel te zien over de boeren die hun land niet mochten beregenen. Dat is niet ingesteld in Flevoland. Hè?
4: Nee, dat is in Flevoland niet gebeurd. En de oorzaak daarvan, dat heb ik net aangegeven, waarom dat wij dat niet hoefden te doen. Dat had te maken met die buffer die wij opgebouwd hadden in onze tochten en in onze vaarten.
2: Ja. Maar was het dan wel een dubbeltje op zijn kant wat dat betreft, dat het niet langer had moeten aanhouden?
4: Nou, uiteindelijk wel. Kijk, we hebben ook te maken met het peil in het IJsselmeer. En dat mag niet verder uitzakken dan min 30 centimeter onder het NAP-niveau. Mm-hmm. En als het daar onder komt, ja, dan worden er ook landelijk maatregelen afgekondigd. We zaten net voor het ging regenen op min 30, min 31. Dus toen is het nog even afgewacht van hoe gaat het zich verder ontwikkelen. Toen werd er ook regen voorspeld. En toen ging dat peil in het IJsselmeer ook wel vrij snel weer stijgen. Maar als het echt verder doorgezakt zou zijn, in plaats van min 30 naar min 35 of min 40... Ja, dan hadden we ook in Flevoland wel maatregelen moeten nemen.
1: Ja, die zijn dus nu niet genomen. Nee. Wel natuurlijk gelet op dat inderdaad dat het peil gewoon goed bleef. Maar ik kan me voorstellen dat in de komende jaren dit soort situaties vaker gaan voorkomen. En dan zou het natuurlijk wel kunnen zijn dat dat waterpeil, het IJsselmeer, dat nog wel lager komt te staan.
4: Ja, dat klopt. Ik noemde 1976, ik noemde 2018. Maar sinds 2018 hebben we 5 droge zomers gehad. Dit is eigenlijk de 6e droge zomer al sinds 2018. En dat geeft aan dat het klimaat enorm veranderd is. En dat we de laatste jaren veel vaker met dit soort extreme omstandigheden hebben te maken gehad dan alle jaren daarvoor. Als je dat dan doortrekt naar de toekomst, ja, betekent dat ook dat je er in de toekomst vaker mee te maken zult krijgen. Je kunt nooit helemaal van begin af aan zeggen wanneer en in welk jaar dat precies zal zijn. Maar dat zich vaker voor gaat doen, dat is zeker. En wat daarin meespeelt, is dat het tekort van afgelopen zomer, hè, we hebben een enorm neerslagtekort gehad. Dat betekent ook wat voor het grondwater. En voordat dat hersteld is, het regent nu wel. Een beetje normaal voor de tijd van het jaar, hè, de hoeveelheid regen.
1: Ja.
4: Maar dat wil niet zeggen dat daarmee het tekort al opgelost is.
1: Het liefste neem je natuurlijk geen maatregelen in de toekomst. Is er ook, zijn jullie ook bezig met het kijken of jullie dat dus kunnen, hè, dus nu maatregelen al kunnen nemen om het te voorkomen?
4: Nou ja, kijk, voorkomen kun je dat niet, hè, want dat heeft gewoon met het klimaat te maken. Wat wel meespeelt is hoeveel water komt er vanuit de Rijn via de IJssel naar het IJsselmeer. Dus daar wordt ook landelijk wel naar gekeken of dat die verdeling misschien wat anders moet. Dat er wat meer water in het IJsselmeer kan. Maar dan moet het water er ook wel zijn. Hè. Dan zijn we ook afhankelijk van het water wat Nederland binnenkomt. Dus dat is op wat grootschalig niveau. En je ziet ook wel dat boeren zelf ook wel, en daar stimuleert het waterschap de boeren ook wel in, dat boeren steeds meer na gaan denken van ja, wat kan ik zelf doen? Hè? Bijvoorbeeld in de winter of in periodes dat het veel regent, water opvangen en dat gebruiken om hun land te besproeien, om te beregenen. Ja. Dus dat soort innovatieve oplossingen, daar wordt wel over nagedacht. En je ziet dat ook in andere provincies, maar ook in Flevoland wel wat meer gebeuren. En naarmate je meer van dit soort jaren krijgt, wordt de noodzaak om dat te doen ook groter.
2: Ja, maar nu zullen er wel wat mensen denken van ja, een watertekort. We hebben een ontzettend groot IJsselmeer. Mm-hmm. Als er droogte is in Flevoland, dan kunnen we daar gewoon wat water uit pompen, toch?
4: Ja. Nou ja, wat ik al aangaf, hè, het peil van het IJsselmeer mag niet verder zakken dan min 30. En dat is niet voor niks, want als het verder zakt, dan komt de dijkveiligheid bijvoorbeeld in gevaar. Of het water in het IJsselmeer wordt te zout. Hè. Je kunt je voorstellen, hoe minder water er in een glas water zit en je gooit daar een lepel zout in, dan is het zouter als het glas half vol is dan dat het helemaal vol is. Ja. Nou, zo geldt het ook voor het IJsselmeer. Dus de kwaliteit van het water gaat achteruit. De dijkveiligheid komt dan in het geding. Dus vandaar die min 30. Er zijn ook afspraken gemaakt. Want Flevoland is niet de enige provincie die aan het IJsselmeer ligt. Er zijn ook afspraken gemaakt hoe die waterverdeling vanuit het IJsselmeer ook richting andere provincies plaatsvindt. Dus het is niet zo dat we ongelimiteerd uit het IJsselmeer water kunnen halen.
2: Nee, u heeft samen met uw collega's dan een ontzettend drukke zomer gehad om dat allemaal goed in de gaten te houden. Nou ja, het regent nu een beetje buiten. Betekent dat het voor u en uw collega's nu wat rustiger is?
4: Het waterschap is altijd werk bij het waterschap. Maar het was inderdaad, zijn een aantal collega's daar echt heel druk mee geweest. Het was ook nog midden in de vakantieperiode. Dus dat betekent dat je dat ook met de mensen moet doen die er op dat moment zijn. Ja, nu heeft het geregend en nu is de ergste nood voorbij. Ondanks dat het nog best wel een tijdje duurt voordat alle tekorten aangevuld zijn. Maar er is geen sprake meer van een, nou ja, noem het crisissituatie. Dat is echt wel voorbij al een aantal weken.
2: Jaap Lodders van het Waterschap Zuiderzeeland. Dank u wel voor de toelichting.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland. Met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Als je na alle uitgaven voor je vaste lasten nog maar weinig overhoudt om te besteden, bijvoorbeeld aan eten, dan kom je in aanmerking voor de voedselbank. In Dronten laat de voedselbank komende zaterdag zien wat er allemaal achter de schermen gebeurt. Dan is er namelijk een open dag.
2: En Kees Bos is van de voedselbank in Dronten en is nu even bij ons. Kees, goedemiddag.
3: Goeiedag.
2: Ja, aankloppen bij de voedselbank, dat is voor sommige mensen toch nog steeds wel een beetje lastig, hè? Er heerst toch nog een beetje taboe om naar de voedselbank te komen.
3: Ja, zeker.
2: Maar wat zou je tegen mensen willen zeggen die er toch nog een beetje over twijfelen om het wel of niet te gaan?
3: Nou, ik begrijp in ieder geval heel erg goed het taboe. Ja. Want wat maakt het nou zo moeilijk? Je moet bij jezelf, voordat je naar de voedselbank gaat, je moet bij jezelf erkennen van dat je het zelf niet kan redden. En dat is best wel een zware constatering. En dat betekent dat je hulp in moet schakelen. Nou, iedereen die in het leven begint, nou niet als heel klein kind, maar later denk je toch, nou, als je het eind van je schoolperiode zit, ik ga zelfstandig mijn leven leiden. En als dat op een gegeven moment om welke omstandigheden dan ook niet lukt, dan is het heel moeilijk om dat te erkennen. Maar ja, soms zijn de feiten zo. En dan moet je dat maar aan toegeven. En een van de weinige instanties die dan kan helpen om toch een beetje een waardig leven te leiden, dat is de voedselbank.
1: Ja.
3: Dan gaat de druk er een beetje af van je financiën.
2: Want hoe nijpend moet het eigenlijk zijn met je financiële situatie om aan te kunnen kloppen bij de voedselbank?
3: Nou, iedereen mag aankloppen. Wij stellen van tevoren geen eisen van je moet zo zwaar in de put zitten. Nee, iedereen die denkt van ik heb het eigenlijk nodig, ik heb een beetje ondersteuning nodig, die is welkom bij ons. En pas na een aantal weken, dan gaan we vragen stellen van goh, en hoe zit het nou echt met je? Hè? En dan vragen we de mensen om op een gegeven moment bij het MDF langs te gaan, maatschappelijke dienstverlening Flevoland. En die kijken voor ons naar de financiële toets van kom je echt met recht in aanmerking voor de voedselbank. Ja, maar aanvankelijk komen ze gewoon binnen zonder vragen te stellen.
1: En als ze dan bijvoorbeeld niet helemaal in aanmerking komen, maar het gevoel wel hadden dat ze in aanmerking daarvoor komen, kunnen ze dan verder worden begeleid met MDF, zeg maar naar een ander traject?
3: Of ja, hoe zit want het kan natuurlijk zijn dat ze inderdaad boven de norm zitten.
1: Ja.
3: En dan dus geen recht hebben op een pakket van de voedselbank. Dan kan wel gekeken worden van goh, maar waar zit nou precies het probleem? Het MDF kijkt niet alleen maar naar het plaatje en klaar. Nee, die kijken ook van als de mensen een gevoel hebben van maar het lukt mij niet. Nou, dan wordt ook gekeken of soms met sociale raadslieden erbij. Nou, waar zou er nog wat gedaan kunnen worden? Ja. Soms hebben mensen niet alle toeslagen waar ze recht op hebben. Daar wordt nagekeken of ze hebben een verkeerd uitgaafpatroon. Of ze hebben schulden. Nou ja, en dan wordt er een schuldhulpverleningstraject opgestart.
1: Dus het is niet alleen het leveren van voedsel, maar het is ook gewoon dus het stukje begeleiding wat erbij zit.
3: Het motto van een voedselbank is ook een pakket met een traject. En dat traject, dat kan voor iedereen heel verschillend zijn. Maar we bieden in ieder geval aan om te kijken van nou, waar kan er wat hulp worden gegeven? Meer dan alleen maar het noodpakket. En dus structurele hulp en voor korte termijn hulp. Tweeledig.
2: Want hoeveel klanten zijn er eigenlijk bij de voedselbank in Dronten?
3: Nou, we hebben drie dorpen. Biddinghuizen, Zwifterbaan, Dronten. Dat is één voedselbank.
1: Mm-hmm.
3: Drie locaties. En bij elkaar zijn er ongeveer 125 huishoudens. Die we wekelijks ondersteunen. En 125 huishoudens, nou ja, dat is zeg maar ruim 300 mensen die dan wekelijks hulp krijgen.
2: En schommelt dat ook nog een beetje, die aantallen, door de loop van het jaar?
3: Het vaste aantal blijft zo'n beetje op 125, 130 zitten. Maar er zitten wel nieuwkomers bij, mensen die weer gaan. Dus over het hele jaar door, nou, er zijn er misschien wel 600, 700 mensen die hulp hebben gekregen. Maar de laatste 2-3 jaar is het aantal redelijk stabiel.
1: Oké, niet per se nu een stijging in te zien.
3: Nee, maar ik verwacht het wel komende winter wel weer een beetje. Er wordt natuurlijk veel gesproken over stijgende energiekosten.
1: Mm-hmm.
3: Nou, en dat noemen we dan energiearmoede. Maar dat betekent eigenlijk dat ze niet alleen maar energiearmoede hebben, maar over het hele gebied van hun leven armoede gaan krijgen.
1: Je kan minder boodschappen halen van het geld.
3: Ja, en minder boodschappen, maar het ergste is misschien nog wel het gevoel krijgen van uitsluiting.
1: Hm.
3: Als je eind van de maand het geld op is en je kan veel dingen niet meer doen, dan moet je overal op gaan knibbelen. En dan is het sociale activiteiten wordt minder, meegaan met schoolreisjes wordt minder, nou noem maar op. Dat zijn heel veel dingen die dan als eerste wordt op bezuinigd. Ja, en dan mis je een stuk van het leven.
2: Ja. Mag je ook onbeperkt gebruik blijven maken van zo'n voedselbank?
3: Nou, wij hopen altijd dat mensen op termijn weer zelfstandig hun eigen richting kunnen bepalen. En er staat in principe 3 jaar voor, omdat ook schuldhulpverleningstrajecten meestal 3 jaar duren. We hopen dat met 3 jaar dat alles weer opgelost is. Maar er zijn erbij, ja, die lukt dat niet. En die blijven dan dus wat langer.
1: Ja.
3: En dat is dan niet anders, maar wel vervelend voor die mensen. Maar wij zeggen dus niet definitief, de deur is dicht, want jullie zitten er al 3 jaar. Zo doen we dat niet.
1: Nou, de voedselbank moet natuurlijk ook aan eten komen om uit te kunnen delen. Hoe gaat dat bij jullie? Wie levert dat aan?
3: Nou, dat is heel divers. We hebben eigenlijk 3 grote partijen waar we uit putten. Dat is Voedselbank Nederland. Die zorgt voor heel veel aanvoer van middelen. De distributiecentra, die zorgen daarvoor. Maar ook heel veel vanuit de samenleving uit Dronten. De supermarkten, de bakkerij, soms een slager. Ook veel boeren die uien, aardappels, winterwortels of net wat over hebben. Dat zijn eigenlijk de grootste 3 partijen die bij ons voor het eten zorgen.
1: En dat zijn dan producten die inderdaad over zijn gebleven?
3: Niet per se over, maar ook wel dat er bewust wat klaargezet wordt voor de voedselbank. Nou, er zijn boeren die zeggen, nou, 1 of 2 of 3 keer per jaar kun je bij ons een partijtje halen. En dat is niet zozeer over, maar dat hebben die mensen voor over.
1: Ja, dat is gewoon weldoening, dat willen ze graag. Ja.
3: En dan hebben we natuurlijk ook nog de winkelacties. Hè. We hebben elke maand wel ergens een supermarkt waar dan een aantal vrijwilligers staan om te proberen voor de voedselbank klanten producten in te zamelen.
2: Ja, dan krijg je een boodschappenlijstje mee van een vrijwilliger.
3: Op verschillende manieren wordt het gedaan.
2: Ja, want je hebt ook wat foto's meegenomen van hoe die voedselbank eruit ziet. En qua producten, dan zie ik melk, chocolademelk, aardappelpuree, dat soort dingen allemaal. Maar zit er ook wel eens een zakje chips in voor het weekend?
3: Nee, alleen maar gezonde spullen.
2: Echt waar?
3: Nee. Inderdaad, er zit ook... we krijgen wat we krijgen. We zeggen eigenlijk nooit nee. Maar er zitten inderdaad ook wel spullen bij dat we zeggen, die horen niet in de schijf en 5. Maar ja, als wij naar de supermarkt gaan, kopen we ook als dingen die niet allemaal in de schijf en 5 zitten. Hè?
2: Ach, hou op.
3: Dus dat is voor die mensen niet anders. Ja, er zitten ook wel spullen bij dat je denkt van, nou, moeten we dat nou uitgeven? Maar dat doen we wel.
1: Zaterdag is dus de open dag. Waarom is het zo belangrijk om te laten zien wat jullie allemaal doen?
3: Nou, wij draaien grotendeels met geregen spullen. Hè? Voedsel, dat krijg je bijna allemaal gratis. We doen wel wat winkel aankopen, maar heel veel krijgen we gratis. Maar daarmee kunnen we niet helemaal draaien natuurlijk, want we hebben ook heel veel geld nodig om alles te laten draaien. We hebben een grote diepvries, een container voor koeling, de vrachtauto moet draaien. Nou ja, kortom, verwarmingen, dat kost allemaal geld. Dus
2: tuurlijk,
3: we hebben elk jaar enkele 10.000 euro's nodig om te laten draaien. En het mooie is, we draaien grotendeels op bijdragen vanuit de gemeente. Niet gemeentehuis, maar de gemeenschap Dronten. En daar willen we graag transparant in zijn om te laten zien, wat doen we daarmee? En niet alleen om het te laten zien, omdat we transparant willen zijn, maar we hebben ook gewoon iets moois om te laten zien. We hebben een heel goed lopend bedrijf, geolied. Er gebeurt ontzettend veel achter het schermen. Er zijn meer dan 100 vrijwilligers, niet dagelijks mee bezig, maar de een wat meer dan de ander. Maar meer dan 100 vrijwilligers die daar ziel en zaligheid in leggen. Vaak heel veel jaren achter elkaar. We hebben echt niet zo heel veel groot verloop. Nou ja, dus we zijn eigenlijk een mooi bedrijf om te laten zien. We hebben pas ook een keer een grote excursie gehad. Die kwamen eens kijken van hoe het allemaal bij ons ging. En dan staat iedereen ervan te kijken van, goh, het is veel meer dan dat wij konden bedenken.
2: Ja, en dat wil je natuurlijk graag laten zien. En dat gebeurt dus komende zaterdag. Als mensen niet langs kunnen komen, dan kunnen ze altijd een donatie achterlaten. Hè? Want
3: ja,
2: zijn altijd op
3: zoek. Dat kan altijd. Ja, op onze website staat er een QR-code.
2: Mm-hmm.
3: En dan is het heel simpel om een verjaardagscadeautje te schenken aan ons. Dat vinden we heel fijn. Want verder doen we geen grote festiviteiten. Naast de open dag vinden wij dat genoeg festiviteiten al. Maar ja, we zouden best graag toch wat ondersteuning willen hebben. Want we hebben elk jaar, wat ik noemde al, enkele 10.000 euro's nodig.
2: Ja.
3: Voor de lopende zaken. Maar er zijn ook misschien wat grotere zaken. Onlangs een krattenwasser aangeschaft.
1: Ja.
3: Kachel is laatst vervangen.
2: Er is altijd wat te doen voor,
3: ja,
2: voor het geld.
3: Nou, u ziet hier een stukje van de vloer, maar die is echt
2: ook in de lak.
3: Iets meer dan dat, dus dat kost ook weer een paar centen.
2: En daar is geld voor nodig.
3: Ja.
2: En je kunt het allemaal met eigen ogen zien. Komende zaterdag ben je van 10 tot 2 welkom bij de Voedselbank in Dronten. Die zit aan de Hanzespoor 3. En wil je meer weten over het werk van de Voedselbank? Ga dan naar vbdronten.nl. Kees Bos van de Voedselbank, dankjewel.
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Het is in eerste instantie nog bewolkt en erbij valt regen. Ook staat er een stevige zuidwestenwind. Later vanavond en vooral vannacht wordt het droog en klaart het ook geregeld op. De temperatuur daalt uiteindelijk naar een graad of 12. En morgen volgt best wel een vriendelijke dag met vrij veel ruimte voor de zon. Misschien in de ochtend nog een laatste bui, maar in de middag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. En bij zo'n 19 graden is het best aangenaam. Maar het weekend verloopt daarentegen een stuk bewolkter. Daarbij staat ook vrij veel wind, zeker op zaterdag. En uit het wolkendek valt ook af en toe regen. Het is overigens niet koud met een graad of 20. En na het weekend, dan komt de nazomer.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Ja, criminaliteit verandert en krijgt steeds vaker een digitaal tintje. Het komt bijvoorbeeld vaker voor dat je een nepmail krijgt van de bank of een betaalverzoek van een oplichter.
2: Hoe voorkom je nou dat je hier slachtoffer van wordt? Want dat wil niemand. Nou, de Consumentenbond heeft dat uitgezocht. We hebben contact met Joyce Donat van die bond. Goedemiddag, Joyce.
3: Goedemiddag.
2: Ja, ik heb het eens even gelezen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek was in 2025 17% van de bevolking van 15 jaar en ouder slachtoffer van online criminaliteit. En dat zijn dan zo'n 2,5 miljoen mensen. Wat de cijfers zijn dat, hè?
3: Ja, veel, hè? Ja, ontzettend veel. Het is echt schrikbarend veel. En ik ben een beetje bang dat dat ook echt niet lager gaat worden. Omdat die criminelen worden steeds slimmer en AI wordt toegepast. En stemklonen. Dus het is wel echt zaak om daar zelf goed op voorbereid te zijn. En je desnoods te verzekeren tegen.

0: denken dat jouw geld in gevaar is en dat je het dan op een andere rekening moet zetten. En die rekening is dan natuurlijk van de crimineel. Ja. Maar ja, er zijn ook, maar ook offline gaat er nog veel mis hoor. En dat heeft dan wel ook vaak een digitaal randje. Bijvoorbeeld dat een inbreker een digitale beveiliging, diefstalbeveiliging van je huis hackt bijvoorbeeld. Of een alarmsysteem. En ook wat een beetje nieuw is, is autodiefstal. Steeds meer auto's hebben een soort keyless manier om de deur open te doen.
1: Ja, zonder sleutel inderdaad.
0: Sleutel in je zak te hebben. Ja. Ja, je kan je sleutel in je zak houden. En dan als je met je auto loopt, dan kan die zo open. En criminelen hebben manieren gevonden om dat signaal dan op te vangen. Als die sleutel bijvoorbeeld dicht bij de voordeur of tegen het raam ligt, dan kunnen ze dat signaal opvangen. Dat kunnen ze dan weer versterken op de een of andere manier. En dan staat de handlanger naast de auto en die groep, die doet zo de deur open en rijdt met je auto weg. Dus er zijn allemaal verschillende soorten van criminaliteit. Ik wil niemand angst aanjagen hoor, maar het is handig om je voor te bereiden om ervoor te zorgen dat je geen slachtoffer wordt. En als je wel slachtoffer wordt, is het goed om te weten wat je kan.
2: Nou ja, en je had het net al eventjes over verzekeren. Je kunt je dus verzekeren tegen die online criminaliteit?
0: Ja, daar zitten wel wat voorwaarden aan en wat beperkingen. Maar wij hebben gekeken naar 17 verzekeraars. En daarvan bieden er 7 inboedelverzekeraars een cyberverzekering aan. Dus dat is wat het is, een cyberverzekering. En dat is vaak onderdeel van je inboedelverzekering. Of je kunt een aanvullende cyberdekking bij zo'n inboedelverzekering afsluiten.
1: Ja, wat verzeker je dan?
0: Die online oplichting. Maar het hangt een beetje af van welke verzekering. We hebben een aantal situaties voorgelegd aan de verzekeraars. Om te kijken van nou, wat vergoeden ze nou? We hebben gekeken naar een valse betaallink, gestolen bankpasgegevens, identiteitsfraude. Dat is ook best wel een pittige. En een nepwebsite. Nou, en dan zie je dus dat ze er verschillend mee omgaan. Er zijn een aantal verzekeringen. ANWB en Unigarant, dat zijn de 2. Die geven in alle 4 de situaties geen geld terug. Dus dan denk je, ja, wat heb ik dan? Wat heb ik er dan aan?
1: Ja.
0: Maar wat ze wel doen is bepaalde kosten vergoeden. Zoals kosten die je moet maken voor dataherstel. Of de kosten voor een notaris. Als je door online identiteitsdiefstal opnieuw moet bewijzen dat je wie je bent.
1: Ja.
0: De andere verzekeraars, die keren wel uit. En dan hangt het wel een beetje van je polis af wat ze uitkeren en hoeveel. Maar dan kan je dus wel geld terugkrijgen. Bijvoorbeeld als je opgelicht bent via je bank. Maar niet door je bank natuurlijk, maar door een oplichter.
1: Ja.
0: Dan kun je geld claimen bij je verzekering. Als de bank niet zelf al vergoed. Want in sommige gevallen kan de bank ook zeggen, nou, wij vergoeden de schade. En als de bank dat niet doet, dan heb je die verzekering nog achter de hand.
1: Want hoeveel kost zo'n verzekering?
0: Ja, dat is verschillend. Dat is eigenlijk niet te zeggen. Dat is bij de ene verzekering zit het in de boedel, de andere moet je het erbij doen. Dus die cijfers die heb ik nu niet paraat. Maar het is een kleine plus op je inboedel. Verzekering. Wat belangrijk is eigenlijk om te kijken van nou, wat kost het, maar ook wat is de dekking en in hoeverre denk ik dat ik het nodig heb. Kijk, ja, voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen. Dus, maar het is wel zo dat heel veel mensen die opgelicht zijn, zeggen van ja, ik had nooit gedacht dat mij het zou overkomen. Ik ben altijd super precies en oplettend. Maar het gebeurt, en dan gebeurt het toch.
2: Ja, nou, het kan iedereen dus overkomen. Het heeft ook niks met leeftijd te maken en of je digibet bent of niet. Die criminelen die worden steeds slimmer en slimmer ook.
0: Zeker, juist mensen die heel digitaal zijn, zoals jongeren bijvoorbeeld, die kunnen ook daar heel erg door geraakt worden. Sommige soorten van criminaliteit, bijvoorbeeld bij nepwebshops, omdat ze zo gewend zijn om alles digitaal te doen, dat ze het wat makkelijker ook accepteren. Dus bij nepwebshops zijn zij dan misschien wat vaker de sjaak.
1: Ja.
0: Er zijn wel andere soorten oplichting, bijvoorbeeld een offline oplichting van nepagenten. agent aan de deur. Nou, dat treft vooral ouderen. Dat zijn de zogenaamde babbeltrucs. Dat wordt niet door elke verzekering overigens vergoed. Een babbeltruc is dus...

0: Dat was dus iemand met een smoes bij je aanbelt. Het kunnen nepagenten zijn die zeggen, nou, wij brengen jouw sieraden en geld in veiligheid. Dan geef je het dus zelf mee. Nou, dat wordt bijna nooit vergoed. Er is enkele verzekering die dat doet. Maar er zijn ook best wel situaties bekend dat iemand ze aan de praat houdt. Die doet bijvoorbeeld alsof hij een energieleverancier is. Dat is in deze tijd heel belangrijk. En dan gaat de handlanger ondertussen stiekem een beetje door het huis zoeken naar waardevolle dingen. Nou, dan zegt een inboedelverzekering, ja, dan is het voor ons gewoon diefstal. Dan kijken we niet of er wel draaksporen zijn. Dat is gewoon diefstal. Dus daar kun je dan, daar ben je dan wel voor verzekerd. Daar heb je geen cyberverzekering overigens voor nodig. Het is gewoon een inboedelverzekering.
1: Alle tips en tricks die staan in de nieuwe consumentengids. Dankjewel, George Donat van de Consumentenbond. En wees gewaarschuwd.
2: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Sporten en smullen, dat kun je komende zaterdag in Noordoostpolder doen. Bij de Wellewaard kunnen nieuwe mama's samen met hun kindje meedoen aan hun mandelworkout en ook nog eens genieten van een picknick.
2: De organisatoren van sporten en smullen zijn Rebecca Bovee, Welvaart van Mama's Momentje, en Leonie de Zwart van De Voetvrouw. Alle twee uit Emmeloord. Goedemiddag beiden.
3: Hi. Dankjewel.
2: Ja, als je net bevallen bent van een kindje, staat je hoofd misschien niet meteen naar waarschijnlijk gezond koken en eten en sporten. Ja, toch ga je dat doen komende zaterdag. Bewegen en picknicken. Hoe is dat idee ontstaan, Rebecca?
3: Nou, ik geef eigenlijk al jaren sporten voor zwangere en pas bevallen vrouwen. En nou, inderdaad, daar denk je niet direct aan als je bevallen bent. Dat hoeft ook niet. Maar na een week of 6, 7, dan mag je daar weer rustig aan gaan opbouwen. En je merkt gewoon dat dan ook de partners vaak weer aan het werk zijn. En vrouwen ook wel weer zin hebben om een beetje naar buiten te gaan. Ja, en hoe leuk is dat als je dat samen kan doen met andere moeders en de kinderen.
1: Dan merk je dat hier een behoefte aan is bij jou in de buurt?
3: Ja, je ziet ook sowieso wel veel in de omgeving dat er wat dingen georganiseerd worden voor moeders. Maar mensen voelen toch wel een drempel. En zeker dus wanneer je net bevallen bent en je baby's nog klein, zit je nog aan slaapjes vast en dan is het dus heel erg fijn om met gelijkgestemden te zijn die ook de slaapjes hebben, kindjes hebben met dezelfde probleempjes. Dat helpt.
2: Je kunt erover praten met elkaar eigenlijk. Ja, want ik kan me ook wel voorstellen dat op het moment dat je natuurlijk net bevallen bent, dan kan je wereld ook best wel klein zijn. Klopt dat, Leonie?
4: Ja, zeker.
2: Ja, en is dat dan ook wel iets, hè? Dat je dus samen met elkaar bent, dat je dus er samen over kan praten. Dat doet wel wat, denk ik.
4: Ja, absoluut. En je voelt ook hetzelfde. Je zit in dezelfde wereld, dezelfde bubbel. Dus ja je hebt de babypraat. Je voelt wat de ander voelt. En dat is ergens heel verbindend.
2: Ja, want het gaat natuurlijk dan ook wel over wat ga je je kindje geven? Hoe zit het met de slaapjes? Dat zijn denk ik onderwerpen van gesprek, denk ik.
4: Ja, absoluut. Ja, gaat alle kanten op. Van de slaapjes tot de opvoeding, tot de voeding. Waar je tegenaan loopt natuurlijk zelf.
1: Ja. Nou ben ik zelf geen vrouw en ik heb ook geen kinderen, dus ik kan me dat natuurlijk lastig voorstellen hoe dat is. Maar er is niet echt een handleiding van, je bent zwanger en je gaat een kind opvoeden, hier heb je het boek, zo moet je het gaan doen. Hè? Dit is dus ook wel een beetje spannend allemaal, of je het allemaal wel goed doet als moeder, lijkt mij.
3: Ja, dat is het ook. En natuurlijk doe je veel op gewoon je boerenverstand. En op moederinstinct, zoals ze dat ook wel noemen. Maar daarom is het juist zo leuk om te verbinden met andere moeders. Want die hebben allemaal dat. Die willen eigenlijk allemaal soms een handleiding met waarom huilt mijn babytje nu? Of waarom wil het nu niet slapen? Wat kan ik daaraan doen? En dan helpt het gewoon om het er samen over te hebben. En het hoeft ook niet alleen maar te gaan over de baby's en over de slaapjes. Maar het is gewoon leuk om met andere mensen die in hetzelfde schuitje te zitten, te komen.
2: Maar er wordt ook gesport, toch?
3: Er wordt ook gesport.
4: Er wordt lekker gegeten.
2: Als ik het dus voor me zie, hè, sporten als met het pasgeboren kind, is het dan echt met de kinderwagen erbij gaan jullie oefeningen doen?
3: Ja, sommige deelnemers zijn nog zwanger, dus die hebben de baby lekker veilig in de buik. Ja. En de moeders die al bevallen zijn, die hebben hun kindje dan in de kinderwagen. We doen ook expres wat oefeningen waarbij we het kindje ook wat kunnen betrekken als ze wat ouder zijn. Zodat het ook voor de wat oudere kindjes nog steeds leuk is om te blijven zitten. Dat doen we zo'n 3 kwartier, de sportoefeningen. Dus dat doen we om de plas van de Wellewaard. Nou, dat zijn allemaal oefeningen gericht op spierkracht, conditie. En natuurlijk gewoon plezier maken met elkaar, met de kinderen.
2: Sporten en smullen. Dus er wordt ook gegeten. Leonie, wat wordt er allemaal geserveerd zaterdag?
4: Voor het smullen mag je bij mij
2: zijn. Ja, de voetvrouw natuurlijk. Ja.
4: Voetvrouw. Wat wordt er geserveerd? We beginnen met een regenboogwortelsoep.
2: Regenboogwortel, oké, lekker.
4: Ja, zeker.
1: En daarna weet je wat het is dan, regenboogwortelsoep?
2: Ja, je hebt toch allemaal van die verschillende soorten kleuren wortels?
4: Ja, klopt, heel goed.
2: Dan mag je dat allemaal van elkaar gegooid.
4: Ja, allemaal bij elkaar, helemaal hip en happening. Maar
2: ik ben heel hip, Jordi.
4: Ja, ik merk het. Daar gaan we soep van maken en verschillende hartige dingen, wat zoete snacks. Alles zo voedzaam mogelijk. Zonder toegevoegde suiker, biologisch.
2: Ja, want daar letten jullie wel expres op.
4: Zeker, ja. Het is wel belangrijk dat er echt gevoed wordt in plaats van alleen vulling. Ja, en natuurlijk ook zaten wat lekkers voor de kindjes klaar.
1: Ja ook altijd goed. Ja. Want jij bent van het eten, want je hebt je eigen bedrijf in Emmeloord, Leonie. De voetvrouw. Je maakt dan onder meer maaltijden voor vrouwen die zwanger zijn of in hun kraamtijd zitten of net daarna. En natuurlijk ook voor hun gezinnen. Ja. En jij kwam op het idee voor dit bedrijf tijdens je eigen zwangerschap, hè?
4: Ja, tijdens mijn eigen kraamperiode. Ik ben vorig jaar zelf moeder geworden. En eigenlijk altijd wel bezig geweest met gezonde voeding, sporten. En ik had me heel goed voorbereid op mijn zwangerschap, op mijn bevalling. En daarna dacht ik, nou, kan ik lekker koken. Maar dat wilde eigenlijk niet helemaal zoals ik dat voor ogen had. Dus toen zat ik op dag 3 op thuisbezorgd. En dan zie je de junkfood voorbij komen. Dan denk ik, ja, dus...
2: Zie dan maar eens gezond proberen te eten.
4: Precies, ja. Dus toen merkte ik ook, dit is niet wat ik wil eten. Dit is niet wat mijn lijf nu nodig heeft. Op basis van die behoefte dacht ik, wat kan ik hiermee? En wat kan ik ook voor andere moeders die tegen hetzelfde aanlopen? Toen is de voetvrouw geboren. En toen merkte ik dat er best wel veel vraag naar was. Ook door moeders zelf, maar ook als kraamcadeau.
2: Ja, want dat is dan eigenlijk een diepvriese maaltijd of zo? Hoe moet ik het zien?
4: Ja, het zijn gewoon pakketten, dus afgestemd op de behoeften. Nu is er dan bijvoorbeeld een vrouw die kan elk moment bevallen. Die heeft een pakket van 8 soepen, runderbottenbouillon en een aantal voedzame snacks besteld. Maar je kan het zo groot of klein maken als je zelf wilt.
2: En dan sta je zelf in de keuken?
4: In de keuken, ja.
2: Leuk.
4: Ja, zeker. Heel leuk.
1: En dat zorgt er dus voor dat er wat tijd is voor andere dingen natuurlijk. Want zwangere vrouwen die hoogzwanger zijn of net bevallen zijn, die hebben natuurlijk helemaal geen zin om uren in de keuken te gaan staan.
4: Nee. Absoluut. En juist de behoefte ook om voedzaam te eten. Hoe mooi is het dat ik daar op deze manier aan kan bijdragen.
2: Nou, dat eten is dus zaterdag te proeven. Ja. Naast het sporten dus. Hoe gaat die zaterdagochtend er een beetje uitzien, Rebecca?
3: Ja, dat worden dus veel actieve sportoefeningen die gericht zijn op kracht, conditie.
2: Ja.
3: Ook wel aandacht voor de bekkenbodem, want er zijn dus dames die nog zwanger zijn en vrouwen die net bevallen zijn. Dus na 6 weken postpartum, dus na de bevalling, kunnen ze meedoen. Zodat ze ook weer verantwoord kunnen meedoen zonder te hoeven denken over wat mag ik wel en wat mag ik niet. Want dat wordt vaak gedacht als ze in een reguliere les staan. Terwijl, daar denken wij dan aan. We proberen te ontzorgen samen. Dat is eigenlijk ook wat ons daarin verbindt. Wij willen de dames ontzorgen.
1: En dat is dus allemaal bij de Welle Waard. In Emmeloord zit ik heel even snel naar het weerbericht te kijken. Ja. Wel kans op een buitje die zaterdag.
3: Ja, maar Leonie's motto was dat het nooit de hele dag regent. Dus daar gaan we van uit. En we hebben een uitvalsbasis. Dus als het wel nodig is. Ik geef natuurlijk de reguliere sportlessen ook niet altijd buiten. Als het slecht weer is, dan kunnen we gewoon naar binnen. Dus dan is het geen picknick op de grond in het zand van het strandje. Maar dan zullen we gewoon aan tafels lekker smullen. Ja.
1: Nou, wil je meedoen komende zaterdag? Dan kun je je aanmelden via mamasmomentje.nl. Rebecca en Leonie, dankjewel voor de komst en veel plezier zaterdag.
4: Dankjewel.
3: Jullie ook bedankt.

0: Dit is Flevoland.
1: Als je uitwonend bent, 50 euro erbij. Dus ik zou zeggen, jongens, naar de kroeg.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dan is het dus heel erg fijn om met gelijkgestemden te zijn die ook de slaapjes hebben, kindjes hebben met dezelfde probleempjes. Ja, dat helpt.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, ik denk dat dit niet goed is. Nee, helemaal niet goed.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
4: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude. Dat meldde het regionaal informatie- en expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Zo voor het zorgverzekeraar Mens is honderdduizenden euro's terug van een zorginstelling in Aalten in de Achterhoek. Die kreeg geld, maar leverde geen zorg, zegt het centrum. In Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Na twee vliegveldmedewerkers is nu iemand overleden die vlakbij de luchthaven woont. Deze buurtbewoner maakt zich zorgen.
6: Mir macht es persönlich sehr große Sorge. Der ganze Familie macht es eigentlich große Sorge. Wir haben alle Panik in Spanien zurzeit. Und ich denke mir, wir werden alle auf uns selber aufpassen müssen.
5: Waarschijnlijk is het virus in Duitsland terechtgekomen via een mug die meereisde in een vliegtuig naar Frankfurt. Een man is overleden nadat hij in het Limburgse Beek uit een hoogspanningsmast is gesprongen. De man klom vanmiddag omhoog en bleef daar urenlang zitten. De politie deed pogingen hem weer naar beneden te krijgen. Toen leden van een hulpdienst de man uit de mast wilden halen, sprong hij van zo'n 38 meter hoogte. Na de sprong is nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat was volgens de politie tevergeefs. Fem van Empel keert terug als wielrenster bij de Franse ploeg FDJ Suez. De 24-jarige van Empel maakte eind vorig jaar bekend haar carrière te pauzeren omdat ze het plezier op de fiets verloren had. Ploegleider Lars Boom zegt dat ze zich eerst gaat richten op het veldrijden om daarna door te groeien naar de weg. Fem van Empel werd al 3 keer Europees kampioen en 3 keer wereldkampioen veldrijden. Het weer, nog steeds buien, maar die trekken in de loop van de avond weg. Vannacht is het dan op de meeste plekken droog. Morgen enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Vind je Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio. Omroep.

0: Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Het is in eerste instantie nog bewolkt en erbij valt regen. Ook staat er een stevige zuidwestenwind. Later vanavond en vooral vannacht wordt het droog en klaart het ook geregeld op. De temperatuur daalt uiteindelijk naar een graad of 12. En morgen volgt best wel een vriendelijke dag met vrij veel ruimte voor de zon. Misschien in de ochtend nog een laatste bui, maar in de middag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. En bij zo'n 19 graden is het best aangenaam. Maar het weekend verloopt daarentegen een stuk bewolkter. Daarbij staat ook vrij veel wind, zeker op zaterdag. En uit het wolkendek valt ook af en toe regen. Het is overigens niet koud met een graad of 20. En na het weekend, dan komt de nazomer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zorgverzekeraar DSW gaat dit jaar later dan normaal de nieuwe zorgpremie bekendmaken. Al jarenlang doet DSW dat als eerste in september, maar dat gaat dit jaar niet lukken. Dat heeft te maken met onduidelijkheid over de haalbaarheid van het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen. Het kabinet wil het eigen risico verhogen naar €400, maar het is nog onduidelijk of daar een meerderheid voor komt. Daardoor kan DSW de nieuwe premie niet op tijd uitrekenen, zegt het bedrijf. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De zaken leiden tot angst onder vrouwen, zegt correspondent Alice van Gelder.
3: Vrouwen zijn natuurlijk sowieso al niet heel erg veilig in Zuid-Afrika. Maar ja, dit vooral in die regio hebben vrouwen nu zoiets van, kunnen wij nog wel de straat op? Er is angst, er is woede.
2: De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. De familie van de overleden Alfredo Gulu heeft aangifte gedaan tegen de politie. Gulu overleed zaterdag nadat hij was aangehouden door de politie. Op beelden was te zien hoe hij tegen de grond werd gedrukt. Volgens hun familie is er sprake van doodslag. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg en vannacht is het dan voor een groot deel droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Het is in eerste instantie nog bewolkt en daarbij valt regen. Ook staat er een stevige zuidwestenwind. Later vanavond en vooral vannacht wordt het droog en klaart het ook geregeld op. De temperatuur daalt uiteindelijk naar een graad of 12. En morgen volgt best wel een vriendelijke dag met vrij veel ruimte voor de zon. Misschien in de ochtend nog een laatste bui, maar in de middag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. En bij zo'n 19 graden is het best aangenaam. Maar het weekend verloopt daarentegen een stuk bewolkter. Daarbij staat ook vrij veel wind, zeker op zaterdag. En uit het wolkendek valt ook af en toe regen. Het is overigens niet koud met een graad of 20. En na het weekend, dan komt de nazomer.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na 2 dagen debatteren is het nog steeds niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zegt te mikken op brede steun, maar niet of dat met een totaalakkoord met de linkse of rechtse oppositie is, of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot een akkoord of akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen waarbij 157 mensen omkwamen, veelal kinderen. Een andere aanval trof een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert ook dat Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Op de Dam in Amsterdam zijn enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag vanaf een balkon uitgehangen. Verder bleven de meeste demonstranten op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Het lukt zorgverzekeraar DSW dit jaar niet om komende week al de nieuwe zorgpremie bekend te maken. Ze doen dat elk jaar als eerste in september. Volgens DSW is het nog te onduidelijk of het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen doorgaat. Daarom kunnen ze de nieuwe premie nog niet uitrekenen. Het weer. De buien zijn naar het oosten aan het wegtrekken. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een enkele bui, maar ook geregeld zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de lekkerste muziek.

Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Het is in eerste instantie nog bewolkt en daarbij valt regen. Ook staat er een stevige zuidwestenwind. Later vanavond en vooral vannacht wordt het droog en klaart het ook geregeld op. De temperatuur daalt uiteindelijk naar een graad of 12. En morgen volgt best wel een vriendelijke dag met vrij veel ruimte voor de zon. Misschien in de ochtend nog een laatste bui, maar in de middag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. En bij zo'n 19 graden is het best aangenaam. Maar het weekend verloopt daarentegen een stuk bewolkter. Daarbij staat ook vrij veel wind, zeker op zaterdag. En uit het wolkendek valt ook af en toe regen. Het is overigens niet koud met een graad of 20. En na het weekend, dan komt de nazomer.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor de opvang van asielzoekers. Volgens de politie sloeg de sfeer in de loop van de avond om en werd er onder meer met stenen en zwaar vuurwerk gegooid. Een politieauto en het gemeentehuis raakten beschadigd. Daarop werd besloten de ME in te zetten. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zet in op brede steun, maar hij zegt niet of dat met een totaal akkoord met de links- of rechtse oppositie is of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om al partijen uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. En ook in de tweede helft kon NEC weinig terugdoen. Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan tegen Levski Sofia. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

Vind je Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je eten voor? Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Wanneer Zampersen met het NOS-journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor een asielzoekerscentrum. Volgens Dagblad de Gelderlander waren er enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun. Het is niet duidelijk of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag gaat Jette partijen uitnodigen voor gesprekken om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. Op de Dam in Amsterdam zijn afgelopen avond enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag aan een balkon gehangen. De meeste demonstranten bleven op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Everyone deserves music, sweet music. Everyone deserves music, sweet music.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: Op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers van de synagoge konden het vuur doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex, daar kwamen 22 burgers om. Beide aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun grote aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert dat ook Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.